Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 33. Op een keer zeiden de leden van het profetengilde tegen Elisa: luister eens, de ruimte waarin wij vergaderen is te klein voor ons. Laten wij met ons allen naar de Jordaan gaan en er hout zoeken waarmee wij daar een vergaderzaal kunnen bouwen. Hij antwoordde: ga maar. Maar een van hen zei: doe ons een genoegen en ga met uw dienaren mee. Hij antwoordde: ik ga mee. En dat deed hij. Toen ze bij de Jordaan gekomen waren, gingen ze bomen kappen. Maar toen een van hen een stam velde, vloog het ijzer van zijn bijl in het water. Ach, Heer, riep hij uit, en die bijl was nog wel geleend. Maar de man van God vroeg waar hij gevallen was, en toen hij hem de plaats aangewezen had, hakte Elisa een stuk hout af, wierp het erheen en het ijzer kwam bovendrijven. Daarop zei hij: haal het eruit. En de man stak zijn hand uit en greep het. De koning van Aram was in oorlog met Israël. Hij overlegde met zijn hovelingen en besloot: op die en die plaats zullen we ons legeren. De man van God waarschuwde de koning van Israël: pas op dat u niet langs die plaats gaat, want daar zitten de Arameërs. De koning van Israël stuurde daarop een boodschap naar die plaats die de man van God hem genoemd had en waarschuwde dat men daar op zijn hoede moest zijn. Omdat dit vaker gebeurde, wond de koning van Aram zich hierover op. Hij riep zijn hovelingen en zei: en nu voor de dag ermee, wie van ons heult met de koning van Israël? Een van zijn hovelingen antwoordde: niemand,

meneer de koning, maar het is de profeet Elisa in Israël die aan de koning van Israël zelfs datgene meedeelt wat u in uw slaapkamer zegt. Toen zei hij, ga heen en probeer te achterhalen waar hij is, dan neem ik hem gevangen. En toen hem gemeld werd dat hij in Dothan was, zond hij daar een sterk leger heen met paarden en wagens. Zij kwamen 's nachts aan en omsingelden de stad. Toen de dienaar van de man van God in alle vroegte opstond en naar buiten ging, zag hij rondom de stad het leger met paarden en wagens. De dienaar zei tegen Elisa, ach heer, wat moeten wij doen? Hij antwoordde, wees niet bang, want er zijn er meer met ons dan met hen. En Elisa bad, heer, open hem de ogen, zodat hij ziet. En de heer opende hem de ogen, en daar zag hij dat over heel de berg rondom Elisa paarden en wagens van vuur stonden opgesteld. Toen de Arameërs op hem afkwamen, bad Elisa tot de heer, sla dit volk met blindheid. En hij sloeg hen met blindheid, zoals Elisa gevraagd had. Toen zei Elisa tegen hen, dit is niet de stad waar u moet zijn. Volg mij maar, dan zal ik u bij de man brengen die u zoekt. En hij bracht ze naar Samaria. In Samaria aangekomen zei Elisa, heer, open hun ogen zodat zij zien. En de heer opende hun ogen en nu zagen zij dat zij in Samaria waren. Toen de koning van Israël hen zag, vroeg hij Elisa, vader, zal ik ze neerslaan, zal ik ze neerslaan? Maar hij zei, nee, je mag ze niet neerslaan. Dat doe je nog niet met hen die je met zwaard en boog gevangen genomen hebt. Zet hun water en brood voor, dan kunnen zij eten en drinken en teruggaan naar hun heer. Hij onthaalde ze op een groot gastmaal en toen ze gegeten en gedronken hadden, liet hij ze naar hun heer teruggaan. Vanaf die tijd drongen er geen Aramese bende Israël meer binnen. Enige tijd later riep Ben-Hadad, koning van Aram, heel zijn leger onder de wapenen, rukte op en belegerde Samaria. Het beleg duurde zo lang dat er in Samaria een grote hongersnood ontstond. Een ezelskop kostte 80 zilveren sikkels, een kwart kap duivenmest 5 zilveren sikkels. Toen de koning van Israël eens de ronde deed op de stadsmuur, riep een vrouw hem toe, mijn heer, red ons. Hij antwoordde, als de heer u niet redt, hoe kan ik u dan redden? Soms vanaf de dorsvloer of vanuit de perskuip? En de koning vroeg haar, wat is eigenlijk uw klacht? Zij antwoordde, deze vrouw hier had mij gezegd, sta je kind af, dan eten wij het vandaag op. Mijn kind zullen we morgen opeten. Dus hebben we mijn kind gekookt en opgegeten, maar toen ik haar de volgende dag zei dat zij haar kind moest afstaan om het op te eten, had zij het verborgen. Toen de koning dat hoorde, scheurde hij zijn kleren en omdat hij op de muur liep, zag het volk dat hij op het blote lichaam een boetekleed droeg. En hij zei, laat de Heer mij dit en dat doen en nog erger als het hoofd van Elisa, de zoon van Safat, vanavond nog op zijn romp staat. Elisa zat in zijn huis in het gezelschap van de oudsten. De koning stuurde een boodschapper voor zich uit. Maar voordat die bij Elisa was, zei deze tegen de oudsten, hebben jullie gezien dat dat moordenaarskind iemand erop uitgestuurd heeft om mij het hoofd af te slaan? Let op, als de bode binnenkomt, doe dan de deur dicht en houd hem buiten de deur. Maar hoor ik daar niet de stappen van zijn heer achter hem aan? Hij was nog niet uitgesproken of de koning kwam naar hem toe en zei, al deze ellende komt van de Heer. Wat heb ik dan nog van de Heer te verwachten?

Het tweede boek Koningen. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 20. Toen zei Elisa: luister naar het woord van de Heer. Zo spreekt de Heer. Morgen rond deze tijd zal bij de poort van Samaria een schepel fijn meel maar 1 sikkel kosten en 2 schepels gerst ook maar 1 sikkel. Maar de adjudant, bij wie de koning op de arm steunde, zei tegen de man van God: al zou de Heer sluizen maken in de hemel, dan kan dat nog niet. Elisa antwoordde: u zult het met eigen ogen zien, maar u zult er niet van eten. Nu bevonden zich voor de stadspoort 4 melaatsen. Die zeiden tegen elkaar: waarom zouden we hier blijven zitten tot we dood zijn? Als wij besluiten de stad in te gaan, sterven wij daar vanwege de hongersnood. En als wij hier blijven, sterven we ook. We kunnen beter overlopen naar de legerplaats van de Arameërs. Als zij ons in leven laten, blijven wij in leven. En als zij ons doden, dan gaan wij maar dood. Zo stonden zij dus in de avondschemering op om naar de legerplaats van de Arameërs te gaan. Maar toen zij aan de rand van de legerplaats gekomen waren, was daar niemand te zien. De Heer had in de legerplaats van de Arameërs het gedreun laten horen van wagens en van paarden, het gedreun van een groot leger, zodat zij tegen elkaar zeiden: hoor, de koning van Israël heeft de koningen van de Hittieten en die van Misraïm gestuurd om ons aan te vallen. Daarom waren ze in de avondschemering op de vlucht geslagen. Ze hadden hun tenten, hun paarden en ezels achtergelaten, kortom, de legerplaats zoals die was, en vluchtten voor hun leven. Toen de melaatsen aan de rand van de legerplaats gekomen waren, gingen zij een tent binnen, aten en dronken, namen zilver, goud en kleren mee en verborgen het. Daarna gingen zij een andere tent binnen, namen ook daar het een en ander weg en verborgen het. Maar toen zeiden ze tegen elkaar: wat wij doen is niet juist. Dit is een dag van goed nieuws en wij zeggen niets. Als wij wachten tot het licht wordt, zullen wij bestraft worden. Laten wij het gaan melden bij het koninklijk paleis. Toen ze bij de stad gekomen waren, riepen zij de poortwachters en zij meldden hun: wij zijn naar de legerplaats van de Arameërs geweest en er was geen mens te zien of te horen, maar de paarden en de ezels stonden nog vastgebonden en de tenten waren zomaar achtergelaten. De poortwachters sloegen alarm en meldden het in het koninklijk paleis. De koning stond nog in de nacht op en zei tegen zijn hovelingen: ik vertel je dat de Arameërs iets tegen ons in het schild voeren. Zij weten dat wij honger hebben. Daarom hebben zij de legerplaats verlaten en zich verborgen in het open veld, want zij denken: als de Israëlieten de stad verlaten, kunnen wij ze levend grijpen en zelf de stad binnenkomen. Maar een van de hovelingen nam het woord en zei: laten wij van de paarden die hier nog over zijn er 5 nemen. Het kan hun niet slechter vergaan dan de tallozen van Israël die al omgekomen zijn. Laten wij die eraan wagen en zien wat er gaande is. Daarop haalden zij 2 wagens met paarden en de koning stuurde die achter het leger van de Arameërs aan met de opdracht te gaan kijken. Zij gingen hen dus achterna tot de Jordaan en zagen dat de hele weg bezaaid was met kleren en wapens die de Arameërs in paniek weggeworpen hadden. Daarop keerden de verkenners om en brachten verslag uit aan de koning. Toen ging het volk de stad uit en plunderde de legerplaats van de Arameërs. En nu kostte inderdaad 1 schepel meel maar 1 sikkel en 2 schepels gerst eveneens maar 1 sikkel naar het woord van de Heer. De koning had de adjutant, bij wie hij op de arm gesteund had, belast met het toezicht over de poort. Maar hij werd in de poort door het volk onder de voet gelopen en stierf zoals de man van God voorspeld had toen de koning bij hem gekomen was. Toen de man van God namelijk tegen de koning gezegd had dat de volgende dag rond dezelfde tijd bij de poort van Samaria 1 schepel meel maar 1 sikkel zou kosten
en 2 schepels gerst, eveneens maar 1 sikkel, had de adjudant hierop geantwoord: al zou de Heer sluizen maken in de hemel, dan kan dat nog niet. Toen had de man van God gezegd: u zult het met eigen ogen zien, maar u zult er niet van eten. Zo is het ook met de adjudant gebeurd, want hij werd in de poort door het volk onder de voet gelopen en kwam zo om het leven.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het tweede boek Koningen. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 29. Elisa had tegen de vrouw, van wie hij de zoon weer levend gemaakt had, gezegd: ga op weg, samen met uw familie, en vestig u in den vreemde, want de Heer laat een hongersnood over het land komen. Die is al begonnen en zal 7 jaar duren. De vrouw had gedaan wat de man van God haar gezegd had. Zij was met haar familie vertrokken en had 7 jaar lang in het land van de Filistijnen gewoond. Toen de 7 jaren voorbij waren, keerde de vrouw uit het land van de Filistijnen terug en ging de hulp van de koning inroepen om haar huis en haar akker terug te krijgen. De koning was net in gesprek met Gehazi, de dienaar van de man van God, aan wie hij gevraagd had hem te vertellen over alle grote dingen die Elisa gedaan had. En terwijl Gehazi de koning aan het vertellen was hoe Elisa een dode weer levend gemaakt had, kwam de vrouw van wie Elisa de zoon weer levend gemaakt had de hulp van de koning inroepen met het oog op haar huis en haar akker. Gehazi zei: meneer de koning, dat is de vrouw en dat is haar zoon die Elisa weer levend gemaakt heeft. De koning verzocht de vrouw hem het verhaal te vertellen en dat deed zij. Toen gaf de koning haar een dienaar mee met de opdracht: zorg dat zij alles terugkrijgt wat haar toebehoort, met heel de opbrengst van de akker, vanaf de dag dat zij het land verliet tot op de dag van vandaag. Op een keer kwam Elisa in Damascus, terwijl koning Ben-Hadad van Aram ziek lag. Toen men hem vertelde dat de man van God in de stad was, zei de koning tegen Hazael: ga met een geschenk naar de man van God en laat hem de Heer vragen of ik van mijn ziekte genezen zal. Hazael ging dus naar hem toe en nam als geschenk allerlei kostbaarheden van Damascus mee, zoveel als 40 kamelen konden dragen. Bij Elisa aangekomen maakte hij zijn opwachting en zei: uw zoon Ben-Hadad, de koning van Aram, stuurt mij naar u om te vragen of hij van zijn ziekte genezen zal. Elisa antwoordde hem: je kunt hem zeggen dat hij genezen zal, maar de Heer heeft mij laten zien dat hij zal sterven. Hazael vertrok geen spier van zijn gezicht en keek hem scherp aan, maar de man van God begon te wenen. Hazael vroeg: waarom weent u, mijn heer? Hij antwoordde: omdat ik zie hoeveel kwaad u de Israëlieten zult aandoen. Hun vestingen zult u in brand steken, hun jonge mannen doden met het zwaard, hun zuigelingen te pletter slaan en hun zwangere vrouwen openrijten. Toen zei Hazael: maar hoe kan uw dienaar, dode hond die hij is, zoiets groots doen? Elisa antwoordde: de Heer heeft mij laten zien dat u koning van Aram wordt. Toen ging hij bij Elisa weg en begaf zich naar zijn heer. Deze vroeg hem: wat heeft Elisa u gezegd? Hij antwoordde: hij heeft mij gezegd dat u zult genezen. Maar de volgende dag nam hij een doek, maakte die nat en legde die Ben-Hadad op het gezicht, zodat hij stierf. En Hazael werd koning in zijn plaats. In het 5e regeringsjaar van Joram, de zoon van Achab en koning van Israël, werd Joram, de zoon van Josafat, koning van Juda. Joram was 32 jaar toen hij koning werd en regeerde 8 jaar lang in Jeruzalem. Hij volgde het voorbeeld van de koningen van Israël, zoals het huis van Achab gedaan had, want een dochter van Achab was zijn vrouw en hij deed wat de Heer mishaagt. Toch wilde de Heer Juda niet vernietigen omwille van zijn dienaar David, aan wie hij beloofd had voor hem en zijn zonen altijd een lamp te laten branden. In zijn tijd maakten de Edomieten zich onafhankelijk van Juda en stelden zij een eigen koning aan. Joram trok met al zijn strijdwagens naar Seir. En toen hij 's nachts tot de aanval was overgegaan, versloeg hij de Edomieten die hem en de bevelhebbers van zijn strijdwagens omsingelden. Maar zijn leger vluchtte naar huis. Zo heeft Edom zich onafhankelijk gemaakt van Juda en dat is gebleven tot op de dag van vandaag. In diezelfde tijd kwam Libna in opstand. Verdere bijzonderheden over Joram en alles wat hij gedaan heeft staan opgetekend in de annalen van de koningen van Juda. Joram ging bij zijn vader rusten en werd begraven bij zijn vader in de Davidstad. Zijn zoon Achazia volgde hem op. In het 12e regeringsjaar van Joram, de zoon van Achab en koning van Israël, werd Achazia, de zoon van Joram, koning van Juda. Achazia was 22 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 1 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Atalia en was een dochter van Omri, de koning van Israël. Hij volgde het voorbeeld van het huis van Achab en deed wat de Heer mishaagt, net als het huis van Achab. Hij was trouwens aan het huis van Achab verwant. Hij trok met Joram, de zoon van Achab, ten strijde tegen Hazael, de koning van Aram, bij Ramoth in Gilead. Maar toen koning Joram gewond raakte, keerde hij terug naar Jezreel om er te genezen van de wonden die de Arameërs hem bij Rama toegebracht hadden in de oorlog tegen Hazael, de koning van Aram. Achazia, de zoon van Joram en koning van Juda, bracht Joram, de zoon van Achab, tijdens zijn ziekte een bezoek in Jezreel.

Het tweede boek Koningen. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 37. Nu ontbood de profeet Elisa iemand van het profetengilde en zei tegen hem: doe uw gordel om en ga met deze kruik olie naar Ramot in Gilead. Daar aangekomen moet u Jehu opzoeken, de zoon van Jozafat, de zoon van Nimsi. Ga naar hem toe, roep hem uit de kring van zijn kameraden en neem hem mee naar een afgezonderd vertrek. Neem dan de kruik met olie, giet die over zijn hoofd en zeg: zo spreekt de Heer, ik zalf u tot koning van Israël. Doe dan de deur open en maak dat u wegkomt. De jonge profeet ging dus naar Ramoth in Gilead. Toen hij daar aankwam, hielden de legeroversten juist zitting. Hij zei: overste, ik heb een boodschap voor u. Jehu vroeg: voor wie van ons? Hij antwoordde: voor uzelf, overste. Jehu stond op, ging naar binnen en daar goot de profeet de olie uit over het hoofd van Jehu en zei tegen hem: zo spreekt de Heer, de God van Israël, ik zalf u tot koning over Israël, het volk van de Heer. U moet het huis van Achab, uw heer, uitroeien, want ik wil het bloed van mijn dienaren, de profeten, en dat van al de dienaren van de Heer wreken op Izebel. Heel het huis van Achab zal verdwijnen. Alle mannelijke personen in het huis van Achab, van hoog tot laag, zal ik in Israël verdelgen. En met het huis van Achab zal ik hetzelfde doen als met het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat, en met dat van Baesa, de zoon van Achia. De honden zullen Izebel verslinden op het akkerland van Jezreel, en niemand zal haar begraven. Toen deed hij de deur open en maakte dat hij wegkwam. Toen Jehu bij de dienaren van zijn heer terugkwam, vroeg men hem: alles rustig? Wat moest die idioot van u hebben? Hij antwoordde hun: u kent die lieden en hun gepraat toch? Maar zij hielden aan: geen uitvluchten, vertel op. Toen zei Jehu: dit en dat heeft hij mij verteld. Hij zei: zo spreekt de Heer, ik zalf u tot koning over Israël. Onmiddellijk namen zij alle hun mantel en spreidden die op de treden van de trap voor hem uit. Zij bliezen de bazuin en riepen: Jehu is koning. Jehu, de zoon van Jozafat, de zoon van Nimsi, stond dus op tegen Joram, die toen met heel het leger van Israël Ramoth in Gilead trachtte te verdedigen tegen Hazael, de koning van Aram, en naar huis was gegaan om te herstellen van de wonden die de Arameërs hem hadden toegebracht. En Jehu sprak: als u er zo over denkt, zorg dan dat niemand uit de stad ontsnapt om het in Jezreel te gaan melden. Toen stapte Jehu in zijn wagen en reed naar Jezreel, waar Joram ziek lag en koning Achazia van Juda bij hem op bezoek was. De wacht op de toren van Jezreel zag het eskadron van Jehu aankomen en meldde dat. Joram zei: neem een ruiter, stuur hem hun tegemoet en laat vragen of alles in orde is. De ruiter reed dus Jehu tegemoet en zei: de koning vraagt of alles in orde is. Jehu antwoordde: wat hebt u ermee te maken of alles in orde is? Rijd maar achter mij aan. Nu meldde de wacht: de bode heeft hen bereikt, maar keert niet terug. Toen stuurde Joram een tweede ruiter. Toen deze bij hem kwam, zei hij: de koning vraagt of alles in orde is. Jehu antwoordde: wat gaat u dat aan? Rijd maar achter mij aan. En de wacht meldde: hij heeft hen bereikt, maar keert niet terug. Maar de manier van rijden doet denken aan Jehu, de zoon van Nimsi. Hij rijdt als een waanzinnige. Toen beval Joram: inspannen. Toen de wagen ingespannen was, reden koning Joram van Israël en koning Achazia van Juda de stad uit, Jehu tegemoet, ieder in zijn wagen.
Ze bereikte hem bij de akker van Naboth, de Jezreeliet. Zodra Joram Jehu zag, vroeg hij: Jehu, is alles in orde? Hij antwoordde: hoe kan alles in orde zijn, zolang de ontucht van uw moeder Isabel en al haar toverkunsten voortduren? Daarop wendde Joram de teugel, vluchtte weg en riep Achazia toe: verraad, Achazia! Maar Jehu richtte zijn boog en trof Joram tussen de schouders. De pijl doorboorde zijn hart en hij zakte op zijn wagen in elkaar. Vervolgens zei Jehu tegen Bidkar, zijn adjutant: pak hem op en gooi hem op het stuk land van Naboth, de Jezreeliet, want u zult zich nog wel herinneren hoe wij samen, zij aan zij, achter zijn vader Achab reden. Toen heeft de Heer verkondigd: ik heb gisteravond het bloed van Naboth en dat van zijn zonen gezien. Ik zal het u op deze eigen akker betaald zetten, zo spreekt de Heer. Pak hem dus op en gooi hem op die akker naar het woord van de Heer. Toen Achazia, de koning van Juda, dit gezien had, vluchtte hij weg in de richting van Bethagan. Maar Jehu ging hem achterna en riep: sla hem neer. En zij troffen hem terwijl hij in zijn wagen de helling van Goer bij Jibleam opreed. Wel kon hij nog naar Megiddo vluchten, maar daar stierf hij. Zijn dienaren brachten hem over naar Jeruzalem en begroeven hem in zijn eigen graf bij zijn vaderen in de Davidstad. In het 11e regeringsjaar van Joram, de zoon van Achab, was Achazia koning van Juda geworden. Jehu ging naar Jezreel. Zodra Isabel dit hoorde, zette zij haar ogen aan, maakte haar kapsel op en ging aan het venster staan kijken. Toen Jehu de poort binnenkwam, riep zij: is alles in orde, Zimri? Is alles in orde, moordenaar van je heer? Hij keek omhoog naar het venster en riep: wie staat er aan mijn kant? Wie? En toen twee of drie hovelingen in zijn richting keken, riep hij: gooi haar naar beneden. En ze wierpen haar naar beneden. Haar bloed spatte op tegen de muur en tegen de paarden die haar vertrapten. Toen ging hij de stad in, at en dronk en zei: ga eens kijken naar dat vervloekte schepsel en begraaf haar. Zij is tenslotte een koningsdochter. Zij gingen weg om haar te begraven, maar vonden van haar alleen maar de schedel, de voeten en de handen. Ze kwamen terug en vertelden het hem, waarop hij zei: dat is wat de Heer door zijn dienaar Elia de Tisbiet voorzegd heeft. Op het akkerland van Jezreel zullen de honden het vlees van Isabel verslinden en het lijk van Isabel zal als mest op het land zijn, op het akkerland van Jezreel, zodat men niet zal kunnen zeggen: hier ligt Isabel.

Dierbare luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid, het uur dat Jezus Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. We willen tijdens dit uur, waarop we worden uitgenodigd om ons met een biddend hart tot de Heer te richten, willen wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We doen dat heel in het bijzonder voor alle intenties die u wenst toe te vertrouwen aan de Heer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.

hele wereld, door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit kroontje van de goddelijke barmhartigheid dat we samen hebben gebeden voor al uw intenties. We danken u van ganser harte voor het meebidden en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe, Stierf uit Liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. In de vorige afleveringen hoorden we reeds moeilijke getuigenissen, toch heel donkere zaken die gebeurd zijn in het kamp van Auschwitz, wanneer pater Kolbe daar gevangen zat. Het zijn deze getuigenissen die ons langs de levensgeschiedenis, of het einde van de levensgeschiedenis van de heilige pater Maximiliaan Kolbe voeren. En ook vandaag gaan we daarmee verder. Uit het register van het röntgenonderzoek van het ziekenhuis van Auschwitz weten wij dat van pater Maximiliaan de eerste maal een röntgenfoto gemaakt werd op 2 juli en de tweede keer op 28 juli 1941. Uit deze twee data kunnen wij niet opmaken dat hij de hele maand juli in de ziekenafdeling bleef. We hebben redenen om aan te nemen dat hij er slechts enkele weken was. We vermoeden van 2 tot 20 juli, om daarna verwezen te worden naar blok 12. Uit de getuigenverklaring van de eerwaarde heer Zweda weten wij dat hij nog koorts had toen hij het ziekenhuis verliet en gestuurd werd naar het blok van de invaliden, namelijk blok 12. Men zou blok 12 als een bevoorrechte barak kunnen beschouwen, want de invaliden hoefden er niet te werken. Maar, behalve blok 11, het blok van de dood, was blok 12 toch het meest gehate blok van het hele kamp. Was in barak 11 de doodstrijd kort, doordat men er helemaal niet te eten of te drinken kreeg? In blok 12 was de dood even zeker, alleen duurde er de doodstrijd langer. De invaliden kregen slechts de helft van het toch al ontoereikende rantsoen dat de andere gevangenen kregen, en zij ontvingen geen enkele verzorging meer voor die ziekten of kwalen waardoor ze als invaliden beschouwd werden. Het sterftecijfer was er ontzettend hoog, want de slachtoffers waren meestal gewond en stierven aan infectie. In dit blok zette pater Maximiliaan zijn ziekenhuisleven voort, want zonder rekening te houden met zijn eigen zwakte ging hij door met zijn priesterlijk apostolaat onder de vele stervenden. Maar zij lieten hem er slechts een week, we vermoeden van 20 tot 29 juli. Nauwelijks een beetje hersteld, werd hij doorgezonden naar barak 14, die van de landarbeid, waar hij zijn edelmoedig levensoffer zal brengen. De getuigenverklaring van Sienkiewicz is belangrijk zowel om de data te bepalen als om de constante geestelijke opgang van

op een zondagmiddag ons om zich heen verzamelde, de litanie van onze lieve vrouw voorbad, ons toesprak en ons nieuwe moed gaf. Ik kon toen niet weten dat dit zijn laatste toespraak voor ons zou zijn. Niettegenstaande alles wat wij al vertelden, menen wij toch dat de levensbeschrijving van pater Maximiliaan in het kamp van Auschwitz nog niet volledig is. Voordat wij gaan spreken over zijn spontaan levensoffer, achten wij het passend eerst stil te staan bij de voorbereiding die hij eraan liet voorafgaan. Het was een dagelijks bemediteerde voorbereiding, gerijpt in een steeds voortschrijdende intense beoefening van de naastenliefde, als een geestelijke training om de allerzwaarste beproeving te kunnen doorstaan. De getuigen bevestigen unaniem zijn bescheidenheid, zachtmoedigheid en nederigheid. Over zichzelf en zijn eigen moeilijkheden sprak hij namelijk nooit. Hij liet zich niets voorstaan op anderen. Hij zocht niet de hoogachting van de mensen. Uiterlijk maakte hij de indruk een zachtmoedig, nederig en godvruchtig man te zijn. Hij trok zich steeds terug. Ik heb nooit gemerkt dat hij zich boven anderen verheven voelde. In heel zijn doen en laten en in zijn gesprekken voelde men intuïtief zijn eenvoud en nederigheid. Hij vertelde ons over zijn vroeger leven. Hij sprak ons over zijn werk in Japan, over zijn studietijd, over Nepokalanov. Maar pochte nooit over zijn successen of matigde zich enige verdiensten aan. Hij bleef nooit hardnekkig aan zijn eigen mening vasthouden en hield rekening met opvattingen van anderen. In het algemeen kan ik bevestigen dat hij in het kamp voor zichzelf nooit een lichter werk zocht, zeker niet als dit in het nadeel van andere gevangenen zou geweest zijn. Integendeel, hij nam de zwaarste karweitjes voor zichzelf, opdat de andere gevangenen minder belast zouden zijn. Op één enkele waardigheid was hij trots en daar zweeg hij nooit over. De waardigheid katholiek priester te zijn. Het priesterschap was voor hem een voortdurend getuigen van geloof, openlijk verklaard en beleden met de bereidheid er zijn leven voor te geven. De heer Djuba vertelt het ons uitdrukkelijk. Ik herinner mij precies wat hij mij eens zei. Als ik wist dat God mij bij zich zou nemen om mijn geloof, och, ik zou direct mijn leven geven. Hij beschouwde het priesterschap als een dienst van naastenliefde. De beoefening van de naastenliefde en van de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid zag hij als een plicht, innerlijk verbonden aan zijn katholiek priesterschap. Vandaar de spontaneïteit en de vanzelfsprekendheid waarmee hij de dingen deed, die de naaste liefde hem ingaf, waarvoor anderen veel moed nodig hadden en zware offers moesten brengen. Het uitoefenen van zijn priesterlijke bediening was voor hem het heersen, te midden van de zielen, om ze te veroveren en te bevestigen voor het Rijk Gods. De gelukkigen die het kamp van Auschwitz overleefd hebben, lieten ons een heerlijk getuigenis na van de priesterlijke dienst van pater Maximiliaan in Auschwitz. U kan ons misschien van langdradigheid beschuldigen, maar we zouden pater Maximiliaan onrecht aandoen als we niet enkele getuigenissen zouden toevoegen en andere, reeds gedeeltelijk aangehaalde, niet zouden aanvullen. Hieruit blijkt immers zijn heldere, geestelijke rijpheid op de vooravond van zijn heldendood. Enkele getuigenissen. In het kamp van Auschwitz hadden wij allemaal de indruk dat hij zich volmaakt onderwierp aan de goddelijke wil en de onbevlekte moeder vurig beminde. Al sprekend leidde hij ons steeds naar de Allerheiligste Maagd. Dikwijls ontmoette ik hem na het

avondappel en zijn woorden gaven mij kracht en hoop om de moeilijkheden te kunnen dragen. Ze gaven grote en diepe tevredenheid en vreugde. Hij kon zo goed spreken dat, als ik hem gehoord had, ik weer vol moed was, zonder angst voor de dood, ofschoon deze ons steeds bedreigde. Hij ontving de gevangenen om zich heen, bemoedigde hen en beurde hen geestelijk op. Toen ik eens aan de pater zei dat ik het erg vond dat het hoofd van het blok hem genadeloos geslagen had, antwoordde hij blij te zijn te mogen lijden, want alles komt van God. Toen zelfs kon ik niets van haat tegen de Duitsers bij hem bemerken. Kenmerkend voor pater Maximiliaan was zijn gedrag in het kamp. Terwijl andere priesters en kloosterlingen over honger spraken en hoe ze zich een stuk brood konden verschaffen om hun honger te stillen, het over hun angst hadden en de onzekerheden van iedere dag, sprak de dienaar Gods nooit over deze dingen. Het was alsof hij in een andere wereld leefde, verzonken in het gebed, in God. Men zag in hem niets anders dan nederigheid, vrede en totale onderwerping aan Gods wil en aan de onbevlekte, en een groot medelijden met zijn medegevangenen. Boven alles zag men in hem de geest van gebed. Enkele malen heb ik wel eens geprobeerd zijn inwendig leven na te gaan, maar uiteindelijk moest ik bekennen dat zijn leven anders was dan het onze, dat in hem een speciale genade van God aanwezig moest zijn, omdat hij altijd sereen en rustig van geest was, wat men van de anderen niet kon zeggen. Terwijl wij allemaal met ongeduld wachten op onze bevrijding en de terugkeer naar huis, liet hij alles aan God over en de onbevlekte maagd. Hij zei nooit dat hij naar Niepokalanov wilde terugkeren, maar wel: het beste is datgene wat God en de onbevlekte beschikt. Hij was erg blij als hij in het concentratiekamp iets voor een ander kon doen. Hij verzamelde ons, vrolijkte ons op en richtte onze harten naar God. Toen hij eens vreselijk geslagen werd door een Duitse SS'er, verdroeg hij het rustig als een versterving. Hij vervloekte niet. Enkele malen wilde ik hem wat geld geven om wat soep te halen in de kantine en hij nam het nooit aan, omdat hij niet aan mijn spaarcentjes wilde komen. Maar hij was bereid het zijne aan anderen te geven.

En we gaan verder met nog enkele getuigenissen over ontmoetingen met pater Maximiliaan in het kamp van Auschwitz. Dokter-ingenieur Grozicki getuigt als volgt. Van de ontmoetingen met hem hielden wij steeds opbeuring over. Meer wilskracht om te volharden en niet neerslachtig te worden. Hij spoorde ons vaak aan te vertrouwen op God en op de bescherming van de onbevlekte. Van mijn medegevangenen heb ik gehoord dat de invloed van de dienaar Gods in het algemeen gezien werd als een heersen onder de lotgenoten in de gevangenschap. En daarmee bedoelde men tot uiting te brengen hoe zegenrijk zijn werking en invloed op zijn medegevangenen was. Hij was altijd en kalm en bereid hulp te verlenen. De getuigenis van Alexander Djuba is rijk aan simpele en ontroerende gebeurtenissen. Ze luidt als volgt. Hij hield boven alles van de Heer en de Allerheiligste Maagd. Met die liefde veroverde hij ons allemaal. Als hij ons over God sprak, hadden wij de indruk met iemand te doen te hebben die niet van deze aarde was. Als iemand zich in het lager misdragen had, leed hij eronder en probeerde hem op het goede pad terug te krijgen. Het gebeurde wel dat de gevangenen met elkaar op de vuist gingen, dan herstelde hij de vrede, vroeg hen elkaar te vergeven en zei voor hen te zullen bidden. Hij verlangde allen naar God te trekken. Overal zag hij Gods wil in, Gods vinger. Als een van de gevangenen stierf, zei hij, zo is het de wil van God. In het kamp van Mauthausen, Gusen, hoorde ik een van de priesters zeggen, o God, als u waarlijk bestaat, straf dan deze misdadigers. Uit de mond van pater Maximiliaan hoorde ik nooit dergelijke woorden. Hij zou al het zijne gegeven hebben om tegemoet te komen aan zijn medemens. En ik herinner mij de volgende feiten. Zo zag ik eens hoe hij voor het blok zijn eigen maaltijd, die bestond uit een portie soep van ongeveer 3/4 liter, aan een gevangene gaf die jonger was dan hij, met de woorden, neem dit aan en eet het op. Je bent nog jong, je moet leven. Toen hij het later nog eens wilde doen, hebben wij het belet en hem gedwongen zelf zijn soep op te eten. Het gebeurde meerdere malen dat als wij bij pater Maximiliaan gebiecht hadden, wij ook de heilige communie wilden ontvangen. Maar dit was niet mogelijk, want in het lager mocht men de heilige mis niet lezen. Om ons enigszins tegemoet te komen, stelde hij ons de heilige communie symbolisch voor. Hij nam dan zijn eigen broodrantsoen, zegende het en gaf aan ieder een stukje brood. Maar van ons rantsoen wilde hij nooit wat aannemen. Eens werd hij geschopt en getrapt door de hauptman van het blok. De enige reactie van pater Maximiliaan waren deze woorden. God vergeve het je. Ik heb deze woorden kunnen horen omdat ik vlak naast hem zat. Hij troostte ons. Hij hield van ons. Hij hielp ons brieven naar huis te schrijven in het Duits. Voor mij heeft hij er 2 geschreven. Persoonlijk heb ik het aan zijn raad en uiteenzettingen te danken dat ik van mijn zelfmoordplannen afzag. Iedere keer als ik bij hem gebiecht had, voelde ik mij verlicht en zag ik een heel andere wereld voor mij. Ik heb nooit gezien dat pater Maximiliaan zich in het kamp lichtzinnig blootstelde aan kwellingen of een pak slaag. Integendeel, alles wat hij deed gebeurde na diep beraad en nadat hij van tevoren zijn plan goed overwogen had. In alles wat hij deed en zei, zagen wij in hem het bovennatuurlijke. Het ging niet om wijsheid, noch om omzichtigheid, noch om menselijk belang. In hem was een hogere macht, die wij als gevangenen als door intuïtie zagen. Hij was bereid alles voor God te doen. De dienaar Gods maakte
voordat hij at, ik heb het zelf gezien, met ernst en godsvrucht een kruisteken. En dan hield hij er geen rekening mee, misschien door een SS'er gezien en geslagen te worden. Hij zag niet op tegen het werk. Hij probeerde ook niet een minder zwaar werk te krijgen. Hij ging waar hij werd gezonden. Eens stal een van de gevangenen een paar sokken van een ander. De bestolene had het nummer genoteerd van de dief met de bedoeling de zaak door te geven aan het hoofd van het blok. De schuldige zou een zware straf gekregen hebben, minstens 25 stokslagen. De dienaar Gods wilde deze straf voorkomen, nam de sokken, bracht ze terug naar de eigenaar en smeekte hem geen rapport hierover uit te brengen. Gedurende zijn verblijf in het kamp heb ik nooit gemerkt dat hij haat koesterde jegens de Duitsers. Integendeel, hij bad niet alleen voor hen, maar spoorde ook ons aan voor hun bekering te bidden. We waren allen stom verbaasd over de buitengewone deugden die wij in deze man zagen. Zijn geloof, zijn standvastige geest van gebed, zijn grote nederigheid, zijn geest van kameraadschap, waardoor hij in staat was zijn eigen voedselrantsoen met zijn medegevangenen te delen. Zonder meer leefde hij dagelijks van God. Hij trok ons allen naar God en verlangde dat wij goed zouden leven, dat wij het leven in het kamp goed zouden trachten te verdragen. Zonder dralen durf ik zeggen dat hij een soort magneet in zich had, waardoor hij ons aantrok en zo naar God en de Allerheiligste Moeder bracht. Hij sprak ons dikwijls over God en hamerde er bij ons in dat God goed en barmhartig was. De dienaar Gods verlangde het hele kamp te bekeren. Pater Maximiaan bad voor de zondaars, die ook in het kamp niet mankeerden. Hij bad omdat de gevangenen elkaar verwensten en vervloekten. Ik heb gezien dat hij in alles de wil van God aanvaarde. Ik weet dat hij over godsdienstige onderwerpen discussieerde met Stanislaus Dubois-Debski, vroeger socialistisch afgevaardigde. Het is mij ook bekend dat hij dikwijls zijn levensmiddelen rantsoen met anderen deelde. Ikzelf heb eens een vierde deel van zijn brood gekregen. Hij ruilde zijn houten sandalen, die nog goed waren, met de slechte van een ander. Eens werd een van de gevangenen door een SS'er afgeranseld, omdat hij zijn etensbak niet goed had afgewassen. Pater Maximiaan zorgde voor de gevangenen en maakte het bakje goed schoon, omdat de gevangene zelf, door de harde slagen op zijn handen, daartoe niet in staat was. Pater Kolbe beschouwde iedere gevangene als zijn eigen broer.

Dr. Rudolf Diem, arts van het kamp van Auschwitz, stelt ons pater Maximiaan voor, die al de hoogste top van de naaste liefde bereikt heeft, bereid zijn supreem offer te brengen. En de getuigenis luidt als volgt. Ik heb pater Kolbe gekend als een volkomen rustig man, evenwichtig, psychisch volkomen gezond. Hij kwam in mijn district met koorts, zijn longen waren ziek, maar ondanks zijn pijnen was hij erg rustig en wachtte met geduld zijn beurt af, waarbij iedere dag tussen de 200 à 500, soms zelfs 1000 personen in de rij stonden. Hij trok mijn bijzondere aandacht toen ik hem voorstelde zich in het ziekenhuis te laten opnemen, omdat hij extra zorg nodig had. Hij antwoordde toen dat hij nog kon wachten, maar dat ik een ander gevangene zou opnemen die hij mij aanwees. Daar ik al langer verlangde hem in het ziekenhuis op te nemen, omdat ik zag dat zijn gezondheid zo achteruit ging, dat hij werkelijk zorg nodig had, maar hij steeds een andere gevangene aanwees die meer hulp nodig had, zoals hij zei, werd ik door hem geboeid en verwonderd vroeg ik hem wie hij was. Hij antwoordde dat hij een katholiek priester was. In een wereld waarin tenslotte nog alleen het oerinstinct van zelfbehoud overbleef, was een dergelijke zelfverloochening en een dusdanig verlangen zich op te offeren voor anderen, voor mij, een overrompelende verrassing. En zag ik in pater Kolbe een zeldzaam iemand. En als ik hem vroeg of hij nog geloofde in God, die over ons waakte, trachtte hij mij met al het vuur van zijn hart te overtuigen dat God inderdaad over ons waakte. Hij stelde mij voor om met hem te komen praten in de Berkendaan als ik een ogenblik vrij zou zijn. In deze gesprekken ging het over onderwerpen van het geloof. Ik zei hem dat ik niet meer geloofde. Ik was toen erg neerslachtig. Gedurende deze ontmoetingen gaf hij nooit blijk van woede of haat tegen de onderdrukkers. Wat mij vooral bij hem opviel was zijn deugd van geloof. Op mijn woorden dat ik niet meer geloofde, zwoer de dienaar Gods mij toch vooral te blijven geloven en stelde mij voor bij hem te biechten. Ik bekende hem toen dat ik protestant was. Ik moet nog eens onderstrepen dat tegen de achtergrond van de algemene strijd om het leven, het instinct van het zelfbehoud, de zware worsteling om te kunnen weerstaan, om levend uit het kamp te komen, hetgeen de drijfveer van alle handelingen van elke gevangene was, pater Kolbe met zijn morele houding, dat wil zeggen met zijn levend geloof in God en de voorzienigheid, met zijn christelijke hoop en bovenal met zijn liefde tot God en de evenmens, ons allen overtrof en zich van allen onderscheidde. In het kamp van Auschwitz, nog elders, heb ik ooit zo iemand gekend, ofschoon ik toch iedere dag honderden gevangenen ontmoette, waaronder priesters, kloosterlingen, professoren, kunstenaars en mensen van adel, mannen uit alle lagen van de maatschappij. Wat mij ook nog bijzonder getroffen heeft, was zijn rechtvaardigheid en dankbaarheid. Toen ik hem medisch geholpen had, zei hij mij: "Meneer de dokter, u heeft zoveel voor mij gedaan, zoveel goeds, dat ik het u met iets zou willen terugbetalen." En werkelijk, als ik geestelijk of lichamelijk terneergeslagen was, stelde de dienaar Gods mij voor te biechten en meer tot God te naderen. Volgens mij waren de deugden van geloof, van liefde tot God en de even naaste, van hoop, rechtvaardigheid en sterkte in pater Kolbe niet een of andere opwelling, hetgeen men vaker bij mensen ontmoet, maar diep geworteld in zijn karakter. Zo zei hij mij onder andere eens dat ieder mens in zijn leven een eigen doel had. Hij, pater Kolbe, had zijn eigen leven toegewijd aan het welzijn van iedere mens, en daarom geloofde hij onweerstaanbaar dat met hem zou gebeuren wat God met hem voorhad.
De laatste dagen van pater Maximiliaan in het lager van Auschwitz zullen het ontroerend gevolg zijn van zijn toewijding voor het welzijn van iedere mens. Enkele dagen nadat hij in blok 14 terecht was gekomen, gebeurde er iets dat om zijn ernst heel het kamp van Auschwitz deed sidderen en een bloedig spoor in zijn geschiedenis achterliet. En er is een kanttekening bij deze passage, omdat in blok 14 de gevangenen zaten die op het land moesten werken, de getuigenverklaringen spreken over het oogsten, was de vlucht gemakkelijk. Drie ontvluchtingen hadden reeds plaats gehad en in al de drie gevallen moesten er 10 sterven voor 1 ontvluchte. Later werd deze straf opgeheven en in plaats van de gevluchte gevangenen werden de naaste bloedverwanten, vader, moeder, vrouw of kinderen gearresteerd. Deze werden bij de ingang opgesteld met een opschrift in grote letters waarop stond waarom zij gearresteerd waren. Alle gevangenen die naar het werk gingen, konden de ongelukkigen zien. De hele dag moesten zij rechtop blijven staan. En 's avonds werden zij naar de hongerbunker gebracht of doodgeschoten. Deze represailles schrokken de gevangenen af om nog een vluchtpoging te ondernemen. Een van de gedetineerden die wist aan de strenge bewaking te ontkomen en te ontvluchten. In de kampen bestond toen een wet die voorschreef dat voor iedere vluchteling er 15, later werden het er 10, veroordeeld werden om van honger te sterven in een sombere en donkere kelder, doodskamer of hongerbunker genaamd. Wanneer op het avondappel bleek dat iemand ontbrak, werden allen bevangen van schrik en verbijstering. Uit ervaring wisten ze wat hun te wachten stond. Onthutst vroegen zij zich af, wat zal er nu weer gebeuren? Daar staan we weer oog in oog met de dood, overgeleverd aan de willekeur. En dan misschien de hele nacht stram in de houding staan. In diezelfde houding bleven de gevangenen van alle blokken van het kamp gedurende 3 eindeloos lange uren, totdat tegen 9 uur 's avonds, tot ieders verbazing, order gegeven werd de rijen te verbreken en het miserabel avondeten uit te delen. Voor straf kreeg alleen blok 14 niets en tot overmaat van ramp konden de gevangenen toezien dat het weinige eten dat voor hen bestemd was in een gracht werd gegooid. Zo, zonder eten, werden de mannen van blok 14 naar bed gestuurd. Het is niet nodig te zeggen hoe deze stakkers met hun onzekerheid en angst de nacht hebben doorgebracht. De volgende dag, na het ochtendappel, werden de anderen gewoontegetrouw naar hun werk gestuurd, terwijl die van blok 14 in de rij op het plein moesten blijven staan. Bewaakt door een versterkte wacht, zo nu en dan geslagen met de kolven van de geweren, stonden ze daar de hele dag, nog altijd zonder eten, stram in de houding onder de brandende julizon. Het was een vreselijke dag. Velen, versmachtend van de dorst of uitgeput van vermoeidheid, vielen bewusteloos op de grond. Zij werden direct weggehaald en aan de kant gegooid, de een over de ander. Het was verboden hun wat water te geven, of welke hulp dan ook te bieden, zodat door de grote hitte en de droogte hun gezichten opzwollen. Tegen 3 uur in de middag werd een korte pauze van 1/2 uur gegeven voor het verlaten middageten. De beulen hadden er belang bij dat allen levend de avond zouden halen. Dan weer opstaan en in gelid wachten tot zonsondergang. Intussen nam het aantal menselijke wezens dat in bezwijming viel gestadig aan toe. Niettegenstaande zijn ziekte en zwakte hield pater Maximiaan stand, maar we kunnen ons moeilijk voorstellen wat hij heeft geleden. Tegen de avond keerden de bewoners van de andere blokken terug van hun werk
en werden in rijen tegenover hen geplaatst. Zo moesten zij naar hun makkers blijven kijken. Innerlijk leden ze verschrikkelijk, omdat ze de anderen op geen enkele wijze konden helpen, of een woord van medelijden of meeleven konden uiten. Ze hadden alle moeite om hun wrok en haat te kunnen onderdrukken. Na het algemeen avondappel kwam kolonel Fritsch, commandant van het kamp, vergezeld van officier Palic, rapportführer en een troep SS'ers tot de tanden bewapend naar blok 14. Dit moment had iets plechtigs en was indrukwekkend tragisch. Een diepe stilte viel over hen heen. Allen trilden van angst omdat ze wisten dat er iets verschrikkelijks ging gebeuren. Dan verscheurde de droge, scherpe stem van de Lagerführer de stilte. En een volgende keer, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we verder in wat werkelijk het laatste deel is van het leven van de heilige pater Maximiaan Kolbe. En dan leren we ook wat de Lagerführer daar na die stilte heeft gezegd. En leren we hoe pater Maximiaan Kolbe tot het uiterste toe zijn geloof in Jezus Christus en zijn vertrouwen in de onbevlekte maagd Maria heeft beleefd en hoe hij op die manier de kroon van het martelaarschap heeft verworven. Hopelijk bent u er ook een volgende keer opnieuw bij, dan lezen we u verder voor uit het boek Pater Maximiaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willy Brort Lendemeijer, minderbroeder, conventueel. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

Beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Het verbaast me vaak hoe weinig gelovigen er zijn die regelmatig de Bijbel ter hand nemen. En dat geldt ook voor trouwe gelovigen. Mensen die bijvoorbeeld minstens op zondag naar de mis gaan, of die dagelijks de rozenkrans bidden. Ik heb het ook meegemaakt dat een persoon die al meer dan 10 jaar deel uitmaakte van een lekenbeweging in het hart van de kerk en er zelfs belofte voor het leven had afgelegd, geen Bijbel in huis had. Nochtans is de Bijbel van onschatbare waarde voor elke gelovige. Ik citeer hierover kardinaal Sara in zijn boek De Kracht van de Stilte. Door het beluisteren en in stilte steeds herhalen van de woorden van de Heilige Schrift worden goddelijke genade over de mens uitgestort. We kunnen God vinden en aanschouwen in het geloof en niet door verre landen te bereizen of over zeeën en continenten te trekken. Waarachtig, we bereiken God door urenlang de Heilige Schrift te bestuderen. Tot daar kardinaal Sara. Het meest herkenbare uit de Heilige Schrift zijn natuurlijk de evangelies. Sommige verhalen zijn in onze geest gegrift. En ik herinner me daarbij nog heel levendig de mooie gekleurde prenten met taferelen uit het openbaar leven van Jezus die in de klaslokalen aan de muur hingen. Ze spraken tot de verbeelding. Jammer genoeg werden die prenten op een bepaald moment van de muren gehaald en kwam de Bijbel ook steeds minder ter sprake. Evangelies kunnen dan voor gelovigen nog herkenbaar zijn, maar veel moeilijker is het met de verhalen uit het Oude Testament. Ze vertellen de ingewikkelde geschiedenis van de uitverkiezing van een volk door God en hoe hij zelf met hen op weg gaat en ze als het ware opvoedt in de liefde. Veel van die verhalen zijn gruwelijk en onbegrijpelijk. Het kan zijn dat we ons afvragen hoe dergelijke geschiedenissen in de Bijbel terechtgekomen zijn. Ze gaan over lang vervlogen tijden, over volkeren die ons onbekend zijn en over gebruiken die vaak vreemd zijn aan onze cultuur en onze tijd. Toch staat elk van die verhalen er op zijn plaats. Sommige van hen zijn echte pareltjes. En we kunnen er veel meer van opsteken dan we misschien tot nog toe gedacht hadden. Laten we bij wijze van voorbeeld eens kijken naar de profeet Elia en zijn vele wederwaardigheden met het volk van God. De verhalencyclus van Elia is opgenomen in het eerste en het tweede boek der Koningen. Laten we eens luisteren naar de passage waar Elia als het ware uit het niets op het toneel verschijnt. Achab, de zoon van Omri, werd koning van Israël in het 38e regeringsjaar van koning Asa van Juda en regeerde in Samaria 22 jaar over Israël. Hij deed wat Yahweh mishaagt, erger nog

al de koningen van Israël voor hem. In die dagen zei Elia de Tisbiet uit Tisbi in Gilead tot Achab: Zowaar Yahweh leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, er zal in de volgende jaren geen regen of dauw komen, tenzij op mijn woord. Deze passage komt uit het 16e hoofdstuk van het eerste boek der koningen. Er wordt hier een confrontatie beschreven tussen twee mannen, Achab en Elia, tussen twee functies, een koning en een profeet, maar nog dieper, een confrontatie tussen twee godsdiensten, die van Baal en die van Yahweh, de God van Israël. In die tijd was het volk van God verdeeld door een politieke en religieuze scheuring. Sinds iets meer dan een halve eeuw waren de Israëlieten van het noorden, het koninkrijk Israël, afgescheiden van de Israëlieten van het zuiden, het koninkrijk Juda. Achab was koning van Israël. Zijn vader Omri was erin geslaagd om van dit gebied een welvarende regio te maken, waarvan hij de hoofdstad in Samaria gevestigd had. Samaria was de rivaal van Jeruzalem, de hoofdstad van het koninkrijk Juda. Deze twee koninkrijken waren vijandige broers, kort voordien nog nauw verbonden door een gezamenlijk verleden, maar nu vijandig door recente conflicten. Hun contacten geleken een beetje op die van de katholieken en de protestanten na de reformatie. Ze hadden veel gemeenschappelijk, maar ze bleven heel diep gekwetst door een hevige breuk die nog vers in het geheugen stond. Maar God is goed. In zijn trouw stuurt hij profeten om zijn woord te brengen, zowel naar het noorden, Israël, als naar het zuiden, Juda. Hij tracht immers onvermoeid om de eenheid van zijn volk te herstellen. De regeerperiode van Achab duurde relatief lang voor die tijd, 22 jaar. Het koninkrijk van Juda was stabiel en dat kwam omdat de afstammelingen van David elkaar opvolgden van vader op zoon. Het noordelijk rijk Israël daarentegen geleek eer op een bananenrepubliek waar er onophoudelijk staatsgrepen gepleegd werden. Het feit dat Achab 22 jaar lang regeerde, betekent toch dat hij erin geslaagd was om een zekere stabiliteit te geven aan zijn land. Een politieke stabiliteit, een militaire macht en een economische rijkdom. Missie geslaagd? Nee, want op godsdienstig vlak was het catastrofaal. Achab was over de gehele lijn ongehoorzaam aan God. Hij was getrouwd met een heidense vrouw, Isabel. Daardoor was zij ontrouw aan het woord Gods, dat aanbeval om geen vreemde vrouwen te huwen, om het geloof van de God van Abraham te behoeden voor besmetting door heidense praktijken. Die aanbeveling was een garantie voor de zuiverheid van geloof. Het huwelijk van Achab was in de eerste plaats wel een politieke verbintenis met het koninkrijk van Tyrus en Sidon, maar spiritueel gezien was het nefast voor Israël. De cultus van de Baals was in die tijd heel populair in het Midden-Oosten. Het gaat om een polytheïstische godsdienst waarbij de mannelijke goden Baals worden genoemd en de vrouwelijke Astarte. Het gaat om een heidense cultus van vruchtbaarheid. In de culturele symboliek van die tijd is de vrouw geassocieerd met de aarde die het zaad ontvangt, het in zich houdt en er leven aan geeft. De man daarentegen is de baal van de vrouw, dat wil zeggen haar meester en eigenaar. Zijn mannelijke kracht komt tot uitdrukking in onweer en storm. Meer nog, hij geeft regen aan het land, waardoor het vruchtbaar wordt. We hebben hier alle ingrediënten van een fascinerende godsdienst die op velerlei wijze verleidelijk is voor de mens. Misschien denk je wel, wat een eigenaardige godsdienst, en beschouw je hem als een archeologische

archeologisch overblijfsel uit de oudheid. Maar dat zou een vergissing zijn. Want deze religie uit de oudheid bevat elementen die je in alle natuurgodsdiensten van alle tijden terugvindt. De essentiële aspecten van deze heidense godsdienst vind je terug in wat we tegenwoordig New Age noemen. Ik geef een paar voorbeelden. Een van die aspecten is de vergoddelijking van de natuur. Het is niet zomaar toevallig dat de Aquarius-adepten de naam Gaia, de godin Moeder Aarde, de oermoeder uit de Griekse mythologie, opnieuw gekozen hebben in hun spreken over de hun omringende wereld. In Findhorn bijvoorbeeld, een bloeiende internationale New Age-gemeenschap in Schotland, heerst een echte cultus van natuurelementen. Het is een pantheïstische cultus. God is in alles, alles is in God. De goddelijke energie die overal aanwezig is, in mineralen, in planten, in dieren, in mensen, in engelen of lichtwezens, wordt er gevierd. Er wordt gestreefd naar fusie met de goddelijke energie die overal aanwezig is. De verering van de godin Gaia vind je ook terug bij de Wiccas, dat zijn de heksen. Ze geloven in de krachten van de natuur en de elementen. Recentelijk bleek uit een publicatie van een langlopende studie dat het aantal Wiccas in de Verenigde Staten dramatisch gestegen is. Van ongeveer 8000 in 1990 naar 340.000 in 2008. Websites van Wicca-groepen promoten deze heidense godsdienst omdat hij mensen zou aanbevelen om de aarde en de natuur te leren kennen en begrijpen. Uiting van die vergoddelijking van de natuur vind je eveneens terug in de groene ideologie die soms zo ver gaat dat de mens als een gevaar beschouwd wordt voor het evenwicht van de planeet Aarde, Gaia gedoopt, en die streven naar een drastisch terugdringen van de menselijke populatie in de naam van het recht van andere levende wezens, dieren of planten. Een ander element dan uit die oude heidense godsdienst is de onredelijke zoektocht naar gezondheid en welzijn. Natuurlijk moeten we streven naar een goede gezondheid. Maar we zien vandaag hoezeer alles wat met lichaam en welzijn te maken heeft tot een boemende business geworden is. Ik hoorde nog onlangs over een gekende en succesvolle arts fysische geneeskunde wiens hoofdbusiness nu esthetische geneeskunde geworden is. Voor botox moet je voortaan bij hem zijn. Het brengt immers meer geld op. Inderdaad, meer en meer valt op hoe het lichaam onderwerp geworden is van een bloeiende business. En dit materialistisch denken wordt in al zijn vulgariteit goed geïllustreerd door de publiciteit die gezondheid, schoonheid en geluk met elkaar identificeert. Maar dit concept steunt op een leugen. Het menselijk lichaam dat in de media gepresenteerd wordt, is niet het echte lichaam van een man of een vrouw, maar het is een gedroomd lichaam, een ingebeeld en kunstmatig lichaam. Het echte lichaam wordt ontkend, vervalst, terwijl het ideale lichaam van een anorectisch model naar voren geschoven wordt. Deze godsdienst kent zijn eigen ascese, diëten, plastische chirurgie, zijn eigen cultusplaatsen, fitness- en bodybuildingzalen, zonnebankruimtes, yogalokalen, zijn eigen bedevaarten, terminale kuuroorden met thalasso- of zeewatertherapie en zijn eigen topmodellen om na te volgen. Het lichaam is voorwerp geworden van afgoderij. De obsessionele zoektocht naar gezondheid en welzijn toont in wezen de hoogmoed van de mens die de ambitie heeft om de grenzen van de menselijke natuur teniet te doen. De mens wil de plaats van God innemen. Als de zorg voor de ziel verdwijnt, komt de focus op het lichaam te liggen. Ook de holistische geneeskunde,
met zijn accenten op de bio-energie, zoals acupunctuur, magnetisme, reiki, valt onder dezelfde categorie. In

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En vandaag spreek ik over de actualiteit van oude verhalen. Hoe oude verhalen ons kunnen inspireren. En als voorbeeld nemen we vandaag de profeet Elia. Elia in confrontatie met koning Achab en zijn heidense vrouw Isabel. Ik had het over elementen uit die oude heidense godsdienst die ook door Isabel en haar omgeving werd beleefd. En een voorbeeld daarvan vinden wij vandaag ook weer terug in de gesacraliseerde seksualiteit. In de Bijbel wordt de seksualiteit beschreven als mooi en goed, want ze komt van God. We worden uitgenodigd om onze seksualiteit te heiligen. De heidense godsdienst gaat van heiliging naar als heilig beschouwen van de seksualiteit. De seksualiteit krijgt met andere woorden een absolute waarde. De antropologie van New Age is naïef. Je krijgt te horen dat alles wat natuurlijk is, goed is. Hoeveel mensen zijn er niet in de war geraakt door hun deelname aan sessies om bijvoorbeeld je lichaam beter te leren kennen door allerhande aanrakingen en massages, om je emoties te leren uiten en je lichaam en dat van anderen te doen spreken. Het gaat hier dan niet echt om immoraliteit, maar je bevindt je toch op een hellend vlak. Mensen nemen deel aan zulke sessies om door handoplegging hun energieën te laten harmoniseren en karmische ontmoetingen tot stand te laten brengen. Vaak gaat het om gehuwde deelnemers die zonder partner aanwezig zijn en die tijdens zulke sessies spirituele ontmoeting hebben die zoveel mooier zijn dan wat ze in dat ouderwets kerkelijk huwelijk beleven. Ik heb er ooit ook zelf aan deelgenomen en ik weet wat er allemaal in zulke omstandigheden kan gebeuren. Nog een ander aspect van die heidense godsdiensten is de verheerlijking van de macht. De filosofie van New Age komt vaak tot uitdrukking in de vormingsprogramma's van grote bedrijven. Men tracht het menselijk potentieel te optimaliseren door stages die als doel hebben de ontplooiing van het individu en de groei van zijn economisch nut te bevorderen. Jezelf ontplooien om competitief te zijn. Ontelbare seminaries doen beroep op gevechtsporten, op zen, zelfs op shamanisme. Ze experimenteren met mindfulness om de zakenlui nieuwe energie te geven en op te peppen. Deze logica voldoet helemaal aan de vereisten van het economisch liberalisme. Het geld, de mammon, vaart wel met zulk een nutsantropologie. Maar hoe zit het dan met de zwakken en de armen, diegenen met zogenaamd slecht karma? Al deze stromingen zijn slechts uitingen van het zoeken naar kennis en macht. Het gaat om verheerlijking van de sterke en de machtige en het neerkijken op de kleine. Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe elementen uit oeroude natuurgodsdiensten vandaag vaak onherkenbaar aanwezig zijn en hun werk doen. Maar laten we nu terugkeren naar de profeet Elia. We hadden al gezegd dat hij als uit het niets op het toneel verschijnt. We weten maar weinig over Elia. Maar onmiddellijk verschijnt hij als een sterk figuur, gelijkwaardig aan de koning. Het is geen toeval dat zijn eerste verschijning in de Bijbel onmiddellijk na die van koning Achab gebeurt. Want Elia is Gods antwoord op het huis van koning Achab en al zijn verderf. Vanaf het ogenblik dat Achab en Isabel van start gaan met hun campagne van geloofsafval en hun agenda om de God van Abraham aan de deur te zetten, roept God Elia om op te treden. Elia spreekt vrijmoedig tot koning Achab. Hij klaagt het kwaad resoluut aan. Hij zal hun god Baal aanklagen. Hij zal de hemel sluiten en weer openen.
Hij zal de hele natie met zijn zonde confronteren en oproepen tot bekering. Hij stelt de zonde van het koninklijk huis ten toon en zijn opvolger Elisa zal dat werk verder zetten. Elia was radicaal, dramatisch, zonder angst, vrijmoedig en krachtig. Zulk een figuur was nodig in die tijd met al zijn uitdagingen. Elia was als een tegenkracht tegen de geloofsafval van de natie. Hij werd gehaat door de Baalpriesters en door Isabel, die hem naar het leven zou staan. Toch zou hij oog in oog met de koning komen te staan. Hij zou weigeren om ook maar de kleinste toegeving te doen. Hij geraakte niet geïntimideerd, maar hij bleef standvastig, zonder compromissen en zonder schaamte opkomen voor Gods wegen. En zijn leven en zijn missie werden gebruikt om de koers van de geschiedenis van dit volk te wijzigen. Elia treedt op in een tijd van massieve geloofsafval. Een tijd van loslaten van Bijbelse fundamenten en zelfs een oorlog tegen Bijbelse moraliteit en geloof. Dit lijkt wel erg herkenbaar. Ook in onze tijd stellen we een massale geloofsafval vast. De westerse samenleving speelt als het ware de val van het oude Israël na. Elia's roeping gebeurde te midden van een volk dat ooit gekozen was voor Gods bedoelingen en dat verzadigd was met kennis van zijn wegen. Maar het was ontrouw geworden en die ontrouw werd met de dag groter. Kunnen we dat ook niet zeggen over onze huidige westerse samenleving? Ook wij zijn door de eeuwen heen door God geroepen om christen te worden. We zijn verzadigd geworden met kennis van zijn wegen. En toch worden nu in deze tijd de christelijke en bijbelse fundamenten massaal losgelaten. Achab en Isabel vertegenwoordigen de duisternis. Elia daarentegen het licht. Het verhaal van Elia gaat over de rechtvaardige. En wel speciaal over de rechtvaardige die leeft in tijden van duisternis. Daarom spreekt Elia vandaag tot ons en leert hij ons hoe Gods volk zich moet gedragen in tijden van geloofsafval en hoe het geroepen is om te getuigen van het licht. Het getuigenis van Elia geleek niet op dat van de rechtvaardige in de tijd voor hem. In vroegere tijden, zoals in de tijd van koning David, vormde de wegen van God immers het leidende principe van de cultuur van het volk. Het Bijbels geloof was het heersende wereldbeeld van de samenleving. De Bijbelse moraliteit vormde de basis van de ethiek. Er waren er natuurlijk altijd die de codes overtraden, maar de regels bleven overeind. Maar in de dagen van Elia heerste er chaos en alles stond op zijn kop. Het heersende wereldbeeld was niet langer geworteld in de Bijbel, maar in het heidendom en zijn praktijken, codes en moraliteit. De dagen waarin het Bijbels geloof het heersende principe vormde van de samenleving, waren niet de dagen van Elia, maar wel die van koning David. En zo waren de dagen waarin de samenleving geregeerd werd door anti-Bijbelse normen, niet die van koning David, maar wel die van Elia. In de dagen van David was Bijbels geloof een cultureel fenomeen en werd het op grote schaal gedragen door de cultuur van het volk. Maar in de dagen van Elia was het Bijbels geloof niet langer een cultureel fenomeen, maar een fenomeen van de tegencultuur. Het werd niet langer geteld, integendeel, het werd beschouwd als radicaal en revolutionair. In de dagen van koning David was het geloof koninklijk, maar in de dagen van Elia werd het profetisch. Dit betekent dat wanneer het heersende culturele principe in een maatschappij niet langer Bijbels is, maar anti-Bijbels is, het geloof moet veranderen van een cultureel fenomeen naar een tegencultureel fenomeen dat radicaal en revolutionair is.
Het houdt op nog langer een leidend of koninklijk fenomeen te zijn. Het wordt een profetisch fenomeen. In de voorbije eeuwen was het joods-christelijk geloof het heersende principe van de westerse beschaving. Dat zou je kunnen noemen de David-etappe. De kerk en de staat waren op vele manieren met elkaar verbonden. Het christendom was een cultureel gegeven en zorgde voor stabiliteit en evenwicht. Maar sinds enkele decennia is de situatie aan het veranderen. Net zoals in het Bijbels verhaal is het christelijk geloof niet langer het heersende culturele principe. De westerse beschaving is overgestapt naar de tijd van Achab. Daarom moet het joods-christelijk geloof nu van een cultureel functioneren overstappen naar een tegencultureel functioneren. En wij, gelovigen, moeten revolutionair en profetisch worden. De profeet Elia had bij zijn eerste ontmoeting met Achab de deuren van de hemel gesloten. Sindsdien was er geen druppel regen meer uit de hemel gevallen. Geruime tijd later gebeurde het dat Achab Elia tegemoet ging. Over deze ontmoeting lezen we in de Heilige Schrift. Zodra Achab Elia zag, riep hij uit: "Bent u dat, u die Israël in het ongeluk stort?" Elia antwoordde: "Niet ik stort Israël in het ongeluk, maar u en het huis van uw vader, want u hebt de geboden van Yahweh overtreden en de Baals nagelopen." Achab stelde Elia dus verantwoordelijk voor de lange droogte die over Israël gekomen was. Maar Elia was altijd trouw gebleven aan Gods woord en geboden. Het was de natie die veranderd was. En omdat hij trouw gebleven was aan datgene waaraan de hele natie voordien trouw was, noemden ze hem nu radicaal. In een tijd waarin een maatschappij radicaal immoreel geworden is, zal de authentieke Bijbelse moraal als radicaal gezien worden. Zo verging het ook Elia. Zijn weigering om mee te doen aan de geloofsafval maakte van hem een levende getuige, iemand die voortdurend herinnert aan wat de gemeenschap nagelaten had en waardoor ze gevallen was. Daarom werd hij beschouwd als een herrieschopper. Een gemeenschap die kwaad als goed definieert, zal voortaan het goede als kwaad zien. Degenen die in het verleden als rolmodel gezien werden, worden nu vijanden van de staat. Zij die weigeren om mee te doen met de geloofsafval van de cultuur en die trouw blijven aan Gods wegen, zullen nu radicaal, herrieschoppers, gevaarlijk, zelfs vijanden van de staat genoemd worden. Hun manier van zijn getuigt immers van datgene waar de cultuur voorheen voor stond, maar nu achtergelaten heeft. Leven we nu in zulke tijd? Absoluut. Zelf heb ik de ervaring dat de kring van mensen waarin ik jarenlang vorming gegeven had, diezelfde vorming plots als gevaarlijk ging bestempelen. Er moest iemand anders in de plaats komen. Onlangs hoorde ik nog cijfers over een grootschalig onderzoek in alweer de Verenigde Staten in de periode van 2009 tot 2016. Voorwerp van het onderzoek was: wat vindt u moreel aanvaardbaar? Het ging over abortus, euthanasie, homoseksuele of lesbische relaties en een kind krijgen buiten een wettelijk en kerkelijk huwelijk. Uit dat onderzoek bleek dat 38% van de katholieken in de VS abortus moreel aanvaardbaar vinden. Paus Franciscus deed nog maar pas een sterke uitspraak over abortus, waarbij hij een vrijwillige vruchtafdrijving vergeleek met een beroep doen op een huurmoordenaar. Dat deed hij in zijn homilie tijdens een traditionele audiëntie op het Sint-Pietersplein in Rome. Een zwangerschap beëindigen, dat is zoals iemand elimineren. Is het gerechtvaardigd een menselijk lichaam te elimineren om een probleem op te lossen? Vroeg de paus aan de gelovigen op het Sint-Pietersplein.
In ons land is vrijwillige zwangerschapsonderbreking sinds 1990 toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Ondertussen is abortus uit de strafwet gehaald. De gedachte daarbij is dat abortus niet langer valt onder misdrijven tegen de gezinsorde en de openbare zedelijkheid, maar onder de bescherming van de persoon. Maar hoe kun je nu in godsnaam spreken van de bescherming van een persoon als je er een ander voor uit de weg ruimt? In datzelfde onderzoek in de Verenigde Staten vonden 47% van de katholieken euthanasie moreel aanvaardbaar. 262% van de katholieken vonden homoseksuele en lesbische relaties moreel aanvaardbaar en 59% vonden het krijgen van een kind buiten een wettelijk of kerkelijk huwelijk eveneens moreel aanvaardbaar. Enkele decennia geleden zouden katholieken gechoqueerd zijn door dergelijke cijfers. Om een voorbeeld te geven, kinderen die buiten een huwelijk geboren werden, werden bastaards genoemd. Zulke kinderen werden vaak gepest in families en hadden het in de maatschappij hard te verduren. Vandaag vinden 59% van de Amerikaanse katholieken het krijgen van een kind buiten het huwelijk moreel aanvaardbaar. Ik heb geen idee hoe het met de cijfers in ons land zou zijn, maar ik vermoed dat wij dezelfde richting opgaan. In elk geval word je nu in heel wat kringen, zelfs katholieken, scheef bekeken als je het niet eens bent met bovengenoemde kwesties. Nog een voorbeeld van omkering van waarden. En hier verwijs ik naar een correspondente van de Standaard die spreekt over hoe dominant de monogame relatievorm wel is. Is er iets mis dan met huwelijken die stand houden? Ook heeft ze het over ethische non-monogamie. Wie heeft dat etiket ethisch daarop geplakt? Zij bedoelt hier polyamorie, dat wil zeggen meerdere relaties tegelijkertijd, en seriële monogamie, trouw in een bepaalde relatie tot ze over is, en daarna hop naar de volgende.

Beste luisteraars, in dit programma van Het Inzicht spreek ik over de actualiteit van oude verhalen, zoals uit het Oude Testament, en vandaag belichten we de figuur van Elia en wat Elia aan ons te zeggen heeft. Wanneer een christelijke cultuur afvallig wordt en evolueert naar een postchristelijke of antichristelijke, dan worden zij die weigeren mee te doen aan die geloofsafval, zij die authentiek christen blijven, die vasthouden aan het woord en de wegen van God, de Elia's van hun tijd. Zoals het was met Elia, zal hun hele bestaan draaien rond getuigenis afleggen en een herinnering zijn aan datgene waaraan de maatschappij ontrouw geworden is. Ze zullen steeds vaker als radicaal en gevaarlijk beschouwd worden. Achab had in zijn koninkrijk datgene wat goed en slecht was geherdefinieerd. Dat probeerde hij nu ook met Elia door uit te roepen: bent u het die Israël in het verderf stort? Maar Elia weigerde om geherdefinieerd te worden. Hij beschouwde de nieuwe moraliteit met zijn nieuwe gefabriceerde waarde en politieke correctheid voor wat het werkelijk is, namelijk een rebellie tegen de eeuwige wetten van God. Daarom was het niet Elia die Israël in het verderf stortte, maar koning Achab. En Elia was niet bang om hem dat te zeggen. Want in dagen van geloofsafval zijn het de wettelozen die oordelen en de criminelen die regeren. Een afvallige maatschappij zal niet enkel trachten om goed en kwaad te herdefiniëren, maar zelfs het volk van God. Daarom moeten de trouwe gelovigen elke vorm van herdefiniëring verwerpen en moeten zij onwrikbaar trouw blijven aan de eeuwige wetten van God. Inderdaad, zo tracht het moderne Westen met zijn geloofsafval niet enkel waarden en moraliteit te herdefiniëren, maar ook hen die trouw blijven aan God. Onmiddellijk na die eerste confrontatie tussen Elia en Achab werd Elia door God geroepen om zich te verbergen in het dal van de Kerit die in de Jordaan uitmondt. Uit de beek kunt ge drinken, zei Yahweh hem, en aan de raven heb ik bevolen u daarvan voedsel te voorzien. Elia deed wat Yahweh hem opdroeg, en de raven brachten hem inderdaad 's morgens en 's avonds brood, en hij dronk uit de beek. Deze woorden zijn vol symboliek en gaan natuurlijk om meer dan voedsel en drank. Ze betekenen dat Elia in de eerste plaats mocht ervaren dat God hem beschermt en dat hij veilig is in zijn handen. God voorzag Elia altijd van het nodige, zelfs in tijden van hongersnood. Daarom was Elia nooit aangewezen op en afhankelijk van de hem omringende cultuur. En dat was een cruciale dynamiek. Alleen door zijn onafhankelijkheid van deze cultuur was hij in staat een licht te zijn in de duisternis. Dit betekent dat gelovigen in een tijd van geloofsafval moeten zorgen dat ze niet afhangen van hun cultuur. En ze mogen zeker niet meedoen met zijn verdorvenheid en zedenbederf. Ze mogen geen compromissen sluiten. Enkel dan zullen ze in staat zijn licht in de duisternis te brengen. En ze moeten dat niet doen met de bedoeling de heersende cultuur te verwerpen, maar wel om een impact te hebben op de maatschappij en zich te engageren voor haar welzijn, en dit uit liefde tot God en de medemens. Enkel zij die niet van de duisternis zijn, zullen een licht worden in de duisternis. Om onafhankelijk te worden van de corruptie van zijn tijd moest Elia volkomen afhankelijk worden van God. Hij was dus een man van gebed, van diep geloof, en hij leefde in groeiende vereniging met God. De bekwaamheid van Gods volk om onafhankelijk te worden van de corruptie en de bezoedeling van de omringende cultuur is recht evenredig met zijn groeiende afhankelijkheid van God. Om los te kunnen komen van de duisternis moeten we ons des te meer in het licht begeven.
In dagen van geloofsafval, zoals nu in onze tijd, is het zeer belangrijk voor gelovigen om zich des te meer naar God te richten en zich aan Hem vast te klampen. Vandaar het grote belang van het gebed en de trouw aan de sacramenten om zo te groeien in vereniging met God. En hoe meer we van Hem zullen afhangen, hoe onafhankelijker we zullen worden van de cultuur rondom ons. Daar zullen onze kracht en invloed van afhangen. Elia was een man zonder compromissen, met een onverdeeld hart, doelbewust en gefocust. Anderen hadden compromissen gesloten met het kwaad en met hun cultuur. Daarom kon God hen niet langer gebruiken. Maar Elia ging in de tegenovergestelde richting. Hoe slechter het volk werd, hoe sterker hij vasthield aan alles van God. En het was door deze radicale houding, zonder één enkel compromis, dat hij in staat was de toekomst van het volk ten goede te keren. In een tijd van groeiend geloofsafval zullen zij die compromissen sluiten met het kwaad ten val komen. Maar zij die trouw blijven, onverdeeld, gefocust, geen compromissen sluiten en met heel hun hart geheel op God gericht leven, zullen krachtige instrumenten worden in dienst van het Rijk Gods. In dagen dat immoraliteit het heersende principe wordt van een cultuur, zullen gelovigen verleid worden om hun standpunten te milderen, om te plooien onder de druk van de maatschappij en om compromissen te sluiten met de duisternis. Zij die eraan toegeven, zijn niet langer geschikt om door God gebruikt te worden, terwijl hij ze toch als zijn instrumenten bedoeld had. De waarachtige gelovige moet er zichzelf op toeleggen om te leven en te handelen zoals Elia deed. Hij moet aan elke verleiding om toegevingen te doen en zijn standpunt te milderen durven verzaken. Hij moet zich eerder naar de tegenovergestelde richting begeven. Want als de duisternis heel duister wordt, moet het licht van de waarachtige gelovige nog veel lichter en sterker worden. Als het kwaad evolueert van slecht naar slechter, dan moet de rechtvaardige groeien van goed naar supergoed. In een christelijke maatschappij schijnt het licht van kaarsen in het licht van de zon en wordt er amper op gemerkt. Maar in een postchristelijke maatschappij schijnen ze in de duisternis van de nacht. Zij worden licht van tegenspraak. Maar het is precies dit licht van tegenspraak dat de loop van de geschiedenis van een volk kan veranderen. Het is het radicale licht, het licht van de kaars die brandt in de nacht dat de wereld verlicht. Elia was een man van groot geloof en vertrouwen. Hij was vrijmoedig en moedig tegen alle verwachtingen in. Hij had een koppige hoop, ondanks de hopeloze situatie waarin het land verzeild geraakt was. Maar ondanks dit alles en ondanks diegenen die op de troon van zijn volk zaten, wist hij wie koning was boven alle koningen en wie er uiteindelijk zou zegevieren. In tijden waarin de duisternis regeert, moeten oprechte gelovigen verder kijken dan die duisternis en koppig vasthouden aan hun geloof, terwijl alles verloren lijkt. Ze moeten bovenal geloven in het rijk van de ware koning en zeker zijn van zijn overwinning. Ze moeten vrijmoedig optreden, moedig zijn en alle vertrouwen hebben in het goede dat hun te wachten staat. De profeet Elia stond er helemaal alleen voor. Hij als enig overgebleven profeet van Yahweh tegenover 450 profeten van de Baals en 400 profeten van Asjera die van Isabels tafel aten, zoals we kunnen lezen in het eerste boek der koningen. Aan hun kant stonden zij die bondgenoot waren in het kwaad en openlijk meededen met de heidense geloofscultus, maar ook zij die zich hadden laten beïnvloeden en die compromissen gemaakt hadden. Elia had hen uitgenodigd op de berg Karmel. Daar zou de confrontatie plaatsvinden. Het verslag van die indrukwekkende confrontatie is te lezen in het 18e hoofdstuk van het eerste boek der koningen.
Menselijk gezien zag die confrontatie er hopeloos uit. 850 tegenover één iemand. Maar Elia trad van het eerste ogenblik af op alsof hij overwinnaar was. En hij was het ook. Als goede en oprechte gelovigen hebben wij, als we om ons heen kijken, vaak de indruk dat de situatie in onze kerk hopeloos is. Zeker omdat het kwaad ook in de kerk zit. Denk alleen al aan al die seksuele schandalen die voortdurend aan het licht komen en die laten zien wat er al zo lang misgaat in de kerk. Maar denk ook aan de vele compromissen die mensen van en in de kerk sluiten met New Age. Bijvoorbeeld door yoga op te nemen in een vormingspakket van een bisdom. Of zenmeditatie in een abdij aan te bieden. Of enneagramcursus te organiseren in een klooster. Het zijn maar enkele voorbeelden. Want ik denk ook aan al die individuele gelovigen die niets vermoedend hun heil zoeken in heidense praktijken. We kunnen inderdaad de indruk krijgen dat het volk van God aan het verliezen is. Of erger nog, dat God zijn volk in de steek gelaten heeft en dat het er weldra mee gedaan zal zijn. Maar we mogen niet toegeven aan die wanhoop. Vergeten we niet dat wanhoop de grootste van alle zonden is. We moeten daarentegen koppig blijven in ons geloof. We moeten vrijmoedig zijn en vooral vertrouwen op Gods overwinning. We moeten ons verzetten en ons niet langer in de stilte terugtrekken. We moeten worden als Elia, de confrontatie aangaan, vrijmoedig zeggen waar het op staat en de goede strijd strijden. We moeten ons gedragen als overwinnaars, want dat zijn we ook.

Beste luisteraars, we bevinden ons samen met de profeet Elia op de berg Karmel. Maar vooraleer Elia daar optreedt, en dat is nadat de profeten van Baal urenlang tevergeefs alles uit de kast gehaald hebben om hun God te doen spreken, zegt hij tot het volk: kom dichterbij. En alle kwamen dichter bij hem staan. Toen richtte hij het altaar van Jahwe, dat omvergehaald was, weer op. Elia had heel het volk op de berg Karmel samengeroepen om de vloek die er over het land heerste te breken. Maar opdat de vloek zou kunnen gebroken worden, moest het volk een keuze maken welke God zij wilde dienen. Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als Jahwe God is, volgt hem dan. Is het Baal? Volgt dan Baal, horen we Elia roepen. In het verslag van de confrontatie op de berg Karmel staat dat de mensen hem geen antwoord gaven. Blijkbaar waren ze er nog niet aan toe om een keuze te maken, of hadden ze nog niet begrepen hoe belangrijk het was om een duidelijke keuze te maken. Eerst moest het altaar van Jahwe, dat vernield was, hersteld worden. In tijden van geloofsafval wordt het altaar van God vernield. En dat gebeurt vandaag niet alleen symbolisch, maar ook effectief. In Hechtel bijvoorbeeld hebben vandalen recentelijk een altaar in een Mariagrot vernield. Ze hebben het houten tafelblad losgetrokken en de voet beschadigd. En er werden zelfs sporen van urine in de grot gevonden. In tijden van geloofsafval wordt het altaar van God vernield. Om een herstel en een heropleving van het geloof te kunnen bewerken, moeten mensen terugkeren naar het altaar en dat altaar moet hersteld worden. Wat is een altaar? Het is de plek waarop het slachtoffer gedood wordt. Welk is het altaar van de westerse samenleving? Op het christelijk fundament van de westerse samenleving staat een altaar en dat is het kruis. Christus, het slachtoffer bij uitstek, is immers gedood op het kruis. Het kruis is het altaar van de Heer. Is het kruis in onze dagen omvergeworpen en vernietigd? Dat kun je wel zeggen. Een maatschappij die zich overlevert aan afgoderij en materialisme zal uiteindelijk het kruis uit de weg gaan. Een cultuur die geobsedeerd is door zelfvoldoening en zelfverering zal alles wat zelfopoffering belichaamt verwerpen. In die zin zal ze het altaar van de Heer omverwerpen en vernietigen. Het najagen van succes, rijkdom en zelfrealisatie heeft ervoor gezorgd dat het kruis veronachtzaamd wordt en neergehaald. Ook in de huizen die de naam van de Heer dragen. In het openbare leven is het zelfs zo dat het kruis buitengeworpen is en verbannen. In de tijd van Elia kon er geen herstel plaatsvinden zonder een terugkeer naar het altaar van de Heer. Evenmin kan dit in onze tijd gebeuren. Herstel kan enkel plaatsvinden door een terugkeer naar het fundament van onze samenleving, dat het kruis is, de gekruisigde Jezus Christus. En het moeten de Elia's van deze tijd zijn die het eerst terugkeren naar dat altaar. Ze moeten het opnieuw opbouwen. En net zoals Elia het deed, moeten zij het volk opnieuw bij het altaar samenroepen. Slechts dan kan er een echt herstel gebeuren. Elia had het volk gevraagd: hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als Jahwe God is, volgt hem dan. Is het Baal? Volgt dan Baal. Elia riep het volk op om voor eens en voor altijd een keuze te maken. Zonder keuze kan er geen herstel zijn. Wil er herstel en heropleving van het geloof plaatsvinden, dan moet er ook nog berouw zijn. Maar er kan geen berouw zijn zonder een duidelijke keuze. Ik ken tegenwoordig heel wat christenen die nog nooit een duidelijke keuze voor God gemaakt hebben. Ze zijn als het volk in Achab's tijd. Ze hinken op twee gedachten.
Ze noemen zich nog wel christen, maar ze hebben allerlei heidense praktijken in hun leven geïntegreerd. De bekende psychiater Edel Marx, een vroegere voorzitter van de Belgische Unie van de Boeddhisten, drukte het zo uit. De meeste mensen zijn gedoopt, maar ze zijn ondertussen humanist of atheïst geworden en ze mediteren. Wel, beter kun je het niet formuleren. Heel wat mensen hebben een Boeddha-beeld in de tuin of op de kast, of ze laten zich te goed doen aan een shamanistische massage, of ze volgen een cursus mindfulness en gaan regelmatig mediteren en ga zo maar door. Ook ik was lange tijd een van hen. En inderdaad, mijn leven is pas ten goede veranderd toen ik een bewuste keuze voor Jezus Christus gemaakt had en hem in mijn hart en mijn leven had uitgenodigd. Beste luisteraars, twijfelt u na deze uiteenzetting nog aan de waarde van verhalen uit de Bijbel en meer bepaald uit het Oude Testament? Ik hoop van niet. Uit de verhalencyclus van de profeet Elia blijkt hoe actueel oude verhalen kunnen zijn. Maar het gaat niet alleen om de actualiteit van het verhaal, zijn de geloofscrisis en de geloofsafval die sterk om ons heen grijpt en waar we allemaal onder gebukt gaan. We leggen de schuld graag bij anderen. Het gaat ook, en zelfs in de eerste plaats, om ons eigen leven. De profeet Elia roept ook ieder van ons naar de berg Karmel. Hij wil ook met ons tot een confrontatie komen. Wie is onze God? En kan die God wel spreken? Misschien hinken we zelf ook wel op twee gedachten. Misschien hebben ook wij het altaar van ons geloof naar beneden gehaald en het vernietigd door te kiezen voor een comfortabel leven zonder enige vorm van zelfverloochening en zonder inspanning voor onze God. Misschien hebben ook wij compromissen gesloten met geloofselementen uit heidense godsdiensten en hebben we een levensstijl ontwikkeld die haaks staat op onze Bijbelse morele waarden. Laten we daar moedig over nadenken en er ons berouwvol van bekeren. Laten we elkaar bemoedigen om ons gebedsleven en de sacramenten een grotere plaats te geven. Laten we ernaar verlangen om een steeds groeiender vereniging met onze God te kunnen leven. Wil je de wereld veranderen? Begin bij jezelf. Dat zegt een oud spreekwoord. Dat geldt ook voor de situatie in onze kerk en in de maatschappij. Willen we echt dat het katholiek geloof weer tot bloei komt en dat er een einde komt aan het verval van morele waarden, de decadentie die om ons heen grijpt? Willen we weer een sterke, inspirerende kerk met voldoende vurige priesters? Dan moeten we beginnen met ons eigen leven op orde te brengen. Resoluut te kiezen voor onze God die liefde is en moedig uit te komen voor waar het op aankomt. Gedaan met ons op te sluiten en bang af te wachten wat onze priesters en bisschoppen zullen doen om het tij te doen keren. We moeten zelf Elia's worden over de hele lijn. En geloven dat we aan de winnende kant staan en dat de overwinning al is binnengehaald. Mochten er veel Elia's opstaan die de loop van onze geschiedenis zullen ten goede keren. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt of opmerkingen over dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 6:30 en we bidden de lezingendienst op deze dinsdag, 25 augustus. Dinsdag in de 21ste week door het jaar. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662, de hymne op pagina 704 en de psalmen vanaf pagina 806. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Een machtige koning is de Heer, komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een machtige koning is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden. O glans van 's Vaders aangezicht, o dag, o licht, ontstaan uit licht. De lange nacht verbreken wij. O hoor ons lied en sta ons bij. Drijf gij de duisternis uiteen, de macht der duivels om ons heen. De traagheid en de boze droom. Bevrijd ons, Heer, van alle schroom. Wees Christus zelf ons steeds nabij, want op uw naam vertrouwen wij. Opdat ons biddende geschiet, al wat wij zingen in ons lied. Uw koning Christus onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. De Heer zal de armen recht verschaffen. Waarom houdt gij u op een afstand, Heer? Verbergt gij u in tijden van ellende? Terwijl de goddeloze in zijn overmoed de arme kwelt en hem verstrikt in listen en bedrog. De zondaar pocht op zijn verdorven lusten en met zijn hebzucht lastert hij de Heer. De goddeloze zegt hoogmoedig, niemand zal het wreken. Er is geen God en denkt niet verder na. Al wat hij doet verloopt voorspoedig, uw oordeel komt niet bij hem op. Hij spot met tegenstand. Hij denkt, met mij kan niets gebeuren. Mijn leven lang treft mij geen ongeluk. Zijn mond is vol bedrog en sluwheid. Onheil en kwelling heeft hij op de tong. Hij ligt in hinderlaag tussen de struiken, slaat heimelijk de schuldeloze neer en loert op het bezit der armen. Hij aast op buit zoals een leeuw vanuit zijn hol Hij zoekt de weerlozen te overvallen. Hij jaagt de zwakken op en vangt ze in zijn net. Hij kromt zich en hij springt naar voren en werpt zich op de armen met geweld. Hij zegt maar, God bekreunt zich daar niet om. God wendt zijn ogen af en ziet het niet. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zal de armen recht verschaffen. Heer, Gij ziet ons leed en onze ellende. Sta op, Heer God, reik ons uw hand. Wil toch de armen niet vergeten. Laat Gij dan toe dat zondaars u verachten, die zeggen, God vergeldt het niet. Toch ziet Gij het, ons leed, onze ellende. Gij hebt het immers in uw hand. Aan u geeft de noodlijdende zich over. De vaderloze rekent op uw hulp. Breek dan de kracht van booswichten en zondaars. Bestrijd het kwaad tot gij het niet meer vindt. De Heer is koning eeuwig en altijd. De heidenen zijn uit zijn land verdwenen. Gij kent de nood van de misdeelden, Heer. Gij hebt hun moed gegeven en naar hen geluisterd. Het recht gehandhaafd van de wees en de verdrukte. Geen mens op aarde die hen nog verschrikt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, Gij ziet ons leed en onze ellende. Het woord des Heren is betrouwbaar als gelouterd zilver. Heer, sta mij bij, er zijn geen vromen meer. Verdwenen is de trouw onder de mensen. Ze spreken leugens ieder tot zijn naaste, met sluwe lippen en gespleten hart. Verdelgen mogen God die valse lippen, die tongen met hun trotse taal, die zeggen, met de tong zijn wij almachtig. Ons wapen is de mond, wie kan ons aan? De nood van armen en het klagen van geringen, ik duld het niet meer, zegt de Heer. Ik red wie erom vraagt. Het woord des Heren is betrouwbaar. Gelouterd zilver, vrij van slijk. Gij, Heer, zult ons behoeden. Ons steeds beschermen tegen hen. Al zijn wij door oneerlijkheid omgeven, al heerst alom gemeen bedrog. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het woord des Heren is betrouwbaar als gelouterd zilver. De Heer leidt de geringe langs eerzame paden. Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus. Ook wij waren eertijds zonder inzicht, ongehoorzaam aan God en onderworpen aan dwaling. Slaven van allerlei begeerten en lusten. Wij vulden ons leven met boosaardigheid en afgunst, haat vergeldend met haat. Maar de goedheid en mensenliefde van God, onze Heiland, is op aarde verschenen. En Hij heeft ons gered. Niet omdat wij iets goed gedaan zouden hebben, maar alleen omdat Hij barmhartig is. Hij heeft ons gered door het bad van wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest. Want Hij heeft de Geest overvloedig over ons uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland. Zo zijn wij door zijn genade gerechtvaardigd en erfgenamen geworden van het eeuwig leven waar onze hoop op gericht is. Op dit woord kunt ge bouwen. En ik wil dat ge moedig voor uw overtuiging uitkomt. Zij die in God geloven, moeten zich beijveren de eerste te zijn bij elk goed werk. Dat is voor hen een ereplicht en de wereld zal er wel bij varen. Maar houd u niet op met onzinnige kwesties, genealogieën, discussies en twistpunten aangaande de wet. Deze dingen zijn nutteloos en hebben geen zin. Een ketter moet ge na een eerste en tweede waarschuwing afwijzen. Ge kunt er zeker van zijn dat zo iemand op de verkeerde weg is en met zijn zonde zichzelf veroordeelt. Kom, als ik Artemas of Tychicus naar u gezonden heb, zo spoedig mogelijk bij mij in Nicopolis, want ik heb besloten daar de winter door te brengen. Neem alle maatregelen voor de reis van Zenas, de rechtsgeleerde en Apollos. Het mag hun aan niets ontbreken. Ook de onzen moeten leren zich met eerlijke arbeid bezig te houden en het hunne bij te dragen ter voorziening in allerlei behoeften. Dan maken zij zich nuttig. Allen die bij mij zijn, groeten u. Groet alle vrienden in het geloof. De genade zij met u allen.

Zozeer als een vader zijn kinderen lief heeft, zozeer heeft de Heer zijn dienaren lief. Hij weet toch waaruit hij de mens heeft gemaakt. God heeft ons gered, niet omdat wij iets goeds gedaan zouden hebben, maar alleen omdat hij barmhartig is. Hij weet toch waaruit hij de mens heeft gemaakt. Uit de geschriften van de zalige priester Jan van Ruusbroek, overleden in het jaar 1381. Men vindt nog een dieper en subtieler onderscheid tussen de geheime vrienden en de verborgen kinderen van God. Wel hebben beide groepen door vrome oefeningen een wakker aandacht voor de tegenwoordigheid van God. Maar de vrienden bezitten hun innerlijk leven nog met een zekere eigenheid, omdat zij de minnelijke omgang met God beschouwen als het beste en het allerhoogste waartoe zij kunnen of willen geraken. Derhalve kunnen zij zichzelf en hun werken niet overstijgen om zich volkomen leeg te maken voor Gods aanwezigheid. Zij zelf en hun werken vormen een middel en een beeld tussen hen en God. En al voelen zij in hun minnelijke omgang een zekere vereniging met God, toch voelen zij altijd onderscheid en anders zijn in de vereniging van hun ziel met God. Al bezitten zij een duidelijk begrip en onderscheid van alle redelijke deugden, het onverdeeld schouwen met open geest in de goddelijke klaarheid blijft hun verborgen. Ook al voelen zij zich naar God getrokken door sterke minnebrand, zij behouden hun eigenheid en worden niet verteerd, noch volledig opgebrand in de eenheid der minne. Al willen zij God altijd dienen en hem eeuwig behagen, toch willen zij in hem niet alle eigenheid van geest opgeven, noch een leven leiden dat met God eenvormig is. En al geven zij weinig om alle troost en om alle rust die van buiten komt, zij hechten groot belang aan Gods gaven, aan hun eigen inwendige werken en aan de troost en zoetheid die zij van hem binnen gevoelen. Op die manier rusten zij onderweg en sterven niet zo volledig dat zij de hoogste zegen behalen door zelf vergeten overgave. En al beoefenden zij alle manieren van minnen en al gingen zij al de inwendige opgaande wegen die men bewandelt voor de tegenwoordigheid van God, toch bleef hun verborgen en onbekend de volledige overgave en het rijke dolen in de goddelijke minne zelf, waaraan men nimmer einde noch begin kan vinden.

hoe groot zijn uw weldaden, Heer. Gij schenkt ze aan allen die tot u komen. Gij neemt hen op in uw tent. De glans van uw aanschijn beschermt hen altijd. Gij neemt hen op in uw tent. Laat ons bidden. God, van u komt de eensgezindheid die in ons leeft. Geef dat uw volk met liefde uw opdracht volbrengt en naar de vervulling verlangt van uw belofte. Dan zullen wij in de wisselvalligheden van het leven met heel ons hart gericht zijn op de ware vreugde. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan u de rozenkrans bieden. We bieden en overwegen de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd.

0: voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen het tweede tintje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We overwegen het derde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Zie, ik verkondig u een grote boodschap, een grote vreugde die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Mijn ogen hebben u heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volken, een licht dat straalt voor alle heidenen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Overwegen het vijfde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel te midden van de leraren. Jezus antwoordde: waarom heb je mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Beste luisteraars, we hebben u samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen bij hoofdstuk 12. Kanonnen en kornuiten. Het verbaast me dat mijn afkeer van het leger niet groter was. Natuurlijk was het er afschuwelijk. Maar dat woordje natuurlijk haalde de angel eruit. Dat was het verschil met Wyvern. Je verwachtte niet dat je het leuk zou vinden. Niemand zei dat je het leuk moest vinden. Niemand deed alsof hij het leuk vond. Voor iedereen die ontmoette was het vanzelfsprekend dat de hele toestand weerzinwekkend maar noodzakelijk was. Een gruwelijke onderbreking van het rationele leven. En dat maakte alle verschil. Rampspoed zonder meer is beter te dragen dan rampspoed die zich aandient als plezier. Het een leidt tot kameraadschap en zelfs, indien hevig, tot een vorm van liefde tussen de lotgenoten. Het ander leidt tot wederzijds wantrouwen, cynisme, verborgen en knagende rancune. En ten tweede bleken mijn senioren en meerder in het leger onvergelijkbaar veel aardigere mensen te zijn dan de Bloods van Wyvern. Ongetwijfeld komt dit doordat een 30-jarige van nature vriendelijker voor een 19-jarige is dan een 19 voor een 13-jarige. De dertiger is echt volwassen en hoeft zich niet voor zichzelf te bewijzen. Maar ik neig ook tot de gedachte dat mijn gezicht veranderd was. De blik die ik zo vaak van mijn gezicht had moeten halen, was er kennelijk uit eigen beweging afgegaan. Misschien wel, terwijl ik Fantastes las. Er zijn zelfs aanwijzingen dat hiervoor in de plaats een blik was gekomen die medelijden, dan wel een goedaardige geamuseerdheid opwekte. Zo waren er op mijn eerste nacht in Frankrijk in een reusachtige circustent of exercitiezaal, waar een stuk of 100 Britsen voor officieren stonden, 2 Canadezen van middelbare leeftijd die zich meteen over mij ontfermden en mij, niet als een zoon, dat had beledigend kunnen zijn, maar wel als een lang verloren vriend behandelde. Ik zegen hun nagedachtenis. Een andere keer zat ik in de officierenclub in Arras in mijn eentje te eten en was ik best gelukkig met mijn boek en mijn wijn. Een fles Heidsieck kostte toen 8 frank en een fles Perrier Jouet 12. Toen er 2 onmetelijk hoge officieren binnenkwamen, overdekt met lintjes en insignes, die tegen het eind van de maaltijd naar mij toe kwamen, mij begroeten als Sunny Jim en me naar hun tafeltje meetroonden om me op brandewijn en sigaren te trakteren. Ze waren echt niet dronken en voelden mij ook niet dronken. Het was puur goede wil. En al was dit uitzonderlijk, het was niet zeer uitzonderlijk. Er waren vervelende lui in het leger, maar in mijn herinnering zijn deze maanden gevuld met plezierige, voorbijgaande contacten. Het leek wel alsof je om de paar dagen weer een geleerde, een zonderling, een dichter, een vrolijke hansworst, een causeur of op zijn minst een mens van goede wil ontmoeten. Ergens, halverwege die winter, had ik het geluk dat ik de ziekte opliep die door de soldaten loopgravenkoorts wordt genoemd en door de dokters P.U.O. Pyrexia Unknown Origin. Koorts, oorzaak onbekend. Voor de duur van 3 verrukkelijke weken
ging ik naar het ziekenhuis in Le Tréport. Ik had wellicht eerder moeten vermelden dat ik al sinds mijn kinderjaren een zwakke borst had en al heel vroeg geleerd had een kleine ziekte tot een van de geneugten des levens te maken, zelfs in vredestijd. Als alternatief voor de loopgraven betekende een bed en een boek nu Very Heaven. Het ziekenhuis was in een hotel gevestigd en we lagen met twee man op een kamer. Mijn eerste week werd bedorven door het feit dat een van de nachtzusters een heftige liefdesaffaire had met mijn kamergenoot. Ik had te veel koorts om mij opgeladen te voelen, maar menselijk gefluister is een zeer vervelend en onmuzikaal geluid, vooral 's nachts. Daarna zag het er beter uit. Het amoureuze heerschap ging ergens anders heen en in zijn plaats kwam een muzikale vrouwenhater uit Yorkshire, die op de tweede morgen dat we samen waren tegen me zei: "Hé, luister eens. Als we nu zelf ons bed opmaken, dan blijven die trutten hier niet zo lang op de kamer." Of iets van die strekking. Dus maakten wij ieder dag onze eigen bedden op. En iedere dag zeiden de zusters, als ze kwamen kijken: "Oh, ze hebben de bedden al opgemaakt. Zijn dat even goede jongens?" En we kregen hun meest stralende glimlach als beloning. Ze dachten, geloof ik, dat we het uit hoffelijkheid deden. In dit ziekenhuis las ik voor het eerst een bundel essays van Chesterton. Ik had nog nooit van hem gehoord en had geen idee waar hij voor stond. En ik begrijp ook niet helemaal waarom ik zo onmiddellijk in zijn greep was. Gezien mijn pessimisme, mijn atheïsme en mijn afkeer van sentiment zou men denken dat geen schrijver mij onsympathieker was. Het lijkt bijna alsof de voorzienigheid, of een zeer duister soort tussenoorzaak, je bestaande voorkeuren volkomen doorkruist wanneer er tot het samenbrengen van twee zielen besloten is. Van een schrijver houden kan een even onwillekeurige en onwaarschijnlijke zaak zijn als verliefd worden. Ik had inmiddels genoeg leeservaring om onderscheid te maken tussen houden van en eens zijn met. Ik hoefde het niet eens te zijn met wat Chesterton zei om er toch van te genieten. Zijn humor was van het soort waar ik het meest van hou. Geen grapjes die in de tekst zijn ingebed als krenten in de koek, en zeker niet, waar ik niet tegen kan, een voortdurende toon van spot en lolligheid, maar het soort humor dat onlosmakelijk met het betoog verbonden is. Dat, zoals Aristoteles zou zeggen, de glans van de dialectiek is. Het zwaard schittert niet doordat de zwaardvechter het wil laten schitteren, maar doordat hij vecht voor zijn leven en er dus heel snelle bewegingen mee maakt. Voor critici, die Chesterton frivool of paradoxaal noemen, kan ik slechts met moeite medelijden opbrengen. Van mee voelen kan geen sprake zijn. Bovendien, het mag vreemd klinken, maar wat mij zo beviel was zijn goedheid. Deze voorkeur mag ik mezelf gerust toeschrijven, zelfs op die leeftijd. Want dit behagen in goedheid had niets van doen met pogingen van mijn kant om goed te zijn. Ik heb nooit het soort afkeer van goedheid gekend dat tamelijk veel schijnt voor te komen bij betere mensen dan ik. Smug, zelfvoldaan, knus en smugnes waren afkeurende termen die in mijn
kritisch vocabulaire nooit een plaats hebben gekregen. Ik miste het cynische reukorgaan, de odora canum vis of jachthondneus voor huichelarij of fariseïsme. Het was een kwestie van smaak. Ik ervoer de bekoring van goedheid zoals een man de bekoring ervaart van een vrouw met wie hij niet zou willen trouwen. Op die afstand komt deze bekoring dan ook het meest aan het licht. Net als bij McDonald's wist ik bij Chesterton niet waar ik aan begonnen was. Een jonge man die rechtzinnig atheïst wil blijven, kan als lezer niet voorzichtig genoeg zijn. Overal liggen valstrikken. Bibles laid open, millions of surprises, zoals Herbert zegt. Fine nets en stratagems. God kent, als ik het zo mag noemen, heel weinig scrupules. Ook in mijn eigen bataljon werd ik bestookt. Ik ontmoette hier een zekere Johnson, zaliger gedachtenis, die een vriend voor het leven zou zijn geworden als hij niet gesneuveld was. Net als ik had hij al een plaats aan een college in Oxford, Queens, waar hij na de oorlog hoopte te beginnen. Maar hij was een paar jaar ouder dan ik en stond op dat moment aan het hoofd van een compagnie. Bij hem stuitte ik op een zo scherp redeneervermogen als ik tot die tijd alleen bij Kirk was tegengekomen. Maar nu, gepaard aan jeugd en luim en poëzie. Zijn denken bewoog zich in de richting van het theïsme. En zolang we niet in de frontlinie zaten, voerden we eindeloze discussies over dit en ieder ander onderwerp. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom dat hij iemand met een geweten was. Principes was ik tot die tijd bijna niet tegengekomen bij iemand die mijn leeftijd en mijn type zo dicht benaderde. Het onrustbarende was dat die principes voor hem vanzelf spraken. Voor het eerst sinds mijn geloofsafval flitste de gedachte door me heen dat ook de strengere deugden van betekenis zouden kunnen zijn voor je eigen leven. Ik zeg strengere deugden, want ik had al enig idee van welwillendheid en trouw aan vrienden en ruimhartigheid met geld. En wie niet, zolang er geen verleiding is geweest om de corresponderende slechte eigenschappen met nieuwe, beschaafdere woorden te benoemen. Maar ik had nog geen serieuze gedachte gewijd aan de mogelijkheid dat mensen zoals wij, mensen als Johnson en ik, die wilden weten of schoonheid objectief was of hoe Achilles de verzoening tussen Zeus en Prometheus beschreef, naar strikte waarheidsliefde, kuisheid of plichtsbetrachting moeten streven. Ik had maar aangenomen dat dat niet tot onze gespreksonderwerpen behoorde. Over zulke dingen discussieerden we niet, en ik geloof niet dat hij ooit een vermoeden heeft gehad van de waarheid omtrent mij. Ik deed geen moeite om die waarheid te laten zien. Als dit hypocriet was, dan moet ik zeggen dat hypocrisie een mens ook goed kan doen. Schaamte voor wat je bijna gezegd had, doen alsof iets wat je meende maar een grapje was. Eerbaar is het allemaal niet, maar wel beter dan je helemaal niet te schamen. En het onderscheid tussen je beter voordoen dan je bent en daadwerkelijk beginnen jezelf te verbeteren is subtieler dan morele waakhonden zich kunnen voorstellen. Wat ik verborg of bedoelde te verbergen was slechts een deel van mij. Ik aanvaarde zijn principes meteen. Deed voor mezelf geen poging om mijn eigen, niet onderzochte bestaan te verdedigen. Als een lomperik
voor het eerst in het gezelschap van hoffelijke mensen komt, wat kan hij dan aanvankelijk anders doen dan de vormen nabootsen? Hoe zou hij iets kunnen leren anders dan door imitatie? Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis.

We lezen verder het boek Verrast door Vreugde. U heeft al geraden dat wij een heel aardig bataljon hadden. Een minderheid van goede beroepsmilitairen die het bevel voerden over een prettige diversiteit van bevorderde soldaten, boeren uit Zuidwest-Engeland, advocaten en academici. Je kon er uitstekende gesprekken voeren. De mooiste figuur was misschien wel ons pispaaltje Wally. Wally was boer, Rooms-katholiek en een hartstochtelijk militair. Ik ben verder niemand tegengekomen die, zoals hij, werkelijk verlangde naar het gevecht. En ook de groenste subaltern kon hem eindeloos in de maling nemen. Men deed dit door kritiek te leveren op de geomandry, de brede vrijwilligerskorpsen. De brave Wally wist dat dit de dapperste, bekwaamste, taaiste en properste soldaten waren die ooit te paard gezeten hadden. Hij wist dit alles diep van binnen, want hij had het als kind te horen gekregen van een oom die bij de geomandry was. Maar hij kreeg het er niet uit. Hij stotterde, sprak zichzelf tegen en kwam tenslotte altijd met zijn troefkaart. Ik wou dat mijn oom Ben hier was. Die had je eens moeten horen. Je had oom Ben moeten horen. Dan zou je wel anders praten. Een sterfeling moet niet oordelen. Maar ik betwijfel of er in heel Frankrijk een soldaat was die meer kans maakte om rechtstreeks naar de hemel te gaan als hij sneuvelde. Ik had er beter aan gedaan zijn schoenen te poetsen dan hem uit te lachen. Ik zou verder nog willen zeggen dat de korte tijd die ik in de compagnie onder zijn bevel doorbracht mij niet aangenaam was. Wally had een ware passie voor het doodschieten van Duitsers en totaal geen oog voor eigen of andermans veiligheid. Hij smeedde voortdurend plannen die ons, subalternen, de haren ten berge deden reizen. Gelukkig was hij er heel gemakkelijk van af te brengen met ieder aannemelijk argument dat wij wisten te bedenken. Hij was zo heldhaftig en zo argeloos dat hij ons nooit verdacht van andere dan puur krijgskundige motieven. Hij begreep niets van de principes die de troepen, als goede buren, stilzwijgend van toepassing verklaarden op de loopgravenoorlog en die mij al meteen door mijn sergeant werden bijgebracht. Ik stelde voor een granaatje te droppen in een Duitse stelling, waar we hoofden hadden zien bewegen. Zoals u wilt hoor, zei de sergeant, zich op het achterhoofd krabbend. Maar als we met dat soort dingen beginnen, dan komt er ook wat terug. Begrijpt u wel? Ik moet mijn beeld van het leger in oorlogstijd niet te fraai maken. Ik kwam er zowel de wereld als de grote godin onzin tegen. De wereld diende zich aan in een zeer bespottelijke gedaante op de avond waarop ik voor het eerst aan het front kwam, up the line. Vanuit de schacht betrad ik de loopgraaf en met mijn ogen knipperend tegen het kaarslicht zag ik dat de kapitein bij wie ik mij melden moest een master van een van mijn scholen was. Iemand voor wie ik meer sympathie dan respect had gevoeld. Ik waagde een opmerking dat we elkaar kenden. Hij bromde even dat hij inderdaad ooit schoolmeester was geweest. En verder kwam dit nooit meer tussen ons ter sprake. Nog gekker was de invloed van de grote godin. En dit al lang voordat ik mijn eigen bataljon bereikte. De soldatentrein uit Rouen, die eindeloze trein, 12 mijl per uur en geen 2 rijtuigen eender, vertrok omstreeks 10 uur 's avonds.
drie andere officieren en ik kregen een coupé toegewezen. Er was geen verwarming. Voor verlichting hadden we zelf kaarsen bij ons. Als sanitair dienden de raampjes. De reis zou een uur of 15 duren. Het vroor stevig. In de tunnel even buiten Rouen klonk plotseling een knerpend en krakend geluid. En daar verdween een complete deur de duisternis in. We zaten te klappertanden tot het volgende station. Alwaar de officier, die het bevel over de trein had, naar ons toe kwam hollen en vroeg wat we met die deur hadden gedaan. Afgevallen, sir, zeiden we. Kluts geen onzin, zei hij. Zo'n ding valt er niet af zonder ruwe praktijken. Alsof niets vanzelfsprekender was dan dat vier officieren, uiteraard in het bezit van schroevendraaiers, hun reis door een midwinternacht begonnen met het afwerpen van de wagondeur. De oorlog zelf is al zo vaak beschreven door mensen die er meer van hebben gezien dan ik, dat ik er hier weinig over zeggen zal. Tot aan het grote Duitse offensief in het voorjaar hadden wij het betrekkelijk rustig. En zelfs toen werden niet wij aangevallen, maar de Canadezen rechts van ons, terwijl wij slechts werden zoetgehouden met ongeveer eens in de drie minuten een granaat op onze linies, de hele dag lang. Het was, geloof ik, op die dag dat ik opmerkte hoe een grote verschrikking een kleinere weg neemt. Ik kwam een muis tegen. Een zielig bibberende muis was het. Zoals ik zelf een zielig bibberende mens was. Een muis die niet voor mij wegrende. De hele winter waren onze voornaamste vijanden de vermoeidheid en het water. Ik ben wel marcherend ingeslapen om bij het ontwaken te merken dat ik nog steeds aan het marcheren was. Je liep in de loopgraven met lieslaarzen door water dat tot boven je knieën kwam. Eén herinnering is de ijskoude stroom die omhoog kroop in je laars als je hem op een onzichtbaar stuk prikkeldraad had lekgetrapt. De veelvuldige aanblik van zowel heel oude als heel nieuwe lijken bevestigde het beeld van dode mensen die zich bij mij gevormd had op het moment dat ik mijn moeder opgebaard zag. Ik leerde de gewone mens kennen, kreeg met hem te doen en kreeg eerbied voor hem. In het bijzonder voor sergeant Ayres, die vermoedelijk sneuvelde door de granaat waardoor ik gewond raakte. Ik was een officier van niets. Die rang werd toen veel te gemakkelijk verleend. Een marionet die hij in beweging bracht. En hij maakte van deze bespottelijke en pijnlijke relatie nog iets moois ook. Werd bijna een vader voor mij. Maar voor het overige is de oorlog, de angst, de kou, de geur van H.E., de verschrikkelijk kapotgeschoten mannen die als een half vertrapte kever nog bewogen, de zittende of staande lijken, het landschap van louter aarde zonder één sprietje gras, de dag en nacht gedragen laarzen die op de duur met je voeten vergroeid leken. Is dat alles iets wat ik mij maar zelden en vaag herinner? Het houdt te weinig verband met de rest van mijn ervaring. En vaak lijkt het alsof dit alles iemand anders is overkomen. In zekere zin heeft het niet eens belang. Eén verbeeldingsmoment komt mij nu belangrijker voor dan de realiteit die erop volgde. Het was de eerste kogel die ik hoorde. Zo ver weg dat hij jankte, zoals een journalistenkogel of de kogel van een dichter in vredestijd. Op dat moment was er iets
dat niet direct angst was. En zeker geen onverschilligheid. Een trillend signaaltje dat zei: dit is oorlog. Dit is waarover Homerus schreef. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. We zijn aangekomen bij hoofdstuk 13, het nieuwe gezicht. De rest van mijn oorlogservaringen hebben weinig met mijn verhaal te maken. Eens maakte ik een stuk of 60 gevangenen. Dit wil zeggen, een groepje figuren in veldgrijs, dat plotseling uit het niets verscheen, bleek tot mijn grote opluchting alle handen omhoog te hebben. Maar dit is alleen als grap het vertellen waard. Werd zo niet Sir John Colvin gevangen genomen door Falstaff? Van even weinig belang is het voor de lezers dat ik een fikse blichtie opliep van een Engelse granaat. Of hoe sindsdien de uitmuntende zuster N in het Casualty Clearing Station voor mij de verpersoonlijking van Artemis is gebleven. Twee ervaringen springen eruit. De ene is het moment direct nadat ik getroffen was. Toen bleek, dat dacht ik tenminste, dat ik niet meer ademde. Ik concludeerde dat dit de dood was. Ik ervoer geen angst en zeker geen moed. Geen van beide leek hier aan de orde. De stelling, hier sterft een mens, stond mij zo droog, feitelijk en onemotioneel voor de geest, alsof ik het in een leerboek las. Het was niet eens interessant. Het nut van deze ervaring was dat toen ik een paar jaar later las over het onderscheid dat Kant maakt tussen het noumenale en het fenomenale, dit voor mij meer dan een abstractie was. Ik had het zelf geproefd. Ik wist uit ondervinding dat er een volkomen bewust ik bestaat dat slechts losse en voorbijgaande contacten onderhoudt met het ik ter introspectie. De andere gedenkwaardige ervaring was het lezen van Bergson in een herstellingskamp op de Salisbury Plain. Op verstandelijk niveau leerde ik de valstrikken te ontwijken die rond het woordje niets liggen. Maar in mijn gevoelsleven vond een revolutie plaats. Tot die tijd ging mijn voorliefde uit naar alles wat bleek, vaag en veraf was. De aquarelwereld van Morris, de lomerijke retretes van Mallory, het schemerlicht van Yeats. Het woord leven had voor mij bijna dezelfde associaties als voor Shelley in The Triumph of Life. Ik zou niet hebben begrepen wat Goethe met Das Lebensgoldner Baum bedoelde. Bergson liet me dat zien. Hij maakte geen einde aan mijn oude liefdes, maar gaf mij er een nieuwe bij. Van hem leerde ik voor het eerst

meer jubelende psalmen. In januari 1919 keerde ik gedemotiveerd en wel terug naar Oxford. Maar voor ik iets vertel over mijn leven aldaar, moet ik de lezer erop wijzen dat hier één reusachtige en complexe episode wordt weggelaten. Ik heb wat deze verzwijging betreft geen keus. Alles wat ik erover kan en behoef te zeggen is dat mijn vroegere vijandigheid tegen emoties volledig en op vele manieren gevroken werd. Maar al stond het mij vrij dit verhaal te vertellen, ik betwijfel of het veel met het onderwerp van dit boek te maken heeft. De eerste vriend voor het leven die ik in Oxford maakte was A.K. Hamilton Jenkin, later bekend geworden met zijn boeken over Cornwall. Mijn opvoeding tot een kijkend, luisterend, ruikend en ontvankelijk wezen, begonnen bij Arthur, werd door hem voortgezet. Arthur had zijn voorliefde voor homeliness, maar Jenkin leek wel plezier te kunnen scheppen in alles, zelfs in lelijkheid. Van hem leerde ik dat je je volledig moet overgeven aan iedere atmosfeer die zich op een gegeven moment aandient. Zoek in een smerig stadje de plaatsen waar de smerigheid macaber en bijna imposant wordt. Ga op een sombere dag naar de somberste, druipendste bossen. Zoek op een winderige dag naar de heuvelrug waar de wind het hardste waait. Er kwam geen Benjamin ironie aan te pas. Alleen maar een serieus, maar opgewekt streven om het eigen karakter van alle dingen diep in te snuiven. Je te verheugen in het feit dat ze op zo'n prachtige manier zijn wat ze zijn. De volgende was Owen Barfield. In zeker opzicht vormen Arthur en Barfield de universele types van eerste vriend en tweede vriend. De eerste is je alter ego. Diegene die als eerste laat zien dat je niet alleen in de wereld bent, doordat hij, meer dan je durfde hopen, deelgenoot blijkt te zijn van je meest verborgen genietingen. Niets staat vriendschap in de weg. Je vloeit samen als regendruppels op het vensterglas. Maar de tweede vriend is de man die het nooit met je eens is. Hij is niet zozeer je alter ego als wel je anti-ego. Natuurlijk interesseert hij zich voor dezelfde dingen. Anders zou hij nooit je vriend geworden zijn. Maar hij benadert ze allemaal uit een andere hoek. Hij heeft precies de goede boeken gelezen, maar heeft er telkens de verkeerde dingen uitgehaald. Het is alsof hij jouw taal wel spreekt, maar met een verkeerde uitspraak. Hoe kan hij er zo dichtbij zitten en toch zonder uitzondering net ernaast? Hij is zo fascinerend en onuitstaanbaar als een vrouw. Wanneer je besluit tot correctie van zijn ketterse ideeën, blijkt waarachtig dat hij hetzelfde bij jou van plan was. En zo ga je er tegenaan, tot diep in de nacht of wandelend door natuurschoon waar geen van beiden oog voor heeft. Je leert de kracht van elkaars opdoffers kennen en praat vaak meer als elkaar respecterende vijanden dan als vrienden. In feite, al merk je er op dat moment zelf nooit iets van, vorm je elkaars denken. Uit dit aanhoudend gevecht ontstaat een denkgemeenschap en diepe genegenheid. Maar ik geloof dat hij mij veel meer veranderde dan ik hem. Veel van de gedachten die hij later neerlegde in Poetic Diction had hij mij al eigen gemaakt voordat dit belangrijke boekje verscheen. Het zou ook vreemd zijn

niet zo was. Hij was toen uiteraard nog niet zo geleerd als hij naderhand geworden is, maar het geniale was er al. In nauw contact met Barfield van Wetham stond zijn vriend, weldra ook de mijne, A.C. Harwood van Christchurch, die later een belangrijke steunpilaar werd van Michael Hall, de antroposofische school in Kidbrook. Hij verschilde van ons beiden en was een volkomen onverstoorbaar mens. Hij was, zoals de meeste van ons, arm en zonder vooruitzichten, maar hij had de gelaatsuitdrukking van een 19e-eeuwse gentleman met een paar mooie beleggingen. Als er tijdens een wandelvakantie bij het laatste licht van een regendag nog juist een verschrikkelijke kaartleesfout, waarschijnlijk van hemzelf, gebleken was, en onze enige hoop was nog 5 mijl naar Knutterbrugge, indien vindbaar, en misschien zijn daar slaapplaatsen, droeg hij die uitdrukking nog steeds. En midden in verhitte discussies nog. Je zou denken dat niemand zo vaak als hij te horen kreeg dat hij die blik van zijn gezicht moest halen. Maar dat is, geloof ik, nooit gebeurd. Het was geen masker en kwam niet voort uit domheid. Later heeft hij alle gebruikelijke beproevingen van zorgen en verdriet ondergaan. Hij is de enige Horatio die ik ken in deze tijd van Hamlets. Geen pipe for fortune's finger. Eén ding geldt voor al deze en andere vrienden die ik in Oxford kreeg. Zij waren allen, naar fatsoenlijke heidense maatstaven, en zeker naar zo'n lage maatstaf als de mijne, goed. Dat wil zeggen dat ze net als mijn vriend Johnson geloofden en handelden naar de overtuiging dat waarheidsliefde, burgerzin, kuisheid en matiging verplicht waren. Een opgave voor alle kandidaten, zoals het bij examens heet. Johnson had mij op hun invloed voorbereid. Ik aanvaarde in principe hun maatstaven en probeerde ook ernaar te handelen.

0: We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekad, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we hiermee verder.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Het is nu 8:30. Tijd om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn vandaag dinsdag 25 augustus. De hymne kan u vinden op pagina 705. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 809. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Hoe schitterend en stralend gaat de zon op in de dageraad. Alles krijgt kleur en glans en licht in stralen van zijn aangezicht. Maar wij wenden het gelaat tot een volmaakter dageraad, tot u, o Christus, zon en licht, van God het stralend aangezicht. Gij die des Vaders wijsheid zijt, het woord dat ingaat in de tijd, en tal tot glans en leven wekt, zodat het onze harten trekt. Geef dat uw licht in ons ontbloeit, dan wandelen wij onvermoeid, als kinderen in wie Vaders beeld, in woord en daad wordt meegedeeld. Dan vloeit uit onze monden voort, het onvervalste ware woord, dan wekt ons tot de ware deugd, de waarheid die het hart verheugt. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wie rein is van handen en zuiver van hart, zal beklimmen de berg van de Heer. Aan God hoort de aarde en al wat erop is. De aardschijf en al wat daar woont, want Hij heeft haar op het water gegrondvest. Haar vastgelegd op de zee, wie zal beklimmen de berg van de Heer? Wie in zijn heiligdom staan, die rein is van handen en zuiver van hart, zijn zinnen niet zet op wat kwaad is, zijn evenmens niet bedriegt, hij zal gezegend zijn door de Heer. Door God zijn heil gerechtvaardigd, zo doet het geslacht dat zich richt tot hem. Dat staat voor het aanschijn van Jacobs God. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open alle deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer, de sterke, de machtige. De Heer, de held in de strijd. Poorten, heft uw kroonlijsten op. Gaat open alle de deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer van de hemelse machten. Hij is de koning der glorie. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie rein is van handen en zuiver van hart, zal beklimmen de berg van de Heer. Verheft hem de koning der eeuwen door al uw daden. Geprezen zij God die in eeuwigheid leeft. Zijn heerschappij zij gezegend. Hij is het die slaat en die zich ontfermt. Hij voert naar de onderwereld omlaag en brengt weer terug uit het oord van verderf. Geen mens kan zijn hand ontvluchten, vereert hem dan Israël onder de volken, want hij heeft u onder de naties verstrooid. Hij heeft daar zijn glorie getoond, verheft hem bij al wat op aarde leeft. Hij is onze Heer, hij is onze Vader. Hij is onze God voor eeuwig, al tuchtigt hij u om uw wangedrag. Toch zal hij zich over u allen ontfermen. Hij zal u verzamelen uit alle naties. Van overal waar je verstrooid werd, zodra gij u weer bekeerd hebt tot hem, van ganser harte, met heel uw ziel. Om hem waarachtig te dienen, dan zal ook de Heer zich keren tot u. Zijn aanschijn niet meer verbergen. Bedenk dus wat hij voorheen met u deed. En prijst hem zoveel ge maar kunt. Ja, zegent de Heer die rechtvaardig is. Verheft hem, de koning der eeuwen. Ook ik prijs de Heer in mijn ballingsoord. Ik toon aan dit volk van zondaars zijn macht en zijn majesteit. Bekeert u dan zondaars tot hem en doet wat betamelijk is in zijn ogen. Wie weet of hij u niet barmhartig zal zijn. Ik juich van geluk voor de koning des hemels. Verheugd is mijn ziel elke dag van mijn leven. Gij uitverkorenen, zegent de Heer, komt allen zijn majesteit loven. Viert feest en verheerlijkt hem. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verheft hem, de koning der eeuwen, door al uw daden. Rechtschapenen past een lofzang. U wilt gerechtigen voor de Heer. Rechtschapenen past een lofzang. Huldigt de Heer met citerspel. En speelt voor hem op de harp. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Begroet hem met luid gejubel. Oprecht is immers het woord van de Heer. En al wat hij doet is betrouwbaar. Recht en gerechtigheid heeft hij lief. De aarde is vol van zijn mildheid. Het woord van de Heer heeft de hemel gemaakt. De geest uit zijn mond schiep de hemelse machten. Als in een waterzak bergt hij de zee. De stromen in regenbakken. Heel de aarde vrezen de Heer. En al haar bewoners moeten hem duchten, want hij sprak een woord en alles ontstond. Hij gaf bevel en het kwam tevoorschijn. Hij doet de plannen van naties teniet. Verijdelt wat volken beramen, maar eeuwig van kracht is het plan van de Heer. Wat hij beraamt geldt voor alle geslachten. Zalig het volk dat de Heer heeft als God. Het volk dat hij koos als zijn erfdeel. Hoog uit de hemel schouwt hij omlaag. Hij ziet ieder mensenkind voor zich. Scherp ziet hij toe van de plaats waar hij woont. Op alle bewoners der aarde. Hij heeft de harten van allen gevormd. Geen van hun daden ontgaat hem. Een koning wint niet door zijn legermacht. Een kampvechter niet door zijn spierkracht. Waardeloos is ook een paard in de strijd. Zijn kracht zal de ruiter niet baten. Het oog van de Heer rust op hen die hem vrezen. Die rekenen op zijn erbarming, dat hij hen ontrukken zal aan de dood. Bij hongersnood hen zal voeden. Wij stellen al onze hoop op de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Om hem is ons hart van vreugde vervuld. Zijn heilige naam zal ons helpen. Laat uw erbarmen, Heer, over ons dalen. Zoals ons vertrouwen uitgaat naar u. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Rechtschapenen past een lofzang. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Het uur om uit de slaap te ontwaken is reeds aangebroken. De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen van de werken der duisternis en ons wapenen met het licht. Laten wij ons behoorlijk gedragen, als op klaarlichte dag.

Mijn God zijt gij, de rots waar ik toevlucht vind. Mijn God zijt gij, de rots waar ik toevlucht vind. Mijn bevrijder en mijn burcht, waar ik toevlucht vind. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Mijn God zijt gij, de rots waar ik toevlucht vind. Een redder heeft de Heer ons verwekt, zoals hij had verklaard bij monden van zijn heilige profeten. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe, zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten, verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten, zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen, de eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen, om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen, in vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn, en gij kind zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden, dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan, om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede, eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een redder heeft de Heer ons verwekt, zoals hij had verklaard bij monden van zijn heilige profeten. Laten wij, die door een hemelse roeping geheiligd zijn, Jezus, onze hoge priester, prijzen en tot hem bidden. Heer, onze God en onze Redder. Almachtige Koning, gij hebt ons door het doopsel gemaakt tot een koninklijk priesterschap. Laat ons u altijd het offer van lof brengen. Heer, onze God en onze Redder. Laat ons uw geboden onderhouden, opdat wij door de Heilige Geest in u blijven en gij in ons. Heer, onze God en onze Redder. Schenk ons vandaag uw eeuwige wijsheid. Zij zal onze gids zijn bij al wat wij doen. Heer, onze God en onze Redder. Geef dat wij niemand kwetsen, maar vreugde brengen aan allen die met ons samen zijn. Heer, onze God en onze Redder. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heer, luister welwillend naar ons gebed in dit morgenuur en verlicht door uw liefde wat donker is in ons hart. Laat geen duistere verlangens ons overheersen, nu het licht van uw genade ons vernieuwt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent nu verbonden met de Sint-Mauriskerk te Holsbeek, waar we samen de Heilige Mis gaan vieren. De celebrant is pastoor Andy Pennen. We bidden en verenigen ons met de kerk en haar intenties.
2: Heer, luister naar mij en verhoor mijn gebed. Mijn God, breng uw dienaar redding en rekent op uw hulp. Wees mij genadig, Heer, want zonder ophouden roep ik tot u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
3: En met u, Jezus.
2: We vieren vandaag een heilige koning, koning Lodewijk de IX van Frankrijk, Saint-Louis. Lodewijk werd in 1214 geboren en werd al op 12-jarige leeftijd koning van Frankrijk na de dood van zijn vader. Zijn moeder, Blanca van Castilië, bestuurde het Rijk zolang hij minderjarig was. Wat je taak of je roeping in deze wereld ook is, laat daarin je geloof in Jezus Christus spreken. En dat heeft Lodewijk als koning op bijzondere wijze gedaan. Als echtgenoot en vader van 11 kinderen nam hij zijn verantwoordelijkheid voor zijn gezin ernstig. Hij leefde sober en boetvaardig. Hij bad veel en had een grote liefde voor de armen. Ook in het bestuur van zijn rijk zocht hij niet alleen vrede en rechtvaardigheid, maar ook het geestelijk welzijn van zijn onderdanen. Tijdens zijn regering werd in Parijs de Sorbonne opgericht. En Lodewijk stond dicht bij de Franciscaanse spiritualiteit en wordt verbonden met de derde orde van Sint Franciscus. Koning Lodewijk nam deel aan 2 kruistochten. En tijdens zijn eerste kruistocht werd hij in Egypte gevangen genomen en pas na betaling van een groot losgeld vrijgelaten. En op zijn terugweg bracht hij de doornenkroon naar Frankrijk. Die hele bijzondere reliek. En voor die kostbare reliek liet hij in Parijs de Sainte-Chapelle bouwen. Tijdens zijn tweede kruistocht naar Tunis stierf hij in het jaar 1270 aan dysenterie. Broers en zusters, laten ook wij bidden, of wij nu koning of koningin zijn of iets minder, wat onze levensroeping ook is, dat wij ons geloof helemaal laten spreken, onze vriendschap met de Heer Jezus. En zover we daarin tekort schieten, vragen we de Heer eerst om vergeving. Broeders en zusters, beleiden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mocht de almachtige God zich over elk van ons ontfermen, zijn zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
4: Amen.
2: Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, je hebt de heilige koning Lodewijk opgenomen in uw heerlijkheid. Wij vragen u op zijn voorspraak dat wij bij onze dagelijkse werkzaamheden nooit nalaten uw eeuwig koninkrijk te blijven zoeken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.
5: De eerste lezing wordt genomen uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. Broeders en zusters, wij moeten u verzoeken in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met hem, niet zo gauw uw bezinning te verliezen en u niet te laten opschrikken door profetieën, uitspraken of brieven die van ons afkomstig zouden zijn en die beweren dat die dag van de Heer is aangebroken. Laat u door niemand iets wijs maken. God heeft u geroepen door onze verkondiging van het evangelie, opdat gij de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zoudt verwerven. Dus, broeders en zusters, staat vast en houdt u aan de overleveringen, waarin gij door ons zijt onderwezen, het zij mondeling, het zij schriftelijk. Mogen de Heer Jezus Christus zelf, mogen God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft betoond en ons in zijn genade eeuwige troost en blijde hoop heeft geschonken, uw hart te bemoedigen en sterken met alle goeds in woord en daad. Woord van de Heer.

0: regeren. Dan straalt de hemel en jubelt de aarde. De zee neuriet mee met al wat er leeft. De velden zwaaien met hun gewassen. De woudreuzen buigen hun kruin. Rechtvaardig zal de Heer de wereld regeren. Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt. Hij komt als koning der aarde. Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren, de volkeren eerlijk en trouw. Rechtvaardig zal Hij de Heer de wereld regeren. Alleluia. Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God voorkomt. Alleluia.
1: God zuiver mijn hart en mijn lippen, sterk mij om uw evangelie goed te verkondigen. De Heer zij met u.
2: En met u.
1: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus.
2: Lof zij u, Christus.
1: In die tijd sprak Jezus: wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. Gij betaalt wel tienden van munt, anijs en komijn, maar het gewichtigste van de wet, rechtvaardigheid, barmhartigheid en trouw, verwaarloost ge. Het ene moet men doen en het andere niet nalaten. Blinde leiders, die de mug uitzift en de kameel doorslikt. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. De buitenkant van beker en schotel maakt ge schoon, maar van binnen zijn ze gevuld met roof en genotzucht. Blinde fariseeën, reinigt eerst de beker van binnen, dan wordt de buitenkant vanzelf rein. Tot zover de woorden van het heilig evangelie.
2: Wij danken.
1: Broers en zusters, uit die eerste lezing wil ik één zin plukken waar je vandaag even moet over knabbelen. God heeft u geroepen door onze verkondiging van het evangelie. God heeft u geroepen. Elk van ons is door zijn doopsel en vormsel een missionaris. En daar staan we misschien niet iedere dag bij stil. God heeft u geroepen. Gij zijt missionaris. Bij het woord missionaris denken we al snel aan iemand met een tropenhelm, een koffer en een boekje onder de arm ergens op weg naar Afrika of naar Azië. Maar de kerk zegt vandaag eigenlijk: kijk eens wat dichter bij huis. Misschien zit er wel een missionaris achter de radio of te kijken hier via Facebook. Want door ons doopsel zijn we allemaal geroepen om Jezus Christus uit te dragen. En waarom zouden we dat doen? Omdat geluk gedeeld wil worden. Als je werkelijk iets moois hebt gevonden, dan wil je dat toch niet voor jezelf houden. Ik ken mensen die zo bij iedereen reclame maken voor een restaurant. Als je een keer goed wilt eten, daar moet je zijn, zie. En er is iemand die geholpen is bij een dokter. Als je dat hebt, bij die dokter moet je zijn. Ja, daar, die gaat u zeker genezen. En als iemand een geweldige aanbieding op internet heeft gevonden, dan wordt dat op WhatsApp naar alle groepen rondgestuurd. Zinniger wat ik op internet gevonden heb. Wel, als wij ontdekt hebben dat Jezus Christus ons vriendschap met God geeft, vergeving van zonden en uitzicht op het eeuwige leven, daar kun je ook niet over zwijgen. Dat moet je ook delen. Sta er maar eens bij stil, ik zeg dat ik wel zeg. Niemand van ons is als een gelovige geboren. Ook ik niet, ook de directeur.

deur van Radio Maria niet, ook de paus niet. Niemand is als een gelovige geboren. Wij zijn allemaal als een kleine ongelovige ter wereld gekomen. Maar bij de meesten heeft dit niet lang geduurd. De meesten waren nog niet goed droog of ze waren er al mee weg naar de kerk om te laten dopen. En vanaf dat moment zijn er mensen geweest die ons het geloof hebben voorgeleefd en aangeleerd. Het is waarschijnlijk bij de meesten van ons heel eenvoudig begonnen. Ons moe of ons va, die ons een kruisje gaf bij het slapen gaan, God zegen u en God bewaar u. Ons meme of onze pepi, die ons misschien een onze vader of een weesje groet hebben geleerd. En wij gingen mee naar de mis. Eerst mijn moeder en vader, want we hadden geen keuze. En later kwam dan de catechese en de eerste communie en de plechtige communie en het vormsel. En ik denk dat we allemaal wel zullen toegeven, tenzij u tot de allergrootste heiligen behoort. We zullen niet altijd de meest aandachtige leerlingen geweest zijn. Waarschijnlijk hebben we bij sommige catechese-lessen meer naar ons horloge gekeken dan naar degene die catechese gaf. Of tijdens de preek van een pastoor zijn we misschien ook raampjes gaan tellen in de glasramen. En waarschijnlijk hebben we allemaal wel een keer gedacht als de pastoor aan het preken was, wanneer gaat hij nu eindelijk amen zeggen? Maar ondanks al onze verstrooidheid is die schat toch in ons leven terechtgekomen. Iemand heeft ons over Jezus verteld. Iemand heeft voor ons gebeden. Iemand heeft ons meegenomen naar de kerk. Iemand heeft ons geleerd dat God onze Vader is en dat Jezus Christus onze Redder is. En nu zijn wij aan de beurt. We hoorden het daar in die lezing die Paulus daar schrijft aan de Thessalonicenzen. God heeft u geroepen en laat u niet van de wijs brengen door alle mogelijke theorieën. Paulus heeft daar het evangelie verkondigd en het was bij die Thessalonicenzen ook niet gemakkelijk. Misschien nog iets gemakkelijker dan bij de mensen van Holsbeek en omstreken, maar toch, hij heeft zichzelf gegeven. Hij wilde niet alleen woorden spreken, hij wilde zijn leven inzetten voor de mensen. Paulus die gebruikt daar trouwens in die brief, moet die brief zo een keer lezen, een heel mooi beeld. Hij zegt, wij zijn even zachtzinnig met u omgegaan zoals een verpleegster met haar baby's. Dat is altijd een heel mooi beeld gevonden. Hè? Paulus die zegt eigenlijk, als je mensen voor Jezus Christus wilt winnen, moet je dat niet doen door ze met een hamer op hun kop te slaan. Dat is misschien een hele nuttige katholieke tip. Hè? Soms denken wij dat we dat getuigen van Jezus Christus betekent, hè, dat we vooral heel luid moeten zeggen wat anderen verkeerd doen. Maar Paulus zegt zachtzinnig, met geduld, met liefde, met aandacht voor de mens die voor u staat. God heeft u geroepen. Dierbare, misschien zijn er onder de luisteraars of onder de kijkers, de mensen hier in de kerk, mensen die daar echt bijzonder mee zitten. Ik heb kinderen die niet meer naar de kerk gaan. Ik heb kleinkinderen die nauwelijks nog bidden. Ik heb 80 kleinkinderen die niet meer gedoopt zijn. Een broer, een zus, een vriend die het geloof achter zich heeft gelaten. Misschien denkt u, wat moet ik nu nog doen? Ik heb het al zo vaak geprobeerd. En wel blijf getuigen. En geef niet op. Paulus heeft ook volgehouden. En misschien ziet ge vandaag nog niet het resultaat van uw gebeden en uw getuigenis. Maar wie weet wat er ergens diep in het hart van uw kind of uw kleinkind of uw achterkleinkind blijft hangen. Misschien denkt uw kleinkind nu helemaal niet aan de kerk, maar herinnert het zich later opeens hoe oma altijd bad
voor het eten. Hoe opa op zondag naar de kerk ging. Of hoe dat moeder zei, vergeef het hem maar. Of hoe dat vader, zelfs wanneer hij het moeilijk had, toch bleef vertrouwen op God. We weten niet wanneer dat een zaadje ontkiemt. Een boer trekt ook niet iedere morgen de aarde open om te kijken of zijn graan al gegroeid is. Want dat helpt het graan ook niet helemaal vooruit. En zo mogen wij ook zaaien en vertrouwen. Gij zijt geroepen. Missionaris zijn. En daar komt Jezus in het evangelie van vandaag ons wel een belangrijke waarschuwing geven. Want hij spreekt daar harde woorden tot de schriftgeleerden en de fariseeën. Het zal je maar gezegd worden, hebt u het daar gehoord? Hij noemt hen huichelaars. En waarom? Omdat hun geloof vooral aan de buitenkant zichtbaar is geworden, terwijl hun hart niet meedoet. Jezus zegt, gij, fariseeën, schriftgeleerden, gij zijt nauwgezet in allerlei uiterlijkheden. Maar ondertussen vergeten wel het belangrijkste. Rechtvaardigheid, barmhartigheid en trouw. En dat is ook voor ons een ernstige vraag. Wij die geroepen zijn om missionaris te zijn. Niet alleen de uiterlijke dingen, maar ook aandacht voor het innerlijke. En voor het echte beleven. Want je kunt iedere zondag netjes in de kerk zitten en toch heel onrechtvaardig zijn tegenover je medemens. Je kunt alle gebeden van buiten kennen, in het Nederlands en in het Latijn, en toch iemand weigeren te vergeven. En je kunt een mooi groot kruis rond je nek dragen en aan iedereen laten zien, ik ben christen, maar ondertussen een andere mens kapot maken met uw woorden. Je kunt heel vroom overkomen en alle dagen met je paternoster rondlopen en toch in uw hart zeggen, maar die mens die moet ik nooit meer zien. En dan zegt Jezus vandaag, let op. Want ons getuigenis moet niet alleen uit woorden bestaan. Een christen verkondigt Jezus ook door de manier waarop dat hij leeft. Gij zijt geroepen. Laat ons die enkele begrippen nemen die Jezus daar aanreikt. Hè? Rechtvaardigheid. Hoe is het met mijn rechtvaardigheid? Geef ik ieder wat hem of haar toekomt? Doe ik eerlijk wat ik moet doen? Barmhartigheid. Hoe is het met mijn barmhartigheid? Kan ik vergeven? Houd ik mijn oude ruzies bij, alsof ik ze zorgvuldig heb opgeborgen in mijn archiefkast? Sommige mensen, die dragen hun oude conflicten jarenlang mee. Ik merk dat soms bij begrafenissen. Heeft u uw vrouw nog broers of zussen? Ja, maar daar hebben wij allemaal aan bras mee. En heb jij nog broers of zussen? Ja, maar sinds de erfenis hebben wij daar ook allemaal aan bras mee. Sommige mensen dragen hun oude conflicten jarenlang mee. En ze hebben nog precies onthouden wat dat iemand in 1987 gezegd heeft. Ze weten nog zelfs waar ze stonden toen het gezegd werd. Maar Jezus vraagt, kunt gij vergeven? En hoe is het met onze trouw? Trouw aan God, trouw aan onze roeping, trouw aan onze medemens, trouw aan het goede, ook wanneer er niemand kijkt. Dierbaren, dat is christelijk getuigenis. Daartoe zijt gij geroepen. Niet alleen zeggen, ik ben katholiek, maar ook laten zien, ik probeer te leven als een leerling van Jezus. Daarom is de grote vraag vandaag niet alleen, hoe vertel ik anderen over Jezus? Maar de diepe vraag is, wat vertelt mijn leven over Jezus? Als ik spreek over liefde, maar zelf verbitterd ben,
Welk getuigenis geef ik dan? Als ik spreek over barmhartigheid, maar niemand iets kan vergeven, welk getuigenis geef ik dan? Als ik spreek over geloof, maar zelf nooit bid, welk getuigenis geef ik dan? En omgekeerd, wanneer mensen aan ons merken dat wij ondanks moeilijkheden blijven hopen, dat we kunnen vergeven en dat we zorg dragen voor anderen, dat wij trouw blijven, dat wij vreugde hebben omdat Christus leeft, dan wordt ons leven zelfverkondiging. Dan wordt het evangelie vruchtbaar. En daartoe zijn wij allen geroepen.

Wie draagt deze heilige mis aan God op? Voor de overledenen van de familie Barré van Damme. Vooral de intenties waarmee je vandaag naar deze kerk zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria, van allen die met ons biddend verbonden zijn. We vragen ook uw gebed voor een overleden parochiaan van Nieuwrode, voor Louis Vervoort, die straks om 10:30 vanuit de kerk van Nieuwrode wordt begraven. Vertrouwen we levenden en overledenen toe aan de zorgen van moeder Maria en bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dan gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. Nu dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

0: Water en wijn worden één. Gij hield ons mensen en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. Nu dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij daardoor genade vinden in uw ogen. Van alle schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer dit offer aan u aan, tot op en neer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, door het ene offer van het kruis zijn wij uw kinderen geworden en hebt gij ons tot uw volk gemaakt. Verleen genade aan de kerk, uw gaven van eensgezindheid en van vrede, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u. Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Door uw veelgeliefde Zoon hebt gij de mens geschapen en hem in uw barmhartigheid geroepen tot een nieuw bestaan. Terecht moet u daarom de hele schepping dienen en zullen u prijzen allen die verlost zijn, om samen met de heiligen een loflied tot u aan te heffen en vol vreugde met de engelen te verkondigen. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren, Hosanna in den hoge. Is het waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neem en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nemen na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrezen zijn dachte God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld. Dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk. Met Leo, onze paus, en Luc, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen. De overledenen van de familie Barré van Damme. De overleden luisteraars van Radio Maria. Onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige Lodewijk en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laat ons dan bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam, maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het helen in uw lichaam en in uw bloed voor mij uw priester geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, dit is de Heer zelf, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven.

0: Dit zegt de Heer. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
1: Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. O Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen en een perfecte nederigheid door ons te onderwerpen aan uw goddelijke wil. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

0: Laat ons aanbidden na de communie. Heer, kom tot ons met uw barmhartigheid en genees wat ziek is. Omgeef ons met uw zorg, zodat wij in alles u behagen door Christus onze Heer. God heeft u geroepen missionaris te zijn, te getuigen van uw geloof, geluk te delen op een waarachtige manier. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen en beschermen u, de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede.
1: Meedank.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met de Sint-Mauruskerk te Holsbeek, waar we samen de Heilige Mis hebben gevierd. We wensen u een gezegende dag toe.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese-reeks gebracht door priester Daniel de Witte over de Joodse wortels van de Eucharistie. We laten hem graag aan het woord.
1: Beste luisteraars, we zijn bezig met een boek te bespreken van Brand Paitre over de Joodse wortels van de Eucharistie. En we zijn gekomen aan wat de Joden eigenlijk verwachten. En zeker ten tijde van Jezus ook, maar eigenlijk al veel vroeger. Ze verwachten eigenlijk een nieuwe Messias, maar ze verwachten veel meer dat die Messias, dat niet alleen maar een militante bevrijder zou zijn van de Romeinen, maar dat hij een nieuwe exodus, een nieuwe uittocht zou bewerkstelligen. En dat houdt vier punten in, die nieuwe uittocht. Ik heb er al twee van besproken in de vorige aflevering. Dat er een nieuwe Mozes zou komen. Dat er een nieuw verbond zou komen. En nu komt er een nieuwe tempel. Dat verwachten de Joden. Tijdens de eerste uittocht was het centrum van de verering van God de tabernakel van Mozes. Dat was de draagbare tempel die Israël gebruikte tijdens zijn trektocht door de woestijn. Bij de nieuwe uittocht zou de verering van God volgens de voorspellingen van de profeten plaatsvinden in een nieuwe tempel die veel luisterrijker zou zijn dan zowel de tabernakel van Mozes als de tempel van Salomo later ooit was geweest. Ten tijde van de aartsvaders, dus Abraham, Isaac en Jacob, dus voor de uittocht uit Egypte, was er geen centrale plaats voor de eredienst. Abraham, Isaac en Jacob maakten op de plaats waar ze kwamen van hout en steen een altaar op verschillende plaatsen in het beloofde land. Maar nadat de 12 stammen Egypte verlaten hadden, na de uittocht dus, was het eerste wat God vroeg voor hem een heiligdom te bouwen. Een tabernakel waar de priesters offers zouden konden brengen aan God. De tabernakel van Mozes was tamelijk klein. Men zegt zo'n 23 meter breed en 46 meter lang. Toch was dat tabernakel belangrijk. Het bestond uit drie delen. Een voorhof, waarin het met brons beklede offeraltaar stond, waar de priesters dierenoffers konden brengen aan Yahweh. Daarachter bevond zich meer naar binnen het heilige, waar zich drie heilige voorwerpen bevonden, namelijk de houten kandelaar, het houten reukaltaar en de houten tafel met de 12 koeken, bekend als de toonbroden. Hier brachten de priesters God eer met onbloedige offers van wierook, brood en wijn. En tenslotte was er in dat tabernakel van Mozes het heilige der heiligen, het binnenste gedeelte van het heiligdom. En daar bevond zich de houten ark van het verbond, met daarin de stenen platen, waarin de 10 geboden stonden gegrift, een vaas met manna en de staf van Aaron zich bevonden. Dat lezen wij in het Nieuwtestamentische boek of brief, de Hebreeënbrief 9:1-5. Voor de Israëlieten was die tabernakel niet alleen belangrijk omdat het een plaats van eredienst was, maar ook omdat zij deze als de verblijfplaats van God beschouwden op aarde. De tabernakel van Mozes en ook de tempel van Salomo, dat was de verblijfplaats van God op aarde voor de Joden. En daarom noemden ze de tabernakel ook de tent van samenkomst. Daar ontmoette God hen in de vorm van een wolk van heerlijkheid die uit de hemel neerdaalde. Zoals Exodus 40, 34 en 38 dat beschrijven. Voor ons is vooral van belang dat de tabernakel van Mozes, de plaats van de eredienst tijdens de uittocht, het prototype werd voor het blijvende heiligdom in het beloofde land dat de tempel van Salomo zou worden. Deze tempel werd een paar honderd jaar na Mozes en bijna 1000 jaar voor Christus gebouwd. was in wezen een zeer luisterrijke versie van de tabernakel van Mozes. Ook dit heiligdom van Salomo was Gods verblijfplaats op aarde en de plaats voor de offerdienst. Het was eveneens in drie delen verdeeld met de gouden kandelaar, het reukofferaltaar, het toonbrood en als middelpunt de ark van het verbond. Maar nu was het geen draagbaar tabernakel meer. Het was opgetrokken in steen en rijkelijk met goud bedekt en versierd met snijwerk van gouden engelen, palmbomen en bloemenreliefs. De tempel van Jeruzalem was dan ook de trots en de vreugde van heel Israël. Maar die tempel hield niet lang stand. In 587 voor Christus stakken de Babyloniërs die tempel in brand. De tempel werd met de grond gelijk gemaakt en het volk werd verdreven uit het beloofde land. Dat was de Babylonische ballingschap. De Israëlieten leefden nu te midden van heidenen. Uiteindelijk moest het Babylonische Rijk wijken. Voor dat van de Persen en koning Cyrus van de Persen liet de Joden terugkeren naar hun land en stond hen ook toe de tempel te herbouwen. Dat lezen we in het boek Ezra, hoofdstuk 1. De nieuwe tempel was echter niet meer zo mooi als die van Salomo. Daarom hebben de profeten steeds meer de nadruk erop gelegd dat er een nieuwe tempel zou komen die uiteindelijk door God gebouwd zou worden als de tijd van de redding daar was, de tijd dus van de nieuwe exodus, de nieuwe uittocht. Micha zegt dat in zijn boek, in hoofdstuk 4, vers 1 tot 2, Jesaja zegt dat de dag komt waarop God zijn tempel zal verheerlijken, zodat hij zal heten een huis van gebed voor alle volken. Hoofdstukken 56 en 60 van het boek Jesaja. Hier gaat het over de definitieve tempel op het einde der tijden. De profeet Ezechiël zegt dat God, wanneer de nieuwe David, de Messias dus, zal komen, dat God dan zijn heiligdom voor altijd in hun midden zal plaatsen en dat de volken zullen erkennen dat God Yahweh is, degene die Israël heiligt. Ezechiël 37. En de profeet Haggai zegt zelfs dat de heerlijkheid van de toekomstige tempel groter zal zijn dan die van de eerste. Dat lezen we in Haggai 2, 6 tot 9. Het kan hier alleen maar gaan om de toekomstige tempel aan het einde der tijden. De profeten hebben het dus voortdurend over de hoop op een nieuwe tempel die de glorie van de tempel van Salomo zelfs ver zal overtreffen. Maar ook de Joodse teksten die niet in de Bijbel staan spreken over die hoop op een nieuwe tempel. Er zijn teksten in de Dode Zeerollen die dat zeggen en veel van die teksten zijn uit de tijd dat Jezus op aarde was. Ook vele rabbis vertellen over een nieuwe tempel. Sommigen van hen dachten zelfs dat de nieuwe tempel door de Messias zelf gebouwd zou worden. Deze hoop op een nieuwe tempel is voor een begrip van de oude Joodse toekomstverwachtingen uiterst belangrijk. Tijdens Jezus' leven hadden koning Herodes en diens opvolgers al veel tijd en geld gestoken in het veranderen van die tweede tempel. Maar de tempel had ook zijn problemen ten tijde van Jezus, omdat het heilige der heiligen leeg was. Het was leeg omdat de ark van het verbond er niet meer was. De ark van het verbond was zoek geraakt tijdens de verwoesting van Jeruzalem ten tijde van de Babyloniërs. Flavius Josephus, een schrijver uit de eerste eeuw, een fariseer, vertelt in de eerste eeuw dus dat er in het heilige der heiligen van de tempel helemaal niets was. De Joden hoopten dan ook op een nieuwe tempel.

Israëlieten verwachten dus een Messias. En dat zou gepaard gaan met een nieuwe exodus. En in die nieuwe uittocht, die nieuwe exodus, zijn er vier delen, aspecten die belangrijk zijn. Ik heb er al drie van besproken. Men verwacht een nieuwe Mozes. Men verwacht een nieuw verbond. Men verwacht een nieuwe tempel. En nu het vierde punt. Men verwachtte een nieuw beloofd land. De eerste uittocht, de tijden van Mozes dus, ging naar het beloofde land Kanaan voor de 12 stammen van Israël. In de nieuwe exodus die door de profeten was voorspeld, zou God het volk van Israël en de heidenen voeren naar een nieuw beloofd land dat zij voor altijd zouden bezitten. Jesaja 60, vers 21. Het eerste beloofde land was Kanaan, dat God aan Abraham beloofd had. Toen zijn nakomelingen in Egypte waren beland, voerde God hen na lange tijd weer terug naar dat beloofde land. Maar, zoals ik al zei, Israël bleef niet voor altijd in dat land. 10 van de 12 stammen werden weggevoerd in 722 voor Christus naar Assyrië en in 587 voor Christus werden de resterende stammen van Juda en Benjamin meegevoerd naar Babylon. In 539 werden de zuidelijke stammen teruggebracht naar Israël, maar in de tijd dat Jezus leefde waren de noordelijke stammen nog altijd verspreid over verschillende landen en volken, midden tussen de heidenen dus. De profeten voorspelden dat ze ooit terug zouden keren naar het land en dat zou een nieuwe uittocht zijn naar een nieuw beloofd land. Deze verwachting van een nieuwe exodus is volop te vinden in de Joodse schriften. Amos zegt al in de 8e eeuw voor Christus dat God zijn volk op een goede dag zal planten in zijn eigen grond en ze worden niet meer weggerukt uit de grond die God hen heeft gegeven. Profeet Amos 9, vers 15. De profeet Hosea in dezelfde tijd, 8e eeuw voor Christus, spreekt ook in die zin: alle 12 stammen zullen in de tijd van het nieuwe verbond opnieuw neergestreken zijn in het land. Hosea 2, 1 tot 2, Hosea 2, 18 tot 25. En Jeremia zegt dat God de 12 stammen bij de nieuwe exodus een heerlijk land als erfdeel zal geven. Jeremia 3, 15 tot 19. Wat deze Bijbelse verwachting zo fascinerend maakt, is dat er aanwijzingen zijn dat het toekomstige beloofde land niet noodzakelijk gelijk staat met het aardse land Israël. Dit zit al impliciet in de bekende profetie van Nathan aan David, waarin God zegt: ik heb mijn volk Israël een gebied gegeven en het daar geplant om er te wonen. 2 Samuel 7. Met dit nieuwe gebied kan niet het land Israël bedoeld zijn, omdat in tijden van David alle 12 stammen nog in het land woonden. De profeet Ezechiël beschrijft het toekomstige beloofde land als een tuin van Eden. Ezechiël 36, 33 tot 35. Is dit alleen maar een verwijzing naar Kanaan? Of heeft Ezechiël een tocht naar een betere plek op het oog? In het boek Jesaja wordt meer dan eens de nieuwe uittocht beschreven in de betekenis van het volk van God dat optrekt naar een nieuw Jeruzalem. Bijvoorbeeld Jesaja 43, Jesaja 49 en Jesaja 60. Jesaja geeft zowel een beeld van het toekomstige Jeruzalem als van het toekomstige land als onderdeel van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Jesaja ziet dus een heel nieuwe schepping. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan wat vroeger geweest is, wordt niet meer gedacht. Jeruzalem wordt door mij herschapen in een stad vol jubel, met een bevolking vol blijdschap. Jesaja 65, 17, 18. En verder in Jesaja 66 lezen wij: ik kom om alle volken en alle talen te verzamelen.
dan brengen zij al uw broeders uit de volken terug, zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik ga maken, voor mijn aanschijn blijven bestaan. Zo blijven uw nageslacht en uw naam voor mij bestaan. Mag dus duidelijk zijn dat de Joodse geschriften geloven dat de profeten een nieuwe exodus naar een nieuw beloofd land voorzagen. Een land dat groter zou zijn dan het beloofde land van de uittocht uit Egypte. Ook niet-bijbelse Joodse geschriften spreken in die zin. In een oude tekst uit de eerste eeuw vinden wij bijvoorbeeld de opvatting dat het ware heilige land in de wereld van boven is, waar God op zijn troon zit. Anders dan het aardse land Kanaan, zal het hemelse beloofde land voor altijd bestaan

Men verwachtte dus een nieuwe uittocht en een nieuw Jeruzalem. Dat land zou groter zijn dan wat aan Mozes was beloofd. Het zou geen gewoon land zijn, maar een onderdeel van de wereld die komen gaat. De Messias zou dan ook geen heldhaftige krijgsheer zijn, hoewel voor sommigen wel. Maar velen hoopten dat de Messias een profeet en een wonderdoener zou zijn zoals Mozes en niet zomaar een nieuwe koning. Men hoopt op het sluiten van een nieuw en een eeuwigdurend verbond dat zijn hoogtepunt zou vinden in een hemels banket waar de rechtvaardige God zouden zien en zich zouden verlustigen in de goddelijke aanwezigheid. Het ging dus uiteindelijk om de hoop op het samenkomen van het volk van God in het beloofde land van een nieuwe wereld. De verwachting van het volk van God gold dus volgens het Oude Testament en de oude Joodse tradities de bevrijding van Israël uit de ballingschap, het samenbrengen van de heidense volken en de hernieuwing van de schepping zelf. De hoop was erop gericht dat God door middel van een nieuwe uittocht op een goede dag alles nieuw zou maken, zoals het staat in ons nieuwtestamentische boek Apocalyps, het laatste boek van de Bijbel. Zie, ik maak alles nieuw. Apocalyps 21, vers 5.

De Joden verwachten dus een nieuwe uittocht. Maar hoe stond Jezus daar tegenover? Dat gaan we nu bekijken. Jezus en de nieuwe Exodus. Tegen deze achtergronden, die wij zojuist beschreven hebben, kunnen wij nu de hamvraag stellen: wachtte Jezus ook op een nieuwe Exodus, op een nieuwe uittocht? Het antwoord zal wel ja zijn.

Laten we eens bekijken wat Jezus verwachtte van die nieuwe uittocht. In Jezus' tijd dachten vele Joden dat ze in staat waren de wonderen van Mozes te herhalen. Een zekere Theudas verklaarde dat hij een profeet was en dat op zijn bevel de rivier zich in tweeën zou splitsen en een gemakkelijke doorgang zou verlenen. Een man uit Egypte beweerde dat hij vanaf de olijfberg zou laten zien hoe op zijn bevel de muren van Jeruzalem in zouden storten, wat, zo beloofde hij, de toegang tot de stad zou bieden. Bij de teksten lezen we in het boek De Oude Geschiedenis van de Joden, geschreven door Flavius Josephus. Theudas en die andere man waren naapers van wat Mozes en Jozua deden. De wateren splitsen van de Jordaan, en Mozes deed dat van de Rode Zee, en de muren van Jericho in doen storten, wat Jozua deed. Theudas wordt trouwens niet alleen door Flavius Josephus vermeld, maar ook in onze Handelingen van de Apostelen, in ons Nieuw Testament, hoofdstuk 5, 34 tot 39 van de Handelingen, waar Gamaliel, een fariseer, een grootwetgeleerde, dat allemaal ook aankomt. De Theudas was iemand van grote betekenis, maar die allemaal op niets uit, zegt Gamaliel, om de apostelen die in gevangenschap waren gebracht door de Joden vrij te krijgen. Laat die mensen hun gang gaan, had dat opzicht van mensen uit, dan zou het op niets uitlopen, maar mag niet tegen God in verzet zijn. Want anders kun je dat toch niet tegenhouden. Dus dat wordt ook door Gamaliel in de Handeling van de Apostelen wordt die Theudas vermeld. Dus er waren mensen, zoals die Theudas en die Egyptenaar, die beweerden dat zij de wonder van Mozes konden overdoen. Maar jammer genoeg voor hen beiden vonden de door hen beloofde wonderen nooit plaats. Maar het bestaan van dit soort figuren is voor ons van groot belang, omdat het laat zien dat in de tijd van Jezus de Joodse hoop op een nieuwe Mozes en een nieuwe uittocht onder het gewone volk in ruime mate aanwezig was. Tegen deze achtergrond lijken veel van Jezus' woorden en daden ook te fungeren als tekenen van de lang verwachte nieuwe exodus, van de lang verwachte nieuwe uittocht. Net als Theudas en de Egyptenaar zei en deed Jezus in het openbaar dingen die herinnerden aan de uittocht uit Egypte. Maar anders dan zij beloofde Jezus niet alleen wondertekenen, hij bracht ze ook werkelijk tot stand. De Joodse Bijbel kondigde de komst aan van een toekomstige profeet die zoals Mozes zou zijn. Dat had Mozes al gezegd in Deuteronomium 18. Hoe begint Jezus zijn openbaar leven? Door naar de woestijn te trekken en 40 dagen lang te vasten, net zoals Mozes die 40 dagen en 40 nachten zonder eten en drinken op de berg Sinaï verbleef. Exodus 34, 38. Jezus veranderde ook water in wijn en maakt een begin met de tekenen, dat lezen we in het tweede hoofdstuk van Johannes. De verandering van water in wijn, de bruiloft van Cana. En Jezus deed dat net zoals Mozes bij de uittocht uit Egypte water in bloed had veranderd, als een van de eerste tegen de farao gerichte tekenen, Exodus 7, 14 tot 24. Met zulke daden zegt Jezus eigenlijk dat hij de nieuwe Mozes is die de nieuwe Exodus in gang zet. Zo zal God volgens de profeet Jeremia ook een nieuw verbond sluiten met zijn volk wanneer de tijd van de nieuwe Exodus aan zal breken. Een verbond dat uitgebreider zal zijn dan het verbond dat God met hen sloot toen hij hen wegleidde uit Egypte. Jeremia 31, 31 tot 32. En wat doet Jezus op het einde van zijn openbare leven? Op de avond voor zijn dood neemt hij in de zaal van het laatste avondmaal een beker wijn en zegt: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u wordt vergoten. Lucas 22, 20. En
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, zegt 1 Korintiërs 11:25. Het meest indrukwekkende is misschien wel dat Jezus, toen hij door de leerlingen van Johannes de Doper op de man af werd gevraagd of hij echt de Messias was, antwoordt met een toespeling op een van de profetieën van Jesaja over de nieuwe uittocht. Gaat dan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet, blinden zien, lammen lopen, melaatsen genezen, doven horen, doden staan op en aan armen wordt de blijde boodschap verkondigd. Gelukkig is zij die aan mij geen aanstoot neemt. Dat lezen we bij Matthäus zelf 4-5 en Lucas 4 vers 18. Jesaja 35:5-10 zegt: dan worden de ogen van de blinden ontsloten en de oren van de doven geopend. Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme. En water welt op in de woestijn, rivieren in het dorre land. Daar komt een gebaande weg die de heilige weg zal heten. De verlosten van Yahweh keren erover terug en met jubel bereiken ze Sion. In feite zegt Jezus tegen de leerlingen van Johannes de Doper: mijn wonderen zijn de tekenen van de nieuwe uittocht waarover Jesaja sprak. En ik ben de Messiaanse herald van de verlossing. Op het moment dat wij dit alles met de oude Joodse ogen bekijken, was Jezus' openbaar leven letterlijk vol tekenen van de lang verwachte nieuwe exodus, de lang verwachte nieuwe uittocht. Jezus lijkt zijn handen wel overwogen te hebben afgestemd op zowel de Joodse schriften als de Joodse tradities over de komst van de Messias. Dit verband tussen Jezus en de Exodus is ook niet aan de evangelisten voorbij gegaan. Lucas 9, vers 28 tot 31 geeft iets opmerkelijks weer. Jezus nam Petrus, Johannes en Jacobus met zich mee en steeg de berg op om er te bidden. En terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. En zie, twee mannen waren met hem in gesprek. Het waren Mozes en Elia, die in heerlijkheid verschenen waren. En zij spraken over zijn heengaan, dat hij in Jeruzalem zou voltrekken. Het Griekse woord voor zijn heengaan is hier bij Lucas zijn exodus. Exodus betekent uittocht of vertrek en werd gebruikt om te verwijzen naar de uittocht uit Egypte, maar ook als een eufemisme voor de dood. In de Joodse context van de eerste eeuw is de keuze van Lucas voor dit speciale woord, exodus, uiterst betekenisvol. Het geeft ons een wezenlijke aanwijzing over wanneer de nieuwe uittocht zou komen en plaats zou vinden, feitelijk. En namelijk zou dat gebeuren tijdens Jezus' lijden en dood in Jeruzalem. Het hele verhaal over Jezus' gedaanteverandering wekt inderdaad de suggestie dat deze nieuwe exodus, hoewel gebaseerd op de oude exodus, zowel daarmee vergelijkbaar als volledig anders zal zijn. In de oude exodus had Israël als zijn zoon geïdentificeerd. Israël is mijn eerstgeboren zoon. Ik had u bevolen mijn zoon vrij te laten vertrekken om mij te vereren. Exodus 4:22. Bij de nieuwe exodus, waarvan tijdens de gedaanteverandering sprake is, zegt God over Jezus: dit is mijn zoon, de uitverkorene. Luistert naar hem. Lucas 9, vers 35. Met andere woorden, Jezus is niet alleen maar de nieuwe Mozes, hij is ook het nieuwe Israël, de uitverkoren zoon van God, die de nieuwe exodus in zijn eigen persoon zal ondergaan, door middel van zijn lijden en dood, zijn heengaan in Jeruzalem, zijn uittocht in Jeruzalem, zijn exodus in Jeruzalem, zal Jezus zelf het volk van God naar het nieuwe,
beloofde land van de nieuwe schepping voeren. Vergelijk Matthäus 19 tot 28. En de vraag is nu, als Jezus verwachtte dat er een nieuwe exodus zou komen, hoe dacht hij dan dat deze zou beginnen? En dat gaan we zien in een volgende aflevering, beste luisteraars.

En tot zover, beste luisteraars, deze catechese-uitzending over de Joodse wortels van de Eucharistie, in een reeks u gebracht door priester Daniel de Witte. U kan deze en andere afleveringen spoedig op de website beluisteren. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
1: Welkom, beste luisteraars. Programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In de vorige editie van Mystieke Lectuur hebben we verder geprobeerd om de relatie of de realiteit van ons geestelijk leven meer van nabij te bekijken. Het is uiteraard wel wat we in al de bijdragen van Mystieke Lectuur als doel hebben, maar we pakten het iets wat theoretischer aan dan van gewoonte. We hebben een paar edities geleden over Romano Guardini gevraagd om ons uit te leggen wat er gebeurd is met Lucie Christine en Jean Schmitz Rouly. Guardini was een groot spiritueel theoloog, geboren in 1885 te Verona in Noord-Italië en overleden in 1968 te München in Duitsland. Hij is een mooi voorbeeld van een contemplatieve theoloog. Daarna zijn we bij Sint Bernardus te raden gegaan met een stuk waarop hij getuigt hoe hij God in zijn leven heeft ontdekt. En aan het einde stonden we stil bij de concrete, aanwijsbare dingen die in ons leven veranderen. Sint Bernardus bracht ze ter sprake toen hij zich afvroeg langs waar God dan wel bij hem is binnengekomen en hoe hij geweten heeft dat hij daar was. Daarna zijn we blijven stilstaan bij moeder Teresa met haar spiritueel testament. Daar hebben we gezien dat het niet altijd roze geur en maneschijn is als we Gods wil volgen in ons leven. En toch zien we daar dat zelfs die diepste nacht van onze spirituele levensweg nog niet donker en eenzaam genoeg is om ons van onze diepe vreugde en geluk te beroven. Want precies daarin ontwaren we een zuivere overgave om in alles Gods wil te vervullen. We zijn even blijven stilstaan bij het beeld van een venster dat Sint Jan van het Kruis ter hand neemt. Hij gebruikt dat beeld om ons het proces van omvorming in ons geestelijk leven te helpen helder te begrijpen. Hij zegt dat degene die het evangelie doorgeeft, het doorgeeft niet door reflectie, maar door transparantie. Met het voorbeeld van een venster zegt hij dat we het licht slecht doorgeven wanneer we het venster kunnen zien. Met andere woorden, als we willen evangeliseren, mogen wij niet in de weg gaan staan, maar moeten we omgevormd worden in het licht van God. Daarvoor moeten we uiteraard zuiver zijn. Want als het onzuiver is en er bijvoorbeeld plekken op zijn, dan valt het raam op. Een venster, evenmin een spiegel, want we kunnen of mogen het woord van God niet weerkaatsen, maar wanneer we omgevormd worden door het licht van God, dan is het God die door ons evangeliseert. Het zijn dus niet wij die evangeliseren, maar God. In onze vorige editie stonden we stil bij het zesde hoofdstuk ook van het Evangelie van Sint Jan, met de vraag die gesteld werd aan Jezus, wat moeten we doen om de werken van God te verrichten? En daarop antwoordde Jezus het volgende, dat jullie geloven in hem die mij gezonden heeft. Meer is het niet. Daarbij verwezen we naar de veelgemaakte fout die erin bestaat dat we het vocabularium van de moraal met deze van het christelijk geloof verwarren. Het is een totaal vergeten christelijk mysterie dat het niet de mens is die opklimt naar God, maar het is God die neerkomt tot de mens. Dat noemt de menswording of incarnatie. God komt tot ons in Christus om ons in hem en bezield met de Heilige Geest te voeren tot de Vader. We zagen eveneens dat als de geestelijke meesters van opstijgen of opgaan spreken, dan spreken ze niet van fysiek klimmen, maar over het opstijgen zoals dat van een luchtballon. Het niet opstijgen van een luchtballon zou in dat geval een serieuze inspanning vragen, dan wel het zich laten opstijgen. De overgave is wat ons op verantwoorde wijze doet stijgen onder Gods genade. En dus behoren we niet door middel van grote krachtpatserijen de hemel te beklimmen. Hoe meer men stijgt door die ware overgave, hoe meer men ziet en beseft dat men er niet toe is gekomen uit eigen krachten. Ruusbroek spreekt ook over dat opklimmen of uitstijgen boven onszelf. Dat is iets dat wij zelf niet kunnen bewerken. Wij kunnen niet opklimmen boven onszelf, want God alleen kan ons optrekken boven onszelf. De hele leerschool van het gebed bestaat er dus in om in niets deze werking van God te belemmeren. We kunnen niets bewerkstelligen of produceren in het christelijk leven. We hebben enkel de draden, koorden of wat dan ook door te knippen die ons vasthouden en belemmeren om op te stijgen, om spiritueel of vergoddelijk te worden. En dit, versta het vergoddelijkt worden als het worden van een waar kind van God, en uiteraard niet om God van de troon te stoten en zijn plaats in te nemen. En we stonden dus stil bij Sint-Jan van het Kruis, die het beeld van een koortje gebruikt dat volstaat om een vogel te beletten te vliegen. Meer dan het koortje doorknippen is niet nodig, opdat de vogel weer zonder moeite kan vliegen. We brachten eveneens onder de aandacht dat wanneer we de geboden bekijken die God ons heeft gegeven, dat we dan zien dat de positieve geboden, met andere woorden deze die ons zeggen wat we moeten doen, enkel bestaan uit: ge zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart en heel uw ziel enzovoorts. En dat al de rest negatieve geboden zijn. Dat wil zeggen dat wat we niet moeten doen. Niet stelen, niet doden, niet liegen. Het is dus niet vermoeiend iets niet te doen. Het zijn enkel de positieve geboden die men zelf moet verlangen en met een positieve actie verrichten. Het is namelijk God liefhebben, loven, prijzen, aanbidden, dienen enzovoorts. Maar vervolgens zegt hij heel eenvoudig wat we niet moeten doen als we tot het ware leven willen komen. Het is zelfs zo dat wat er moet gedaan worden, dat God dat in ons zal verrichten wanneer we waarlijke instrumenten zijn in zijn hand, of anders gezegd, zodra we in zekere zin met hem zijn verbonden, of op hem, of met andere woorden op hem zijn geënt. Een groot specialist, Monseigneur Combe, van de kleine Theresia van het kind Jezus, gaf ons haar geheim mee, namelijk dat het deel van de mens in de actie de contemplatie is. En als we hier spreken over de actie waarvan het menselijke deel de contemplatie is, dan is dat inderdaad de bovennatuurlijke actie. Dit zeggen of schrijven schijnt voor velen als ontoelaatbaar over te komen, want als we louter vanuit een menselijk perspectief naar het evangelie kijken, dan zullen we moeilijk kunnen toegeven dat dit werk van eenheid met God alles te boven gaat. We zijn namelijk geneigd om de vrijgevigheid met de caritas of de naastenliefde te verwarren. We denken dat het evangelie een product is dat we moeten exporteren. Daar waar het een boodschap is, goed nieuws, een openbaring. En er is geen andere manier om iets aan te kondigen of te openbaren dan door daarvan te leven. Op die manier waarover Jezus sprak met de Samaritaanse vrouw, bijvoorbeeld bij de put, de waterput van Jacob. Iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer. Integendeel, het water dat ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven. Dat vinden we in Johannes hoofdstuk 4, versen 13 en 14. En wat verder in het Johannesevangelie, hoofdstuk 7, versen 37 en tot 39, lezen we het volgende. Op de laatste en grootste dag van het feest stond Jezus daar en riep met luider stem, als iemand dorst heeft, hij komen tot mij. Wie in mij gelooft, hij drinken. Zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hiermee doelde hij op de geest die zij, die in hem geloofden, zouden ontvangen. Om dit alles nog wat dieper in overweging te nemen, zullen we nogmaals Lucie Christine hier ter sprake brengen en wat langer stilstaan bij haar spiritueel dagboek. Daarbij willen we vooral kijken naar wat er gebeurt wanneer God zich opdringt in een leven. En voordat we Lucie Christine echt aan het woord laten over haar innerlijke ervaring, is het goed even stil te staan bij het boek waarin zij bidt en mediteert. De navolging van Christus, van Thomas van Kempen. Dat werk ontstond in de 15e eeuw en kende een bijna ongeëvenaarde verspreiding. Manuscripten in het Latijn bleven in heel West-Europa bewaard en de vele vertalingen en gedrukte edities getuigen van een uitzonderlijke populariteit. Een klassieke samenvatting zegt zelfs dat, met uitzondering van de Bijbel, nauwelijks een christelijk geschrift zo wijd en zo langdurig gelezen is. Je zou het in de moderne taal gerust een bestseller avant la lettre kunnen noemen. Maar die populariteit is niet het hele verhaal. De navolging is ook echt een boek van meditatie, van stilte en innerlijke oefening. Thomas à Kempis nodigt de lezer uit om een geschikte tijd voor meditatie te zoeken, zich terug te trekken uit leeg geklets en rondzwerven zonder doel, de wereldse drukte buiten te sluiten en in de stilte de verborgen dingen van de schrift te leren kennen. Dat past precies bij de geest van de Devotio Moderna, waarin het boek een bijzondere uitdrukking werd van een innerlijk, sober, christocentrisch gebedsleven. Lucie Christine leest dus niet zomaar een spiritueel boek, zij staat in een lange traditie van gelovigen die dit werk gebruikten als gids voor de ziel. Thomas à Kempis zelf sluit daar prachtig bij aan wanneer hij schrijft dat meditatie een zoeken is naar wat de mens dichter bij God brengt. De catechismus zegt hetzelfde in nuchtere taal. Meditatie is een zoektocht van de geest, geholpen door de Heilige Schrift, de liturgie, de geschriften van de geestelijke vaders en andere boeken van geestelijke auteurs. Paus Franciscus heeft dat later nog eens helder samengevat. Mediteren is voor een christen betekenis zoeken in Gods openbaring, om uiteindelijk Christus te ontmoeten. En dat is precies de sfeer waarin dit fragment van Lucie Christine gelezen moet worden. Duiken we nu dan in haar spiritueel dagboek. Op 25 april 1873 schrijft ze het volgende. Op de ochtend van die dag deed ik mijn meditatie in het boek van de navolging van Christus, zoals ik dat sinds 13 jaar gewoon was. En toen gebeurde het. Plotseling zag ik voor mijn innerlijke ogen deze woorden: God alleen. Het is vreemd om te zeggen dat men woorden ziet, en toch is het zeker dat ik ze zag en hoorde in mijn innerlijk, maar niet op de gewone wijze van zien en horen. En ook voel ik hoe gebrekkig mijn woorden zijn om uit te drukken wat ik toen ervoer. Al is de herinnering eraan mij zeer levendig bijgebleven, het was tegelijk een licht, een aantrekking en een kracht. Een licht dat mij deed zien hoe ik in de wereld volledig aan God alleen kon toebehoren. En ik zag dat ik dat tot dan toe niet goed had begrepen. Een aantrekking waardoor mijn hart werd overwonnen en meegevoerd. Een kracht die mij een edelmoedig besluit ingaf en mij als het ware de middelen in handen gaf om het uit te voeren. Want het eigene van deze goddelijke woorden is dat ze bewerken wat ze zeggen. Dit waren de eerste woorden die God behaagde mijn ziel te laten horen, en in zijn barmhartigheid maakte hij daarvan het vertrekpunt van een nieuw leven voor mij.

We nemen nu nog een andere passage die we in voorbije edities gedeeltelijk hebben gehoord, maar die we nu toch ook graag naast de vorige passage plaatsen. En we luisteren naar wat ze op 16 juli 1874 schrijft in haar spiritueel dagboek. Ik beklaagde mij bij mijn Heer dat hij mij ver van hem liet blijven, terwijl ik met deze gedachten bezig was en alleen thuis aan wat naaiwerk werkte, werd mijn ziel plotseling overvallen en als overstroomd door het gevoel van de goddelijke aanwezigheid, en ik ervoer dit als een gevoel van de werkelijkheid. God was daar, dicht bij mij. Ik kon hem niet zien, maar ik voelde de zekerheid van zijn aanwezigheid, zoals een blinde er zeker van is dat iemand bij hem is die hij aanraakt en hoort spreken. En in mijn hart was het een goddelijke zalving, vrede en vreugde. Dit duurde denk ik ongeveer een uur, en mijn ziel bleef sterk gesterkt en getroost door deze hemelse gunst, zodat de uitwerking ervan mij niet toeliet dit voor een illusie te houden, hoewel ik toen nog een grote onwetendheid had omtrent deze goddelijke zaken. En laten we nu even stilstaan bij de auteur zelf, Mathilde Bertrand Boultet. In 1844 geboren en in 1908 overleden. Ze was echtgenote en moeder en leefde van kindsbeen af in een verering met God van uitzonderlijke intensiteit, zonder dat haar naasten daarvan wisten en onder de uiterlijke schijn van een heel gewoon provinciaal en burgerlijk bestaan. Op verzoek van haar pastoor en geestelijke leidsman schreef ze verslagen van haar innerlijk leven, die uiteindelijk terechtkwamen bij pater A. Poulain, in 1836 geboren en 1919 overleden. Het was hij die er in 1910 uittreksels van publiceerde onder de titel en het pseudoniem Spiritueel Dagboek van Lucie Christine. Het grote belang van deze teksten ligt in hun helderheid en spontaneïteit. Lucie Christine was geen speculatief auteur, niet iemand die zich opwierp als specialist in mystiek, maar een evenwichtige en intelligente vrouw die zelf nauwelijks mystieke lectuur had gelezen en toch in concrete, voor iedereen herkenbare taal de hoogste ervaring van God weet te beschrijven. Juist daarom spreken haar woorden zo sterk. Ze zijn eenvoudig, maar nooit oppervlakkig. Direct, maar nooit banaal. Wat in haar meditaties meteen opvalt en zo bijzonder maakt, is dat de ervaring van Lucie Christine niet losstaat van haar gebedsleven. Ze begint in een boek, De Navolging van Christus, dat zelf uitnodigt tot stilte, tot terugkeer naar binnen en eenvoud van hart. Dat maakt haar ervaring zo klassiek en tegelijk zo menselijk. Er is niets geforceerd aan. Eerst merken we de trouw op, waarbij ze 13 jaar lang uit hetzelfde boek mediteert, dezelfde oefening verricht en dezelfde stille omgang met God. En juist daar, in die regelmaat, kan iets onverwachts gebeuren. Het plotselinge breekt in op het gewone, zonder het gewone te vernietigen. Het verdiept het slechts. Dat is namelijk typisch voor christelijke meditatie. De ziel zoekt niet een vlucht uit de werkelijkheid, maar een dieper zien van de werkelijkheid waarin men staat. De catechismus noemt meditatie een zoektocht naar de betekenis van het christelijk leven, geholpen door het woord en door de christelijke geestelijke traditie.
Paus Franciscus legt daar nog een sterk accent op. Mediteren is niet in de eerste plaats jezelf observeren, maar de ontmoeting met de ander, met Christus binnenstappen. Daarom kunnen boeken als de Navolging van Christus zulke krachtige instrumenten zijn. Ze leiden niet naar zichzelf, maar naar God. En precies dat gebeurt hier. De woorden God alleen zijn niet zomaar een gedachte of een devotionele formule, ze zijn tegelijk licht, aantrekking en kracht. Dat is een zeer diepe beschrijving van contemplatie. Het licht raakt het verstand. Lucie Christine ziet iets dat zij voordien niet echt had begrepen. De aantrekking raakt het hart. Haar innerlijk wordt gewonnen. De kracht raakt de wil. Ze krijgt niet alleen een inzicht, maar ook de middelen om ernaar te handelen. Met andere woorden, ware contemplatie maakt niet passief, maar doet kiezen. Ze maakt niet vaag, maar doet beslissen. Ze schept niet afstand tot God, maar overgave aan zijn wil. Dat is ook de reden waarom de tekst van de Navolging hier zo mooi op aansluit. Thomas à Kempis blijft erop hameren dat de ziel zich moet richten op Christus, dat grote woorden weinig baten zonder nederigheid en dat de ware weg die van zijn eigen kruis dragen is. Het zegt het heel direct. Laat het onze meest ernstige bezigheid zijn om te blijven bij het leven van Jezus Christus. En elders zet hij de lezer aan om de wereldse drukte te verlaten, zich terug te trekken in stilte en in afzondering de verborgen dingen van de schrift te leren kennen. De stijl is sober, maar de richting is duidelijk. Weg van verstrooiing, naar innerlijke eenheid, weg van ijdelheid, naar God. De tweede passage is minstens even mooi, maar op een andere manier. Hier gaat het niet om een bepaald woord dat als vuur binnenvalt, maar om een ervaring van Gods nabijheid na een periode van droogte. Lucie Christine klaagt haar Heer dat hij haar ver van zich laat blijven, en juist terwijl zij in die gedachte leeft, overvalt haar plotseling het gevoel van de goddelijke aanwezigheid. De vergelijking met de blinde is heel treffend. Een blinde ziet de ander niet, maar weet toch dat iemand nabij is, doordat hij de aanraking voelt en de stem hoort. Zo beschrijft Lucie de aanwezigheid van God niet als een visueel bewijs, maar als de zekerheid van nabijheid. En die nabijheid is geen abstract idee. Ze wordt ervaren als zalving, vrede en vreugde. Dat zijn geen toevallige gevoelens, maar de vruchten van een echte genade. De ziel wordt gesterkt, getroost en bevestigd. Hier wordt het ook duidelijk hoe belangrijk de woorden van de Navolging zijn. Dat boek leert de ziel om het lawaai buiten te sluiten, in stilte te blijven en zo de echte innerlijke werkelijkheid te leren kennen. Lucie Christine lijkt precies in die lijn te bewegen. Geen spektakel, geen drukte, geen geestelijke nieuwsgierigheid, maar een stille, sterke overtuiging dat God werkelijk nabij is. Die ervaring maakt haar niet zelfbewuster in wereldse zin, maar rustiger, eenvoudiger en zekerder. Dat is misschien een van de mooiste kenmerken van authentieke christelijke mystiek. Ze maakt de mens niet groter in eigen ogen, maar kleiner, nederiger en ontvankelijker voor God. En daarmee zijn we zo stilaan weer gekomen aan het einde van deze bijdrage van Mystieke Lectuur.
met deze fragmenten van het spiritueel dagboek van Lucie Christine staan we eigenlijk al op de drempel naar wat volgt. Het is een mooie voorbereiding om in volgende bijdragen het werk van Thomas van Kempen meer aan bod te laten komen. De navolging van Christus fungeert hier niet alleen als achtergrond, maar als een levende bron. Na deze uitzending zal het boek zelf dus verder spreken, kort, sober en recht op het doel af. Thomas à Kempis begint immers meteen met Christus te volgen door het afleggen van wereldse ijdelheid, door nederigheid, waarheid en het dragen van ons kruis. Het is precies die weg waarop Lucie Christine zich al heeft laten leiden, lang voor de woorden van de mystieke ervaring zelf onweerlegbaar bij haar zijn binnengekomen, laat staan dat ze volledig zijn uitgelegd. De fragmenten van haar spiritueel dagboek kunnen nu rustig overgaan in het stilstaan bij het boek van de navolging. De stem die zegt dat wie Christus volgt niet in de duisternis zal wandelen en dat de ware wijsheid begint waar de ziel zich losmaakt van de leegte van de wereld, dat alles nodigt ons uit om ons te verdiepen in dat werk dat geruime tijd na de Bijbel het meest gegeerde boek was. Daarmee is dan ook de toon gezet voor wat zal volgen. Niet eerst een theorie, theologie of wat dan ook, maar meditatie. Niet in een eerste instantie een uitleg, maar stilte. Niet eerst het observeren van een afstand, maar de eenvoudige en dringende uitnodiging en ja, zelfs roeping, God alleen. Hem in het centrum van ons leven te plaatsen. Daardoor wordt de orde hersteld die God heeft tot stand gebracht en die opbouwt en leven geeft. Het ene dat echt werkelijkheid is en blijft, onze relatie en eenheid met God, God die alleen bron van leven is en die ons, wanneer we met hem verbonden zijn, ons in relatie stelt met alles wat in hem en door hem en voor hem bestaat. Ziezo, met al deze teksten en bedenkingen is onze editie van Mystieke Lectuur dus weer aan haar einde gekomen. Hopelijk hebben deze stapjes op de ontdekkingstocht van ons spiritueel leven jullie ook geholpen om die realiteit van jullie leven beter te situeren op een manier dat jullie er iets mee kunnen doen. In de volgende edities gaan we dus rechtstreeks stukken lezen van een van de grote spirituele auteurs vanuit de Devotio Moderna, namelijk uit het werk De Navolging van Christus van Thomas à Kempis, of Thomas van Kempen. Dat werk is namelijk een echte bestseller geweest gedurende heel lange tijd. We zullen er af en toe ook bij stilstaan dat hij heel veel mensen heeft geïnspireerd en geholpen om een spiritueel avontuur verder te ontdekken en goed te beleven. U luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer hebben gehandeld over ons spiritueel leven met enkele sterke teksten uit onze rijke schat van de christelijke spirituele literatuur. Tot de volgende keer.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 11. Toen hij aan het meer van Genezaret stond en de mensenmenigte zich om hem verdrong om het woord van God te horen, zag hij twee boten bij het meer liggen. De vissers waren van boord gegaan en spoelden de netten. Hij stapte in een van die boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. Hij ging zitten en vanuit de boot gaf hij de mensen onderricht. Toen hij uitgesproken was, zei hij tegen Simon: "Vaar nu het meer op naar diep water. Daar moeten jullie je netten uitwerpen." "Meester," antwoordde Simon, "de hele nacht hebben we ons al afgetopt zonder iets te vangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen." Dat deden ze en ze vingen zo'n massa vis dat hun netten ervan scheurden. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Die kwamen en beide boten vulden ze tot zinkens toe. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus en zei: "Ga weg van mij, Heer, ik ben een zondig mens." Want schrik had hem en allen die bij hem waren bevangen vanwege de vissen die ze samen gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Maar Jezus zei tegen Simon: "Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen." Ze brachten de boten aan land, lieten alles achter en volgden hem.

In het evangelie dat we vandaag mochten lezen, ontvangen we de bekende woorden van Jezus, doek in altum. Vaar nu naar het diepe. Dat is de vraag die Jezus stelt aan Simon. Maar in het begin van het evangelie lazen we dat de mensen dicht bij Jezus wilden zijn om het woord van God te ontvangen. Er is reeds een diep verlangen om het woord van God te ontvangen in het hart. En het is pas dan dat Jezus vraagt aan Simon, vaar nu naar het diepe. Hier hebben we eigenlijk een uitnodiging voor ons persoonlijk. Als we het verlangen hebben het woord van God te aanhoren, het te beleven, het in ons op te nemen, dan krijgen we de uitnodiging om naar het diepe te gaan. En daar zullen er vele vruchten van voortkomen. Maar het is wel aan ons om te kiezen. En misschien zullen we antwoorden zoals Petrus. Heer, we hebben al zoveel geprobeerd. We hebben de zin van het leven al zo vaak opgezocht, hier of daar. Maar het is pas bij Jezus dat we dat vinden. En Simon Petrus antwoordt daarom, op uw woord zal ik mijn netten uitgooien. Hij gelooft in de kracht van het woord van God. Het verlangen dat reeds in het hart was, zal dan ook naar de diepte gaan. En dat is voor ons o zo belangrijk. Een verlangen hebben om het woord van God te horen is een goed begin. Maar het is slechts een begin. De vraag is, wat doen we daarmee? En gaan we dan in op de uitnodiging van Jezus om naar het diepe te varen, zoals Simon Petrus doet? En wanneer Simon Petrus antwoordt, dan zal hij zien hoe God met hem begaan is. Hoe God met hem meegaat. En in Jezus Christus hoe hij een wonder ontvangt. Het leven op zich is al een wonder, omdat we het hebben ontvangen. Van God de Almachtige. En wanneer Petrus ziet dat er een wonder is geschied, als Petrus eigenlijk ziet wat Jezus voor ons allemaal doet, dan kan hij niet anders dan op zijn knieën vallen. Dan is hij zelfs een beetje angstig en hij zegt, ga weg van mij, ik ben een zondaar. Doorheen dus het verlangen om het woord van God te ontvangen, als we daar dan echt naar het diepe mee gaan, dan zullen we meer ontdekken wie God is, maar we zullen ook meer ontdekken wie we zelf zijn. En we zullen ons misschien niet waardig achten om nog bij Jezus te zijn. Zoals Petrus. Ga weg van mij. Ik ben een zondig mens. Petrus ontdekt uiteindelijk wie hij zelf is. En natuurlijk, hij is het wonder van de schepping, zoals wij allemaal. Maar hij heeft ook het kwade ergens in zich, omdat hij er zich aan heeft overgegeven op bepaalde momenten in zijn leven. En hetzelfde geldt voor een ieder van ons. Maar dan is het ook van groot belang om het antwoord van Jezus te aanhoren. En datzelfde antwoord wordt ons ook gegeven. Wees niet bang. Jezus Christus is iemand die ons gerust kan stellen. En we moeten niet bang zijn voor zijn tekenen. We moeten niet bang zijn voor zijn inmenging in ons leven. Want hij staat aan het roer. Ook al lijkt het niet zo, hij is degene die handelt in de boot van Simon Petrus. Want het staat er, hij stapte in een van die boten en daar waar Jezus instapt, wel daar neemt hij de leiding. Maar op een zachtaardige manier, op een barmhartige manier. Want hij weet al wat hij op het einde zal zeggen. Die woorden van het einde, wees niet bang, die gelden ook al in het begin. En zo kunnen we vandaag in die lezing van het evangelie zien dat God met ons begaan is. En doorheen Jezus Christus hij aan ons barmhartigheid belooft. Goedheid, zachtaardigheid. Als we deze tekst lezen, dan kunnen we misschien ook op een ecumenisch niveau de lezing doen van het evangelie.
Want er staat wel degelijk dat Jezus binnenstapt in de boot van Simon Petrus. En dat noemen wij vandaag nog altijd die boot van de katholieke kerk. Maar ze worden geholpen door de andere boten, door de maats. We zouden hier kunnen zien dat Jezus eigenlijk reeds op voorhand een zeker ecumenisme predikt. En iedereen die in Jezus Christus gelooft, kan gered worden. Maar alleen maar doorheen Jezus Christus zelf. De enige die ons redt, is Jezus Christus. En het geloof in hem, wel, is de basis om het gaan naar het diepe en is de basis voor de hemel, voor het heil, voor de eeuwige redding. Daarom is het aan ieder van ons vandaag gevraagd om ons geloof in Jezus te verdiepen als basis voor alles. En ook om vertrouwen te hebben in die boot van Simon Petrus. Om vertrouwen te hebben in de kerk die nog altijd dezelfde Jezus Christus predikt. Het ware evangelie is de prediking van Jezus Christus, gestorven voor onze zonden en verrezen. En als we in Jezus Christus zien alles wat God voor ons doet, wel, dan zijn we al op weg naar het diepe, zoals Simon Petrus, en dan zullen we onszelf misschien herkennen op het einde in de zondige mens van Petrus. Maar tegelijkertijd zullen we dan die woorden aanvaarden, kunnen aanvaarden, die Jezus tot ieder van ons richt. Wees niet bang. Voortaan zul je mensen vangen. Ook uzelf. Ja, ook uzelf is een onderwerp van redding. Ook uzelf is een onderwerp om verder te gaan. En vanuit het diepe om te komen in het eeuwige. En zo zien we dat we in deze tekst van het evangelie eigenlijk moeten groeien in geloof en vertrouwen. En we lezen nogmaals dit mooie evangelie van de heilige Lucas, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 11. Toen hij aan het meer van Genezaret stond en de mensenmenigte zich om hem verdrong om het woord van God te horen, zag hij twee boten bij het meer liggen. De vissers waren van boord gegaan en spoelden de netten. Hij stapte in een van die boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. Hij ging zitten en vanuit de boot gaf hij de mensen onderricht. Toen hij uitgesproken was, zei hij tegen Simon: vaar nu het meer op naar het diepe water. Daar moeten jullie je netten uitwerpen. Meester, antwoordde Simon, de hele nacht hebben we ons al afgetopt zonder iets te vangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. Dat deden ze en ze vingen zo'n massa vis dat hun netten ervan scheurden. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Die kwamen en beide boten vulden ze tot zinkens toe. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus en zei: ga weg van mij, Heer, ik ben een zondig mens. Want schrik had hem en allen die bij hem waren bevangen, vanwege de vissen die ze samen gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Maar Jezus zei tegen Simon: wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. Ze brachten de boten aan land, lieten alles achter en volgden hem.

bij Radio Maria. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het 12 uur geworden en we bidden samen het Angelus op deze dinsdag 25 augustus. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus onze Heer. Amen.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het 6:06 en is het tijd om samen het middaggebed van de kerk te bidden. De hymne kan u vinden op pagina 758. De psalmen vanaf pagina 814. En daaropvolgend de korte schriftlezing, het slotgebed, dat is vanaf pagina 816. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef van ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Gelukkig degene die voortgaan volgens de wet van de Heer. Gelukkig degene wier levensweg rein is, die voortgaan volgens de wet van de Heer. Gelukkig die acht slaan op wat Hij verordent, Hem zoeken met heel hun hart. Die geen ongerechtigheid plegen, maar altijd zijn wegen gaan. Gij hebt uw bevelen gegeven, opdat men ze trouw volbrengt. Mogen mijn wegen recht zijn, gericht op wat Gij beschikt, dan zal ik nimmer beschaamd staan, omdat ik op al uw geboden let. Ik zal u in alle oprechtheid loven, aanvaardend wat Gij hebt bepaald. Aan uw beschikkingen zal ik mij houden, laat Gij mij dan niet alleen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd.

Ach, luister toch, verhoor mij, Heer mijn God. Verdrijf de doodslaap, maak mijn oog weer helder. Gun mijn bestrijders niet dat hij het wint. Mijn tegenstanders zouden juichen om mijn val, terwijl ik rekende op uw genade. Heer, maak mij door uw bijstand blij van hart. Dan zal ik steeds uw weldaden bezingen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Maak mij door uw bijstand blij van hart. God heeft alles opgesloten in de macht der zonde, om alles in te sluiten in zijn ontferming. De dwazen beweren, er is geen God. Bedorven zijn ze, verfoeilijk hun daden. Geen één die het goede doet. De Heer beziet uit de hemel de mensen. Of er begrip is en zoeken naar God. Maar allen zijn afgedwaald, lopen verloren. Geen mens die nog goed doet, niet één. Komen die boosdoeners nooit tot bezinning? Zij die mijn volk verslinden als brood? Zij willen de Heer niet erkennen. Eens zullen zij beven van angst, want God is met het geslacht van de vrome. Zij kanten zich tegen de armen, maar die vindt zijn toevlucht bij God. Uit Sion komen voor Israël redding. Als God doet verkeren het lot van zijn volk, zal Jacob verheugd zijn, zal Israël juichen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God heeft alles opgesloten in de macht der zonde, om alles in te sluiten in zijn ontferming. Korte schriftlezing uit het boek Spreuken. Gelukkig de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt. Want men kan beter inzicht verwerven dan zilver, beter wijsheid winnen dan goud. Ze is waardevoller dan koralen en geen van uw kostbaarheden komt haar nabij. Heer, gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien. Laat ons bidden. O God, gij hebt aan Petrus uw raadsbesluit geopenbaard dat voor alle volken heil verkondigt. Wij bidden u, laat al ons werk u aangenaam zijn en dienstbaar aan het heilsplan van uw liefde. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie van het licht. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Jezus, de onschuldige, daalde af in het water. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus wendde zich tot hem. Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar: vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
1: behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het derde mysterie van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods. Jezus zei, als ik omhoog gegeven ben, zal ik allen tot mij trekken. Ontvang de Heilige Geest. En wie de zonden vergeeft, zijn ze vergeven.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vierde mysterie van het licht. Jezus wordt van gedaante veranderd. Jezus besteeg de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
1: behoed ons voor het vuur van de hel,
2: breng alle zielen naar de hemel,
1: vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Jezus zond Petrus en Johannes vooruit om het paasmaal gereed te maken. Als een dienaar waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: de kerkleraars. Hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma De Kerkleraars. Vandaag zullen we opnieuw kennis maken met een grote, belangrijke leraar in de kerk. Iemand die van belang is geweest voor het beter begrijpen van de geloofswaarheden, met een relevantie voor gelovigen van alle tijden. En vandaag gaan we niet zo heel ver terug in de tijd. We gaan terug naar de 18e eeuw, waarin de heilige Alphonsus Maria de Liguori leefde. De stichter van de Redemptoristen, zo is hij het meest bekend vandaag de dag. Maar ook de auteur van een van de meest gelezen en verspreide Maria-boeken, de Glories van Maria. Hij wordt wel de prins van de moralisten genoemd en wordt vandaag vereerd als patroon van de biechtvaders en de moralisten. En onder alle kerkleraars wordt hij de meest ijverige leraar genoemd. Als jonge man maakte hij ooit de belofte om nooit een moment van zijn tijd te verliezen en alles ten dienste te stellen van het hogere. Alphonsus Maria de Liguori werd geboren op 27 september 1696, aan het einde van de 17e eeuw dus, in Marianella, een klein stadje net buiten Napels. Hij was het eerste kind van Don Giuseppe de Liguori, een edelman en kapitein in de vloot van de koning van Napels, en Anna Cavalieri, een diepgelovige vrouw met een grote innerlijke kracht. Het gezin zou uiteindelijk 8 kinderen tellen, waarvan meerdere broers en zussen eveneens een religieuze roeping ontvingen. Naast Alphonsus werden ook 2 andere broers priester en 2 zusters traden in als religieuze in het klooster. Een beetje de context van het Italië van de 18e eeuw schetsen. Het politieke landschap was erg versnipperd. Koninkrijken, hertogdommen en pauselijke staten wisselden elkaar af. Er was nog geen sprake van een eengemaakt Italië. En vaak werden deze verschillende deeltjes beïnvloed door buitenlandse mogendheden, zoals Spanje, Frankrijk en Oostenrijk. En in deze context speelde de katholieke kerk een centrale rol in het dagelijkse leven van de bevolking. Maar ze werd ook geconfronteerd met uitdagingen. Het was de periode dat de verlichting zich langzaamaan verspreidde, met nadruk op rationalisme en kritisch denken, terwijl bewegingen anderzijds, zoals het jansenisme, streng de nadruk legden op zonde, schuld en rechtvaardigheid van God, vaak ten koste van barmhartigheid en de sacramenten. Dus eigenlijk 2 uitersten, waartussen de mensen van die tijd moesten navigeren. Tegen deze achtergrond ook werd de heilige Alphonsus Maria de Liguori geboren. De opvoeding van Alphonsus werd sterk gevormd door het geloof van zijn moeder. Zij bracht haar kinderen van jongs af aan in contact met het gebed, met de sacramenten en met het voorbeeld van de heiligen. Er is geweten dat de heilige Alphonsus als kind vaak priester speelde. Hij bouwde dan een klein altaar en deed de heilige mis na. Dit imitatiespel van een kind bleek de voorafschaduwing van zijn latere levensweg. Alphonsus blonk van jongs af aan uit in zijn studies en was uitzonderlijk verstandig. Dit combineerde hij met een grote discipline en op reeds 16-jarige leeftijd behaalde hij diploma's zowel in het kerkelijk kanoniek recht als in het burgerlijk recht. Een prestatie die in die tijd vrijwel ongezien was, dus hij blonk echt uit. Reeds op zijn 18e begon hij zijn carrière als advocaat in Napels. Nog voor hij de hiervoor officieel vereiste leeftijd had bereikt. Zijn juridische talenten maakten hem snel beroemd. Hij was erg scherp in zijn redeneringen, eerlijk in zijn optreden en onverzettelijk in zijn integriteit. Dat wordt over hem gezegd. Gedurende bijna 10 jaar wist hij elk proces dat hij voerde te winnen. Totdat hij bij 1 belangrijke zaak, waar de twist om een enorm geldbedrag de zaak uitmaakte. Het ging om een hedendaags equivalent van een klein 500.000 euro. Een cruciaal document over het hoofd zag, waardoor hij de zaak verloor. Voor Alphonsus, die toch heel ambitieus ook was en streefde naar volmaaktheid in alles, was dit een enorme schok. Maar tegelijkertijd gaf hij ook meteen in de rechtszaal toe dat hij dit belangrijk document over het hoofd had gezien. Vervolgens sloot hij zich 3 dagen lang op in zijn kamer. Hij weigerde voedsel en overwoog om zijn leven radicaal te veranderen. Hoewel Alphonsus als jurist zeer veel succes kende, voelde hij dat de wereld van prestige en macht hem niet kon vervullen. Hij had al lange tijd de gewoonte aangenomen om zieken en armen te bezoeken, al van jongs af aan, en hij ervoer daarbij steeds een diepe vrede. Een innerlijke rust die hij niet per se ervoer in zijn carrière. Tijdens een bezoek aan een hospitaal in Napels kreeg hij een religieuze ervaring die hem ervan overtuigde dat God hem riep om alles achter te laten en priester te worden. Op 28 augustus 1723 legde hij symbolisch zijn zwaard, dat teken was van zijn wereldlijke status, neer op het altaar van Santa Maria della Redenzione dei Captivi. Daarmee verbrak hij de band met zijn vorige leven. Zijn vader verzette zich heel fel hiertegen. Hij had voor zijn briljante zoon een verdere groei van een wereldse carrière op het oog en deed zelfs een heel pijnlijke uitspraak, namelijk: ik bid God om ofwel mijzelf ofwel jou uit deze wereld weg te nemen, omdat ik de aanblik van jou niet meer kan verdragen. Maar toen hij doorhad dat er met zijn vastberaden zoon niet te onderhandelen viel, heeft hij zich uiteindelijk neergelegd. En uiteindelijk zou Don Giuseppe zijn zoon zelf voorstellen bij de aartsbisschop van Napels met de vraag om hem te aanvaarden in de priesteropleiding. Zo begon Alphonsus aan zijn priesteropleiding en werd hij uiteindelijk op 21 december 1726 tot priester gewijd, op 30-jarige leeftijd dus. Na zijn priesterwijding stortte Alphonsus zich op het missionaire werk in en rond Napels. Hij verbond zich met de diocesane congregatie van apostolische missies. Hij predikte op straat, bezocht gevangenen, begeleidde leken en stichtte kleine gemeenschappen waarin gelovigen samenkwamen om te bidden, te leren en elkaar te ondersteunen. Deze avondkapellen zouden later uitgroeien tot een belangrijke lekenbeweging. Vele van de mensen tot wie hij zich richtte waren arm en bescheiden en gaven zich regelmatig over aan ondeugd en criminaliteit, en de heilige Alphonsus leerde hen met geduld bidden en moedigde hen aan hun levenswijze te veranderen. En hij deed dat ook erg succesvol. De avondkapellen werden ware bronnen van morele opvoeding, onderlinge hulp tussen de armen, sociale sanering, zo verdwenen diefstal, duellen en prostitutie bijna volledig in de wijken waar Alphonsus zich inzette. Paus Benedictus XVI zegt dat deze avondkapellen een model van missionaire actie kunnen zijn waarop wij ons ook vandaag kunnen inspireren. Tijdens deze periode ontwikkelde Alphonsus ook zijn bijzondere liefde voor de Maagd Maria, die hij beschouwde als de middelares van alle genade en de beschermvrouw van zijn toekomstige congregatie. Hij zag in Maria het model van volledige overgave aan Gods wil en een barmhartige bondgenoot in de redding van de mensheid.

En later zou de heilige Alphonsus ook een mannencongregatie stichten. Op 9 november 1732 werd in Scala de congregatie van de Allerheiligste Verlosser geboren, gesticht, de Redemptoristen. Hun doel was duidelijk: het evangelie verkondigen aan de meest verlatenen, vooral de armen op het platteland, die vaak verwaarloosd werden door de parochiale structuren. Over de geest van de congregatie schreef de heilige Alphonsus het volgende: het doel van het instituut van de Allerheiligste Verlosser is om zo nauwkeurig mogelijk de voetstappen en het voorbeeld van Jezus Christus te volgen, wiens leven in deze wereld er een was van onthechting en versterving, vol lijden en verachting. De heilige Alphonsus was er zeker van dat wie deze regel naleefde, gered zou worden. Hij schreef ook: weet dat ik niet bedroefd ben, mijn dierbare broeders, wanneer God een van ons tot het andere leven roept. Ik huil omdat ik van vlees en bloed ben, maar ik ben getroost wanneer ik eraan denk dat hij gestorven is in de congregatie. Want ik ben er zeker van dat iedereen die sterft in de congregatie zal worden gered. Paus Benedictus XIV zei: iedereen die deze regel naleeft zal een heilige zijn. De weg van de heilige Alphonsus met de congregatie van de Redemptoristen is al een uitzending op zich waard. In ieder geval, aan het einde van zijn leven waren er 200 Redemptoristen en die congregatie is sindsdien over de hele wereld verspreid geraakt. Op latere leeftijd vroeg de paus aan de heilige Alphonsus om bisschop te worden van Sint Agatha de Goti. In 1762. Een bisdom in het zuiden van Italië. Klein, maar moeilijk. Alphonsus had al een zekere leeftijd bereikt. Hij was al 66 en hij had eigenlijk een zeer slechte gezondheid. Hij leed aan astma, jicht, blindheid en misvormingen door reuma. Maar hij gehoorzaamde aan de pauselijke wil. Hij vond dit samen met de afwijzing van zijn vader toen hij koos voor het priesterschap het moeilijkste moment uit zijn leven. Hij heeft het echt aanvaard als offer. In zijn 13 jaar als bisschop hervormde hij het seminarie, bezocht onvermoeibaar zijn parochies en bracht een ware heropleving van geloof en moraal teweeg in het bisdom. Reeds na enkele maanden werd er door een medebroeder een verslag gemaakt over de werken van de heilige Alphonsus. Pater Magione schreef op 2 augustus 1762: iedereen bewondert zijn onvermoeibare toewijding aan zijn werk, zijn geduld met mensen die gunsten komen vragen, zijn vriendelijkheid tegenover de kleinsten, zijn liefde jegens allen. Zijn bereidheid om af te dalen naar de kerk, om naar de een of de andere te luisteren, om naar de ontvangstruimte te gaan, om een ander te woord te staan. Om overal heen te gaan, om hulp te bieden, aan wie het ook vraagt. Al zijn tijd wordt besteed aan prediken en werken en aan de organisatie van dit arme bisdom, zonder enige rust of medelijden met zichzelf. De ene overtreder roept hij op voor een terechtwijzing, een ander beveelt hij aan bij zijn pastoor. Aan weer een ander schrijft hij een persoonlijke brief. Ze was een echte herder. En ondanks het feit dat hij terughoudend was om bisschop te worden en eigenlijk de paus had gevraagd om deze beker aan hem te laten voorbijgaan, bleek de paus toch de juiste beslissing te hebben gemaakt om voor de heilige Alphonsus te kiezen. In zijn eigen verslag aan de heilige stoel in 1765 geeft Sint Alphonsus een goed beeld van de richting waarin zijn inspanningen zijn gegaan. Misbruiken, zedeloosheid en bijgelovige praktijken worden nog in de stad, nog in het bisdom aangetroffen. Het doet me veel plezier een lovenswaardige gewoonte te vermelden die recentelijk overal in het bisdom is ingevoerd, namelijk deze. Iedere dag op een vast uur luiden de klokken en begeven de gelovigen zich naar de hoofdkerk. De deur van het tabernakel wordt geopend en de aanwezigen aanbidden het Allerheiligste Sacrament.

waarbij zij hiervoor bestemde gebeden opzeggen of vrome overwegingen maken. Ikzelf ben nooit afwezig bij een publieke aanbidding in de kathedraal. Sinds mijn komst is de gewoonte om een geestelijke overweging te houden tijdens de vroege missen en de devotie tot de Heilige Maagd, in het bijzonder op zaterdagen, overal verspreid. Zijn gezondheid bleef echter zeer zwaar omdragen en bleef hem ook parten spelen, waardoor hij het gevoel had dat hij zijn taak als bisschop niet als behoren kon volbrengen. Twee keer wees de paus een verzoek van de heilige Alphonsus tot ontslag af, omdat de paus vond dat zelfs de schaduw van de heilige Alphonsus het bisdom goed zou besturen. Maar uiteindelijk schreef de heilige Alphonsus de paus een brief waar we nu een fragment uit gaan lezen en waardoor hij uiteindelijk toch verhoord werd in zijn vraag om afstand te mogen doen van de bisschopszetel. Een brief van april 1775 aan paus Pius VI. Ik ben in zeer hoge ouderdom, schrijft de heilige Alphonsus, want in de maand september begin ik aan mijn 80ste jaar. Hij was dan al 13 jaar bisschop. Behalve mijn leeftijd heb ik vele kwalen die mij waarschuwen dat de dood nabij is. Ik lijd aan een zwakte van de borst die mij al meerdere keren tot het uiterste heeft gebracht en aan hartkloppingen die mij eveneens verschillende keren bijna het leven hebben gekost. Op dit moment lijd ik aan zulke aanhoudende hoofdpijnen dat ze mij soms maken als iemand die zijn verstand verliest. Behalve deze kwalen word ik ook geplaagd door allerlei gevaarlijke aanvallen die ik moet behandelen met aderlatingen en andere remedies. Zo heb ik tijdens mijn episcopaat 4 keer het viaticum, het sacrament der zieken, ontvangen en 2 keer het heilig oliesel. Mijn gehoor gaat sterk achteruit, zodat vele van mijn mensen eronder lijden, want wanneer zij in het geheim willen spreken, kunnen zij zich niet verstaanbaar maken, tenzij zij hun stem verheffen. Ik ben zo verlamd dat ik geen regel meer kan schrijven. Met moeite zet ik mijn handtekening, en zo slecht dat die nauwelijks leesbaar is. Ik ben zo kreupel geworden dat ik geen stap meer kan lopen en 2 helpers nodig heb om mij überhaupt te verplaatsen. Ik breng mijn leven door op een bed of alleen in een stoel. Ik kan geen wijdingen meer toedienen of preken. En wat nog erger is, ik kan niet langer rondgaan om de mensen te bezoeken. Daardoor leidt het bisdom werkelijk schade. In mijn toestand zie ik dat ik tekortschiet in mijn plicht en in het bestuur van mijn kudde. Ik hoop met vertrouwen dat uw heiligheid, wanneer u deze ellendige toestand in overweging neemt, medelijden met mij zult hebben en mij zult troosten door mijn ontslag te aanvaarden. Allereerst om mijn kudde te verlichten, die weinig hulp heeft van een herder die niet meer in staat is hen bij te staan. En ook om mij te bevrijden van de scrupules die mij kwellen, wanneer ik zie dat ik niet in staat ben mijn bisdom te besturen. In de zomer van 1775 aanvaarde paus Pius VI dan uiteindelijk het ontslag uit het actieve bestuur van het bisdom. Sint Alphonsus was dan 79 jaar oud en had zijn kudde 13 jaar lang geleid, ondanks een gebrekkige gezondheid. Na zijn ontslag als bisschop in 1775, waar hij meermaals om had gesmeekt, keerde hij terug naar zijn klooster in Pagani. Zijn gezondheid bleef sterk achteruit gaan. Hij was vrijwel blind, doof en lichamelijk zwaar gekromd. Zo rustte zijn kin voortdurend door de reuma op zijn borstkas, dat daar een open wonde ontstond. En dat is ook een afbeelding die misschien wel het meest bekend is van de heilige Alphonsus, met een voorover gebogen gezin met zijn kin op zijn borst. Maar ondanks deze zwakke gezondheid zou hij na zijn ontslag als bisschop nog leven tot 1787, nog 12 jaar dus.
Hij overleed uiteindelijk op 1 augustus 1787 op 90-jarige leeftijd. Alphonsus werd reeds in 1839 heilig verklaard door paus Gregorius XVI en in 1871 uitgeroepen tot kerkleraar en later tot patroon van de moraaltheologen en de biechtvaders. Naast zijn pastorale, maar ook theologische werk, waar we het dadelijk over zullen hebben, had de heilige Alphonsus ook artistieke gaven. Hij speelde muziek, componeerde liederen en schilderde. Sommige van zijn mariale hymnen worden in Italië nog steeds gezongen, vooral rond Kerstmis. En hij schreef de woorden en de muziek van een van de populairste kerstliederen in Italië, en niet alleen daar, Tu scendi dalle stelle, Gij daalt neer van de sterren, waar we nu naar zullen luisteren.

Tu scendi dalle stelle, gij daalt van de sterren neer, o koning van de hemel, en komt in een grot, in koude en ijzige kilte. O mijn goddelijk kindje, ik zie u hier beven. O gezegende God, ach, hoeveel heeft het u gekost om ons lief te hebben? Aan u die de schepper van de wereld zijt, ontbreken kleren en vuur, o mijn Heer. Lief uitverkoren kindje, juist deze armoede maakt mij nog verliefder, omdat het de liefde was die u arm maakte. In de ontroering van de tekst van dit lied, geschreven door de heilige Alphonsus de Liguori, schemert ook al een beetje zijn visie op de menswording door, die overeenkomt met de thomistische visie, of de visie van de heilige Thomas van Aquino, namelijk Christus is uitsluitend mens geworden om ons te verlossen na de zondeval. De menswording was dus een daad van Gods barmhartigheid. Als de mens niet gezondigd had, zou Christus niet mens geworden zijn. Dit is een visie die bijvoorbeeld verschilt van die van de heilige Franciscus van Sales, waar we het in de toekomst nog over zullen hebben. We hebben het vandaag dus over de kerkleraar, de heilige Alphonsus de Liguori. Zo net hebben we zijn leven al overlopen en daaruit komen natuurlijk al verschillende elementen van zijn persoonlijkheid in naar voren. De heilige Alphonsus is een man van contrasten. Zijn persoonlijkheid laat zich moeilijk vangen in één beeld, om zo te zeggen. Hij was enerzijds een briljante intellectueel, een jurist en een schrijver. Maar anderzijds was hij ook een man die zwak was van lichaam. Hij werd vaak door ziekte gekweld. Hij was erg streng voor zichzelf, soms op het scrupuleuze af, en zeer gevoelig. Maar tegelijkertijd was hij mild en zeer hartelijk voor anderen. Zijn vrienden en medebroeders beschreven hem als iemand die een enorme vastberadenheid bezat en koppig kon zijn, waardoor hij heel veel bereikte en waar hij doorzette waar anderen al zouden hebben opgegeven. Maar tegelijkertijd was hij ook nederig en zich bewust van zijn eigen zwakheden en voortdurend gericht op gebed en Gods genade. Alphonsus had van nature een zeer fijn, gevoelig geweten. En zo is er een periode geweest in Napels toen hij nog studeerde of toen hij als jurist werkte, dat hij wat minder met zijn geloof bezig was en dat er misschien wel een risico had kunnen zijn dat het geloof wat op de achtergrond zou zijn geraakt. Maar toch in die periode, waarbij hij zich liet afleiden door het sociale leven, vermeed hij elke vorm van zonde. Zo vertelde hij bijvoorbeeld dat hij bij theaterbezoeken zijn bril afnam om niet te kijken naar de acteurs, maar enkel te luisteren naar de muziek. Heel zijn leven bleef hij last hebben van scrupules. In zijn laatste jaren werd hij zelfs gekweld door hevige geloofstwijfels en bekoringen. Maar telkens zocht hij rust in het eenvoudige gebed en in gehoorzaamheid aan zijn geestelijke begeleiders. Het gebed is voor hem het allerbelangrijkste. Wie bidt, die wordt gered. We zullen het daar later nog over hebben in de uitzending. Maar boven alles was dus de heilige Alphonsus een herder. Hij hield ervan om tussen de armen te zijn. Ondanks zijn hoge studies was hij er voor de kleine en kon hij ook in heel eenvoudige taal het geloof bij de mensen verkondigen. Hij luisterde naar hun zorgen, hij onderwees hen in een eenvoudige taal en hij gaf hen toegang tot de sacramenten. Hij geloofde sterk dat het christelijk geloof niet alleen maar een leer is, maar vooral een levensstijl van liefde en barmhartigheid. Zijn pastorale nabijheid kwam ook naar voren in zijn schrijfstijl. Zijn boeken, waar we het zo dadelijk nog over zullen hebben, zijn niet louter academische traktaten, maar vooral praktische gidsen, vaak geschreven in volkse taal en gericht op de gewone gelovigen. Hij schreef honderden preken, catecheses, gebeden, meditaties en zeer beroemd is zijn werk over de glories van Maria en ook zijn bezoeken aan het Allerheiligste Sacrament, waar we in deze uitzending nog een fragment uit zullen lezen. Aan het begin van de uitzending
werd reeds vermeld dat hij patroonheilige is van de moralisten en de biechtvaders en ook wel de prins van de moralisten wordt genoemd. En dit heeft te maken met zijn evenwichtige aanpak wat de moraal betreft. We hebben het al gehad over de periode van het strenge jansenisme, waarbij de nadruk werd gelegd op de zondigheid van de mens en het bijna onbereikbare van Gods genade. Het was eigenlijk een heel hard godsbeeld, een afstandelijke straffende God. En anderzijds was er dan een opkomend laks moralisme dat de morele eisen van het evangelie naar beneden haalde door de verlichting die toenam. En in dit klimaat zocht Alphonsus een middenweg. Hij kende de hardheid van het jansenisme, dat mensen bang maakte voor God en hen weghield van de sacramenten omdat ze zich niet waardig voelden om Gods genade te ontvangen. Maar anderzijds wilde hij ook vermijden dat mensen te gemakzuchtig werden. En zo ontwikkelde de heilige Alphonsus een pastorale moraaltheologie die zowel trouw was aan de waarheid van het evangelie, maar ook recht deed aan de concrete situatie van mensen. Alphonsus' hoofdwerk op dit vlak is de Theologia Moralis, of ook wel de moraaltheologie, dat men kan beschouwen als een handboek en dat jarenlang de referentie werd voor biechtvaders. Hierin ontwikkelde hij de methode om steeds te zoeken naar de weg die enerzijds trouw blijft aan de leer van de kerk, maar anderzijds rekening houdt met de concrete omstandigheden. Zijn principe was eenvoudig, maar zeer diep, namelijk: God is een liefdevolle vader, geen tyrannieke rechter. Daarom moet de biechtvader mild zijn, mensen begeleiden en stap voor stap dichter bij God brengen. Hij schreef: de biechtstoel is geen tribunaal van angst, maar een plaats van barmhartigheid. Zijn geschriften werden al snel standaardliteratuur in seminaries en kloosters. En Paus Pius IX verklaarde later dat het de veiligste gids is voor biechtvaders en moraaltheologen. En we lezen nu nog uit een catechese van Paus Benedictus XVI over de heilige Alphonsus om dit verder toe te lichten. De heilige Alphonsus biedt in dit werk, de moraaltheologie, een evenwichtige en overtuigende synthese tussen de vereisten van Gods wet, die in ons hart gegrift is en ten volle door Christus werd geopenbaard en op een gezaghebbende manier door de kerk geïnterpreteerd, evenals de dynamiek tussen het geweten en de vrijheid van de mens, die juist door de waarheid en het goede te aanvaarden tot de rijpheid en verwezenlijking van zijn persoon komt. Alphonsus gaf de zielenherders en biechtvaders de raad trouw te zijn aan de katholieke moraal en was daarbij beminnelijk, begripvol en zachtmoedig in de omgang, zodat berouwvolle mensen zich op de weg van hun geloof en christelijk leven zouden begeleid, gesteund en bemoedigd weten. De heilige Alphonsus hield nooit op te herhalen dat priesters een zichtbaar teken zijn van Gods oneindige barmhartigheid, die vergeeft en de geest en het hart van de zondaar verlicht, opdat hij zich zou bekeren en zijn leven zou veranderen. In onze tijd, zo schrijft Paus Benedictus XVI, waarin wij duidelijke tekenen zien dat het morele geweten ontspoort, en we moeten het erkennen van een zeker gebrek aan waardering voor het biechtsacrament, is het onderricht van de heilige Alphonsus nog zeer actueel. Tot zover Paus Benedictus. De 13 pausen die vooraf gingen aan Paus Pius XII hadden op de een of andere manier allen in het bijzonder de moraaltheologie van de heilige Alphonsus reeds aanbevolen. En Paus Pius XII zelf wees hem ter gelegenheid van de tweede eeuwherdenking van de eerste uitgaven van dit grootse werk aan als de patroon van moraaltheologen en biechtvaders. In zijn verklaring op 26 april 1950 verwees Paus Pius XII naar het biechthoren als het voornaamste werk
dat door de stichter aan de redemptoristen was toevertrouwd. Inderdaad, hij droeg aan zijn metgezellen verenigd in de congregatie van de Allerheiligste Verlosser als hun voornaamste plicht het biechthoren op. Het is dus duidelijk waarom de heilige Alphonsus een relevantie heeft voor alle tijden, voor de kerk van alle tijden, en waarom hij tot kerkleraar is uitgeroepen. Het vernieuwende van zijn theologie ligt vooral in zijn pastorale toepassing. Hij was niet de man van theoretische systemen, ondanks zijn grote intellect, maar van de praktijk. Hij kende de strijd van de mensen, hun zwakheden, hun angsten. En daarom pleit hij voor een moraal die realistisch is en die de mens vooruit helpt te gaan in plaats van hem te verpletteren. Daarnaast had hij ook een vernieuwende devotie tot Maria. Zijn boek De Glories van Maria is een van de meest gelezen mariale werken ooit. Daarin presenteert hij Maria niet als een afstandelijke koningin, maar als de moeder vol barmhartigheid, onze voorspreekster die de zondaars nabij is. En dit sluit aan bij zijn visie op de incarnatie. Zoals reeds gezegd, kwam volgens de heilige Alphonsus de Liguori, evenals de heilige Thomas van Aquino, Christus uitsluitend in de wereld om de mens te verlossen. En dit beïnvloedde ook zijn mariologie. Maria werd moeder van God omdat de mens zondigde en God onze verlosser schonk. En daarom mogen zondaars zich met groot vertrouwen tot haar wenden. De vele verhalen die hij vertelt tonen dat Maria werkelijk de moeder van barmhartigheid is en een krachtige voorspreekster is, de krachtigste, bij haar zoon. Alphonsus verzamelde jarenlang materiaal en publiceerde de Glories van Maria in 1750 als antwoord op aanvallen in die tijd tegen Maria als middelares. Hij stelde dat elke lof die wij Maria bewijzen die we haar geven, altijd te weinig is in verhouding tot haar waardigheid als moeder van God. Dit werk werd wereldwijd verspreid en geldt als het meest gelezen boek over Maria, waar we in de toekomst misschien nog een volledige uitzending aan kunnen wijden. Alphonsus verdedigde krachtig de leer van de onbevlekte ontvangenis en droeg zo bij aan de uiteindelijke dogmaverklaring die er later zou komen. Hij vertrouwde op de regel lex orandi, lex credendi, een klassiek katholiek principe waarbij het erop neerkomt dat de bestaande gebedspraktijk bepalend is voor wat men moet geloven. Aan dit principe heeft de inspiratie van de Heilige Geest de grondslag, namelijk de overtuiging dat de kerkelijke gebedspraktijk te allen tijden geïnspireerd wordt door de werking van de Heilige Geest. In de devotie van de gelovigen tot de onbevlekte ontvangenis zag hij een bevestiging van deze waarheid. En al vroeg legde hij zijn orde op om Maria onder deze titel als patrones te kiezen. Alphonsus benadrukte dat Maria in Gods plan meewerkt met Christus aan de verlossing. Christus is de enige middelaar van rechtvaardigheid, maar Maria is middelares van genade, volledig afhankelijk van haar zoon. Ze is medeverlosseres door haar rol in de verlossing en bedeelster van alle genaden door haar voortdurende voorspraak. Wie de glorie van Maria leest, of de glories van Maria, merkt meteen dat dit werk de ziel van de auteur zelf weerspiegelt. Het was een werk van vele jaren met heel veel liefde geschreven. In de inleiding kunnen we lezen: alles wat de heilige vaders en de meest gevierde schrijvers over dit onderwerp hebben gezegd, heb ik, zoveel ik kon, verzameld met het werk van vele jaren. En aangezien ik bemerk dat de barmhartigheid en de macht van de Allerheiligste Maagd prachtig worden weergegeven in het gebed Salve Regina, zal ik dit vrome gebed in afzonderlijke hoofdstukken verdelen en uitleggen. Tot zover het citaat uit de inleiding.
Een werk van grote liefde waar hij vele jaren aan besteed heeft en waarvoor hij ook veel opzoekingswerk heeft gedaan. Alphonsus voelde Maria's liefde en stelde zijn absolute vertrouwen op haar. Hij zei dat de grote heiligen, ontstoken door de liefde tot God, veel deden voor hun naasten. Maar Maria beminde God meer dan al deze heiligen. En daarom bemint zij ons meer en zal zij meer voor ons doen dan eender welke andere heiligen. Wij zijn haar dierbaar, ook door het grote lijden dat wij haar hebben bezorgd. En omdat zij, meer dan wie ook, weet welk lijden haar zoon voor ons heeft doorstaan. Dus omdat zij God meer kon beminnen dan wie ook, kan zij ook ons meer beminnen dan wie ook. Alphonsus zei wel eens: wees vroom naar onze lieve vrouw toe, houd van haar en zij zal je redden. Hij verkortte zijn middagsrust om de 5 psalmen van de heilige Bonaventura ter ere van Maria te bidden. Hij legde een gelofte af om elke zaterdag over Maria te preken en deed dit zelfs nog op zijn 80ste, na zijn aftreden als bisschop. Ook vastte hij op zaterdagen ter ere van haar. Voor de 2 moeilijkste beslissingen in zijn leven die hem het meeste pijn kosten en waar we het al over hadden, namelijk zijn ingaan tegen zijn vaders wens door priester te worden en anderzijds het aanvaarden van zijn bisschopsambt, voor die 2 beslissingen riep hij vurig de hulp van de heilige maagd in. Op weg naar Rome voor zijn bisschopswijding trok hij zich 3 dagen terug in het heiligdom van Loreto. De heilige maagd verscheen hem daar verschillende keren en maakte haar wil duidelijk aan hem kenbaar. Toen het graf van de heilige Alphonsus jaren na zijn dood geopend werd, vroeg paus Pius VII dat de 3 vingers van zijn rechterhand naar Rome gestuurd zouden worden. Laat deze 3 vingers, zo zei de paus, die zo goed hebben geschreven tot eer van God, van de heilige maagd Maria en van ons geloof, zorgvuldig bewaard en naar Rome gestuurd worden. In de kerk van de heilige Alphonsus in Rome bevindt zich het beroemde, miraculeuze icoon van Onze Lieve Vrouw van altijd durende bijstand. De icoon kwam in de 13e eeuw vanuit Creta en volgens een visioen moest ze geplaatst worden tussen de Santa Maria Maggiore en Sint-Jan van Laterana. Zo werd de icoon in 1499 geplaatst in de kerk van de Augustijnen, gewijd aan Sint Matthäus. Toen die kerk in 1811 door de Fransen werd verwoest, verdween het beeld uit het publieke zicht. En in 1866 werd het op bevel van de paus overgebracht naar de kerk van de heilige Alphonsus, die in 1855 vlak bij de ruïnes van Sint Matthäus was gebouwd. De komst van deze icoon naar de kerk van de heilige Alphonsus in Rome kan gezien worden als een bijzonder teken van Maria's liefde voor haar toegewijde dienaar, de vurige verkondiger van haar barmhartigheid en haar macht. De redemptoristen, de zonen, de geestelijke kinderen van de heilige Alphonsus de Liguori staan bekend om hun Maria-devotie en hun inzet om de verering van Maria als moeder van altijd durende bijstand te verspreiden. En we luisteren nu naar een mariaal lied geschreven voor de gelovigen door de heilige Alphonsus de Liguori, Salve del Ciel Regina. Gegroet, koningin van de hemel.

En dat was het Salve del Ciel Regina, een gebed of een liedtekst geschreven door de heilige Alphonsus de Liguori, waarin hij eigenlijk het Salve Regina parafraseert. De heilige Alphonsus de Liguori, de grote kerkleraar, de patroonheilige van de biechtvaders en de moraaltheologen, waar we vandaag over spreken. Eén uitzending is zeker veel te kort om alles te behandelen van het rijke leven en de vele geschriften van de heilige Alphonsus de Liguori. Maar in dit laatste deel staan we daarom nog graag even stil bij een stokpaardje, om zo te zeggen, van de heilige Alphonsus de Liguori, namelijk de uitspraak: wie bidt, redt zich. God weigert niemand de genade van het gebed, waardoor men de hulp krijgt om begeerten en bekoringen te overwinnen. En ik zeg en zal altijd zeggen, zolang ik leef, dat heel ons heil in het gebed ligt. Zo zei de heilige Alphonsus de Liguori. Onder de vormen van gebed die de heilige Alphonsus vurig aanbeval, is de bijzonderste toch wel het bezoek aan het heilig sacrament, of zoals we vandaag zouden zeggen, de aanbidding. Kort of langdurig, persoonlijk of gemeenschappelijk, de aanbidding van de Eucharistie. Onder alle devoties is na de sacramenten de aanbidding van Jezus sacrament God zeker het meest dierbaar en voor ons het meest van nut, zo schrijft de heilige Alphonsus. O, welke zaligheid zich vol geloof voor het altaar te bevinden en hem onze noden voor te leggen, zoals een vriend doet bij een andere vertrouwelijke vriend. En om deze vertrouwelijkheid met onze lieve Heer van de heilige Alphonsus te illustreren, kunnen we nu ook lezen uit zijn beroemde bezoeken aan het heilig sacrament. Waarin hij tot Jezus spreekt. Jezus Christus, mijn Heer, die uit liefde voor de mensen dag en nacht in dit sacrament tegenwoordig blijft. Vol goedheid en liefde. Wachtend, nodend en ontvangend allen die u komen bezoeken. Ik geloof dat jij in het sacrament des altaars tegenwoordig zijt. Ik aanbid u uit het diepst van mijn onwaardigheid en dank u voor alle gunsten welke gij mij hebt bewezen. In het bijzonder dat gij mij uzelf in dit sacrament hebt geschonken en dat gij mij uw heilige moeder Maria tot voorspreekster hebt gegeven en dat gij mij hebt geroepen u in deze kerk te bezoeken. Ik groet vandaag uw allerbeminnelijkste hart en wil dat doen om drie redenen. Allereerst om u te danken voor deze grote weldaad. Ten tweede om u voldoening te geven, eerherstel voor alle beledigingen die uw vijanden u in dit sacrament hebben aangedaan. En in de derde plaats heb ik de mening u door dit bezoek te aanbidden op alle plaatsen ter aarde, waar gij in uw sacrament het minst aanbeden en het meest verwaarloosd wordt. Mijn Jezus, ik hou van u met heel mijn hart. Ik heb er berouw over dat ik in het verleden uw oneindige goedheid zo dikwijls heb mishaagd. Ik neem mij voor met de hulp van uw genade u in het vervolg nooit meer te beledigen. En op dit ogenblik, nietswaardig als ik ben, wijd ik mij geheel aan u toe. Ik verzaak aan mijn wil, aan mijn genegenheden, aan mijn verlangens en aan alles wat mij toebehoort. En geef het allemaal aan u. Van deze dag af, doe met mij en met al het mijne wat u behaagt. Ik vraag en verlang niets anders dan uw heilige liefde, de eindvolharding en de volmaakte vervulling van uw wil. Ik beveel u de zielen in het vagevuur aan, in het bijzonder hen
die een grote godsvrucht hadden tot dit sacrament en tot de heilige maagd Maria. Ook beveel ik u alle arme zondaars aan. Ten slotte, mijn lieve verlosser, verenig ik al mijn gevoelens met die van uw liefhebbend hart en offer ze zo aan uw eeuwige Vader, hem biddend ze in uw naam aan te nemen en te verhoren. Amen. Over zijn leer, over het gebed, die de heilige Alphonsus neerschreef in zijn boek Del Gran Mezzo della Priera, dat teruggaat tot het jaar 1759, zegt hij dat het meest nuttige is van al zijn geschriften. Hij beschrijft het gebed namelijk als het noodzakelijke en zekere middel om het heil te verkrijgen, evenals alle genade die wij nodig hebben om er te geraken. En deze zin is eigenlijk de samenvatting van de opvatting die de heilige Alphonsus had over het gebed. Paus Benedictus XVI vat deze opvatting als volgt samen. Eerst en vooral, als wij zeggen dat het gebed een middel is, herinnert ons dat aan het te bereiken doel. Namelijk, God heeft uit liefde geschapen om ons het volle leven te kunnen geven. Maar omwille van de zonde heeft dit doel, dit volle leven, zich bij wijze van spreken verwijderd. Dat weten wij allemaal. En alleen Gods genade kan het terug toegankelijk maken. Om deze fundamentele waarheid uit te leggen en onmiddellijk te laten verstaan hoe reëel het gevaar voor de mens is om verloren te gaan, had de heilige Alphonsus een bekend, zeer eenvoudig gezegde bedacht. Indien u bidt, is uw heil verzekerd. Bidt u niet, dan is uw ondergang zeker. In zijn commentaar op deze bondige zin zei hij ook: het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk, zich te redden als men niet bidt. Maar het is zeker en gemakkelijk zich te redden als men bidt. En hij zei ook: als u niet bidt, is het voor u geen enkele verontschuldiging, want de genade van het gebed wordt aan alle mensen gegeven. Als wij niet aan ons heil werken, ligt heel de fout bij ons, omdat we niet gebeden hebben. Door te zeggen dat het gebed een noodzakelijk middel is, wou de heilige Alphonsus laten verstaan dat men in geen enkele levenssituatie zonder het gebed kan, vooral op ogenblikken van beproeving en moeilijkheden. Wij moeten zonder ophouden met vertrouwen kloppen aan de deur van de Heer, in het besef dat Hij bij alles voor zijn kinderen zorgt. Hij draagt zorg voor ons. Daarom wordt ons gevraagd geen schrik te hebben onze toevlucht tot Hem te nemen en Hem onze verzoeken met vertrouwen voor te leggen. Ervan verzekerd dat wij verkrijgen wat wij nodig hebben. Vaak erkennen wij wel wat goed is, maar zijn we niet in staat om het te doen. Door te bidden komen we er wel toe. Een leerling van de Heer weet dat hij dikwijls blootgesteld wordt aan bekoringen. Om die te overwinnen, laat hij niet na Gods hulp te vragen in het gebed. De heilige Alphonsus geeft het heel interessante voorbeeld van de heilige Philippus Neri, die vanaf het moment dat hij ontwaakte, 's morgens tot God zei: Heer, leg uw handen op Philippus, anders zal Philippus u verraden. Wat een realisme. De heilige Alphonsus herinnert ons eraan dat de relatie met God essentieel is in ons leven. Zonder die band met God ontbreekt het ons aan een fundamentele relatie en deze relatie met God komt tot stand in de dialoog met Hem, in het dagelijks persoonlijk gebed en de deelname aan de sacramenten. Zo alleen kan deze relatie in ons groeien, neemt Gods aanwezigheid in ons toe en wordt ons de weg getoond. Krijgt Hij licht, wordt Hij zeker en sereen, zelfs te midden van moeilijkheden en gevaren. Tot zover Paus Benedictus. De grote, intellectueel en briljante Alphonsus de Liguori zegt dat alleen het gebed en het vertrouwen op God belangrijk is
En dat heeft hij ook onderwezen aan alle gelovigen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd, in alle lagen van de bevolking. De katholieke kerk erkende de grote invloed van de heilige Alphonsus de Liguori door hem op 7 juli 1871 uit te roepen tot kerkleraar, zoals verkondigd in de apostolische brief van paus Pius IX. Dit gebeurde 32 jaar na de heiligverklaring van de heilige Alphonsus die plaatsvond op 26 mei 1839 en minder dan een eeuw na zijn overlijden. De heilige Thomas van Aquino moest 3 eeuwen wachten, heilige Robertus Bellarminus en Petrus Canisius meer dan 3 eeuwen. En de heilige Albertus de Grote werd pas na 7 eeuwen tot kerkleraar uitgeroepen. Maar Sint Alphonsus daarentegen ontving deze titel binnen een eeuw na zijn dood. Vandaag, meer dan 200 jaar na zijn dood, blijft de heilige Alphonsus een bron van inspiratie. Nog steeds wordt zijn boek over Onze Lieve Vrouw en de bezoeken aan het Heilig Sacrament veel gelezen door gelovigen. De redemptoristen dragen zijn charisma verder in hun missionaire aanwezigheid bij de armen. Zijn moraaltheologie is nog steeds een belangrijke referentie in de katholieke kerk. En we kunnen zeker ook stellen dat zijn spiritualiteit van barmhartigheid ook actueel blijft in onze tijd, waarin toch vele mensen opnieuw op zoek zijn naar een God die nabij is en liefdevol is. Zo zijn we aan het einde gekomen, beste luisteraars, van deze inleidende uitzending op de grote kerkleraar, de meest ijverige van alle leraars, de heilige Alphonsus de Liguori. Een heilige die voor iedere gelovige wegen opende naar vreugde en vrede in God. Tot binnenkort.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we onder meer stilstaan bij het apostolische bezoek, de pastorale bezoek moet ik eigenlijk zeggen, aan San Marino. Een kleine staat die eigenlijk omringd is of die vlak in Italië ligt. En het bezoek van de Heilige Vader aan Rimini om deel te nemen aan de bijeenkomst voor vriendschap tussen de volkeren. Een evenement dat al sinds 1980 wordt georganiseerd.

0: door de gemeenschap Comunione e Liberazione. Daarnaast gaan we stilstaan bij ook enkele andere boodschappen van de Heilige Vader. En we gaan ook luisteren natuurlijk naar zijn toespraak die hij gegeven heeft aan de autoriteiten in San Marino. We gaan eerst even binnen in het Apostolische Paleis en gaan kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op vrijdag 21 augustus ontving de paus de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer, kardinaal Victor Manuel Fernandez, samen met monseigneur Armando Matteo, de secretaris voor datzelfde dicasterie, afdeling doctrine. De paus ontving ook kardinaal Rolandas Macricas, de aartspriester van de pauselijke basiliek van Santa Maria Maggiore. En tot slot werd er een audiëntie verleend aan de deelnemers aan de ontmoeting van de International Catholic Legislators Network. Van 15 tot en met 16 augustus vond in Monterrey in Mexico de derde Nationale Jeugddag plaats. Naar aanleiding daarvan stuurde de Heilige Vader een boodschap gericht aan de organisatoren en deelnemers. De paus die zei het volgende: dierbare jongeren, nu jullie de Nationale Jeugddag vieren in dat geliefde Mexicaanse land, bijeen in het aartsbisdom van Monterrey, wil ik mij met enkele korte woorden onder jullie voegen om samen deze weg van het geloof te bewandelen. Het is een prachtige gelegenheid voor jullie allemaal om samen te komen, samen met jullie herders, voortkomend uit de gemeenschap met Christus, om aan de wereld te laten zien wat ons levensdoel is, ons met hem te verenigen en zo, door deel te hebben aan zijn leven, de heiligheid te bereiken waartoe wij geroepen zijn. De titel van deze bijeenkomst maakt dit duidelijk, want het is Christus zelf die ons zegt: ook jullie getuigen, want jullie zijn bij mij. Dierbare jongeren, omarm deze woorden met jullie eigen leven, want enkel verenigd met Christus kunnen we ervoor zorgen dat de wereld in hem gelooft, zelfs te midden van de problemen die jullie om jullie heen zien ten gevolge van geweld, onverschilligheid en zinloosheid. Wees in staat om even stil te staan en tijd te nemen in de stilte om te onderscheiden wat werkelijk goed en opbouwend is. Op deze wijze, verenigd met de Meester, zullen jullie zijn getuigen kunnen zijn, tekenen van hoop. Terwijl ik jullie aanmoedigen met vrolijke blijdschap aan deze dag deel te nemen, beveel ik jullie toe aan de moederlijke bescherming van de heilige maagd Maria van Guadalupe en verleen ik jullie van harte de apostolische zegen. Getekend in het Vaticaan, 1 augustus 2026. De woorden van paus Leo XIV, gericht aan de jongeren daar in Mexico die voor een derde keer deelnamen aan de Nationale Jeugddag. De paus heeft ook een boodschap gepubliceerd ter gelegenheid van de 11e Werelddag van Gebed voor de Zorg voor de Schepping, die op dinsdag 1 september zal worden gevierd, met als thema: zij zullen hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot sikkels. Een zin uit het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 2, vers 4. De paus schrijft het volgende: dierbare broeders en zusters, onze Heer Jezus Christus is gekomen opdat wij leven zouden hebben. En dat in overvloed. Zo weer klinkt het in het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 10, vers 10. Deze gave van het leven vormt de kern van onze missie als discipelen en van onze gezamenlijke roeping om een beschaving van liefde op te bouwen. Terwijl we deze Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping vieren, worden wij opnieuw uitgenodigd om stil te staan bij de gave van het leven en de aarde die het in stand houdt te koesteren, want dat zijn tastbare wijzen om onze Schepper te loven. Vandaag zijn we getuigen van vele crisissen en veel menselijk leed. Tegelijkertijd lijkt de verstoring van het harmonieuze evenwicht in de schepping in een stroomversnelling te geraken. Deze verschijnselen staan niet los van elkaar, ze vormen één enkele roep om genezing en vrede, voortkomend uit een gekwetste wereld. De God van het leven, geopenbaard in Jezus Christus, biedt een vrede die de wereld niet kan geven. Vrede laat ik jullie na, mijn vrede geef ik jullie. Uit het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 14, vers 27. Deze vrede is nog oppervlakkig, nog vluchtig. Zij vloeit voort uit de blijvende liefde van Christus en zijn zorg voor iedere mens. Toch staat deze belofte van vrede in schril contrast met de realiteit die we in veel delen van de wereld zien. De profeet Jesaja sprak over een tijd waarin volken hun zwaarden tot ploegscharen zullen omsmeden. En zo datgene wat het leven vernietigt, zullen omvormen tot datgene wat het in stand houdt. Maar vandaag de dag zijn we maar al te vaak getuigen van precies het tegenovergestelde, aangezien inspanningen nog steeds gericht zijn op geweld en oorlog. Oorlog laat wonden achter die zich tot ver buiten het slagveld strekken. Hij eist levens, verscheurt gezinnen, dwingt miljoenen mensen hun huizen te ontvluchten, waardoor angst, onrechtvaardigheid en verdeeldheid worden versterkt. Oorlog laat ook sociale en ecologische verwoesting achter, die generaties lang verder duurt. Bovendien leidt de wisselwerking tussen gewapende conflicten en milieuvervuiling vaak tot een vicieuze cirkel, die ecosystemen vernietigt, essentiële hulpbronnen zoals lucht en water verontreinigt en de voedselzekerheid ondermijnt. Dit wakkert armoede, ongelijkheid en nieuwe sociale spanningen aan die kunnen bijdragen tot het ontstaan van verdere conflicten. Bovendien veroorzaakt oorlog wonden die het hele weefsel van het leven beschadigen en brengt niet enkel schade toe aan individuele personen en gemeenschappen, maar ook aan hun bredere netwerk van relaties met de gehele menselijke familie en aan hun harmonie met de schepping. Het legt een dieper falen bloot om naar Gods beeld en gelijkenis te leven, het leven te respecteren en zorg te dragen voor de aarde die ons is toevertrouwd. Dit is niet enkel een politiek falen, maar ook een moreel en spiritueel falen. Oorlog, geworteld in verwrongen verlangens en het misbruik van menselijke vrijheid en macht, staat haaks op het evangelie van vrede. De eerder genoemde crisis vraagt niet enkel om verantwoordelijkheid, maar ook om een bekering van hart, die vruchten zal afwerpen in de vorm van een diepere trouw aan God, liefde voor elkaar en respect voor de schepping als geschenk. de oneenigheid die we in de wereld zien, zoals geweld, onrechtvaardigheid en ecologische achteruitgang, is immers niet louter het gevolg van gebrekkige systemen of structuren. Het is een symptoom van de diepere tweedeling die geworteld is in de mensheid zelf. In feite is het menselijk hart de plaats waar de diepste worstelingen zich ontvouwen en onze gevallen toestand zich openbaart. Het is niet louter de zetel van emoties, maar het centrum van de persoon, de plek waar reden, verlangen, wil en geweten samenkomen. Hier worstelen wij met de tegenstrijdige verlangens in ons, tussen liefde en onverschilligheid, waarheid en illusie, gerechtigheid en onrechtvaardigheid. De wonden van de oorlog en de aantasting van de aarde zijn dan ook nauw verbonden met de toestand van het menselijk hart. De conflicten die de mensheid kwellen zijn in veel opzichten de uiterlijke uitdrukking van innerlijke oneenigheid en verdeeldheid. Wanneer het hart vervormd is, lijden de relaties daaronder en beginnen de structuren die wij opbouwen die wanorde te weerspiegelen. Paus Benedictus XVI herinnerde ons eraan dat de uiterlijke woestijnen in de wereld steeds groter worden, omdat de innerlijke woestijnen zo uitgestrekt zijn geworden. Dit roept ons op te erkennen dat wat er om ons heen gebroken is, in zekere zin ook in ons gebroken is. Om een vreedzame samenleving op te bouwen, moeten we daarom niet alleen structuren hervormen, maar ook ons hart vernieuwen. De diep gewortelde oorzaken van conflicten en de uitbuiting van de schepping vloeien voort uit een ethische en culturele crisis, waaronder het verlies van het besef van grenzen, het verlangen naar overheersing, het streven naar onmiddellijke winst en het onvermogen om de door God gegeven waardigheid van elke mens te erkennen. De profetische oproep om zwaarden om te smeden tot ploegscharen is daarom niet enkel een visie voor naties, maar een oproep aan iedere mens. Hij nodigt ons uit om kwaad om te zetten in leven. Toch kan deze transformatie niet louter door uiterlijke verandering worden bereikt. Zij vereist, in samenwerking met Gods genade, een diepere persoonlijke en collectieve bekering, een terugkeren tot God, die onze verlangens zal herschikken, onze wonden zal helen en ons zal helpen groeien in deugd. Zonder deze innerlijke transformatie zal vrede kwetsbaar en van korte duur blijven. Maar waar harten worden vernieuwd, openen zich nieuwe mogelijkheden. Wat tot nu toe voor vernietiging is gebruikt, kan worden ingezet ten behoeve van het leven, de zorg voor de armen, het voeden van de hongerigen en het beschermen van de schepping. Dit is de weg van authentieke ecologische bekering, waarbij de gevolgen van onze ontmoeting met Jezus Christus zichtbaar worden in onze relatie met de wereld om ons heen. Vrede begint dus in het hart en stroomt van daaruit naar onze relaties, gemeenschappen en de wereld in het algemeen. Hoewel de uitdagingen waarvoor wij staan enorm zijn, laat God ons niet achter zonder de middelen tot genezing en transformatie. In plaats van oorlogswapens schenkt de God van de vrede ons de kracht om te genezen, te verzoenen en een beschaving van liefde op te bouwen. Op deze wijze worden wij geroepen om de vele ecosystemen te beschermen die ons zijn toevertrouwd. De ecosystemen van de schepping, van menselijke relaties en van het menselijke hart zelf. Laten wij ons een wereld voorstellen waarin de energie die momenteel in oorlog wordt gestoken, wordt ingezet voor integrale menselijke ontwikkeling, voor het overwinnen van armoede, het beschermen van de menselijke waardigheid en het verzoenen van verdeelde volkeren. Een dergelijke visie weerspiegelt het geloof in de komst van Gods Koninkrijk. Laten wij ons een wereld voorstellen, op deze wijze, de ware instrumenten voor het bouwen van vrede zijn geen vernietigingswapens, maar waarheid, dialoog, geduld, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid, begrip, zorg en liefde. Deze vloeien voort uit harten die gevormd zijn door het evangelie en gedragen worden door Gods genade. Alleen deze eigenschappen bezitten de kracht om individuen te veranderen, gemeenschappen te vernieuwen en de wonden van onze wereld te helen. Dierbare broeders en zusters, de weg die voor ons ligt is duidelijk, hoewel hij niet gemakkelijk is. Wij zijn geroepen om ons hart te laten vernieuwen, zodat wij vrede kunnen zoeken en zorg kunnen dragen voor de schepping. De Schrift zegt ons dat we ons hart moeten bewaken, want alles wat we doen vloeit daaruit voort. Als we deze taak met nederigheid en geloof op ons nemen, zullen wij medewerken aan Gods werk van vernieuwing. We zullen langzaam maar zeker van woestijn naar tuin gaan, van verdeeldheid naar gemeenschap en van geweld naar vrede. Mogen de Heer ons de moed schenken om deze weg te bewandelen, opdat in onze tijd zwaarden inderdaad tot ploegscharen worden omgesmeed, de belofte van het evangelie dieper wortel mag schieten in onze wereld en de vrede van Christus over de hele schepping mag heersen. Vanuit het Vaticaan, 15 augustus 2026, Hoogfeest van Maria ten Hemel opneming, getekend Paus Leo XIV. Een mooie, sterke boodschap van Paus Leo XIV voor dus de 11e Wereldgebedsdag voor de zorg van de schepping, die gevierd wordt op dinsdag 1 september dit jaar. Zoals beloofd kunnen wij stilstaan bij het pastorale bezoek van Paus Leo XIV aan de Republiek van San Marino. En dat dus voor de bijeenkomst van het festival, moeten we zeggen, de vriendschap tussen de volkeren. En dus ook een bezoek aan de stad Rimini. Want dit festival begon in 1980. Bij de derde editie, 2 jaar later, in 1982, mochten ze reeds het bezoek verwelkomen van de heilige paus Johannes Paulus II. Opeenvolgens zou deze samenkomst van de gemeenschap Communione e Liberazione boodschappen mogen ontvangen van zowel paus Johannes Paulus II, paus Benedictus XVI en paus Franciscus. Deze laatste twee zijn nooit persoonlijk aanwezig geweest tijdens de samenkomst. Paus Leo XIV echter koos ervoor om bij deze gelegenheid naar San Marino, naar Rimini, af te reizen als onderdeel dus van dat pastorale bezoek. Nu, San Marino is eigenlijk een enclave die omringd is door Italië. Het land is iets groter dan 61 vierkante kilometer en heeft een bevolking van zowat 30.000 inwoners. De hoofdstad draagt dezelfde naam, San Marino. En het is de oudste nog bestaande constitutionele republiek ter wereld. De voortzetting van de kloostergemeenschap, die werd op 3 september 301 gesticht door de heilige diaken en steenhouwer Marinus van Arbe. De legende vertelt dat Marinus de toenmalige Romeinse kolonie Arba verliet in 257 toen de toekomstige keizer Diocletianus een decreet uitgaf waarin werd opgeroepen tot de reconstructie van de stadsmuren van Rimini, die vernietigd waren door Liburnische piraten. De grondwet van San Marino werd vastgelegd in 1600 en is nog steeds van kracht. Het is de werelds oudste, nog steeds van kracht zijnde grondwet. Ook het bestuur is een beetje bijzonder. De Consiglio Grande e Generale, vertaald Opper- en Algemene Raad, wordt iedere 5 jaar door het volk verkozen. Je kan het vergelijken dus met een parlement. En het kiest uit zijn midden 2 leden tot kapiteinen-regent, en dat voor een periode van 6 maanden. Deze 2 regenten en het kabinet vormen de uitvoerende macht van de staat als zogenaamde diarchen. Het gaat dus over een diarchie. En u hoort daar di in, dat is Grieks woord, 2 keer, en archia of heerschappij. Er zijn dus 2 staatshoofden. De raad kiest ook de zogenaamde Consilio dei Dodici, of de Raad van de 12, die een rechterlijke macht vormen gedurende de zittingsperiode van de raad. Op zaterdag 22 augustus heeft de Heilige Vader het Apostolische Paleis in het Vaticaan verlaten, in de ochtend, en is hij naar de helikopterlandingsplaats van het Vaticaan gegaan, van waaruit hij om 8 uur per helikopter vertrok naar San Marino. Hij kwam daar aan om 9:15 op het vliegveld van Torraccia. Bij zijn aankomst werd de paus dus verwelkomd door die Capitani Regenti, dat is Alice Mina en Vladimiro Selva. Ook de staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken was daarbij aanwezig, de heer Luca Beccari. De ambassadeur bij de Heilige Stoel was daarbij aanwezig, Alessandra Albertini. Ook monsignor Edgar Peñapara, apostolische nuncius in Italië en ook voor de Republiek van San Marino. Monsignor Domenico Beneventi, de bisschop van San Marino Montefeltro. Mevrouw Silvia Berti, directeur van het diplomatiek ceremonieel. En mevrouw Roberta Cecchini, kapitein van het kasteel van Domaniano. En dat was heel indrukwekkend om te zien. Het doet heel middeleeuws aan eigenlijk. We hoorden al dat die grondwet zo oud is, maar ook de stadstaat, zeg maar, dat prachtige kasteel dat eigenlijk bovenop de heuvels ligt, was zeer indrukwekkend om te zien. De paus die heeft dus een militaire beschouwing ook gekregen. Om 9:45 was dat, nadat hij was aangekomen in San Marino, waarbij ook de hymnes van de beide staten werden afgespeeld en waarbij de paus samen met de Capitani Regenti naar binnen gegaan zijn in het Palazzo Pubblico. Om 10:00 was daar in het atrium een voorstelling van de staatssecretarissen aan de Heilige Vader. En zij zijn dan naar dus die raadzaal van de Dodici gegaan voor een privégesprek en het ondertekenen van het gulden gastenboek. Dat hoort er nu eenmaal ook bij. Na afloop van de ontmoeting begroette de paus ook nog de voormalige regenten. Dat is de heer Matteo Rossi en Lorenzo Bulli, die de officiële uitnodiging hadden gedaan voor dit bezoek. Om 11:20 begaf de paus zich naar de Sala del Consiglio Grande Generale, waar de ontmoeting met de autoriteiten, de burgerlijke autoriteiten, het corps diplomatiek plaatsvond. Na de toespraken van de Capitani Regenti hield paus Leo XIV ook een toespraak. Alvorens wij samen met de Heilige Vader het Angelus gaan bidden, luisteren we naar het eerste deel van deze toespraak aan de autoriteiten van San Marino.
1: Signori capitani regenti, illustri autorità, Sono molto lieto di visitare il vostro paese.
0: Dierbare kapitani regenti, dierbare autoriteiten, het doet mij veel genoegen om uw land te bezoeken, dat de eer heeft de oudste republiek ter wereld te zijn, met een traditie die teruggaat tot het begin van de 4e eeuw. Ik dank de kapitani regenti van harte voor de vriendelijke uitnodiging en voor de gastvrijheid die mij ten deel is gevallen, zoals ook blijkt uit de woorden die zij namens alle burgers tot mij hebben gericht. Mijn bezoek volgt in het spoor van die van de heilige paus Johannes Paulus II in 1982 en van paus Benedictus XVI in 2011 en is bedoeld om de diepe band te bevestigen die Titano met de apostolische stoel verbindt. Een eeuwenoude band vanwege het lange historische samenleven, maar tegelijkertijd ook recent, als we bedenken dat pas een eeuw geleden, in april 1926, de diplomatieke relaties tussen de Heilige Stoel en de dierbare Republiek van San Marino officieel werden aangeknoopt. In haar lange geschiedenis heeft uw republiek de woorden die we zouden kunnen omschrijven als het spirituele testament van haar stichter, en die zojuist in herinnering zijn gebracht, voortdurend actueel gehouden. Relinquo vos liberos aputroque homine, waarvan de kern duidelijk tot uiting komt in het motto Libertas. Eén enkel woord, maar wat een diepgang. En in de context van de geschiedenis van een volk en een staat drukt het zeker het streven uit naar zelfbeschikking, naar onafhankelijkheid van andere politieke autoriteiten. Maar tegelijkertijd betekent Libertas veel meer. En daar wil ik graag kort met u blijven bij stilstaan. Dat is voor zometeen. Dan gaan we horen wat de Heilige Vader daaraan verbindt in deze toespraak aan de autoriteiten van San Marino. Het is tijd geworden om samen met de Heilige Vader het Angelus te bidden. We doen dat heel in het bijzonder voor al zijn intenties. Daarna komen we heel graag bij u terug en gaan we verder met deze toespraak aan de autoriteiten van San Marino.
2: Angelus Domini nunciabit Mariae.
3: Et concepit de Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mihi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
3: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
3: Et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
4: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan wij verder met de toespraak van Paus Leo XIV aan de autoriteiten van San Marino. En dat ter gelegenheid van het apostolische bezoek dat de paus bracht aan de Republiek op 22 augustus. We gaan verder in zijn gedachtegang over het woord libertas.
1: Tutto desidero sottolineare.
0: Voor eerst wil ik benadrukken dat er geen echte burgerlijke vrijheid bestaat zonder persoonlijke vrijheid. Dat wil zeggen, zonder eerbiediging en bevordering van de waardigheid van de menselijke persoon, waarvan vrijheid een essentieel onderdeel is. Deze vrijheid wordt uiteindelijk geschonken en gewaarborgd door God, wiens stem weerklinkt in het geweten van ieder mens. Het bevorderen van vrijheid houdt in dat de ruimte van het geweten wordt verdedigd. En hier gaan onze gedachten uit naar de vele mannen en vrouwen die in elk tijdperk en op elke plaats martelaren van de vrijheid zijn, omdat zij juist getuigen van het primaat van het geweten. Stevig gevormd door het zoeken naar de waarheid, zijn zij ten volle verantwoordelijk voor hun eigen beslissingen en dus vrij van elke band, behalve die welke eigen aan het schepsel hen met God verbindt. Een voorbeeld hiervan is de heilige Thomas More, patroonheilige van regeringsleiders en politici. Ook vandaag de dag zijn er in vele delen van de wereld mensen die trouw blijven aan hun geweten, zelfs in omstandigheden van grote tegenspoed. Ze zijn getuigen van de ware vrijheid, die voortkomt uit het feit dat zij zonen en dochters van God zijn. Met bewondering betuigen wij onze solidariteit met allen die op dit moment persoonlijk de prijs betalen, omdat zij hun geweten niet hebben verraden. Bovendien komt vrijheid tot uiting in het geven, in de gemeenschap, in de ontmoeting en in de dialoog. Ze is als een plant die groeit en takken en bladeren voortbrengt om iedereen zuurstof, schaduw, geur, vruchten en nieuwe zaden te bieden. En hoe zou het ook anders kunnen, aangezien zij voortkomt uit de bron die de drie-eenheid is? Deze theologische verwijzing lijkt misschien wat overdreven, maar ik geloof dat zij vandaag de dag noodzakelijk is, gezien de afgoderij die aan de wortel die politieke en economische projecten ondermijnt die zich in naam van de vrijheid presenteren, maar in werkelijkheid slaven zijn van afgoden en macht. Bovendien komt vrijheid tot uiting in de christelijke visie en gemeenschap, vallen ze samen. Veel heiligen hebben gemeenschapsvormen in het leven geroepen waarin mensen hun vrijheid tot uitdrukking brengen in gehoorzaamheid aan een regel gebaseerd op het evangelie. In jullie geval is het altijd bijzonder interessant dat aan de basis van jullie gemeenschap mannen staan als de heilige Marino, de heilige Leo, die we kunnen omschrijven als bouwers van vrije en vreedzame steden. Hun werk kan worden geïnterpreteerd in het licht van het Bijbelse beeld van de wederopbouw van Jeruzalem, die door de profeet Nehemia tot stand werd gebracht. Het is dit positieve beeld, in tegenstelling tot dat van de toren van Babel, dat de overweging in de encycliek Magnifica Humanitas stuurt. Het werk van Nehemia wordt bezield door het gebed, betrekt de gezinnen en het hele volk erbij en smeedt banden nog voordat de stenen worden gelegd. De stijl is gemeenschap, niet uniformiteit. De harmonie die ontstaat wanneer ieder zijn deel op zich neemt en het hele volk erkent dat zijn kracht van de Heer komt. Zo denk ik graag na over het werk dat door uw stichters is ondernomen, dat goed tot uiting komt in de ijver en vindingrijkheid van dit volk en dit land. Libertas betekent voor u ook een nooit aflatende inzet voor een actieve en positieve bijdrage aan vredesopbouw. Wat dit aspect betreft, spreek ik mijn grote waardering uit en vind ik een bijzondere overeenstemming met de houding van de Heilige Stoel. Daarom delen wij het respect voor diplomatie en multilateralisme als voorkeurswegen om internationale betrekkingen te onderhouden en de verstandhouding tussen naties te bevorderen. Tegen impulsieve uitingen, agressieve retoriek en machtsdenken die onze tijd kenmerken, is het de roeping van de diplomatie om de dialoog met iedereen te bevorderen. Ook met gesprekspartners die als lastig worden beschouwd of die zichzelf niet bevoegd achten om te onderhandelen, waarbij nederigheid en geduld tot het uiterste worden aangewend om de meest subtiele tekenen van goede wil bij de strijdende partijen te herstellen, ten einde een vredesproces op gang te brengen. Dames en heren, dit bezoek, net als wat er in het prinsdom Monaco is gebeurd, nodigt mij uit om de bijzondere waarde te benadrukken van een kleine staat op menselijke schaal, waar men kan ervaren hoe dicht de politiek bij de behoeften van de burgers staat, en dus een effectievere democratie, des te meer als deze ook door christelijke inspiratie wordt gedreven. Daarom kan de Republiek San Marino een proeftuin voor goed beleid zijn, waar, zonder afbreuk te doen aan het seculiere karakter van de staat, geput kan worden uit de beginselen van de katholieke sociale leer. Het streven naar het algemeen welzijn, de universele bestemming van de goederen, de harmonie tussen subsidiariteit en solidariteit en sociale rechtvaardigheid. Deze inzet lijkt vandaag de dag nog waardevoller nu de associatieovereenkomst met de Europese Unie op het punt staat van kracht te worden en uw republiek op een duurzame, zij het op een bijzondere wijze, relatie zal aangaan met een complexe realiteit die veel baat zal hebben bij uw bijdrage. Als we nog dieper ingaan op de zaak, is het belangrijkste doel dat we in dit laboratorium moeten nastreven de zorg voor de mens. Een gemeenschap als de uwe, die immers zowel rijk is aan traditionele waarden als op technologisch vlak met de tijd meegaat, kan dit doel effectief nastreven door middel van een zorg die zich vertaalt in de bescherming van ieder leven, in elke fase ervan, van de natuurlijke conceptie tot de natuurlijke dood. De kwaliteit van een beschaving wordt niet afgemeten aan de kracht van haar middelen, maar aan de zorg die zij kan bieden, aan het vermogen om de ander te erkennen als een persoon en niet als een ding. Het vermogen om voor elkaar te zorgen is een belangrijk aspect van ons mens zijn. Technologie kan ook de wederzijdse zorg tussen mensen ondersteunen, bijvoorbeeld door instrumenten aan te reiken die helpen bij het organiseren, maar zonder de vrijheid en het oordeelsvermogen van de mens, die het subject is van relaties en verantwoordelijk is voor beslissingen, te ontnemen. Deze zorg voor de ander is vanaf het prille begin een kenmerkend aspect van de geschiedenis van San Marino geweest. Zoals opgemerkt, komt dit tot uiting in de traditie van gastvrijheid, die door de eeuwen heen nooit is weggevallen ten opzichte van mensen die lijden en in moeilijkheden verkeren. Onlangs kwam dit tot uiting in de steun en gastvrijheid jegens het Oekraïense volk, met name aan het begin van het conflict, evenals in de inzet voor het internationaal humanitair recht in een historische periode waarin dit dagelijks lijkt te worden genegeerd of zelfs met voeten getreden. Deze gevoeligheid is ook het resultaat van de christelijke traditie van het land en van de voortdurende en positieve samenwerking tussen de politieke autoriteiten en de bisschop bij het nastreven van het algemeen welzijn. Ik ben u dan ook bijzonder dankbaar voor uw inzet en getuigenis en moedig u allen, bestuurders, burgers en kerkgemeenschap aan om door te gaan met deze moedige en vooruitzienende inzet ten gunste van de waardigheid van elke mens en het algemeen welzijn. Aan ieder van u spreek ik nogmaals mijn vreugde uit over dit bezoek aan de Republiek van San Marino en roep ik de zegen van de Heer over u allen af. En zo mochten wij de toespraak van Paus Leo XIV aan de autoriteiten van San Marino beluisteren. Na dit gebeuren werd de paus vergezeld door de Capitani Regenti op het centrale balkon van het Palazzo Pubblico verwacht voor een korte begroeting en de zegen natuurlijk uit te spreken over de gelovigen die zich op het Piazza della Libertà hadden verzameld. En alvorens het Palazzo te verlaten, begroette de paus ook nog de organisatoren van het bezoek en begaf hij zich dan te voet naar de basiliek van San Marino voor de ontmoeting met de kerkgemeenschap. Maar dat heeft u zeker nog te goed van ons een volgende keer, dierbare luisteraars van Radio Maria. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Volgende keer staan we dus verder stil bij het pastorale bezoek van Paus Leo XIV aan de Republiek van San Marino. U heeft van ons nog de Vaticaanse hymne te goed en ook enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

Zo heeft de Heilige Vader verschillende consultoren benoemd voor het dicasterie van de bevordering van de integrale menselijke ontwikkeling. En benoemde hij pater Mariusz Kaspersky tot hulpbisschop van het aartsbisdom van Toamasina in Madagaskar. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u van ganser harte voor het luisteren. En u weet het, volgende keer gaan wij verder met dus het bespreken van dit mooie pastorale bezoek aan San Marino en de deelname aan de ontmoeting Vriendschap onder de Volkeren van de gemeenschap Communione e Liberazione. De paus heeft daar ook nog hele mooie dingen gezegd en daar gaan we een volgende keer graag blijven bij stilstaan. Nogmaals, van harte dank. Graag tot een volgende keer.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben samen het kroontje van barmhartigheid gebeden voor al jullie intenties. We wensen u van harte nog een zeer fijne dag toe.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen bij hoofdstuk 12. Kanonnen en kornuiten. Het verbaast me dat mijn afkeer van het leger niet groter was. Natuurlijk was het er afschuwelijk. Maar dat woordje natuurlijk haalde de angel eruit. Dat was het verschil met Wyvern. Je verwachtte niet dat je het leuk zou vinden. Niemand zei dat je het leuk moest vinden. Niemand deed alsof hij het leuk vond. Voor iedereen die ontmoette was het vanzelfsprekend dat de hele toestand weerzinwekkend maar noodzakelijk was. Een gruwelijke onderbreking van het rationele leven. En dat maakte alle verschil. Rampspoed zonder meer is beter te dragen dan rampspoed die zich aandient als plezier. Het een leidt tot kameraadschap en zelfs, indien hevig, tot een vorm van liefde tussen de lotgenoten. Het ander leidt tot wederzijds wantrouwen, cynisme, verborgen en knagende rancune. En ten tweede bleken mijn senioren en meerder in het leger onvergelijkbaar veel aardigere mensen te zijn dan de Bloods van Wyvern. Ongetwijfeld komt dit doordat een 30-jarige van nature vriendelijker voor een 19-jarige is dan een 19 voor een 13-jarige. De dertiger is echt volwassen en hoeft zich niet voor zichzelf te bewijzen. Maar ik neig ook tot de gedachte dat mijn gezicht veranderd was. De blik die ik zo vaak van mijn gezicht had moeten halen, was er kennelijk uit eigen beweging afgegaan. Misschien wel, terwijl ik Fantastes las. Er zijn zelfs aanwijzingen dat hiervoor in de plaats een blik was gekomen die medelijden, dan wel een goedaardige geamuseerdheid opwekte. Zo waren er op mijn eerste nacht in Frankrijk in een reusachtige circustent of exercitiezaal, waar een stuk of 100 Britsen voor officieren stonden, twee Canadezen van middelbare leeftijd die zich meteen over mij ontfermden en mij niet als een zoon, dat had beledigend kunnen zijn, maar wel als een lang verloren vriend behandelde. Ik zegen hun nagedachtenis. Een andere keer zat ik in de officierenclub in Arras in mijn eentje te eten en was ik best gelukkig met mijn boek en mijn wijn. Een fles Heidsieck kostte toen 8 frank en een fles Perrier Jouet 12. Toen er 2 onmetelijk hoge officieren binnenkwamen, overdekt met lintjes en insignes, die tegen het eind van de maaltijd naar mij toe kwamen, mij begroeten als Sunny Jim en me naar hun tafeltje meetroonden om me op brandewijn en sigaren te trakteren. Ze waren echt niet dronken en voelden mij ook niet dronken. Het was puur goede wil. En al was dit uitzonderlijk, het was niet zeer uitzonderlijk. Er waren vervelende lui in het leger, maar in mijn herinnering zijn deze maanden gevuld met plezierige, voorbijgaande contacten. Het leek wel alsof je om de paar dagen weer een geleerde, een zonderling, een dichter, een vrolijke hansworst, een causeur of op zijn minst een mens van goede wil ontmoeten. Ergens, halverwege die winter, had ik het geluk dat ik de ziekte opliep die door de soldaten loopgravenkoorts wordt genoemd en door de dokters P.U.O. Pyrexia Unknown Origin. Koorts, oorzaak onbekend. Voor de duur van 3 verrukkelijke weken
ging ik naar het ziekenhuis in Le Tréport. Ik had wellicht eerder moeten vermelden dat ik al sinds mijn kinderjaren een zwakke borst had en al heel vroeg geleerd had een kleine ziekte tot een van de geneugten des levens te maken, zelfs in vredestijd. Als alternatief voor de loopgraven betekende een bed en een boek nu very heaven. Het ziekenhuis was in een hotel gevestigd en we lagen met twee man op een kamer. Mijn eerste week werd bedorven door het feit dat een van de nachtzusters een heftige liefdesaffaire had met mijn kamergenoot. Ik had te veel koorts om mij opgeladen te voelen, maar menselijk gefluister is een zeer vervelend en onmuzikaal geluid, vooral 's nachts. Daarna zag het er beter uit. Het amoureuze heerschap ging ergens anders heen en in zijn plaats kwam een muzikale vrouwenhater uit Yorkshire, die op de tweede morgen dat we samen waren tegen me zei: "Hé, luister eens. Als we nu zelf ons bed opmaken, dan blijven die trutten hier niet zo lang op de kamer." Of iets van die strekking. Dus maakten we iedere dag onze eigen bedden op. En iedere dag zeiden de zusters, als ze kwamen kijken: "Oh, ze hebben de bedden al opgemaakt. Zijn dat even goede jongens?" En we kregen hun meest stralende glimlach als beloning. Ze dachten, geloof ik, dat we het uit hoffelijkheid deden. In dit ziekenhuis las ik voor het eerst een bundel essays van Chesterton. Ik had nog nooit van hem gehoord en had geen idee waar hij voor stond. En ik begrijp ook niet helemaal waarom ik zo onmiddellijk in zijn greep was. Gezien mijn pessimisme, mijn atheïsme en mijn afkeer van sentiment zou men denken dat geen schrijver mij onsympathieker was. Het lijkt bijna alsof de voorzienigheid of een zeer duister soort tussenoorzaak je bestaande voorkeuren volkomen doorkruist wanneer er tot het samenbrengen van twee zielen besloten is. Van een schrijver houden kan een even onwillekeurige en onwaarschijnlijke zaak zijn als verliefd worden. Ik had inmiddels genoeg leeservaring om onderscheid te maken tussen houden van en eens zijn met. Ik hoefde het niet eens te zijn met wat Chesterton zei, om er toch van te genieten. Zijn humor was van het soort waar ik het meest van hou. Geen grapjes die in de tekst zijn ingebed als krenten in de koek, en zeker niet, waar ik niet tegen kan, een voortdurende toon van spot en lolligheid, maar het soort humor dat onlosmakelijk met het betoog verbonden is. Dat, zoals Aristoteles zou zeggen, de glans van de dialectiek is. Het zwaard schittert niet doordat de zwaardvechter het wil laten schitteren, maar doordat hij vecht voor zijn leven en er dus heel snelle bewegingen mee maakt. Voor critici, die Chesterton frivool of paradoxaal noemen, kan ik slechts met moeite medelijden opbrengen. Van mee voelen kan geen sprake zijn. Bovendien, het mag vreemd klinken, maar wat mij zo beviel was zijn goedheid. Deze voorkeur mag ik mezelf gerust toeschrijven, zelfs op die leeftijd. Want dit behagen in goedheid had niets van doen met pogingen van mijn kant om goed te zijn. Ik heb nooit het soort afkeer van goedheid gekend dat tamelijk veel schijnt voor te komen bij betere mensen dan ik. Smug, zelfvoldaan, knus en smugnes waren afkeurende termen die in mijn
kritisch vocabulair nooit een plaats hebben gekregen. Ik miste het cynische reukorgaan, de odora canum vis of jachthondneus voor huichelarij of fariseïsme. Het was een kwestie van smaak. Ik ervoer de bekoring van goedheid zoals een man de bekoring ervaart van een vrouw met wie hij niet zou willen trouwen. Op die afstand komt deze bekoring dan ook het meest aan het licht. Net als bij McDonald's wist ik bij Chesterton niet waar ik aan begonnen was. Een jonge man die recht

van een compagnie. Bij hem stuitte ik op een zo scherp redeneervermogen als ik tot die tijd alleen bij Kirk was tegengekomen. Maar nu, gepaard aan jeugd en luim en poëzie. Zijn denken bewoog zich in de richting van het theïsme. En zolang we niet in de frontlinie zaten, voerden we eindeloze discussies over dit en ieder ander onderwerp. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom dat hij iemand met een geweten was. Principes was ik tot die tijd bijna niet tegengekomen bij iemand die mijn leeftijd en mijn type zo dicht benaderde. Het onrustbarende was dat die principes voor hem vanzelf spraken. Voor het eerst sinds mijn geloofsafval flitste de gedachte door me heen dat ook de strengere deugden van betekenis zouden kunnen zijn voor je eigen leven. Ik zeg strengere deugden, want ik had al enig idee van welwillendheid en trouw aan vrienden en ruimhartigheid met geld. En wie niet, zolang er geen verleiding is geweest om de corresponderende slechte eigenschappen met nieuwe, beschaafdere woorden te benoemen. Maar ik had nog geen serieuze gedachte gewijd aan de mogelijkheid dat mensen zoals wij, mensen als Johnson en ik, die wilden weten of schoonheid objectief was of hoe Achilles de verzoening tussen Zeus en Prometheus beschreef, naar strikte waarheidsliefde, kuisheid of plichtsbetrachting moeten streven. Ik had maar aangenomen dat dat niet tot onze gespreksonderwerpen behoorde. Over zulke dingen discussieerden we niet, en ik geloof niet dat hij ooit een vermoeden heeft gehad van de waarheid omtrent mij. Ik deed geen moeite om die waarheid te laten zien. Als dit hypocriet was, dan moet ik zeggen dat hypocrisie een mens ook goed kan doen. Schaamte voor wat je bijna gezegd had, doen alsof iets wat je meende maar een grapje was. Eerbaar is het allemaal niet, maar wel beter dan je helemaal niet te schamen. En het onderscheid tussen je beter voordoen dan je bent en daadwerkelijk beginnen jezelf te verbeteren, is subtieler dan morele waakhonden zich kunnen voorstellen. Wat ik verborg of bedoelde te verbergen, was slechts een deel van mij. Ik aanvaarde zijn principes meteen. Deed voor mezelf geen poging om mijn eigen, niet onderzochte bestaan te verdedigen. Als een lomperik voor het eerst in het gezelschap van hoffelijke mensen komt, wat kan hij dan aanvankelijk anders doen dan de vormen nabootsen? Hoe zou hij iets kunnen leren anders dan door imitatie? Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis.

We lezen verder het boek Verrast door Vreugde. U heeft al geraden dat wij een heel aardig bataljon hadden. Een minderheid van goede beroepsmilitairen die het bevel voerden over een prettige diversiteit van bevorderde soldaten, boeren uit Zuidwest-Engeland, advocaten en academici. Je kon er uitstekende gesprekken voeren. De mooiste figuur was misschien wel ons pispaaltje Wally. Wally was boer, rooms-katholiek en een hartstochtelijk militair. Ik ben verder niemand tegengekomen die, zoals hij, werkelijk verlangde naar het gevecht. En ook de groenste subaltern kon hem eindeloos in de maling nemen. Men deed dit door kritiek te leveren op de geomandry, de brede vrijwilligerskorpsen. De brave Wally wist dat dit de dapperste, bekwaamste, taaiste en properste soldaten waren die ooit te paard gezeten hadden. Hij wist dit alles diep van binnen, want hij had het als kind te horen gekregen van een oom die bij de geomandry was. Maar hij kreeg het er niet uit. Hij stotterde, sprak zichzelf tegen en kwam tenslotte altijd met zijn troefkaart. Ik wou dat mijn oom Ben hier was. Die had je eens moeten horen. Je had oom Ben moeten horen. Dan zou je wel anders praten. Een sterfeling moet niet oordelen. Maar ik betwijfel of er in heel Frankrijk een soldaat was die meer kans maakte om rechtstreeks naar de hemel te gaan als hij sneuvelde. Ik had er beter aan gedaan zijn schoenen te poetsen dan hem uit te lachen. Ik zou verder nog willen zeggen dat de korte tijd die ik in de compagnie onder zijn bevel doorbracht mij niet aangenaam was. Wally had een ware passie voor het doodschieten van Duitsers en totaal geen oog voor eigen of andermans veiligheid. Hij smeedde voortdurend plannen die ons, subalternen, de haren ten berge deden reizen. Gelukkig was hij er heel gemakkelijk van af te brengen met ieder aannemelijk argument dat wij wisten te bedenken. Hij was zo heldhaftig en zo argeloos dat hij ons nooit verdacht van andere dan puur krijgskundige motieven. Hij begreep niets van de principes die de troepen, als goede buren, stilzwijgend van toepassing verklaarden op de loopgravenoorlog en die mij al meteen door mijn sergeant werden bijgebracht. Ik stelde voor een granaatje te droppen in een Duitse stelling, waar we hoofden hadden zien bewegen. Zoals u wilt, hoor, zei de sergeant, zich op het achterhoofd krabbend. Maar als we met dat soort dingen beginnen, dan komt er ook wat terug. Begrijpt u wel? Ik moet mijn beeld van het leger in oorlogstijd niet te fraai maken. Ik kwam er zowel de wereld als de grote godin onzin tegen. De wereld diende zich aan in een zeer bespottelijke gedaante op de avond waarop ik voor het eerst aan het front kwam, up the line. Vanuit de schacht betrad ik de loopgraaf en met mijn ogen knipperend tegen het kaarslicht zag ik dat de kapitein bij wie ik mij melden moest een master van een van mijn scholen was. Iemand voor wie ik meer sympathie dan respect had gevoeld. Ik waagde een opmerking dat we elkaar kenden. Hij bromde even dat hij inderdaad ooit schoolmeester was geweest. En verder kwam dit nooit meer tussen ons ter sprake. Nog gekker was de invloed van de grote godin. En dit allang voordat ik mijn eigen bataljon bereikte. De soldatentrein uit Rouen, die eindeloze trein, 12 mijl per uur en geen 2 rijtuigen eender, vertrok omstreeks 10 uur 's avonds.
drie andere officieren en ik kregen een coupé toegewezen. Er was geen verwarming. Voor verlichting hadden we zelf kaarsen bij ons. Als sanitair dienden de raampjes. De reis zou een uur of 15 duren. Het vroor stevig. In de tunnel even buiten Rouen klonk plotseling een knerpend en krakend geluid. En daar verdween een complete deur de duisternis in. We zaten te klappertanden tot het volgende station. Alwaar de officier, die het bevel over de trein had, naar ons toe kwam hollen en vroeg wat we met die deur hadden gedaan. "Erafgevallen, sir," zeiden we. "Klets geen onzin," zei hij. "Zo'n ding valt er niet af zonder ruwe praktijken." Alsof niets vanzelfsprekender was dan dat vier officieren, uiteraard in het bezit van schroevendraaiers, hun reis door een midwinternacht begonnen met het afwerpen van de wagondeur. De oorlog zelf is al zo vaak beschreven door mensen die er meer van hebben gezien dan ik, dat ik er hier weinig over zeggen zal. Tot aan het grote Duitse offensief in het voorjaar hadden wij het betrekkelijk rustig. En zelfs toen werden niet wij aangevallen, maar de Canadezen rechts van ons, terwijl wij slechts werden zoetgehouden met ongeveer eens in de drie minuten een granaat op onze linies, de hele dag lang. Het was, geloof ik, op die dag dat ik opmerkte hoe een grote verschrikking een kleinere weg neemt. Ik kwam een muis tegen. Een zielig bibberende muis was het, zoals ik zelf een zielig bibberende mens was. Een muis die niet voor mij wegrende. De hele winter waren onze voornaamste vijanden de vermoeidheid en het water. Ik ben wel marcherend ingeslapen om bij het ontwaken te merken dat ik nog steeds aan het marcheren was. Je liep in de loopgraven met lieslaarsen door water dat tot boven je knieën kwam. Eén herinnering is de ijskoude stroom die omhoog kroop in je laars als je hem op een onzichtbaar stuk prikkeldraad had lekgetrapt. De veelvuldige aanblik van zowel heel oude als heel nieuwe lijken bevestigde het beeld van dode mensen die zich bij mij gevormd had op het moment dat ik mijn moeder opgebaard zag. Ik leerde de gewone mens kennen, kreeg met hem te doen en kreeg eerbied voor hem. In het bijzonder voor sergeant Ayres, die vermoedelijk sneuvelde door de granaat waardoor ik gewond raakte. Ik was een officier van niets. Die rang werd toen veel te gemakkelijk verleend. Een marionet die hij in beweging bracht. En hij maakte van deze bespottelijke en pijnlijke relatie nog iets moois ook. Werd bijna een vader voor mij. Maar voor het overige is de oorlog, de angst, de kou, de geur van H.E., de verschrikkelijk kapotgeschoten mannen die als een half vertrapte kever nog bewogen, de zittende of staande lijken, het landschap van louter aarde, zonder één sprietje gras. De dag- en nachtgedragen laarzen die op de duur met je voeten vergroeid leken. Is dat alles iets wat ik mij maar zelden en vaag herinner? Het houdt te weinig verband met de rest van mijn ervaring. En vaak lijkt het alsof dit alles iemand anders is overkomen. In zekere zin heeft het niet eens belang. Eén verbeeldingsmoment komt mij nu belangrijker voor dan de realiteit die erop volgde. Het was de eerste kogel die ik hoorde. Zo ver weg dat hij jankte, zoals een journalistenkogel of de kogel van een dichter in vredestijd. Op dat moment was er iets
dat niet direct angst was. En zeker geen onverschilligheid. Een trillend signaaltje dat zei: dit is oorlog. Dit is waarover Homerus schreef. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. We zijn aangekomen bij hoofdstuk 13, het nieuwe gezicht. De rest van mijn oorlogservaringen hebben weinig met mijn verhaal te maken. Eens maakte ik een stuk of 60 gevangenen. Dit wil zeggen, een groepje figuren in veldgrijs, dat plotseling uit het niets verscheen, bleek tot mijn grote opluchting alle handen omhoog te hebben. Maar dit is alleen als grap het vertellen waard. Werd zo niet Sir John Colvin gevangen genomen door Falstaff? Van even weinig belang is het voor de lezers dat ik een fikse plichtie opliep van een Engelse granaat. Of hoe sindsdien de uitmuntende zuster N in het Casualty Clearing Station voor mij de verpersoonlijking van Artemis is gebleven. Twee ervaringen springen eruit. De ene is het moment direct nadat ik getroffen was. Toen bleek, dat dacht ik tenminste, dat ik niet meer ademde. Ik concludeerde dat dit de dood was. Ik ervoer geen angst en zeker geen moed. Geen van beide leek hier aan de orde. De stelling, hier sterft een mens, stond mij zo droog, feitelijk en onemotioneel voor de geest, alsof ik het in een leerboek las. Het was niet eens interessant. Het nut van deze ervaring was dat toen ik een paar jaar later las over het onderscheid dat Kant maakt tussen het noumenale en het fenomenale, dit voor mij meer dan een abstractie was. Ik had het zelf geproefd. Ik wist uit ondervinding dat er een volkomen bewust ik bestaat dat slechts losse en voorbijgaande contacten onderhoudt met het ik ter introspectie. De andere gedenkwaardige ervaring was het lezen van Bergson in een herstellingskamp op de Salisbury Plain. Op verstandelijk niveau leerde ik de valstrikken te ontwijken die rond het woordje niets liggen. Maar in mijn gevoelsleven vond een revolutie plaats. Tot die tijd ging mijn voorliefde uit naar alles wat bleek, vaag en veraf was. De aquarelwereld van Morris, de lomerijke retretes van Mallory, het schemerlicht van Yeats. Het woord leven had voor mij bijna dezelfde associaties als voor Shelley in The Triumph of Life. Ik zou niet hebben begrepen wat Goethe met Das Lebens Goldner Baum bedoelde. Bergson liet me dat zien. Hij maakte geen einde aan mijn oude liefdes, maar gaf mij er een nieuwe bij. Van hem leerde ik voor het eerst behagen te scheppen in energie, vruchtbaarheid en dadendrang. De vindingrijkheid, triomfen en zelfs brutaliteit van dingen die groeien. Ik werd ontvankelijk voor kunstenaars die mij voordien, geloof ik, niets te zeggen hadden. Voor galmende, dogmatische, vurige, onweerspreekbare figuren zoals Beethoven, Titian in zijn mythologische schilderijen, Goethe, Dunbar, Pindaros, Christopher Wren en de meer jubelende psalmen. In januari 1919 keerde ik gedemotiveerd en wel terug naar Oxford. Maar voor ik iets vertel over mijn leven aldaar, moet ik de lezer erop wijzen dat hier één reusachtige en complexe episode wordt weggelaten. Ik heb wat deze verzwijging betreft geen keus. Alles wat ik erover kan en behoef te zeggen is dat mijn vroegere vijandigheid tegen emoties volledig en op vele manieren gewroken werd. Maar al stond het
mij vrij dit verhaal te vertellen, ik betwijfel of het veel met het onderwerp van dit boek te maken heeft. De eerste vriend voor het leven die ik in Oxford maakte, was A.K. Hamilton Jenkins, later bekend geworden met zijn boeken over Cornwell. Mijn opvoeding tot een kijkend, luisterend, ruikend en ontvankelijk wezen, begonnen bij Arthur, werd door hem voortgezet. Arthur had zijn voorliefde voor homeliness. Maar Jenkins leek wel plezier te kunnen scheppen in alles, zelfs in lelijkheid. Van hem leerde ik dat je je volledig moet overgeven aan iedere atmosfeer die zich op een gegeven moment aandient. Zoek in een smerig stadje de plaatsen waar de smerigheid macaber en bijna imposant wordt. Ga op een sombere dag naar de somberste, druipendste bossen. Zoek op een winderige dag naar de heuvelrug waar de wind het hardste waait. Er kwam geen beetje mijn ironie aan te pas. Alleen maar een serieus, maar opgewekt streven om het eigen karakter van alle dingen diep in te snuiven. Je te verheugen in het feit dat ze op zo'n prachtige manier zijn wat ze zijn. De volgende was Owen Barfield. In zeker opzicht vormen Arthur en Barfield de universele types van eerste vriend en tweede vriend. De eerste is je alter ego. Diegene die als eerste laat zien dat je niet alleen in de wereld bent, doordat hij, meer dan je durfde hopen, deelgenoot blijkt te zijn van je meest verborgen genietingen. Niets staat vriendschap in de weg. Je vloeit samen als regendruppels op het vensterglas. Maar de tweede vriend is de man die het nooit met je eens is. Hij is niet zozeer je alter ego als wel je anti-ego. Natuurlijk interesseert hij zich voor dezelfde dingen. Anders zou hij nooit je vriend geworden zijn. Maar hij benadert ze allemaal uit een andere hoek. Hij heeft precies de goede boeken gelezen, maar heeft er telkens de verkeerde dingen uitgehaald. Het is alsof hij jouw taal wel spreekt, maar met een verkeerde uitspraak. Hoe kan hij er zo dichtbij zitten en toch zonder uitzondering net ernaast? Hij is zo fascinerend en onuitstaanbaar als een vrouw. Wanneer je besluit tot correctie van zijn ketterse ideeën, blijkt waarachtig dat hij hetzelfde bij jou van plan was. En zo ga je er tegenaan, tot diep in de nacht of wandelend door natuurschoon, waar geen van beiden oog voor heeft. Je leert de kracht van elkaars opdoffers kennen en praat vaak meer als elkaar respecterende vijanden dan als vrienden. In feite, al merk je er op dat moment zelf nooit iets van, vorm je elkaars denken. Uit dit aanhoudend gevecht ontstaat een denkgemeenschap en diepe genegenheid. Maar ik geloof dat hij mij veel meer veranderde dan ik hem. Veel van de gedachten die hij later neerlegde in Poetic Diction had hij mij al eigen gemaakt voordat dit belangrijke boekje verscheen. Het zou ook vreemd zijn als dat niet zo was. Hij was toen uiteraard nog niet zo geleerd als hij naderhand geworden is, maar het geniale was er al. In nauw contact met Barfield van Wetham stond zijn vriend, weldra ook de mijne, A.C. Harwood van Christchurch, die later een belangrijke steunpilaar werd van Michael Hall, de antroposofische school in Kidbrook. Hij verschilde van ons beiden. Hij was een volkomen onverstoorbaar mens. Hij was, zoals de meesten van ons, arm
en zonder vooruitzichten, maar hij had de gelaatsuitdrukking van een 19e-eeuwse gentleman met een paar mooie beleggingen. Als er tijdens een wandelvakantie bij het laatste licht van een regendag nog juist een verschrikkelijke kaartleesfout, waarschijnlijk van hemzelf, gebleken was, en onze enige hoop was nog 5 mijl naar Knutterbrugge, indien vindbaar, en misschien zijn daar slaapplaatsen, droeg hij die uitdrukking nog steeds. En midden in verhitte discussies nog. Je zou denken dat niemand zo vaak als hij te horen kreeg dat hij die blik van zijn gezicht moest halen. Maar dat is, geloof ik, nooit gebeurd. Het was geen masker en kwam niet voort uit domheid. Later heeft hij alle gebruikelijke beproevingen van zorgen en verdriet ondergaan. Hij is de enige Horatio die ik ken in deze tijd van Hamlets. Geen pipe for fortune's finger. Eén ding geldt voor al deze en andere vrienden die ik in Oxford kreeg. Zij waren allen, naar fatsoenlijke heidense maatstaven, en zeker naar zo'n lage maatstaf als de mijne, goed. Dat wil zeggen dat ze net als mijn vriend Johnson geloofden en handelden naar de overtuiging dat waarheidsliefde, burgerzin, kuisheid en matiging verplicht waren. Een opgave voor alle kandidaten, zoals het bij examens heet. Johnson had mij op hun invloed voorbereid. Ik aanvaarde in principe hun maatstaven en probeerde ook ernaar te handelen.

0: We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekad, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we hiermee verder.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. We zijn vandaag dinsdag 25 augustus. De hymne kan u vinden op pagina 706. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 817. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gij die der wereldschepper zijt, de aarde van het water scheidt, en temt de wateren met uw hand, en stelt onwrikbaar vast het land, dat koesterend het zaad omsluit, totdat het breekt in bloemen uit, totdat het volle vruchten draagt, de mens verzadigt en behaagt. Genees het hart dat is gewond, maak door uw kracht het weer gezond, opdat het schreiend zich bevrijdt van alle kwaad en ijdelheid, zich onder uw bevelen stelt en door geen kwaad meer wordt gekweld, in zuivere blijdschap bij u hoort, niet weet van boosheid, haat of moord. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. De Heer schenkt de overwinning aan zijn gezalfde. De Heer verhore u op onheilsdagen. De naam van Jacobs God beschermen u. Hij zende u zijn hulp vanuit zijn tempel. Vanaf de Sion zei hij u tot steun. Hij zei indachtig al uw offers. Uw brandoffer behagen hem. Hij geven u wat gij verlangt. Hij laten al uw plannen slagen, dat wij uw overwinning mogen vieren, het vaandel heffen in de naam van onze God. De Heer vervulle al uw wensen. Wij weten nu reeds dat de Heer de overwinning schenkt aan zijn gezalfde, dat hij vanuit de hemel hem verhoort. Door in te grijpen met zijn sterke hand, de een heeft wagens en de ander paarden. Maar onze kracht ligt in de naam van God de Heer. Zij zijn gestruikeld en gevallen. Maar wij staan pal en houden stand. Heer, schenk de overwinning aan de koning. Verhoor ons op de dag van ons gebed. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenkt de overwinning aan zijn gezalfde. Heer, wij zullen uw macht bezingen. Uw macht, Heer, geeft de koning vertrouwen. Uw bijstand maakt hem onzegbaar verheugd. De wens van zijn hart hebt gij altijd bewilligd. De vraag van zijn lippen wijst gij niet af. Gij hebt hem bedacht met uw rijkste zegen. Zijn hoofd gekroond met een gouden kroon. Hij vroeg u om leven, hij heeft het gekregen. Lengte van dagen tot 100 jaar. Groot is zijn aanzien dankzij uw bijstand. Met luister en pracht overlaat gij hem. Gij hebt hem gemaakt tot een zegen voor ieder. De glans van uw aanschijn brengt hem geluk, want hij stelt zijn hoop op de Allerhoogste. Hij wankelt niet door de gunst van de Heer. Reis op, Heer, in onstuimige kracht. Wij zullen uw macht bezingen. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, wij zullen uw macht bezingen. Heer, ge hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Waardig zijt gij onze Heer en onze God. Te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht, want gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt. Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken, want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom. De wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes. Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft. Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God. En wat wij zullen zijn, is nog niet geopenbaard. Maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt, wij aan Hem gelijk zullen zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is. Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig. Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig. Uw trouw is bestendig voor alle geslachten, blijft gelden voor eeuwig. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig. Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn geest om God, mijn Redder. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De Machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent, hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen, machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien, behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen, hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig, zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn Redder. Christus de Heer leeft midden onder ons, zijn eigen volk. Laten wij hem prijzen en met aandrang vragen. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Heer, die alle mensen leidt, kom de volken te hulp, sta de gezagdragers bij. Laat hen openstaan voor uw woord en eensgezind het algemeen welzijn behartigen. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Gij die onze gevangenschap hebt meegevoerd, breng onze broeders en zusters, die onvrij zijn naar lichaam of geest, tot de vrijheid van de kinderen Gods. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Laat de jongeren onberispelijk voor u verschijnen, dat zij van harte gehoor geven aan uw roepstem. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Geef dat de kinderen uw voorbeeld volgen. Laat hen toenemen in wijsheid en welgevalligheid. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Neem de doden op in uw paradijs, waar wij hopen ook eenmaal met u samen te zijn. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Almachtige God, wij danken u dat wij deze avond mogen beleven. Vol vertrouwen heffen wij onze handen naar u op en vragen u,

Beste luisteraars van Radio Maria, hier volgt een geestelijke brief uit de abdij Saint-Joseph de Clerval in Flavigny-sur-Oserin, Frankrijk, aangaande de zalige moeder Maravillas van Jezus. Dierbare vriend van de abdij Saint-Joseph de Clerval. Tegenwoordig wordt het thema van de menselijke waardigheid herhaaldelijk aangesneden. En terecht, want het is van groot belang. Het diepere fundament van deze waardigheid komt echter zelden naar voren. Men vergeet al te vaak dat de grootheid van de mens ligt in zijn goddelijke roeping. God die oneindig volmaakt is en gelukzalig in zichzelf, heeft de mens geschapen uit zuivere goedheid, om hem voor eeuwig te laten deelhebben aan zijn leven van liefde. Deze intieme en vitale relatie tussen de mens en God wordt ofwel niet beseft of verworpen door veel van onze tijdgenoten die hun leven inrichten alsof God niet bestaat, of zelfs zo ver gaan dat ze zijn bestaan ontkennen in het atheïsme. De kerk, trouw aan de waarheid in zaken God en de mens, wijst het atheïsme af, want het is in tegenspraak met de reden en ieders ervaring. Zij leert dat wanneer de steun van het geloof in God en de hoop op een eeuwig leven ontbreken, de menselijke waardigheid ernstig in het gedrang komt. Het raadsel van leven en dood, van zonde en lijden, blijft onopgelost. Zodoende vervallen de mensen al te vaak tot wanhoop. De kerk weet dat haar boodschap in overeenstemming is met de waarheid en met wat diep in ieder mensenhart leeft, en dat die boodschap hoop geeft aan hen die niet meer durven geloven in de grootheid van hun bestemming. Buiten die boodschap is er niets wat het hart van de mensen vermag gelukkig te maken. Gij hebt ons voor u gemaakt, Heer, en ons hart zal geen verpozing kennen voor het zijn rust in u heeft gevonden, zegt Sint Augustinus. Uitspraak van Sint Augustinus. Volgende hoofdstukje. Discrete maar vitale aanwezigheid. Ten aanzien van het atheïsme verklaart de kerk dat de mens door het natuurlijk licht van zijn verstand al redenerend vanuit de geschapen werkelijkheden met zekerheid het bestaan van God, beginsel en doel van alle dingen kan kennen. Lees je in Catechismus van de Katholieke Kerk nummer 36. De wereld en de mens bevestigen inderdaad door hun vergankelijke aard en hun beperkingen dat nog hun eerste beginsel, nog hun uiteindelijk doel in henzelf is vervat. Er bestaat dus noodzakelijkerwijs een werkelijkheid die de eerste oorzaak en het uiteindelijk doel is van alles. Het wezen zonder oorsprong en zonder doel dat God wordt genoemd. Maar de huidige mens wordt eerder geraakt door de getuigenissen uit het leven zelf dan door leerstellige uiteenzettingen. Vandaar dat de levende voorbeelden, en met name die van de contemplatieven, soms een doeltreffender middel tegen het atheïsme zijn. Het is dus van belang dat wij leren het charisma en de specifieke rol van de contemplatieven, hun discrete maar vitale aanwezigheid, hun stille getuigenis dat ons oproept tot gebed en verwijst naar de waarheid van het bestaan van God te erkennen. Verbi Sponsa, Congregatie voor de Godgewijde Leven, op 13 mei 1999, nummer 8. Op 10 mei 1998 heeft paus Johannes Paulus II de in 1974 overleden Carmelites, moeder Maravillas de Jesus, die leefde met de bezieling van een heldhaftig geloof als antwoord op een roeping tot een hard leven, waarbij ze God in het middelpunt van haar bestaan had geplaatst. Zalig verklaard. Haar leven en haar dood zijn een welsprekende boodschap van hoop voor de wereld, die zo'n grote behoefte heeft aan waarde en die zo vaak door hedonisme, gemakzucht en een leven zonder God wordt bekoord. Een preek bij de zaligverklaring. Maravillas wordt geboren op 4 november 1891 te Madrid. Haar moeder, die opviel door haar naastenliefde, haar behoedzaamheid en haar levendige intelligentie, heeft veel devotie voor onze lieve vrouw en de Las Maravillas van de wonderen,
patrones van Sehegin in Zuid-Spanje, waaruit haar familie afkomstig is. Haar vader, Marquis van Pidal, is Spaans ambassadeur bij de Heilige Stoel. Als overtuigd christen en door nederig van aard, stelt hij de hoogstaande morele en intellectuele kwaliteiten waarmee God hem heeft begiftigd, ten dienste van de godsdienst. Maar Ravilas hoort graag de heilige verhalen die haar grootmoeder van moederskant haar vertelt. Reeds op 5-jarige leeftijd besluit Maravillas in navolging van de heilige Agnes, die zich volledig aan Christus had gewijd, middels de gelofte van kuisheid hetzelfde te doen. En deze gelofte van maagdelijkheid is de vrucht van een bijzondere genade van God. In 1939 zal moeder Maravillas haar biechtvader schrijven: de genade van de roeping heb ik ontvangen op hetzelfde moment als het vermogen mijn verstand te gebruiken. En Gods roep heb ik zo duidelijk waargenomen dat ik toen even vast besloten was non te worden als nu. Ik heb mijn leven lang deze niet de geringste twijfel gekend. Het kind is echter niet volmaakt en neemt met genoegen complimenten in ontvangst. Op een dag, zo vertelt ze, bevond ik mij in gezelschap van enkele personen wier oordeel, waarvan ik wist dat het voor mij altijd voordelig uitviel, zeer op prijs stelde. Als ik ze verliet, vermijdde ik me in deze gedachte en dan hoorde ik diep in mezelf duidelijk een stem die zei: en ik telde ik niet mee. Die woorden van Jezus maakten zo'n indruk op mijn ziel dat van toen af aan al die ijdele verlangens veranderden in dat ene, maar zeer hevig verlangen, veracht te worden, dat me sindsdien niet meer heeft losgelaten. We moeten Maravillas echter niet aanzien voor een melancholiek meisje. Ze sprankelt van vreugde, houdt van levendige en zelfs gewelddadige en gevaarlijke spelletjes. Wanneer ze met haar broer en zusje hun strijdkreet "we trekken ten oorlog" laten klinken, begint het hele huis te beven. Op 19 december 1913 verlaat Marquise van Pidal deze wereld voor het eeuwige. Enige tijd later gevolgd door de grootmoeder van Maravillas. Ze blijft de enige morele steun voor haar moeder. Maar het meisje brandt van verlangen in te treden bij de Karmelitesse. Wanneer zou dat nu kunnen? Op een dag in 1918 vraagt haar moeder haar tijdens een wandeling plots: luister, Maravillas, denk je nog altijd hetzelfde? Na enig stilzwijgen dringt ze verder aan: als je me nu geen antwoord geeft, reken er dan niet op dat ik de moed zal hebben er weer eens over te beginnen. En dan onthult Maravillas haar dat ze zich nog altijd aangetrokken voelt tot het Karmelitessenleven. De Karmel. Mevrouw van Pidal had zich nimmer zo'n hard leven voor haar dochter voorgesteld. En niettemin aanvaardt ze het. En zo treedt Maravillas op 12 oktober 1919 in bij de Karmelitessen van het Escorial in de buurt van Madrid. Geestdriftig begin en troosteloos einde. In hetzelfde jaar 1919 onthult koning Alfonso XIII op de Heuvel der Engelen, geografisch middelpunt van Spanje, op 14 kilometer van Madrid, een monumentaal beeld van het Heilig Hart, koning en goddelijke beschermheer van het Spaanse volk. De toestroom en de vroomheid van het volk zijn indrukwekkend. Maar in de daaropvolgende maanden wordt het monument steeds minder bezocht en vervalt tot een verlaten plek die zelfs door onkruid wordt overwoekerd. Om de heuvel te bestijgen moet men zich een inspanning getroosten en velen richten zich liever op meer toegankelijke pelgrimsoorden. Enige tijd na haar noviciaat hoort zuster Maravillas de oproepen van God om een Karmelitessenklooster te stichten op de Heuvel der Engelen. Hier wil ik dat jij en de andere zielen een huis voor me bouwen waarin ik mijn welbehagen zal scheppen. Mijn hart heeft behoefte aan troost. Ik wil dat het klooster de balsem is die de wonden in mij, door de zondaars veroorzaakt, verzacht. Spanje zal gered worden door het gebed.
zuster Mara Villas neemt moeder Josefa, de stichteres van het Carmelitesse klooster van het Escorial, in vertrouwen. En groot is haar verbazing wanneer enige tijd later moeder Rosario de Jesus, subpriorin, haar een vertrouwelijke mededeling van dezelfde aard doet. Na deze dubbele oproep van de Heer gaat moeder Josefa, met instemming van de priorin, te raden bij terzake kundige priesters. En allemaal, ze geven hun goedkeuring aan het plan dat de bisschop van Madrid eveneens met grote belangstelling begroet. 19 mei 1924 vestigen de eerste vier zusters, die zijn uitgekozen voor de stichting, zich in een klein huis te Getafe, zeer dicht bij de heuvel, in afwachting van de bouw van het nieuwe klooster. De 30e legt zuster Maravillas er haar eeuwige gelofte af. Korte tijd daarna wordt ze in weerwil van haar verzet benoemd tot overste. Zij die de laatste wenste te zijn, zal 48 jaar lang overste blijven. Op 11 oktober 1925 ontvangt ze bovendien de taak van novice meesteres. Wanneer een postulante het klooster binnenkomt, heeft moeder Maravillas snel gezien of ze werkelijk roeping heeft. Al in de eerste weken weet ze of de postulante, ondanks het hartverscheurende afscheid van de familie, die innerlijke vrijheid ervaart die onbegrijpelijk is voor wie deze niet kent. Met haar natuurlijke eenvoud boezemt moeder Maravillas zo'n groot vertrouwen in dat men haar alles zegt en twee woorden van haar volstaan dan om welke preoccupatie dan ook te veranderen in hoop en vreugde. Zij leidt de novicen op de weg van het contemplatieve leven, zoals dat wordt onderwezen door de heilige Theresia van Avila in haar geschriften, vooral in De Weg naar Volmaaktheid. Alles staat daarin, en zo goed, merkt ze op. Het contemplatieve leven in een klooster wordt door onze tijdgenoten vaak gezien als nutteloos. Waarom zal men zich afsluiten achter muren en hekken, wanneer er voor zoveel charitatieve werk en zoveel toegewijd personeel nodig is? Zijn de beperkingen van een kloosterleven geen aantasting van de menselijke vrijheid? Trekken contemplatieven zich niet egoïstisch terug in hun geestelijk comfort dat hun leven steriel maakt? Maar tegenover deze tegenwerpingen herinnert de kerk ons eraan dat het contemplatieve leven een zeer bijzondere genade is en een kostbare gave van heiligheid. Een teken van de verbondenheid tussen de kerk bruid met haar Heer, die boven alles lief heeft. Conferator Johannes Paulus II in de apostolische exhortatie Vita Consecrata van 25 maart 1996, nummer 59. Tot zover dit hoofdstuk.

Gij zult beminnen. In de traditie is het contemplatieve leven verbonden met het gebed tot Jezus op een eenzame plek. Gods Zoon, in eenheid met de Vader, heeft die bijzondere momenten van eenzaamheid en gebed gewild. De Heilige Geest nodigt de kloosterzuster, bruid van het vlees geworden woord, uit de eenzaamheid van Jezus Christus te delen en in stille overpeinzing met hem in God te leven. Op deze wijze neemt ze tot in zeer hoge graad het eerste gebod in acht. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met al uw krachten en geheel uw verstand en uw naaste gelijk uzelf. Lucas 10. Ze streeft naar de volmaaktheid in de naastenliefde door God te kiezen als de enige noodzakelijke en door hem op een exclusieve wijze te beminnen. God heeft de mensen lief met de liefde van een bruidegom voor zijn bruid. De Zoon van God laat zich zien als de bruidegom Messias, die de bruiloft van God met de mensheid is komen verwezenlijken. Conferatur Matthäus 22. In de roeping van de kloosterzuster komt heel in het bijzonder het karakter van een echt verbintenis met de kerk tot uiting. Haar leven herinnert ons allen aan de fundamentele roeping van de mens in de ontmoeting met God, welke haar vervolmaking zal vinden in de hemel. Opdat zij alleen met God kan leven, in aanbidding en lofzang, daarom is het noodzakelijk dat ze vrij is van iedere band, van alle drukte, van iedere afleiding. Dat is de voornaamste reden van de kloosteromheining. Door de gelegenheden van contact met de buitenwereld te beperken, sluit zij voor een groot deel de verstrooiing uit, die het resultaat is niet alleen van een veelvoud aan beelden, bron van wereldse gedachten en ijdele verlangens, maar ook van informatie en emoties die afleiden van het enig noodzakelijke. Dankzij de kloostermuren blijft de religieuze in een klimaat van vrede en heilige eenheid met de Heer en met de andere zusters. Paus Johannes Paulus II kon dat ook op 7 maart 1980 zeggen. De kloosteromheining opgeven zou betekenen dat men opoffert wat het specifiekste is aan een van de vormen van religies en van religieus leven, via welke de kerk laat zien aan de wereld dat contemplatie verheven is boven actie. Het eeuwige verheven is boven het tijdelijke. De kloosteromheining komt ook de diepe vereniging met het lijden en de verrijzenis van Christus ten goede. Door te kiezen voor een beperkte levensruimte, daarmee nemen de kloosterlingen deel aan de diepe ootmoed van Christus, in een vorm van armoede die tot uiting komt in de afstand en in het afstand doen van niet alleen materiële zaken, maar ook van ruimte, van menselijke betrekkingen en van heel wat goederen. Een vreemde vraag. Hoewel lichamelijk gescheiden van de wereld, dragen de contemplatieven evengoed het leed van alle mensen in hun hart en gebed. Via deze permanente bemiddeling draagt hun leven op bovennatuurlijke wijze vele vruchten van genade voor het heil van de zielen. Het voorbeeld van moeder Maravillas kan ons helpen dit te begrijpen. Op 26 oktober 1926 heeft ze zich met haar zusters in het klooster op de heuvel gevestigd, dichtbij het monument van het Heilig Hart. In 1931 beginnen de sociale onlusten die uitlopen op de Spaanse burgeroorlog. Kloosters en kerken in Madrid worden in brand gestoken. En ondanks de gevaren vervolgt de gemeenschap in alle rust haar leven en biedt daarbij nog intenser en brengt nog meer offers dan voorheen. Als men mij vraagt of wij bezorgd zijn of we bang zijn, vind ik dat altijd zo vreemd, schrijft moeder Maravillas. Ik vind dat wat onszelf zou kunnen overkomen van zo weinig belang is,
en dat alleen de heerlijkheid van God telt. Dat God zoveel beledigingen worden aangedaan, raakt me tot in het diepste van mijn ziel. En dan ontvlamt binnen in mij zoiets als een stille liefde in de duisternis. Maar zo sterk dat het soms lijkt dat ik er onmogelijke weerstand aan kan bieden. Op 1 mei 1936 probeert een gewapende bende door over de muren te klimmen een overval op het klooster te plegen. De burgemeester van Getafe komt gehaast de Carmelitessen waarschuwen. Moeder Maravillas ontvangt hem in de spreekkamer. Deze man, bijgenaamd de Rus, is een militante communist. De overste bewaart een kalmte en een tegenwoordigheid van geest die diepe indruk op hem maken. In het vervolg zal hij al het mogelijke doen om de zusters van dienst te zijn. Maar weldra breekt het strijdgewoel los op de heuvel. Terwijl de granaten rondom uiteenspatten en de machinegeweren kletteren, verneemt men het bericht dat talloze religieuzen zijn gearresteerd en gedood. Moeder Overste stelt haar dochters voor een veilig onderkomen te zoeken in hun respectieve families. Alle blijven zonder enig aarzel in het klooster, op gevaar af de marteldood te ondergaan. Maar op 22 juli geven leden van de militie, naam die aan een van de gewapende groepen werd gegeven, de Carmelitessen het bevel de heuvel te verlaten. Ze worden met open armen ontvangen door de Ursulinen van Getafe. Door een luik in het dak kunnen ze de heuvel zien. Met behulp van een hijskraan werpen de leden van de militie het beeld van het Heilig Hart omver onder het slagen van afschuwelijke, godslasterlijke kreten. En de zusters zijn natuurlijk dan zeer diep bedroefd. Maar toch behouden zij hun innerlijke rust.

0: We gaan verder met het hoofdstuk uit deze geestelijke brief van de abdij van Saint-Joseph de Clerval. Met zachte hand overgehaald. Daar de erewacht van de Karmelitessen bij het monument van het Heilig Hart niet meer nodig is, zoeken zij ook een onderkomen in Madrid. Daar ontvangen zij, dankzij een ondergrondse priester en enige toegewijde leken, van tijd tot tijd toch de Eucharistie. Op een avond komen er mannen huiszoeking doen bij de zusters. Hun aanvoerder gaat tegenover moeder Maravilla staan met het geweer op haar gezicht. De man, die als een wild beest was binnengedrongen en later zal bekennen dat hij meer dan 2000 mensen in een ondergrondse gevangenis heeft vermoord, geeft zich langzaam maar zeker gewonnen aan de vrede en de goedheid van de overste. En tenslotte zegt hij tegen haar: moeder, moeder, u en ik kunnen geen ruzie met elkaar maken. En allen dropen af, zonder de zusters mee te nemen. In tegenstelling tot wat ze oorspronkelijk van plan waren. Weldra is men verplicht Madrid te evacueren. En de overste krijgt, maar niet zonder moeite, gedaan dat de Karmelitessen niet van elkaar worden gescheiden. Ze gaan naar Frankrijk en komen in Lourdes terecht op 16 september 1937. Gebroken van vermoeidheid, maar brandend van liefde voor Jezus en Maria, blijven ze daar natuurlijk 24 uren alvorens naar Spanje terug te keren. In de nationalistische zone waar de kerk vrij is. In het klooster van Batuecas, niet ver van Salamanca. In deze oase van groen genieten ze van een welverdiende rust. De overste wordt in beslag genomen door restauratiewerkzaamheden ter plekke, gebed en zorg voor haar dochters. Aan de buitenkant valt niets anders waar te nemen dan haar gelijkmatig karakter, haar onveranderlijke innerlijke rust en haar aandacht voor iedereen. De zusters zijn echter verbaasd over de houding van de eerwaarde Florencio, biechtvader van de communiteit. Terwijl hij tegenover iedereen een en al zachtaardigheid en minzaamheid is, neemt hij tegenover de overste een nogal harde en soms zelfs uitgesproken onaangename houding aan. De reden van dat gedrag zal na de dood van de overste aan de hand van zorgvuldig door de priester bewaarde brieven en persoonlijke aantekeningen bekend worden gemaakt. De overste die er innig naar verlangde voor Jezus te mogen lijden, aan zijn lijden deel te hebben en aan de smartelijke vernederingen die hij voor ons heil heeft ondergaan, schreef aan haar biechtvader: ik schrijf u vandaag om u met heel mijn ziel te vragen, terwille van Gods liefde, dat u jegens mij de grootste mogelijke strengheid zult betrachten, dat u mij nooit zult geven wat ik zou mogen verlangen, dat u mij in het bijzijn van de zusters en in hun afwezigheid zult minachten, dat u mij wilt geven wat het allerbitterste is. Ik koester naar dit alles een vurig verlangen. En dan komt de burgeroorlog ten einde in het jaar 1939. En dan gaat men weer terug naar de Heuvel der Engelen. Het monument is afgebroken, het klooster is onbewoonbaar, maar de overste en enkele zusters vestigen zich er ondanks alles toch. Op verzoek van de bisschop blijft een groepje Karmelitessen in Las Batuecas. De scheiding die dit tot ten gevolge heeft, is hartverscheurend voor de zusters. Maar alle aanvaarden van ganser harte de heilige wil van God, die zich via de prelaat heeft geopenbaard. De vrede brengt een uitzonderlijke bloei aan roepingen met zich mee. De vrucht van al het lijden dat in de moeilijke jaren aan God is opgedragen. De Karmelitessenstichtingen volgen elkaar in verbazingwekkend hoog tempo op. En dan vanaf 1961 leeft moeder Maravillas de Jesus gewoonlijk in de verborgenheid van het klooster van La Aldehuela. Door haar vele werk is ze uitgeput en op 7 november heeft ze een eerste hartaanval. Ze is er spoedig weer van hersteld, maar haar organisme is blijvend verzwakt. Naarmate haar lichamelijke krachten afnemen, legt ze merkwaardigerwijze een steeds grotere activiteit in diensten van de naaste aan de dag. Aan haar werktafel of in de spreekkamer, ze doet voor iedereen alles wat in haar vermogen ligt. Ze helpt ook meerdere Karmelitesse kloosters, zowel voor mannen als vrouwen, bemoedigt seminaristen die roeping hebben, geeft de impuls tot de bouw van middelbare scholen en brengt de kloosters onder in een stichting voor onderlinge materiële en geestelijke steun. Een leven dat overloopt. De werken van moeder Maravillas zijn het resultaat van een innerlijk leven dat als het ware overloopt. Ze spruiten voort uit haar vertrouwelijke omgang met God, uit haar overgave aan zijn wil. En wanneer ze op de haar kenmerkende manier in gebed is verzonken, spreekt ze helemaal alleen met God en de liefde van haar zuiver hart is bij hem van zeer doeltreffende, bemiddelende kracht. Het kloosterleven is inderdaad een grote steun bij het verwerven van de zuiverheid van hart, waardoor de contemplatieven een geheimvolle bron worden van apostolische vruchtbaarheid en van zegen voor de christengemeenschap en voor de hele wereld. Voorwaar, schrijft de heilige Johannes van het Kruis, een klein beetje van deze zuivere liefde is kostbaarder in de ogen van God en van meer voordeel voor de kerk dan al die andere werken tezamen. Mevrouw Cécile Bruyère, die leefde van 1845 tot 1909, eerste abdis van de zusters van Solesmes, schreef: indien onze ogen de onzichtbare dingen zouden kunnen aanschouwen, zouden ze zien dat de zielen een invloed hebben die aan elk afzonderlijk is toebedeeld. Hoe verhevener zij wordt, des te verder strekt haar invloed. Wat zij zoal vermogen, komt tot stand met een kracht die evenredig is aan de mate waarin ze God nabij zijn. De natuur daarvan verandert niet, maar zoals een voorwerp verhit wordt naarmate het dichter bij een warmtebron komt en op zijn beurt weer in een wijdere omtrek door kan stralen, zo gaat het ook met de ziel die dichter of minder dicht in de buurt komt van de goddelijke bron. Het geestelijk leven en het gebed. Daarom is het voor de heilige kerk en de heerlijkheid van God van groter belang dat we kunnen zeggen dat de waarlijk contemplatieve zielen op de aarde steeds talrijker worden. Zij zijn de verborgen schat en de motor die op aarde de impuls verleent aan al wat de heerlijkheid van God, de heerschappij van zijn Zoon en de volbrenging van de goddelijke wil is. Op 27 oktober 1972 wordt moeder Maravillas door een nieuwe hartaanval geveld. Dankzij de goede zorgen van haar dochters en van toegewijde artsen overleeft zij tot 1974 en ze behoudt haar helderheid van geest om zich zoals ze is gewend mensen de weg te wijzen, raad te verschaffen en haar eigen gebedsleven te onderhouden. Zoals haar hele leven, zoals de woorden die ze sprak, zoals haar zachtaardige en indringende manier van handelen, zo waren ook haar laatste ogenblikken op aarde van een buitengewone eenvoud en vredig, heel vredig slaapt ze in de Heer in op 11 december 1974. De zalige moeder Maravillas zei graag: het enige wat we te doen hebben is ons laten leiden door de allerliefdevolste voorzienigheid van God. U zult zien hoe alles in orde komt. Hebt groot vertrouwen in de Heer. Dat is de genade die wij aan de heilige Jozef vragen voor u en allen die u dierbaar zijn. Dom Antoine Marie. Tot zover deze lezing uit de geestelijke brief vanuit de abdij Saint-Joseph de Clerval over het leven van de zalige moeder Maravillas van Jezus. Tot een volgend verhaal.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Je mag zo naar huis gaan, gedragen door die zegen van onze God. Die met je meegaat, waar je ook gaat. Je bent niet alleen. Er is een God die van je houdt. Ook al denk je misschien zelf van, nou, met mij wil God niks te maken hebben. God is daar. Voor jou.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 11. Toen hij aan het meer van Genezareth stond en de mensenmenigte zich om hem verdrong om het woord van God te horen, zag hij twee boten bij het meer liggen. De vissers waren van boord gegaan en spoelden de netten. Hij stapte in een van die boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. Hij ging zitten en vanuit de boot gaf hij de mensen onderricht. Toen hij uitgesproken was, zei hij tegen Simon: "Vaar nu het meer op naar diep water. Daar moeten jullie je netten uitwerpen." "Meester," antwoordde Simon, "de hele nacht hebben we ons al afgetopt zonder iets te vangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen." Dat deden ze en ze vingen zo'n massa vis dat hun netten ervan scheurden. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Die kwamen en beide boten vulden ze tot zinkens toe. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus en zei: "Ga weg van mij, Heer, ik ben een zondig mens." Want schrik had hem en allen die bij hem waren bevangen, vanwege de vissen die ze samen gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Maar Jezus zei tegen Simon: "Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen." Ze brachten de boten aan land, lieten alles achter en volgden hem.

In het evangelie dat we vandaag mochten lezen, ontvangen we de bekende woorden van Jezus, doek in altum. Vaar nu naar het diepe. Dat is de vraag die Jezus stelt aan Simon. Maar in het begin van het evangelie lazen we dat de mensen dicht bij Jezus wilden zijn om het woord van God te ontvangen. Er is reeds een diep verlangen om het woord van God te ontvangen in het hart. En het is pas dan dat Jezus vraagt aan Simon, vaar nu naar het diepe. Hier hebben we eigenlijk een uitnodiging voor ons persoonlijk. Als we het verlangen hebben het woord van God te aanhoren, het te beleven, het in ons op te nemen, dan krijgen we de uitnodiging om naar het diepe te gaan. En daar zullen er vele vruchten van voortkomen. Maar het is wel aan ons om te kiezen. En misschien zullen we antwoorden zoals Petrus. Heer, we hebben al zoveel geprobeerd. We hebben de zin van het leven al zo vaak opgezocht. Hier of daar. Maar het is pas bij Jezus dat we dat vinden. En Simon Petrus antwoordt daarom, op uw woord zal ik mijn netten uitgooien. Hij gelooft in de kracht van het woord van God. Het verlangen dat reeds in het hart was, zal dan ook naar de diepte gaan. En dat is voor ons ook zo belangrijk. Een verlangen hebben om het woord van God te horen is een goed begin. Maar het is slechts een begin. De vraag is, wat doen we daarmee? En gaan we dan in op de uitnodiging van Jezus om naar het diepe te varen, zoals Simon Petrus doet? En wanneer Simon Petrus antwoordt, dan zal hij zien hoe God met hem begaan is. Hoe God met hem meegaat. En in Jezus Christus hoe hij een wonder ontvangt. Het leven op zich is al een wonder, omdat we het hebben ontvangen. Van God, de Almachtige. En wanneer Petrus ziet dat er een wonder is geschied, als Petrus eigenlijk ziet wat Jezus voor ons allemaal doet, dan kan hij niet anders dan op zijn knieën vallen. Dan is hij zelfs een beetje angstig en hij zegt, ga weg van mij, ik ben een zondaar. Doorheen dus het verlangen om het woord van God te ontvangen, als we daar dan echt naar het diepe mee gaan, dan zullen we meer ontdekken wie God is, maar we zullen ook meer ontdekken wie we zelf zijn. En we zullen ons misschien niet waardig achten om nog bij Jezus te zijn. Zoals Petrus. Ga weg van mij. Ik ben een zondig mens. Petrus ontdekt uiteindelijk wie hij zelf is. En natuurlijk, hij is het wonder van de schepping, zoals wij allemaal. Maar hij heeft ook het kwade ergens in zich, omdat hij er zich aan heeft overgegeven op bepaalde momenten in zijn leven. En hetzelfde geldt voor een ieder van ons. Maar dan is het ook van groot belang om het antwoord van Jezus te aanhoren. En datzelfde antwoord wordt ons ook gegeven. Wees niet bang. Jezus Christus is iemand die ons gerust kan stellen. En we moeten niet bang zijn voor zijn tekenen. We moeten niet bang zijn voor zijn inmenging in ons leven. Want hij staat aan het roer. Ook al lijkt het niet zo, hij is degene die handelt in de boot van Simon Petrus. Want het staat er, hij stapte in een van die boten en daar waar Jezus instapt, wel daar neemt hij de leiding. Maar op een zachtaardige manier, op een barmhartige manier. Want hij weet al wat hij op het einde zal zeggen. Die woorden van het einde, wees niet bang, die gelden ook al in het begin. En zo kunnen we vandaag in die lezing van het evangelie zien dat God met ons begaan is. En doorheen Jezus Christus hij aan ons barmhartigheid belooft. Goedheid, zachtaardigheid. Als we deze tekst lezen, dan kunnen we misschien ook op een ecumenisch niveau de lezing doen van het evangelie.
Want er staat wel degelijk dat Jezus binnenstapt in de boot van Simon Petrus. En dat noemen wij vandaag nog altijd die boot van de katholieke kerk. Maar ze worden geholpen door de andere boten, door de maats. We zouden hier kunnen zien dat Jezus eigenlijk reeds op voorhand een zeker ecumenisme predikt. En iedereen die in Jezus Christus gelooft, kan gered worden. Maar alleen maar doorheen Jezus Christus zelf. De enige die ons redt, is Jezus Christus. En het geloof in hem, wel, is de basis om het gaan naar het diepe en is de basis voor de hemel, voor het heil, voor de eeuwige redding. Daarom is het aan ieder van ons vandaag gevraagd om ons geloof in Jezus te verdiepen, als basis voor alles. En ook om vertrouwen te hebben in die boot van Simon Petrus. Om vertrouwen te hebben in de kerk die nog altijd dezelfde Jezus Christus predikt. Het ware evangelie is de prediking van Jezus Christus, gestorven voor onze zonde en verrezen. En als we in Jezus Christus zien alles wat God voor ons doet, wel, dan zijn we al op weg naar het diepe, zoals Simon Petrus, en dan zullen we onszelf misschien herkennen op het einde in de zondige mens van Petrus. Maar tegelijkertijd zullen we dan die woorden aanvaarden, kunnen aanvaarden, die Jezus tot ieder van ons richt. Wees niet bang. Voortaan zul je mensen vangen. Ook uzelf. Ja, ook uzelf is een onderwerp van redding. Ook uzelf is een onderwerp om verder te gaan. En vanuit het diepe om te komen in het eeuwige. En zo zien we dat we in deze tekst van het evangelie eigenlijk moeten groeien in geloof en vertrouwen. En we lezen nogmaals dit mooie evangelie van de heilige Lucas, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 11. Toen hij aan het meer van Genezareth stond en de mensenmenigte zich om hem verdrong om het woord van God te horen, zag hij twee boten bij het meer liggen. De vissers waren van boord gegaan en spoelden de netten. Hij stapte in een van die boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. Hij ging zitten en vanuit de boot gaf hij de mensen onderricht. Toen hij uitgesproken was, zei hij tegen Simon: vaar nu het meer op naar het diepe water. Daar moeten jullie je netten uitwerpen. Meester, antwoordde Simon, de hele nacht hebben we ons al afgetopt zonder iets te vangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. Dat deden ze en ze vingen zo'n massa vis dat hun netten ervan scheurden. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Die kwamen en beide boten vulden ze tot zinkens toe. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus en zei: ga weg van mij, Heer, ik ben een zondig mens. Want schrik had hem en allen die bij hem waren bevangen

0: Menslievend. Te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in deze zomerse editie van het programma Menslievend. Vandaag mogen wij weer terugblikken op enkele van de bezoeken die wij gedaan hebben het afgelopen jaar. Zou u een van deze fragmenten die u gaat horen integraal willen herbeluisteren, dus de hele uitzending willen herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be bij het programma Menslievend. En wij beginnen met onze uitzending van de maand mei. Toen mochten wij te gast zijn in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijse. En wij gaan beginnen met het gesprek dat wij voerden met bewoonster Maria. Beste luisteraars, wij zijn hier in het woonzorgcentrum Ter Mere te gast vandaag in het programma Menslievend. En wij zijn momenteel op de kamer van Maria, die onze vragen wil beantwoorden. Hartelijk dank daarvoor. Zou ik u mogen vragen hoe lang u hier al woont?
2: 2 jaar.
1: 2 jaar. Daarvoor was u thuis?
2: Ja.
1: En dan bent u naar hier gekomen?
2: Ja.
1: En bent u hier tevreden?
2: Ja, heel tevreden. Zoals je kunt denken, thuis is het beter, hè? Maar als het niet meer gaat, ja, dan moet je wel je aanpassen, hè. En dat heb ik gedaan.
1: En dat is goed gegaan?
2: Ik voel me hier goed. Ik heb mij aangepast. Het kan niet anders, dus.
1: Ja, inderdaad.
2: Zo moet het zijn.
1: En zijn er activiteiten hier waar u graag aan deelneemt?
2: Ja, vooral turnen. Dat heb ik graag.
1: En wat doet u dan? Wat houdt dat in, turnen? Gaan jullie wandelen? Is dat met een bal? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Buiten wandelen, dat doe ik ook graag. Dat wel. Maar die spelletjes zo allemaal, dat ligt mij niet.
1: Oké.
2: Dat is ieder zijn gedacht, hè?
1: Ja, zeker. En er wordt genoeg georganiseerd dat er dingen bij zijn die u graag doet.
2: Jawel. Maar ik lees wel veel, hè? Ik heb eigenlijk geen tijd om alles mee te doen. Is raar, hè?
1: En wat leest u graag?
2: Ik lees alles. De krant lees ik helemaal. Kerk en leven lees ik helemaal. En ik heb boeken om te lezen. En kruiswoordraadsels oplossen. Ik lees de krant. En alle dagen staat er in de krant kruiswoordraadsels. Dat moet allemaal gebeuren. Ik heb soms te weinig tijd.
1: U heeft eigenlijk te veel te doen.
2: Want ik moet dikwijls iets reviseren. Hè. Als Katrien komt vragen, komt je niet mee? Nee. Het moet me echt goed aanstaan, wil ik meedoen. Want ik heb te weinig tijd, ik heb te veel lectuur, zal ik maar zeggen. Is goed, hè? Want de dokter komt iedere week en ze is weer aan het lezen, maar dat is heel goed. Dus.
1: Ja, dat is goed om bezig te blijven, hè? Zo blijft u jong.
2: Ik ook. Ik ben 95, hè?
1: 95?
2: Ja.
1: Dat zou je echt niet zeggen. Het is,
2: ja, maar dat zijn bloemetjes, hè? Dat kun je gemakkelijk zeggen. Nee, nee. Maak me geen illusies.
1: Maar u heeft tot uw 93 thuis gewoond dan?
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja, maar dan ben ik naar... Mijn man was hier al, hè. En dan ben ik naar het ziekenhuis. En als ik teruggekomen ben, ja.
1: Oké, ja.
2: Dan was het de moment om naar hier te komen.
1: En
2: ik ben een raar. als ik in het ziekenhuis kom, hè, dan zeg ik, de deur gaat dicht. Nu ben ik hier en nu ben ik hier om te genezen. Hè? Ik heb nog nooit, ik ben al dikwijls in het ziekenhuis geweest. En ik heb nog nooit aan de dokter gevraagd, wanneer mag ik naar huis? Nee. De dokter zal zeggen, jij moogt naar huis. Ik moet dat niet vragen. Zij beslissen dat. En zo ben ik hier binnengekomen. Ik ben hier gekomen, ik heb gezegd, voilà Maria. Hier zijt je nu en hier moet je je aanpassen. En dat heb ik gedaan. Ik heb mij aangepast.
1: U neemt de situatie zoals ze is.
2: Het kan toch niet anders? Ja. Daarover zagen, dat helpt niet, hè?
3: Nee.
2: Het is zo. En voilà, ik ben hier gekomen. Ik heb gezegd, hier ben ik nu. Totdat het gedaan is.
1: En heeft u kinderen, mevrouw?
2: Kinderen? Ik had er 5.
1: Dat is mooi.
2: Maar ik heb er eentje verloren, hè.
1: Oké.
2: En ik heb er nog 4.
1: Nog 4. En is ze...
2: Ik heb een zoon dat priester is.
1: Ah ja, oké. Hier in België of ergens anders?
2: Wat blieft?
1: Is hij priester hier in België of ergens anders? Waar is hij priester?
2: In Opwijk is die priester.
1: Ah, oké. Okay.
2: Maar hij heeft 5 parochies, hè. Dat is nu zo.
1: Ja,
2: hè?
1: Dat is zo. Ja. Is het geloof belangrijk voor u?
2: Absoluut. Ik ga u een keer vertellen. Ik ben 95 jaar, hè. En mijn vader, dus... Nu ben ik al ver weg, hè. Die vertelde dat hij wist, zover als hij wist, dat er ieder generatie een roeping was.
1: Oké.
2: Een priester, een non, een broeder. Mijn oom dat was een broeder. Mijn neef was een priester. Mijn zoon is priester en nu stopt het. Mijn kleinkinderen niet. Er zijn geen roepingen meer. Praktisch. Guido heeft al 2 keer een stagiair gehad. En nu gaan ze terug heen. Maar dat zijn zwarte.
1: Ja.
2: De rollen zijn omgekeerd. Hè? Vroeger gingen ons priesters als missionaris, maar nu komen ze hier.
1: Ja, dat is ook zoals het is, hè?
2: Dat is niet zo, hè?
1: Ja.
2: En Guido zegt, ik ga weer al een stagiair krijgen. Dat zal zijn een derde. Maar ja, ze moeten leren, hè?
1: Ja, absoluut. Enorm bedankt, Maria, met ons te willen spreken. Dat, gaan wij
2: dat
1: nog...
2: heb ik nu graag gedaan.
1: Dat horen we graag. Dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek en verder trekken in het woonzorgcentrum. Dankjewel.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn aan het terugblikken op onze uitzending van de maand mei, waar wij te gast waren in het woonzorgcentrum Termeren in Neerijssen. Zo net hoorde u een gesprek met bewoonster Maria. En nu gaan we luisteren naar het gesprek met personeelslid Frederik, waarin hij vertelt over zijn job en ook getuigt hoe hij het geloof heeft teruggevonden. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Termeren in Neerijssen. En wij zijn de gang doorgewandeld en zijn nu samen met Frederik, die ons iets gaat vertellen over zijn werk. Dankjewel Frederik, om ons te woord te willen staan.
1: Graag gedaan, absoluut.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, dus mijn naam is Frederik. Ik werk sinds ongeveer 8-9 maanden in het woonzorgcentrum Termeren als zorgkundige. Ik volg nog tegelijkertijd wel een opleiding. Tot september van vorig jaar eigenlijk heb ik een hele carrière doorgebracht als zelfstandige in de IT-sector en dus in het bedrijfsleven.
0: Oké, dat is een hele verandering. Wat is de reden, als ik dat mag vragen, dat u veranderd bent van sector helemaal? Of mag ik dat liever niet vragen?
1: Jawel, je mag dat vragen. Na 30, 35 jaar in het bedrijfsleven gestaan te hebben, toch een zeer stressvol beroep, ben ik natuurlijk zoals bijna, denk 80% van mijn collega's, ben ik ook ten prooi gevallen van een burn-out, die iets verder doorgegaan is naar een depressie. En uiteindelijk heb ik mezelf bepaalde vragen gesteld. En beslist om een volledige carrière switch te maken. En dus nou, zo ben ik hier terechtgekomen. Eigenlijk wou ik als vrijwilliger komen werken hier. Dat was mijn initiële insteek. Maar ik heb hier 14, 15 jaar geleden gefotografeerd. Ook in Keihof. En toen heb ik de directeur gesproken. Hij zei, maar interesseert het u niet om hier een nieuwe loopbaan te beginnen? Natuurlijk was ik een beetje verbaasd, ik heb geen enkel achtergrond. Maar heel toevallig, de weken nadien startte er het werkplek leren. Waar je tegelijkertijd studeert en ook leert op de werkplek. En daar ben ik onmiddellijk ingestapt. En voilà, sindsdien werk ik in de zorg.
0: En bent u blij dat u die overstap gemaakt heeft?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelden zo gelukkig geweest. Het klinkt een beetje cliché.

0: Dus ik had wat vrijheid op dat gebied. Maar ik heb dan toch beslist om die carrière volledig op te geven. En ik ben supergelukkig. Ja, absoluut.
1: En wat is het aan deze job dat u zo graag doet?
0: Mensen. Ja, ik weet niet hoe dat ik dat kan onder woorden brengen. Maar echt mensen. Zorg dragen voor de bewoners, maar zelf niet alleen voor de bewoners, ook voor de collega's. Ik bedoel, als er iemand ziek is of als er iemand een beetje vermoeid is, je zorgt voor het team, je zorgt voor de bewoners en je haalt daar zoveel voldoening uit. Dus dat is wat mij eigenlijk het meest aanspreekt in deze job. Je bent continu bezig met mensen. Mensen die het moeilijk hebben om voor zichzelf te zorgen. En aangezien ik ook gelovig ben, dit is toch een van de meest voor de hand liggende vormen van naastenliefde volgens mij. Je zorgt continu voor anderen. Dus dat haalt ook een beetje de focus weg van jezelf. En dat had ik na mijn vorige carrière, waar alles draaide rond jezelf en jezelfontplooiing en je kan het als je wil. Ja, je kent dat wel al heel het verhaal. En dus hier gaat het niet meer echt om jezelf. Je moet wel zorg dragen voor jezelf, want het is wel fysiek natuurlijk, vraagt het wel wat van jezelf. Maar daar wordt allemaal rekening mee gehouden door het management. Ik vind het gewoon zalig.
1: Oké, u zegt dat u gelovig bent.
0: Ja.
1: Zou ik daarover mogen vragen, hoe beleeft u dat?
0: Ja, oké. Dus ik heb altijd. Er is nooit twijfel geweest bij mij dat God bestaat. Oké. Maar doorheen alles wat er gebeurd is door al de jaren. Ben ik een beetje in de problemen geraakt in mijn hoofd dan, mijn denken en rond heel het religie gebeuren. Ik denk dat niemand kan wegkijken wat er vandaag in de wereld gebeurt en je moet zelf niet op grote schaal bekijken, je kan het ook zelf lokaal zien. Hè. Er gebeuren heel wat bizarre dingen. En dus ik had het een beetje moeilijk om te zeggen, oké, waar zit God daarin en die religie, waarom manifesteert is die? Allee, ik had daar een heel. En uiteindelijk, lang geleden, heb ik dan besloten om het kind eigenlijk met badwater weg te gooien. Voilà. Nu, natuurlijk, dan kwam er die fameuze burn-out, die fameuze depressie. En plots heb je geen flauw idee meer. Ik kom uit een sector dat een heel andere sector is. Ook heel veel buitenland gewerkt en dergelijke. Daar hoort van alles bij. Maar ik had geen flauw idee. Oké, als ik dit niet meer wil doen, maar wat wil ik dan wel doen? En uiteindelijk ben ik mij dan terug echt gaan richten tot God. En toen is alles in een enorme stroomversnelling. En veel mensen gaan dit ook weer cliché noemen. Maar dat is, voor mij is dat een heel ware beleving. En sindsdien heb ik dat volledig terug opgenomen. De godsbeleving, dus alles wat met God te maken heeft. Dus ook de Bijbel, de kerk, alles wat erbij hoort. Maar ook, ook een heel andere manier om naar de wereld te kijken, naar de mensen te kijken en naar alles. Dus ik kan alleen maar zien wat er met mij gebeurd is. En het zou echt, ik zou mezelf niet kunnen voorstellen hoe dat ik dat zou kunnen beschrijven zonder dit alles aan God hiervoor te danken, want dat is het wel. Ik was een beetje weigerachtig om het te zeggen in het begin, maar ik zeg het dan toch maar, voilà, dat is het verhaal.
1: Ja, dankjewel om het te zeggen.
0: Ja, absoluut.
1: Dat is een mooie getuigenis. Mm-hmm. Misschien moeten we ook nog een beetje concreet over uw taken hebben. Mm-hmm. U bent zorgkundige.
0: In opleiding, ja.
1: In opleiding, ja. Is dat in opleiding, bent u hier dan voltijds en studeert u daarnaast?
0: Nee, ik ben voltijds, dus dat is een speciaal traject, hè, dat we die termeren, maar nog andere woonzorgcentra ook aanbieden, waarbij je dus één dag per week studeert, dus echt naar de school gaat. En daar wordt je eigenlijk alles geleerd voor een zorgkundige, maar in een versneld traject, omdat je eigenlijk alle ervaring doe je op de werkvloer. Dus ik werk voltijds. Eén dag per week ga ik naar de cursus. Normaal is er nog een halve dag waar dat we leerondersteuning krijgen. Want er is toch wel heel wat taken. En je moet studeren ook echt. Hè. Het is terug. Back to the basics. En al de rest leren we hier. En dus ik heb het geluk. Dus hier krijgen we dan iemand toegewezen die je stage mentor is. Dat is een van de verpleegkundigen hier. En ook de andere verpleegkundigen en mijn collega's weten dat ik dus nog heel veel te leren heb. En dus ik doe continu.

0: Uw beroep op hun is mij niet duidelijk. En zo leren we heel snel eigenlijk.
1: Oké. Okay. Dus dat klinkt heel mooi.
0: Ja, ja. Is...
1: En wat zijn uw taken dan? Kan ik daar iets over zeggen?
0: Ja, dat hangt ervan af. Dus we hebben verschillende shiften. Maar dus eigenlijk... Nu, soms draai ik ook gewoon mee in het maaltijdgebeuren. Ja, dus, dat is oké. Okay. Dan gaan we de maaltijd voorbereiden en dan bedienen we de mensen, zorgen we dat ze voldoende eten en dergelijke. Maar meestal sta ik nu dus gewoon in de zorg. Dus vanochtend bijvoorbeeld, als ik een ochtendshift heb, dan beginnen we met de briefing en dan nadien gaan we ja, de mensen wassen, aankleden, medicatie toedienen en zorgen dat ze dus naar het ontbijt kunnen gaan. We begeleiden ze naar het ontbijt. En dan tijdens de rest van de dag is, ja, dan staan we er voor de mensen die ons nodig hebben. En dat kan gaan van... Ja, iemand dat zich onwel voelt, tot iemand die gewoon even naar de toiletten moet gaan, of eender wat. Maakt niet uit. Dus dat zijn de taken van de zorgkundige hier. Dit doe ik ook.
1: Oké, okay, enorm bedankt Frederik om met ons te willen spreken. Nog een fijne dag gewenst.
0: Dank u.
1: En dan gaan wij, beste luisteraars, even luisteren naar muziek en dan onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in deze zomerse uitzending van het programma Menslievend. Wij gaan nog luisteren naar één gesprek uit de uitzending van mei, toen wij te gast waren in het woonzorgcentrum Termere in Neerijsse. Deze keer is het een gesprek met een vrijwilliger, Jean-Pierre genaamd. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Termere in Neerijsse. En wij zijn eigenlijk op dezelfde plaats gebleven waar wij daarnet met Frederik gesproken hebben. Want er is hier een vrijwilliger, Jean-Pierre, die ons ook te woord wil staan. Dank u daarvoor.
1: Ja, graag gedaan.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben Jean-Pierre de Ruiter. Ik ben woonachtig in Huldenberg, dus de hoofdgemeente van de gemeente hier. Ik zat vroeger in het onderwijs. Ik gaf technische vakken, halbewerking. En ik ben nu 11 jaar op pensioen. En als ik op pensioen gegaan ben, dan dacht ik, ja, ik moet wel ergens een invulling vinden voor mijn vrije dagen. En die heb ik hier gevonden. Ik ben hier nu 1 jaar of 8, denk ik. Dat hier, vroeger deed ik de cafetaria. En nu kom ik het middagmaal verzorgen en de muziek na middag. Dus ik ben hier elke donderdag van ongeveer 11:15 tot 17:00. Kom ik dat hier doen en de mensen een beetje, ja, een keer een wandelingsje doen of gaan helpen of zo, ja. Dat doe ik hier.
0: En hoe bent u hier terechtgekomen?
1: Ja, hoe is dat feitelijk gekomen? Ik zocht feitelijk, ja, ik heb het al juist gezegd, een invulling van die dagen dat ik toch dacht, ik moet toch iets doen met mijn leven en niet alleen thuis zitten en in een tuin altijd werken en in de winter boeken lezen. Dus contact, sociaal contact zocht ik. En hier, ik ken dat al lang, omdat vroeger mijn grootmoeder, die werkte in de oude kliniek. En dat was beneden. En via de oude kliniek is het rusthuis ontstaan. Hè. Ze hebben dan hier een nieuwe kliniek gezet. En dan is dat hier rusthuis geworden. En daardoor, ja, daardoor.
0: Oké, okay, dus u bent eigenlijk ook echt van de buurt, dus u...
1: Ja, ja. Ik woon in Huldenberg, dus een 5-tal kilometer van hier.
0: En u zei daarnet dat u ook vrijwilliger bent voor de muzieknamiddag. Zou u daar iets over willen vertellen?
1: Ja, muzieknamiddag. Ik ga eerlijk zijn, de namiddag zelf maak ik niet mee. Omdat als je dat al 8 jaar doet, dan ken je de liedjes wel van buiten, denk ik. Dan weet al wat er gaat gespeeld worden. Maar ik ga dan de mensen op de kamer halen met de rolstoel. En ik begeleid ze naar de ruimte. En daarna... Soms blijf ik even, maar meestal ga ik in de cafetaria iets drinken met een paar andere bewoners. En tegen dat het muziek gedaan is, ga ik de mensen terugbrengen naar de kamer.
0: Oké. Okay.
1: Zoiets doe ik graag.
0: En de bewoners, het is eigenlijk een moment waarop ze samen zingen?
1: Nee, dat zijn plaatjes dat we afdraaien. Dat is gewoon muziek. Er wordt een dansje geplaatst ook. Hè. Die mensen, ja, maken plezier feitelijk. En ze hebben een mooie namiddag, hè. Want deze namiddag is het geen muziek bijvoorbeeld, is een natuurfilm. We wisselen wel een keer af, ja.
0: U doet het hier al lang ondertussen, 8 jaar?
1: Ja, zoiets denk ik. 8 à 9 jaar zal het gaan zijn.
0: Waarom blijft u terugkomen?
1: Ja, het sociale, het samen zijn met mensen. En ja. Ik was vroeger in de jeugdbeweging, ben bij de scouts geweest ooit... Ik ben in landelijke verenigingen geweest bij ons. Ik ben in de fanfare geweest. Sociale. Ik ben al misschien een beetje sociaal aangelegd. Te sociaal soms, zegt mijn vrouw. Als ik niet veel thuis ben. Maar ja, dat zit in u of dat zit niet in u, denk ik. Ja, dat is het verschil, hè. Maar ik doe het gewoon graag. Contact met de mensen. De vriendschap. Het heeft maar 1 groot nadeel hier, vind ik persoonlijk. Een groot nadeel aan dit vrijwilligerswerk, dat is het afscheid nemen. Hè?
0: Hmm. Daar heeft u het moeilijk mee?
1: Je bouwt toch een band op.
0: Ja.
1: Ik heb daar heel moeilijk mee. Ja. Dat... Krijdels, hè. Ik heb daar heel moeilijk mee, ja.
0: Ja, dat zijn vrienden van u die sterven.
1: Ja, dat zijn vrienden, hè, geworden. Hè. Dat weet je zo, hè.
0: Ja.
1: Je kunt er niet aan doen. Je bouwt ermee een band op. Die vertellen veel, die vertellen... Ik denk soms zaken tegen mij, dat ze tegen de familie zelf niet zeggen als ze zich niet goed voelen. En je hebt daar toch goede gesprekken mee. En ja, als je dan binnenkomt en hoort, ja, die is overleden of die is overleden, dat doet toch wekken pijn. Hè? Dat is toch, ja. In band, hè, is een weg dan, hè. Daarmee ga ik ook veel op begrafenissen, dat is ook altijd niet aangenaam. Maar ja, afscheid nemen, ja. Dat moet kunnen, hè.
0: Ja.
1: Het is moeilijk, hè. Ik ben zelf al 72, dus. Je begint al na te denken, hè. Je wordt zelf ouder, hè.
0: Ja.
1: Ja, kom. We gaan er niet te veel over nadenken. Over zoiets.
0: Oké, enorm bedankt Jean-Pierre met ons te willen spreken.
1: Zeer graag gedaan.
0: Dan gaan wij nog even muzikaal onderbreken.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in deze zomerse editie van het programma Menslievend. Wij hebben zojuist teruggeblikt op ons bezoek aan het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijsen. En dan gaan we nu verder met een andere uitzending van het afgelopen jaar, namelijk met onze uitzending van de maand november. Toen waren wij te gast in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen te Horebeke. En wij beginnen deze terugblik op die uitzending met een gesprek dat wij mochten voeren met bewoonster Achie. En in deze uitzending hebben wij meermaals een langer gesprek gehad met bewoners daar. En zo ook dit gesprek met Achie. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen in Horebeke. En daarnet waren wij op het kantoor van de directeur, Bram. En nu zijn we een paar gangen doorgewandeld en zijn gastvrij ontvangen in de kamer van Achie. Achie, hartelijk bedankt dat u even met ons wil spreken.
1: Heel graag gedaan, mevrouw.
0: Woont u al lang in dit woonzorgcentrum?
1: Toch enkele jaren al. Ik ben een beetje de tel kwijt. 4, 5.
0: Ja. Ja. Dus al enkele jaren.
1: In het begin was ik op een kamer van 2, omdat er geen plaats was voor een eenpersoonskamer. Maar hier ben ik heel, heel rustig en gelukkig, ja.
0: Dus ook al een paar jaar.
1: Uitzicht. De einder, ik bespreek het in mijn dagboek. Ik hou er een dagboek op na.
0: Oké. Ja, het is inderdaad.
1: Mijn zoon heeft er een keer bij een verhuis 17 boeken op de container. Maar hij vroeg wel of hij dat mocht doen.
0: Oké, dat is goed.
1: Van 17 jaar ver, mijn kasten uitkuisen en alles de rommel weg. En voilà.
0: U schrijft elke dag in uw dagboek?
1: Ja.
0: Oké.
1: Het is ook een geheugen. Hoe noemen ze dat? Ja, steuntje.
0: Ja.
1: En dat is mijn directeur.
0: Dat is een goede training ook voor uw geheugen om te schrijven.
1: Absoluut. Dat ondervind ik. En ook.
0: Voor uw oefenen. Ja, uw handen,
1: mijn handen te oefenen. Ik voel dat wel, hoor.
0: En leest u ze dan ooit terug, de dagboeken? Of is het meer schrijven en dan wegleggen?
1: Ik zoek wel soms iets op wat ik geschreven heb. Het is als geheugensteuntje dat ik schrijf eigenlijk.
0: Ja.
1: Om te weten wat er gebeurd is en wat er in de toekomst nog zal gebeuren. Het is hier echt heel gezellig. En zeer veel activiteiten. En met begeleiding ook, hè. En we hebben hier de tuin voor te wandelen. Als er incidenten zijn, weten wij altijd waar naartoe. De hoofdverpleegster, vooral de ergotherapeuten. Daar zijn we eigener mee. En de directeur zit te lachen, maar dat is zo. Maar met de directeur ben ik ook heel, heel op mijn gemak.
0: Oké. Ja, ik zie dat u
1: vroeger heel verschil.
0: Dat u veel activiteiten meedoet, want ze hangen ook uit aan de muur,
1: de
0: activiteiten.
1: Ja. Onlangs is onze huiskat, Mineke, overleden en plechtig begraven in de tuin hier. En ja, dat zijn van die evenementen. Maar we waren er wel aan gehecht. Mijn deur opende, ze was er. Is er niet meer. Ja, dat doet wel iets.
0: Ja. U had een goede band met de kat. Ze kwam veel binnen?
1: Ze kwam hier niet binnen, nee.
0: Hier niet.
1: Ze ging niet in de kamers, nee.
0: Okay.
1: Maar ze was er in de hol en ze liep een keer mee. En, ja. En de Nathalie, de ergotherapeute, zorgde ervoor dat ze eten en drinken had. Op tijd. Ja, het was aangenaam. We missen haar.
0: Ja, en misschien dat er een nieuwe kat komt dan.
1: Goed, ik weet het niet, ja. Dat is goed, hè.
0: We zitten hier aan het raam.
1: Ja.
0: Met een heel mooi uitzicht op de velden. Gaat u veel wandelen buiten?
1: Ja, zoveel als ik kan. Ik noem dat de einder, omdat ik verder niets meer kan zien. De einder voor mij is de scheiding van het veld en de lucht. De blauwe hemel, daar de treurwilg, nu is zij kalm, maar als er een beetje wind is, wiegt hij prachtig. Hè? Allee. En ja, het zijn schone wandelingen, absoluut.
0: U gaat veel buiten, niet alleen om te wandelen, maar ook om te lezen. De directeur toont mij hier een foto van u die aan het lezen is in het zonnetje buiten. Leest u
1: met
0: graag?
1: Met een vriendin, alleen met een medebewoonster. Ja, als ik naar de bisons ga met mijn rollator, meestal neem ik toch mijn rollator mee. Ik ben toch 90, hè. En dan zat ik met mijn rollator met mijn boek bij de bisons ook weer lezen. Ja.
0: En wat voor boeken lees
1: je? Ik spreek er eerst wel tegen. Hè? Ik spreek tegen de bisons. Okay. En ze komen afgestapt. Hè? Ze kennen mij al een beetje. En ze weten ook dat ze vers gras trekken. Langs de graskanten. En ze weten dat ze door die tralie dat vers gras krijgen. Want het is een beetje zielig waar dat ze daar lopen. Hè? Het is allemaal afgegeten. Maar ja, dus tijd van het jaar ook.
0: Oh ja. Maar zijn ze goed gezelschap om mee te lezen?
1: De bisons.
0: Ja.
1: Ja, rustig. En de kleintjes zijn schattig. Ja. Ja.
0: Wat voor boeken leest u graag?
1: Romans, maar ook geschiedkundige romans vooral. Dat heeft mij altijd aangetrokken. Over Vlaanderen, je ziet de leeuwtjes daaraan. Over, zingend Vlaanderen. Ik speel op mijn piano. Dat is mijn gezin niet, maar waar ik uitkom. Het gezin waar ik vandaan kom.
0: Ja, uw ouders en uw broers en zussen.
1: Ja, ja, mijn ouders, mijn broers en zus. Waren met 7 kinderen. Mijn zussen, alle 5 in het onderwijs. 4. Ja, 5. Alle 5 in het onderwijs. Ik was verpleegkundige.
0: U was de rebel in de familie. U was de rebel in de familie. U ging iets anders doen.
1: Ik ging, maar ja, maar dat loopt zo. Ja, dat is niet gepland. Dat is in zo'n groot gezin, dat is toch... Ja. We gingen wel serieus aan elkaar vast. En ik ben mijn zussen kwijt. Hè. Ik heb nog 1 zus.
0: Ja.
1: De 4. En ik heb nog 1 broer in Tenerife. Ja, hij woont al jaren in Tenerife. Onze Jo, de jongste van de 7. En de oudste is onze zus Lieve. En zij is jaar na jaar directrice geweest van 3 scholen. Een kleuterschool nog bij in Gent. Christus Koning Parochie. Dat was een nieuwe parochie die ze gebouwd hebben. Veel huizen gebouwd. Dus het werd allemaal bevolkt. En zat direct. Ja. Was voorzien. Hè. Scholen. Maar die leeft nog. En ze is 101. Mijn oudste zus.
0: Okay, de oudste leeft nog.
1: Dat is, Mijn oudste zus en mijn jongste broer. En ik.
0: En de hoeveelste was u van de kinderen?
1: Jo, Leentje, ik.
0: Oké. Okay.
1: Mieke, Grietje.
0: Dus bij de oudste eigenlijk ook, bent u van uw broers en zussen?
1: De derde jongste.
0: Ah, de derde jongste. Oké. Okay. En er staat hier in uw kamer ook een keyboard, een piano.
1: Ja.
0: Speelt u daar veel op?
1: Ja, veel. Zeker 1,5 uur per dag. Maar niet aan 1 stuk, hè.
0: Oké.
1: Okay. Soms vlucht ik naar dat pianootje. Als ik me eenzaam voel.
0: En speelt u al lang piano?
1: Doet
0: u al
1: van... We waren 6 jaar oud. De meisjes, mijn zussen en ik, want het was een ander 5, hè. Kreeg een pianoles van mijn oudste zus, toen al in het onderwijs stond, directrice was. En mijn oudste broer heeft ons leren zingen. Okay. Dus op zijn ene knie, waren nog maar zo groot, 5, 6 jaar. En hij leerde ons ook 2-stemmig en 3-stemmig. 3-stemmig, dat waren kanons.
0: Ja.
1: En 2-stemmig waren liedjes. En zo zijn wij toch een muzikale familie geweest eigenlijk. Papa was hoofdonderwijzer in Sint-Denijs Boekel Hij was afkomstig van Blasius Boekel, dat is hier niet ver van. En hij wou dat wij studeerden en ons best deden. Het was ook de moeilijkheid dat we buiten woonden, ver van een internaat. Allee, ver van middelbare school, die dan natuurlijk een internaat werden, hè, voor ons. Jaren in het internaat geweest. Maar met mijn zus, we waren nooit alleen. Want van broer, felle zus. Dat maakte heel plezier. En we mochten daar ook piano leren spelen en zingen. In het koor van... In Gaveren was dat. Ja, veel meegemaakt. En toneelspel. Ik heb veel toneel gespeeld.
0: Dat klinkt niet zo heel enthousiast. Vond u het leuk om te doen of niet?
1: Ik vond alles leuk. Ook dactylo, vitesse. En ik was zo Vlaams gezind in mijn hart. Dat komt van papa, hè. Je ziet uw leven vast.
0: Ja.
1: En ik wou... Want ik heb nog een keer gezegd in open klas... Dat was natuurlijk een beetje fout, alleen een beetje opstandigheid. Ik werd een vraag gesteld in het Frans. En ik moest dus in het Frans antwoorden. Ik antwoordde in het Nederlands. De zuster zegt, ja, maar Agi, je moet dat in het Frans antwoorden. Ja, maar, zeg ik, zo met veel overtuiging, ja, maar ik ben een Vlaming. Heel de klas lachen natuurlijk. Maar ze wisten het daarop.
0: Ik zie ook heel veel recentere foto's. U heeft zelf kinderen, ja.
1: Ik heb 3 kinderen, 50ers. Hè.
0: Ja.
1: Ik ben overgrootmoeder van de kleine Marcus. Aan de lamp hangt hij daar.
0: Ja, inderdaad.
1: Mijn schatje is nu anderhalf jaar.
0: Ja, onlangs 1 jaar geworden, dat kaartje hangt er. Ja,
1: ja, Marcus. Van de oudste dochter van mijn zoon. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Anaïs in Antwerpen. En ja, daar... I love him. Dat is ook hem.
0: Ja, ja, er hangen
1: in dat
0: overal badje, foto's.
1: Dat zijn eigenlijk mijn de grote kleinkinderen, als ze klein waren. In dat blauw badje.
0: Ja, 3 kindjes in een klein babybadje.
1: Ik had altijd een bende kinderen. Een grote bad, 3 tezamen. En ze mochten spelen met speelgoed. En dan was je... En mijn man zat er klaar in de canapé met een handdoeken op zijn schoot. Ik had dat klaargelegd voor hem. En 1 per 1 die gewassen was, moest trapjes beneden. En op zijn schoot de kleine en hij. Ja.
0: De een na de ander.
1: Mijn man die de rest droogde. Ja, ik heb veel meegemaakt. Wij zijn ook pleeggezin geweest. En dat vind ik wel heel belangrijk, nog altijd. Ja. De pleeggezinnengroep van OCMW Gent, aan de Puisleeg. Ze zochten pleeggezinnen. En ze kwamen bij mij terecht door de directeur in Gent van de pleeggezinnendienst, die eigenlijk bij ons thuis zoon ten huize was.
0: Oké. Heeft u dat lang gedaan, pleegouders geweest?
1: Wij zijn lang pleegouder geweest, ja hoor. Ja. Het is een beetje komen en gaan, hè.
0: Ja.
1: Sommige kinderen blijven 2 jaar, sommige 5 jaar. Volgens de omstandigheden van in hun eigen gezin. Maar dat waren cirkeltjes, hè. Ja.
0: Hoe kijkt u daar op terug, op... pleegouder te zijn geweest?
1: Was dat... Ik ben daar... Ja, ik ben niet het type dat op mezelf stoeft. Maar ik ben er toch fier op.
0: Ja.
1: Want we hebben dat toch goed gedaan. We kregen altijd de stempel van een van de beste pleeggezinnen uit het Gentse. Ja, we waren wel. We woonden in Rons, hè, maar dat was uitgebreid. Ja. En ik heb er veel voor gedaan ook.
0: En wat denkt u dat het was? Wat deed u anders dan andere pleeggezinnen? Dat jullie het goed deden, om het zo te zeggen?
1: Ja, er waren mislukkingen bij ook. Hè. Je moet er veel voor opofferen. En, want ik herinner mij, we waren een keer 3 maanden zonder pleegkinderen. dat ze verhuisd waren of opgeëist waren door de natuurlijke ouders. En mijn oudste dochter, ik zal het nooit vergeten. Wanneer komt er nu weer pleegkindjes, Moeke? Ja, ze waren daar zo, ze waren gewoon en ze waren daar zo aan gehecht. Ja.
0: Het werd toch heel het gezin gedragen?
1: Dat was toch, ja. In vakantie kwamen er dan nog twee. Altijd wisten ze mij wonen, hoe ze een weekend. Ach, ze nog kunnen een paar nemen. We weten niet waar naartoe met die twee. Anneke en Pieterke, broer en zusje, we kunnen dat niet scheiden. Allee, ja, zo, hè. En kwamen ze bij ons terecht, hè. Ja. Maar ik heb het moeilijk gehad ook. Want na 10 jaar huwelijk, ik weet niet of ik dat eigenlijk, of dat belangrijk is, heb ik contact dat mijn man in Zweden een vrouw had en een kind. En dat was een grote slag voor mij. Hij heeft mij altijd verzwegen van angst dat ik hem zou verlaten. Maar, onnozel. Het is bespreekbaar. Ik was pleeggezin. Nina kon er nog bij. Maar ja, maar ze is dan bij haar moeder gebleven in Zweden. En mijn oudste dochter, Reinhilde, heeft daar nog altijd contact mee, toch? Maar mijn jongste dochter is meer... Ze heeft een uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel. Ja. En als ik dan zei, maar zij moet dat begrijpen. Ze heeft geen vader. Ik heb ook geen vader. Wil ze zeggen, mijn vader houdt zich niet bezig met mij. Hij heeft andere beslommeringen. Ja, dat was zo'n beetje...
0: Ja. Ja, dat is heel moeilijk, hè. Dat is een kwetsuur.
1: Dat is soms moeilijk, ja. Ja, maar ons Reinhilde, ik heb er een zus bij. Dat was het verschil. Okay. En mijn zoon, dat is mijn jonge god.
0: Komen uw kinderen je nog veel bezoeken hier? En uw kleinkinderen?
1: Het is toch, regelmatig niet, maar toch af en toe.
0: Ja. Ja, ja. U ziet ze wel nog.
1: Oh ja, absoluut. Ja. Zelf koffietafel. Ja, ja. Het zijn er nu al een paar. Ja. Verloofde. De oudste.
0: Ja.
1: Goed. Een tweeling van Reinhilde. Ja. Oh, en ze staan er allemaal. Het is leuk. De verloofden komen al mee. Ze zijn ook moeke.
0: Ja. Hartelijk bedankt dat wij met u mochten spreken. Het was een heel aangenaam gesprek. We gaan even naar muziek luisteren en dan nog naar ergens anders wandelen.

0: Beste luisteraars, welkom terug in deze uitzending van het programma Menslievend. We hebben zojuist een gesprek gehoord met bewoonster Aggie. Wij mochten met haar spreken toen wij op bezoek waren in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen te Horebeke in de maand november. En dan gaan wij ook nog luisteren naar het gesprek met bewoonster Margriet uit diezelfde uitzending. Beste luisteraars, welkom terug. We zijn nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen in Horebeke. En we zijn van het kantoor van de directeur weer enkele gangen doorgelopen. En nu zijn we op de kamer van Margriet. Margriet, dankjewel om even met ons te willen spreken.
1: Maar ja, dan ben je toch niet zwaar, hè?
0: Margriet, kan u mij vertellen hoe oud u bent?
1: Ja, 94 jaar.
0: 94. En woont u al lang hier in dit huis?
1: 2 jaar.
0: 2 jaar. Heeft u daarvoor dan in een ander huis gewoond?
1: Nee. Ik was gevallen, ja. Thuis.
0: Thuis, ja. En dan naar een woonzorgcentrum gekomen?
1: S'avonds, ja. En dan hebben ze naar mijn dochter gebeld. Ik had gezegd, ik zeg, laat mijn dochter toch gerust. Ik zeg, het is toch maar gevallen dat ik ben. Maar ja, mijn dochter moest toch verwittigd worden. En die is dan van hier naar Sint-Petersleem nog komen gereden. Hè.
0: Zij woont hier in deze streek, uw dochter?
1: Zij woont hier in deze streek. Het is daarmee dat ik hier ben. Hè.
0: Ja, om dicht bij haar te zijn.
1: Ja, ja.
0: Komt u veel opzoeken dan?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Lopke, ze komt.
2: Heel veel, hè?
1: Ja, zeker 1 keer of 2 op de week.
0: Oké.
1: En ze komt mij dikke zalen voor met hun mee te gaan. En bij hun gaan eten en zo.
0: Oké.
1: Ja. Mijn dochter, daarvan kan ik op dat gebied nu niets zeggen.
0: Ze is er heel veel voor u.
1: Ja, ja. Ja. Okay. En zij doet mijn was. Ze komt dat brengen. Ze legt dat in de kast. Als ze een keer appelschijven bakt, dan brengt ze er mee voor mij. Abelsie, hier ligt nu nog een banaan. En ik heb gedacht, bal, dat zij die banaan niet nodig heeft. Dat zij die daar, die je wel kan kopen. Maar alleen, ik heb gedacht, ik zeg, boy, ik heb een banaan, ik zal dat aan ons Marina geven. De mij kan ik een keer eet geven. Want ja, anders, ik kan ik haar niks geven. Het is zij dat aan mij moet geven. Want zij zit in de buitenwereld. En ik zit gesloten binnen. Hè.
0: Maar je kan ook veel geven aan mensen gewoon door je aanwezigheid. Hè? Je hoeft daarom niet echt iets fysiek te geven.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik ben er zeker van dat die dochter ook heel veel ontvangt door tijd met u te spenderen.
1: Ah ja, dat zeker. Wij zijn dan samen content, hè?
0: Ja.
1: Zij is content dat ik content ben, hè?
0: Ja.
1: En haar man, dat moet ik echt zeggen, die jongen die is echt goed voor mij.
0: Een heel goede schoonzoon.
1: Ah, wel, ja, ik kan geen beter nemen.
0: Dat is mooi.
1: Ja. Hij zal mij helpen voor in de nood of voor daaruit. Mijn kerk daar, hij zet dat in zijn auto. Dan moet ik zeggen, ik kan geen betere jongen hebben.
0: En hebben zij kinderen? Heeft u kleinkinderen? Of niet?
2: Nee.
1: Dat is wel moeilijker.
2: Oké, okay. Nee, maar dat is oké. Okay. Ik zie mevrouw...
1: Dat is mijn zoon.
2: Ja, ik zie...
1: Die is overleden.
2: Oké. Okay. Het is een kinderportret.
1: Ja, hij was 49 jaar.
2: Dus al...
1: Dat ben ik met mijn communie. Allee, dat zijn wij met ons communie. Dat is mijn dochter. Met haar communie. En dat is mijn dochter als ze kleintjes was. Ik vond dat toch zo lieveke als die kleintjes was.
2: Het is een heel mooie foto, hè?
1: Ja, ja, wel ja. Ik ben daarvoor nog content dat ik die heb.
2: Ja, ja,
1: ik vond dat toch zo lief.
2: Ja, er zijn 4 foto's boven haar bed. Dat is waar we het over hadden.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Mevrouw, heeft u gewerkt in uw leven?
1: Gewerkt,
2: ja.
1: Ik geloof het. Wij waren bakkers.
2: Oké, hard gewerkt dan.
1: Hard gewerkt. Tot 80 jaar.
2: Tot u 80 was?
1: Tot 80 jaar, ja.
2: En wat deed u voor de bakkerij? Bakte u brood of deed u iets anders?
1: Alles.
2: Alles.
1: Ja. En ik met mijn fiets. In het begin, zo is dat begonnen. Ik had een mevrouw in Ruisbroek dat ik goed kende. En ik zeg tegen mijn moeder had brood gebakken. Ik zeg, mag ik van Marieke Nikki een brood meedoen? Maar ja, zei mijn moeder. Ik had daar een brood mee gedaan. Zeg maar, Marieke, ik heb al een boerenbrood mee. Oh, Marietje, die was content. De week erop zie ik haar terug. Marietje, kan ik nog zo'n brood hebben? Ik zeg, bah, joh, Marieke. Ik zeg tegen mijn moeder, ik moet nu 2 broden nemen van Marieke. Ja, dat was goed. Dan zijn er dat 3 geworden en 4. Dat men met 2 auto's, 2 kamionetten op den duur reed. En ja, want waar wij woonden de straat afgelegen. Daar zou u een boterham niet goed kunnen verdienen hebben. Maar ja, doordat we een tournee deden, hè. Hadden een goede handel. Hè.
2: En dat is vanzelf gegroeid, dus eigenlijk.
1: En zo is dat gegroeid. Ja, met mijn fiets, met dat dimbrood. En daar waren daar metsers bezig aan het werken. En die zagen mij altijd met mijn fiets. Want ik moest naar Ruisbroek rijden. Met mijn fiets. Ja, dat was een stapje van de deur, hè. En die metsers die zeiden... Maar wie heeft die toch gemaakt, hè? Dat is toch een ijzeren. Ik had... een bak... van achter op mijn fiets. Ik had een kabas zo, een kabas zo en 1 van voor.
2: Zwaar beladen.
1: Ja, dat was allemaal met brood. Ah ja, je moest verrijden. Mijn ooms. Ik had 2 ooms die bierhandelaar waren. En zaterdags reden die waar dat ik mijn toer had. Hè. En dan deden die op hun kamionet met een grote bassin dat brood daarin. Dan moest ik altijd niet weg en weer rijden. Hè. En ik had daar al cadeetjes, hè. Als ze mij zagen, hè. O, bakkerinne, Maar hij mij hoen me ja. Maar hij kon helpen. Want die ene jongen is ook al lang dood. Van op een ding gekropen. Een boom met jasmijnen. Jasmijnen. En daar waren splinters in, hè. En die had een splinter in zijn middel. En die is daarvan gestorven.
2: Oké.
1: Okay. Wel, en dat was eigenlijk het leven, hoe dan wij begonnen zijn met bakken.
2: En dan heeft u tot uw 80ste rondgereden om brood af te zetten. Ja. Dat is,
1: Maar dat was dan mijn camionette.
2: Ja, dat was niet meer fietsen.
1: Nee. Ah wel, de dokter kwam een keer bij ons. En mijn moeder zegt tegen hem, dokter, moet je ons maar, die rijdt altijd met jaren fiets. Ja, vind ik niet, ik heb dat al gezien zijn. En laat ze maar rijden, aan, want dat is haar gezondheid, zei hij. Ik was dan misschien een meisje van een jaar of 18. Zoiets. En dan heeft het zo voortgeduurd, hè. En ik heb het altijd met mijn goesting gedaan. Dat ik nu nog terug moest jong zijn. En ze zouden zeggen, wat zouden willen doen? Ah wel, ik wil mijnzelfde leven er beginnen. Ik heb dat graag gedaan.
2: Oh, dat is zeer mooi. We zijn heel blij om dat te horen.
1: Ja.
2: Mevrouw, zou ik nog mogen vragen over dit huis? Doet u veel aan activiteiten mee? Bent u veel bezig hier?
1: Hier?
2: Ja.
1: Ja.
2: Wat doet u zo allemaal?
1: Hier. Luister, voor mijn part, hè, kun je niet beter zijn. Hè? Je bent hier goed. U eten is goed. En alles is goed. Als mijn dochter mij komt halen, dat is goed. Dat mag. Daar wordt nooit niet over gereclameerd. Alleen, ik zeg het. Als je moet naar een rusthuis gaan, is dat hier wel aan te raden.
2: Dat is een groot compliment.
1: Ah ja, dat is niet dat ik dat zeg omdat Lopke hierbij zit. Dat is niet daarvoor. Dat is de waarheid.
2: Oké, hartelijk bedankt mevrouw. Dat is mooi om daarop te eindigen.
1: Ja.
2: Dan gaan onze luisteraars nog even luisteren naar muziek en daarna zetten wij onze rondleiding verder.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Menslievend. We hebben u zo net enkele gesprekken gebracht vanuit de uitzending van november, toen wij te gast waren in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen te Horebeke. En dan gaan we nu verder met onze laatste uitzending waarop wij gaan terugblikken, namelijk de uitzending van juni, toen wij te gast waren in het woonzorgcentrum Sint Felix te Herne. Wij beginnen met een gesprek met bewoonster Nicole. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne, hier in Vlaams-Brabant. En wij zijn zojuist de kamer van Justine uitgewandeld.
1: Ja,
0: Justine,
1: ja.
0: Dat is eigenlijk vlakbij, op dezelfde gang.
1: Ja.
0: Zijn wij nu bij Nicole.
1: Ja.
0: Dankjewel Nicole, om met ons te willen spreken. Zou u ons kunnen vertellen hoe lang u hier al woont?
1: Ik woon hier sinds februari.
0: Oké, dus heel kort eigenlijk.
1: Heel kort, ja. Ik heb een hersenbloeding gehad in september. En toen heb ik 5 maanden in Alst geweest. En in Alst, ja, ik kan me zelf niet meer beredderen. Hè. Dus in Alst waren ze van plan van mij naar Klateringen. Is dat Klateringen te sturen in Inhoven? Maar mijn dochter had dat gehoord en die zegt, ze woont hier een beetje verder. Okay. Ze moet naar Herne komen. En daar kent ze de mensen. En voilà, zo ben ik hier gekomen.
0: Oké.
1: Okay. Ik wil hier niet meer weg. Hè. Ja, ik kan er weer. Ja, ik kan er weer weg.
0: U heeft de zorg hier nodig, maar u bent hier ook graag.
1: Ja, ik ben hier graag, ja.
0: En uw dochter is ook vlakbij dan?
1: Ja, die is vlakbij. Die woont hier vlakbij, ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ja.
0: En zou ik je mogen vragen hoe oud u bent?
1: 80.
0: 80 jaar. Oké, okay, dus u heeft wel eigenlijk nog heel lang thuis gewoond.
1: Heel lang, ja. Ik heb ik heb 5 jaar in Inhoven gewoond nu. Omdat ik mijn huis hier in Herne verkocht had.
0: Oké. Okay.
1: Ja, kijk, en nu ben ik terug.
0: Ik ben oorspronkelijk van hier echt.
1: Ik ben oorspronkelijk van geboorte en van hier altijd gewoond, ja.
0: Oké, dat is wel leuk. Dan kan u nu weer terugkomen.
1: Ja.
0: En u heeft dan een hersenbloeding gehad?
1: Een hersenbloeding, ja.
0: Oké. Ja. Heeft u daar nog veel gevolgen van?
1: Ja, kijk hier. Ja. Mijn hand hier gaat niet. Mijn been. Ik kon niet meer spreken ook. Ik kon dat allemaal niet meer. Maar dat is allemaal.
0: Dat gaat vlot.
1: Daarom dat ik het nu altijd uitleg.
0: Dus u heeft wel een zware revalidatie gehad dan?
1: Ja. Okay. Maar ja, ik ben hier goed verzorgd en ik kan hier niet klagen.
0: Oké. Okay. En wat zijn er bepaalde activiteiten die u hier graag doet? Of doet u meer op uzelf?
1: Ik doe mee alles mee.
0: U doet met alles mee? Oké. Okay. En is er iets dat u het liefste doet?
1: Oh, wat? Ja, niet speciaal. Ja, over... Ja. Ja, overal harde bijen, ja. Ik kan er niet mee, hè. Ik kan maar...
0: Maar
1: ik doe toch mee, hè.
0: Dat u kan gebruiken.
1: Ik doe toch mee, ja.
0: En is er dan... U bent graag bezig.
1: Ja.
0: Ja. Zijn er dan bepaalde dingen die u doet naast de georganiseerde activiteiten hier in de buurt? Of?
1: Lezen. Puzzels maken.
0: Oké. Okay.
1: Ik lees veel. En televisie kijken ook, maar ik lees veel.
0: Is er een bepaald genre dat u het liefste leest?
1: Of? Thriller.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik zie een boek.
1: Ook een thriller, ja.
0: U heeft graag de spanning.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Enorm bedankt, Nicole, dat u met ons wou spreken.
1: Dat is graag gedaan.
0: Misschien zou ik ook graag vragen, u bent er nog niet zo heel lang. Heeft u... Uw medebewoners ondertussen al
1: ik
0: wat
1: ken
0: kunnen
1: ze
0: leren
1: allemaal.
0: Kennen?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Gaan overal een babbelken doen.
0: Dat doet u ook graag?
1: Ja, dat doe ik graag.
0: Oké. Okay. Ja, zo leer je de mensen wel kennen dan.
1: Ja, natuurlijk. Ja, medewerkers hier allemaal. Ja, en dat is hier een goede ambiance ook, hè. Ja, we komen allemaal goed overeen.
0: En gaat u dan op bezoek in hun kamers?
1: Ja, want toen ga ik een keer op bezoek, hè. Of ze komen bij mij, of ik ga op bezoek.
0: Oké, zeer leuk.
1: Zo ken ik ze allemaal.
0: Ja. En u zei dat u 1 dochter heeft. Heeft u nog
1: een
0: kinderen?
1: 1 dochter of en 2 kleinkinderen. En ik, nog maar laatst een achterkleinzoontje.
0: Ah, juist geboren.
1: Ja.
0: Ah, leuk.
1: Ja, daar is het.
0: Ah ja, ik zie inderdaad een paar foto's staan ook.
1: Ja.
0: Ah, hier. Ja, een foto van u met u. Dat is uw achterkleinzoon.
1: Ja, mijn achterkleinzoon.
0: Ah ja, oké.
1: Ja, ze moet hier komen voor kind en gezin, hè.
0: Ah ja.
1: En dan komt ze tot bij mij, hè.
0: Ah, dat is wel leuk. Dat is handig. Ja. Ja, inderdaad. In het woonzorgcentrum is ook kind en gezin.
1: Kind en gezin is dat hier ook, hè. Ja.
0: Oké, okay, dat is handig. Dan kunnen ze onmiddellijk naar hier doen.
1: Ja, dat kan hier.
0: Oké. Enorm bedankt, Nicole, om met ons te willen spreken.
1: Ja.
0: Dan gaan wij, beste luisteraars, nog even luisteren naar muziek.
1: Ah, ja.

0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Dan brengen wij u nog graag een gesprek met zorgkundige Eline. Zij vertelt ons meer over haar taken en over haar ervaringen als personeelslid in een woonzorgcentrum. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En wij zijn zojuist de kamer van Nicole buitengewandeld en terug naar boven gegaan, naar de eerste verdieping, om te kunnen spreken met Eline. Eline, dankjewel. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben zorgkundige. En mijn taak is de mensen verzorgen met veel liefde. Dat doe ik graag, ja.
0: Werkt u al lang hier?
1: Van 2008.
0: Oké, dat is al lang.
1: Ja.
0: Dus u bent hier tevreden dat u hier zo lang blijft?
1: Ja,
0: kan ik
1: heel
0: dat zeggen?
1: Tevreden. Ja. Het is een warm huis, een klein huis, maar ik vind dat dat iets heeft. Dus ik werk hier heel graag.
0: Oké. En wat is het dat u zo graag doet aan uw job?
1: De warmte die ik geef, maar die ik ook terugkrijg van veel bewoners. En de job houdt ook veel in. Het is heel afwisselend. Het is niet altijd hetzelfde. De ene bewoner is de andere niet, dus ja.
0: En u zegt het is afwisselend. Op welke manier dan? Kan u daar een voorbeeld van geven?
1: Of? Ik sta in de zorg, maar ik doe ook soms administratief werk. Dus dat is heel afwisselend, ja.
0: Oké. Leert u de bewoners echt kennen? Er zijn bepaalde bewoners die u elke dag of bijna elke dag ziet? Of?
1: Ik zie de bewoners meer dan mijn eigen grootmoeder eigenlijk, want ik ben hier veel. De ene bewoner is opener dan de andere. Maar wij weten heel veel, ja. De mensen vertellen heel veel van vroeger, van nu, van hun familie, ja.
0: Dus u bouwt echt wel een band op met
1: hen? Ja. Dat is zoals een grootmoeder of een grootvader voor ons, ja. Dus als er iemand wegvalt, doet ons dat ook heel veel pijn, ja.
0: Ja, is dat iets waar u mee om kan? Is dat altijd moeilijk?
1: Of? Ja, dat blijft moeilijk. Ook al werk ik hier al jaren, dat blijft moeilijk. Je hebt met de ene bewoner ook een betere band dan met de andere. Dus als er iemand wegvalt, ja, doet dat toch wel pijn.
0: En is er een bepaalde manier dat u daarmee omgaat?
1: Ik probeer ook altijd, als het weet dat het komt, afscheid te nemen. Dat is niet altijd simpel. De ene bewoner, nu komt ook euthanasie soms aan bod, dus dat is ook niet gemakkelijk. Vroeger was dat zo niet, maar nu komt dat ook wel eens voor. En dan probeer ik echt wel afscheid te nemen, dat ik dat kan afsluiten. Zowel voor mij als voor de bewoner. Als de bewoner dat zelf wil, natuurlijk. Want dat is, ja, de ene mens is de andere niet.
0: Ja. Oké. En heeft u werkt hier dus al van 2008, als ik me goed herinner. Heeft u daarvoor, is dat uw eerste job geweest? Heeft u nog ergens anders gewerkt?
1: Of een jaartje ook in een bejaardentehuis. Ja, maar, okay.
0: Dus altijd in de...
1: Ja.
0: Oké. En dat was een bewuste keuze om met ouderen te werken?
1: Nee, ik ben eigenlijk afgestudeerd als kinderverzorgster.
0: Oké.
1: Maar ik heb nooit met kinderen gewerkt.
0: Oké, en dat was dan toevallig? Of?
1: Ja, ik deed een vervangingscontract ergens. En dat lag mij beter als met kinderen werken. Dus ik ben bij de ouderenzorg gebleven.
0: Oké, heeft dat echt zo ontdekt door te beginnen werken eigenlijk?

0: Ja, inderdaad, ja.
1: Oké. En kan u dat zeggen? Soms is dat wat moeilijk te benoemen, hè? Maar zou u kunnen zeggen waaraan het ligt dat u dan liever met ouderen werkt?
0: Oh, dat is een moeilijke vraag. Ja, dat is een andere omgang ook, hè? Dan met kinderen, ja. Als je jong bent en je moet kiezen, is dat soms moeilijk om te kiezen wat je gaat doen. En dan, ja, als je het dan echt doet, ja, merk je waar je dan wel goed in bent of wat dat je beter ligt. Ja.
1: Ja. Oké. Okay. Enorm bedankt, Eline, om met ons te spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen? Of?
0: Ja, ik werk hier heel graag in Sint-Felix, een warm huis. Dus ik zou zeggen, als er plaats is, dat de mensen altijd langs hier mogen komen. Wij doen heel hard ons best om er een warme thuis van te maken.
1: Wel, ik heb gehoord dat er een paar kamers bij komen, dus misschien dat er dan toch plaats is.
0: Wie weet.
1: Dankjewel, Eline.
0: Graag gedaan.
1: Beste luisteraars, we gaan nog even onderbreken voor muziek.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze zomerse uitzending van het programma Menslievend. Indien u een van deze uitgelichte uitzendingen integraal zou willen herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be bij het programma Menslievend. Hartelijk bedankt voor het luisteren en in september staan wij weer klaar om u een nieuwe uitzending te brengen. Tot dan!

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn nu samen om de dagsluiting van deze dinsdag te bidden. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Gevolgd door de psalm die u kunt vinden op bladzijde 1206. En indien u de korte schriftlezing wilt meevolgen, die kunt u vinden op bladzijde 1207. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En belijden wij dan allen op het besluit van deze dag onze zonde. Heer die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke groet. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt. Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immer zonder schuld voor u. De tegenstander laat mij niet met rust, hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden. Mijn geest is uitgeput, mijn hart geheel verstijft. Ik denk terug aan vroeger dagen, herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest. Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel als droge grond heeft dorst naar u. Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput. Verberg uw aangezicht nu niet voor mij, dan zou het zijn als was ik reeds begraven. Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u. Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven. Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij. Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet, want gij zijt toch mijn God. Uw geest die goeder tieren is, geleide mij op effen paden. Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. We lezen uit de eerste brief van Petrus. Weest nuchter, word wakker. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, wees gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag, door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Beste luisteraars van Radio Maria in de reeks Heilige Getuigen. We lezen verder uit het boek Het Wonder van Guadalupe, geschreven door Francis Johnston. Hoofdstuk 4. Geschiedkundige grondslag van Guadalupe. Alvorens te beginnen met het verhaal van de latere ontwikkeling van de verering van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, is het belangrijk even stil te staan bij de historische basis van de verschijningen in Tepeyac. Op het eerste gezicht mag dit overbodig lijken, vermits de echtheid van de verschijningen ontegensprekelijk schijnt, speciaal gezien in het licht van de ontzaglijke en wijdverspreide gevolgen die ze gehad hebben. Jammer genoeg hebben de meeste originele documenten die betrekking hebben op de grote gebeurtenissen van 1531 de eeuwen niet overleefd. Rationalistische critici hebben dan ook geen moeite gespaard in hun pogingen om aan te tonen dat de verschijningen gewoon een mythe zijn, dat de miraculeuze afbeelding niet meer is dan een schilderij en dat de verering van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe ofwel steunt op bijgeloof ofwel een product is van de vermenging van heidens en christelijk geloof. Het is een symptoom van onze huidige ongelovige eeuw dat voorbije gebeurtenissen die wijzen op een ontegensprekelijk bovennatuurlijke oorsprong, zoals mirakelen door Christus of door de heiligen verricht, zouden moeten verklaard worden als zuivere legenden of vrome mythen. In het geval van Guadalupe hebben agnostische intellectuelen zowel de schaarsheid van de originele documenten als andere factoren, bijvoorbeeld de stilzwijgendheid van bisschop Zumárraga over de verschijningen, geëxploiteerd. Ze steunden daarbij op het gezaghebbende sermoen van Fray Francisco de Bustamante in 1556, die de heilige beeltenis als een Indiaanse schilderij bestempelde. Vandaar dat het belangrijk is aan te tonen dat de verschijningen, de beeltenis en de verering van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe steunen op een gezonde, door feiten gestaafde basis. Dit bovendien onafhankelijk van het feit dat de bovennatuurlijke oorsprong van de heilige beeltenis onderstreept is door een meer recente onderzoekingen van de moderne wetenschap. De schaarsheid aan originele documenten die betrekking hebben op Guadalupe kan gedeeltelijk verklaard worden door de papierschaarste in Mexico in die tijd. Waarvoor we, zoals we later zullen zien, een sterk bewijs hebben. Vooral echter is er een simpel feit dat het bestaan van de miraculeuze afbeelding in Tepeyac zo evident was voor de Mexicanen dat het waarschijnlijk niet opkwam in de geest van een volk dat niet gewend was gebeurtenissen schriftelijk vast te leggen, om van de verschijningen geschreven documenten op te stellen. Bijna de hele geschiedenis van de Azteekse natie, van voor de komst der Spanjaarden, is tot ons gekomen door latere getuigenissen, vergaard door geschiedschrijvers van de verovering en van vertaling van inheemse manuscripten, die eeuwen later door Boturini, Gamma, Picardo en anderen werden gemaakt, omdat de originelen verloren waren gegaan. Mondelinge overleveringen en documenten. Terwijl we niet met zekerheid kunnen te weten komen in hoeverre deze twee beperkingen verantwoordelijk zijn voor het gebrek aan eigentijdse verslagen over Guadalupe, hoeft er nauwelijks op gewezen te worden dat geschreven documenten over een vroegere gebeurtenis niet de enige factor zijn om ze te bevestigen. Met de waarde van de traditie moet ook rekening gehouden worden, namelijk datgene dat van generatie tot generatie wordt doorgegeven door mensen die sterk geloven dat het de moeite van het bewaren waard is. Inderdaad, traditie in de beste betekenis van de kerk, tradere, overdragen. Alle waarheid die wordt doorgegeven, traditum, en alle waarheid die moet doorgegeven worden, tradendum, dat is de enige volledige geschiedenis, merkte frater George Lee op. In het geval van Guadalupe is het traditionele geloof aan de verschijningen en de miraculeuze beeltenis diep in de harten van ontelbare miljoenen Mexicanen gegrift. Vanaf het midden van de 16e eeuw tot op onze dagen.
En we zullen nu zien dat de klaarblijkelijkheid van deze traditie steunt op ontegensprekelijke, zij het dan schaarse, manuscripten. We hebben hierboven verwezen naar de Mexicaanse manuscripten of beeldverhalen, die de verschijningen beschreven en die vergezeld gingen van afbeeldingen van de heilige beeltenis en die door het hele land verspreid werden. Deze verslagen, in hiëroglyfische vorm, werden van buiten geleerd door publieke zangers en voorgedragen voor hele dorpsgemeenschappen. Met de vooruitgang van de opvoeding werd het verhaal vertaald in de Mexicaanse Nahuatl-taal, die Romeinse letters gebruikte. De vroegste kopie van deze vertaling werd gevonden in de archieven van het heiligdom van Guadalupe in 1649. Alhoewel in die tijd een eeuw was voorbijgegaan, sedert de grote gebeurtenis van 1531, waren de geleerden er vlug bij om te erkennen dat de vormgeving ervan tot de periode behoorde die onmiddellijk op de verschijningen volgde. De auteur ervan, zo neemt men aan, was een Azteekse edelman, Don Valeriano, die later een meer omstandig verslag van het verhaal zal schrijven. De geloofde Nican Mopoa. Waarover later meer. Verscheidene andere geschreven verwijzingen naar de verschijningen hebben de eeuwen getrotseerd. Sommige toevallig verwijzend, andere met een duidelijker uitgesproken bevestigende klank. Het testament bijvoorbeeld van een familielid van Juan Diego bevat deze passage. Zo werd aan Juan Diego het mirakel voltrokken daar in Tepeyac door onze geliefde moeder, de heilige Maria, wier lieflijke beeltenis we in Guadalupe zien. Andere testamenten uit de 16e eeuw, die nog altijd bestaan, verwijzen naar het heiligdom in Tepeyac. Bartolomeo López van Colima schreef op 15 november 1537... Ik vraag dat 100 missen zouden gelezen worden voor mijn zielenrust in het huis van onze lieve vrouw van Guadalupe. De kosten daarvoor zijn van mijn bezit af te trekken. Er bestaat nog ander bewijsmateriaal van verscheidene ooggetuigen dat de wijdverspreide verering van de heilige maagd voor 1556 bevestigt. Van kapitaal belang is het onweerlegbaar authentiek document dat onlangs gevonden werd tussen de Mexicaanse manuscripten van de Bibliothèque Nationale de Paris. In Parijs dus, 6000 mijl verwijderd van Guadalupe. Het is het testament van Don Francisco Verdugo Quetzalmamalitzan. Moeilijke naam. Quetzalmamalitzan, opperhoofd van Teotihuacan. Gedateerd op 2 april 1563. Het eerste wat ik beveel is dat, als God mij uit dit leven verwijdert, onmiddellijk een som van 4 pesos zal gegeven worden aan de priester die voor de kerk van onze lieve vrouw van Guadalupe instaat, opdat hij missen voor mij zou lezen. Wat zo opmerkelijk is aan dit testament is het feit dat het verwijst naar een gebeurtenis vermeld in de Nican Motecpana, een document dat later gedateerd is dan de Nican Mopohua. En dat handelt over mirakelen toegeschreven aan de heilige afbeelding. Teotihuacan ontsnapte namelijk aan een strenge repressie die volgde op een plaatselijke opstand door de tussenkomst van onze lieve vrouw van Guadalupe. De datum van deze episode, vermeld door de auteur, verschilt nauwelijks een maand van die in de Nican Motecpana gegeven. Maar deze vergissing, zegt broeder Bruno Bonnet-Aimard, is een bewijs voor de onafhankelijkheid van de twee documenten, waarvan het ene de echtheid van het andere bevestigt. In 1790 was dokter Bartolacci, de auteur van een beroemd boek over Guadalupe, in staat een vermelding in het Tlaxcalan Annalen te ontcijferen. Annalen die zich bevinden in de bibliotheek van de Mexicaanse universiteit. Jaar 1531, zegt de vermelding, aan Juan Diego verscheen de geliefde lieve vrouwe van Guadalupe in Mexico, op de plaats genoemd Tepeyac. Jaar 1548, dood van Jan Diego,
aan wie de geliefde lieve vrouw van Guadalupe in Mexico verscheen.

In dezelfde universiteit bestond er ook een zeer vroeg manuscript dat het verhaal van de verschijningen vertelt. Daarover verklaarde een zekere dokter Uribe in het publiek in 1777, een tijd waarin iedereen het verhaal kon controleren, het relaas van dit mirakel in de Mexicaanse taal berust vandaag in de archieven van de Koninklijke Universiteit. En de leeftijd ervan, alhoewel niet op het jaar nauwkeurig te bepalen, wordt erkend als liggende in de buurt van de tijd der verschijningen. Dit wordt duidelijk zowel door de vorm van de letters als door het papier dat van agaven gemaakt is, zoals de Indianen het gebruikten voor de verovering met hoofdletter. In 1686 schreef de jezuïtentheoloog Pater Francisco Florencia, voor de tijd van de grote overstroming van de stad, tussen 1629 en 1634, waren de Mexicanen gewoon in onmetelijke massa's feestelijk uitgedost bijeen te komen op de dag waarop ze het feest vierden van de vermaarde verschijningen in Guadalupe. Ze vormden dan een kring die de hele uitgestrekte ruimte voor de kerk in beslag nam en dansten op de muziek die naar hun gebruik gemaakt werd door twee oude mannen op een instrument dat teponazli genoemd werd. Tegelijkertijd zongen de muzikanten in een metrum dat eigen is aan hun taal, het verhaal van de verschijningen van de zeer heilige maagd aan Juan Diego. Dit lied vermeldde ook de boodschappen die Juan Diego vanwege Onze Lieve Vrouw aan bisschop Don Frei Juan de Zumarraga moest overmaken. Het bezorgen van de bloemen die de moeder gods hem schonk en het verschijnen van de heilige beeltenis op de tilma toen hij de bloemen in het bijzijn van de bisschop toonde. Daarbij bezongen ze ook de mirakelen die de heilige beeltenis had bewerkt op de dag toen ze werd ondergebracht in de eerste kapel en ook de lofzegging en de jubel waarmee de getuigenis, de gebeurtenis door de inboorlingen was gevierd. Pater Florencia kan dit spektakel zelf gezien hebben als kleine jongen of anders horen vertellen hebben door zijn ouders. De Nican Mopohua, het Evangelie van Mexico. Een omstandig relaas van de feiten in Guadalupe werd ogenschijnlijk geschreven tussen 1548 en 1554 door de Azteekse edelman die reeds vroeger vermeld werd en die bij zijn doopsel de naam kreeg Antonio Valeriano. En alhoewel het oorspronkelijke handschrift verdwenen is, wordt dit verhaal als echt aanvaard. Antonio Valeriano was een intellectueel van aanzienlijk formaat en hij schreef zijn relaas in de Indiaanse Nahuatl-taal. Dit relaas staat bekend als de Nican Mopohua, naar de eerste twee woorden van de titel en die luidt hierin wordt vermeld. Volop luidt de titel hierin wordt systematisch en logisch verteld de wijze waarop de altijd durende maagd Maria, moeder van God, onlangs op wonderlijke wijze verscheen in Tepeyac, dat Guadalupe genoemd wordt. Volgens de overleden historicus, padre Mariano Cuevas, werd Don Valeriano geboren in Azcapotzalco in 1520. En was een neef van de grote keizer Montezuma. Op 13-jarige leeftijd werd hij leerling van de Heilige Kruisfaculteit in Tlatelolco, toen pas gesticht door bisschop Zumarraga. Hij was een briljante leerling, de eerste gegradueerde in Latijn en Grieks, die leraar filosofie werd en gedurende 20 jaar decaan was van dezelfde faculteit. Hij was ook rechter en meer dan 35 jaar gouverneur, gouverneur van Mexico City. In die periode gaf hij blijk van uitzonderlijke administratief talent te hebben. Vermits hij een intieme vriend en oom van Juan Diego was, was hij in staat het verhaal voor het nageslacht op te tekenen uit de eerste hand. Don Valeriano overleed in 1605 zonder erfgenamen na te laten. Hij maakte al zijn geschriften over aan een verre neef, Don Fernando de Alba Ixtilcóchitl, die ze op zijn beurt naliet aan zijn zoon, Don Juan.
Toen deze laatste in 1682 stierf, werden alle boeken en documenten overgemaakt aan een kanunnik van de hoofdstedelijke kathedraal in Mexico City, Don Carlos de Sigüenza y Góngora. En na diens dood in 1700 kwamen ze in bezit van het Jesuitencollege bij de Jesuiten Sint Petrus en Paulus, aldus Don Antonio Pompa y Pompa, directeur van het Nationaal Museum voor Archeologie en Antropologie en officiële historicus van Guadalupe. Toen de Jesuiten uit het land verdreven werden, in 1767, werd de bibliotheek overgemaakt aan de Universiteit van Mexico. Ongelukkig genoeg verdwenen de documenten tijdens de bezetting van de stad door de Amerikanen tijdens de Amerikaans-Mexicaanse oorlog in 1847. Maar na een grondige speurtocht werden exemplaren ontdekt in Mexico en in de bibliotheek van de Spaanse Sociëteit van Amerika in New York, samen met exemplaren van de Nican Motepcana, waarna reeds verwezen werd. Over de Nican Motepcana weten we alleen dat het aangezien wordt als het werk van een vroom intellectueel genaamd Fernando de Alva, een verre neef van Don Valeriano. In 1568 schreef de soldaat-historicus Bernal Díaz, die een metgezel van Cortés geweest was tijdens diens veldtocht in Mexico, kijk naar het heilig huis van onze lieve vrouw van Guadalupe en zie de mirakels die het elke dag bewerkt heeft en nog bewerkt. En 20 jaar later beschreef Suárez de Peralta de aankomst van de vicekoning aan het heiligdom in zijn schetsen van Nieuw-Spanje. Hij kwam naar onze lieve vrouw van Guadalupe, die een voorbeeld is van een grote devotie, 6 mijl van Mexico City. De afbeelding heeft talrijke mirakelen bewerkt en heel het land haastte zich om ze te vereren. Midden de 17e eeuw spitste de aandacht zich toe op de juridische akten betreffende de visioenen in de kapel van Tepeyac. In 1640 verzekerde het Departement voor Openbare Registratie van Mexico City aan Fray Miguel Sanchez, een prominente auteur en theoloog, dat het in het bezit was geweest van deze akten. Kort daarop, gedurende het apostolisch proces van Guadalupe in 1666, getuigde Sanchez dat hij dokter de la Torre, deken van de kathedraal, en aartsbisschop Garcia de Mendoza van Mexico City de akten en het proces van gezegde verschijning met grote aandoening had zien lezen. Zijn getuigenis werd later nog versterkt door de brieven van Benedictus de XIV, geschreven in 1754, na een grondig onderzoek over ieder aspect van het verhaal van Guadalupe. Erkennend dat de juridische akten waren verloren gegaan, schreef zijn heiligheid: het is toch zeker dat ze bestaan hebben. Uit dit alles blijkt duidelijk dat, niettegenstaande de schaarsheid van de originele documenten, het geloof in de verschijningen van onze lieve vrouw te Tepeyac, op een stevige historische basis berust, aangevuld door een nog niet uitgestorven overlevering van de grote gebeurtenis in de harten van het Mexicaanse volk. Zoals kardinaal Lorenzo het uitdrukte in een sermoen in 1770 in Guadalupe gehouden: we betreuren het dat de authentieke akten over het mirakel verloren zijn gegaan. Maar we missen ze niet, want ze blijven gegrift in de harten van de Spanjaarden en van de inboorlingen. Toen de gebeurtenis zich voordeed, was er geen secretaris, geen notaris, geen archief, maar hun getuigenis wordt gunstig vervangen door de traditie die voortleeft in de werken, hiërogliefen en kaarten van de Mexicanen. De bisschop bevordert de eredienst. Voor we de opsomming van historische gebeurtenissen beëindigen, dienen we een verklaring te geven in verband met het stilzwijgen van bisschop Zumarraga. Op het eerste gezicht lijkt die onverklaarbaar, vermits de prelaat in het centrum stond van het sublieme drama. De enige brief die hij over de verschijningen schreef, tenminste de enige waarvan wij weet hebben, was gericht tot het klooster van Calahorra in Vitoria, Spanje.
Alhoewel deze brief niet meer kan opgespoord worden, getuigde een Franciscaanse gezant, pater Pedro de Mezquia, in de tweede helft van de 18e eeuw dat hij de brief van de aartsbisschop aan de religieuzen van dat klooster over de visioenen van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe gezien en gelezen had. Betekenisvol is wel dat niemand van zijn Franciscaanse tijdgenoten het bestaan van de brief in twijfel trok.

Alhoewel tot op onze dagen verder niets uit de pen van bisschop Zumarraga gevonden werd, wil dat niet zeggen dat een of ander geschrift nooit zal tevoorschijn komen. Immers geregeld komen onbekende en lange verloren documenten aan het licht uit de archieven van een aantal landen. We hebben reeds gewezen op het chronisch tekort aan papier in Mexico gedurende het episcopaat van de prelaat. Inderdaad, in de breve van Benedictus XIV uit 1754 werd onthuld dat zelfs geen handtekening van bisschop Zumarraga in Mexico was achtergebleven. In een brief uit 1538 aan keizer Karel V klaagde de bisschop: "We kunnen weinig vooruitgang maken met het drukken

Mexicaanse despotisme. Zumárraga, als hoofd van de jonge Mexicaanse kerk en officieel beschermer van de inlanders, bevond zich tussen twee vuren. Aan de ene kant was er het martelaarschap in de handen van de wraakzuchtige Azteken, aan de andere kant de groeiende vervolging door de tyrannieke burgerlijke administratie waarvan hij het slachtoffer was. De hebzuchtige veroveraars aarzelden niet priesters van hun predikstoel te sleuren als ze de mensenrechten van de hulpeloze inlanders durfden verdedigen. Nadat de despoot Guzman door keizer Karel V was afgezet, liepen de passies nog een tijd hoog op en kwamen slechts geleidelijk tot bedaren door de invloed van de warme stralen van het visioen in Tepeyac. Bijgevolg was Zumárraga gedwongen voorzichtig te handelen. Hij bouwde een kapel op de plaats van de verschijningen en bevorderde rustig de verering. Maar openlijk verklaren dat de hemel op die manier de arme Mexicanen had bevoordeeld, zou door de autoriteiten als een daad van opzettelijke provocatie kunnen verklaard zijn. Dus beoefende de bisschop gedurende enkele jaren uiterste voorzichtigheid. Om zijn probleem nog te vergroten, werd hij spoedig geconfronteerd met een knelpunt van totaal andere aard dat de plaats innam van de nu aflatende vervolging. Een aantal missionarissen over het land verspreid waren ervan overtuigd dat de gepassioneerde verering van de inboorlingen voor de heilige beeltenis van Tepeyac gevaarlijk die richting uitging. Ze zaten er ook erg mee in dat grote getalen Mexicanen gedoopt werden ten gevolge van het zien van de beeltenis en niet na een grondige catechetische scholing en voorbereiding op het christelijk leven. Deze vrees werd nog versterkt bij de onthutsende vaststelling dat enkele onlangs gedoopte christenen nog altijd hun heidense tradities getrouw bleven, hun afgoden onder het kruisbeeld verborgen en daaraan in het geheim eer bewezen. Men vertelde de missionarissen hoe afgodenbeelden geplaatst werden aan de voet van het kruis of verborgen werden onder de stenen treden van de trappen, schreef pater Chauvet, om het te laten lijken of zij het kruis vereerden terwijl ze de duivel vereerden. In het licht van deze feiten bepaalden de missionarissen dat geen enkele eredienst van welkdanige afbeelding dan ook mocht aangemoedigd of begunstigd worden. Deze iconoclastische en duidelijk ketterse houding was de oorzaak van veel wrijvingen in de jonge Mexicaanse kerk. Indien deze missionarissen meer biddend hadden nagedacht over de betrekkelijk weinig bekeringen voor de verschijningen, vergeleken met de onmetelijk aantallen die naar het doopsel verlangden ten gevolge van het zien van de heilige beeltenis, dan zouden ze zeker de tussenkomst van God herkend hebben en geweten hebben dat het hun plicht was hun energie te richten op een systematische catechetische campagne bedoeld om de laatste resten van het heidendom uit te roeien. Maar de missionarissen waren een macht waarmee rekening diende gehouden te worden. En we kunnen besluiten dat bisschop Zumárraga volkomen bijtreden de zaak van de heilige afbeelding niet openlijk ter harte te nemen. Zijn voorzichtigheid was misschien gerechtvaardigd in het licht van de volgende gebeurtenissen. Tussen aanhalingstekens, zalig de ogen die zien wat gij ziet. In 1556 hield het nieuwe aartsbisschop Don Alonso de Montufar, die niet zo terughoudend was over de heilige beeltenis, een sermoen in zijn kathedraal ter ere van Onze Lieve Vrouw en haar miraculeuze beeltenis. Hij ging uit van de tekst: gezegend zijn de ogen die de dingen zien die gij ziet, uit het Matthäus-evangelie. Hij herinnerde de aanwezigen eraan dat tijdens de Eerste Lateraanse Concilie de twee zaken verplicht werden op straf van excommunicatie door de regerende paus. De eerste zaak was dat niemand de prelaten in opspraak mocht brengen en de tweede dat niemand zou prediken over valse of onzekere mirakelen. Met andere woorden, de bisschop daagde degene uit die hem mochten verwijten de eredienst van Guadalupe voor te spreken.
Twee dagen later reisde Montufar

0: naar het heiligdom en zei tot de nieuwe gedoopte inboorlingen die er aan het bidden waren, hoe ze devotie tot de heilige beeltenis van onze lieve vrouw moesten verstaan. Niet de afbeelding, maar onze lieve vrouw zelf moesten ze vereren. Het antwoord van zijn tegenstanders kwam onmiddellijk en was vernietigend. Later op die dag predikte de Franciscaanse provinciaal Fray Francesco de Bustamante voor een samengepakte menigte die de hoogmis bijwoonde in de kathedraal van Mexico City. Hij was zich wel bewust over het feit dat de onderkoning en zijn magistraten aanwezig waren. Hij haalde openlijk uit tegen de eredienst van de heilige beeltenis, omdat, zei hij, deze eredienst beledigend was ten aanzien van de inboorlingen, omdat hij de mening versterkte dat de afbeelding, die door een inboorling geschilderd was, mirakelen kon doen en daardoor een godheid was, terwijl de missionarissen geen inspanning geschuwd hadden om de inboorlingen diets te maken dat afbeeldingen alleen stenen of houten zaken waren en dat ze niet mochten aanbeden worden. De woorden van de provinciaal veroorzaakten een wijdverspreid schandaal. En dezelfde dag nog opende de verontwaardigde aartsbisschop een onderzoek over het ongelukkig voorval. Bijna alle getuigen steunden de aartsbisschop tegen Bustamante en zijn luidruchtige supporters. Tijdens de volgende weken werd de bitsigheid tussen de twee partijen zo fel dat de onderkoning zich verplicht zag tussen beiden te komen als moderator. Alhoewel Montufar aarzelde een kanonisch geding in te spannen tegen Bustamante, ontnam hij aan de Franciscanen toch het toezicht over het heiligdom van Tepeyac. En dat was de enige effectieve daad die hij in deze omstandigheden kon stellen. De spijtige zaak, die een nog grotere devotie tot de Heilige Maagd tot gevolg had, bewees dat Zumarraga's vroegere voorzichtigheid getuigde van meer wijsheid. Als gevolg van dat alles daalde een mantel van stilzwijgen over Guadalupe, naar men meent opgelegd door Karel V van Spanje. Dat alleen al verklaart de schaarsheid van documenten over Guadalupe. En dan is er nog een vergelijking met de lijkwade van Turijn. Misschien is het meer dan een toeval dat een gelijkaardig lot de lijkwade van Turijn bedreigde door Pierre d'Arcy, degene die het reliek als echt beschouwden, wraakte met de bewering dat het gezegde doek handig geschilderd was. Paus Clemens VII voelde zich verplicht tussen beiden te komen door toe te staan dat de lijkwade verder zou geëerd worden op voorwaarde dat het zou beschouwd worden als een afbeelding van de lijkwade van Christus. Ten gevolge daarvan is de overdracht van het doek aan de familie Charnay nog altijd in geheimzinnigheid gehuld. Maar het Bustamante incident is in zekere opzicht belangrijk. Het bestaan van zijn sermoen bevestigt dat de heilige beeltenis reeds voorwerp van wijdverspreide verering was in die tijd en verder beschouwd werd als zijnde van miraculeuze oorsprong voor 1556. En dan gaan we in hoofdstuk 5 het hebben over de ontwikkeling van de eredienst. Gedurende de volgende eeuw onderging de kleine kapel te Tepeyac, gekend als de Hermitage van Zumarraga, verscheidene bouwkundige veranderingen en vernieuwingen. De delicate stof van de heilige beeltenis bleef tentoongesteld tegen een vochtige muur bij het altaar, waar ze aangeraakt en gekust werd door letterlijk miljoenen pelgrims. Toch leed ze niet de minste schade. De menigte die zich in de kleine kapel verdrong, scheen elk jaar in aantal nog toe te nemen en haar geloof in vurigheid werd beloond met talrijke mirakels. Het openstellen van een grote kapel, die dus groter was dan de vorige in 1600, nu de sacristie van de parochiekerk, werd bijgewoond door de onderkoning, het metropolitaans kapittel en andere kerkelijke en burgerlijke hoogwaardigheidsbekleders in de aanwezigheid van de grootste mensenmassa ooit in Tepeyac gezien. De naam en de faam van het schrijn had zich duizenden mijlen ver over de wereld verspreid en Guadalupe werd nu aangezien als citadel van Mexico en cenakel van de nieuwe wereld. Volgende keer gaan we verder met de lectuur. uit het boek Het Wonder van Guadalupe van Francis Johnston. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraars van Radio Maria, en tot een volgende lectuur.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 359 en wij lezen samen Apocalyps hoofdstukken 1 tot en met 3, de tweede brief aan Timotheus hoofdstukken 3 en 4 en Spreuken hoofdstuk 31 versen 8 en 9. Wij gebruiken hiervoor de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn vandaag dag 359. Dat betekent dat wij nog 7 dagen lang samen mogen doorbrengen met de Heilige.

geschrift. Vandaag beginnen wij aan het laatste boek dat wij samen zullen lezen. De Openbaring of Apocalyps van Johannes. Wij lezen ook de tweede brief aan Timotheus uit. Morgen lezen wij dan de brief aan Titus. En dan volgt ook nog de brief aan Filemon en dan de laatste 4 dagen de brief aan de Hebreeën. Wij lezen ook verder in het boek Spreuken en vanaf morgen lezen wij daar ook de laatste ondertitel, genaamd Lofrede op de sterke vrouw. Laten wij, beste luisteraars, eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, omdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Apocalyps van Johannes, hoofdstuk 1. Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om aan zijn dienstknechten te tonen wat spoedig moet gebeuren. Hij heeft zijn engel gezonden om haar mee te delen aan zijn dienstknecht Johannes. Deze heeft getuigd van Gods woord en voor het getuigenis van Jezus Christus van al wat hij gezien heeft. Gelukkig degene die de woorden van deze profetie voorleest en gelukkig degenen die ernaar luisteren en in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Schrijver, lezers, groet. Johannes aan de zeven gemeenten in Azië. Genaden zij u, en vrede van hem die is, en die was, en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, en de vorst van de koningen van de aarde. Aan hem die ons lief heeft, en ons verlost heeft van onze zonden door zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot een koninklijk geslacht van priesters, voor zijn God en Vader. Aan hem zij de heerlijkheid en de macht tot in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken, en elk oog zal hem aanschouwen, ook zij die hem doorstoken hebben, en alle stammen op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt God de Heer. Hij die is en die was en die komt, de Albeheerser. Brieven aan de zeven gemeenten. Ik, Johannes, uw broeder en uw deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en de verwachting van Jezus. Ik bevond mij op het eiland Patmos omwille van Gods woord en het getuigenis van Jezus. Ik raakte in geestvervoering op de dag van de Heer. En ik hoorde achter mij een stem, luid als een trompet, die riep: schrijf wat u ziet op in een boek en stuur het aan de zeven gemeenten: Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ik keerde mij om te zien wie mij had aangesproken. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaars. En tussen de kandelaars iemand als een mensenzoon, gekleed in een gewaad dat tot de voeten reikte, en met een gouden gordel om zijn borst. Zijn hoofdhaar was wit als sneeuwwitte wol, en zijn ogen vlamden als vuur. Zijn voeten waren als koperbrons dat in de oven is gegloeid, en zijn stem klonk als het gedruis van vele wateren. In zijn rechterhand had hij zeven sterren. Uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard, en zijn gelaat schitterde als de zon in haar kracht. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei: wees niet bang, ik ben het, de eerste en de laatste, de levende. Ik was dood, en zie, ik leef tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijf op wat u gezien hebt, zowel wat nu is als wat hierna zal gebeuren. Dit is het geheim van de zeven sterren die u in mijn rechterhand gezien hebt, en van de zeven gouden kandelaars. De zeven sterren zijn de engelen van de gemeenten, en de zeven kandelaars zijn de zeven gemeenten. Hoofdstuk 2. Efeze. Schrijf aan de engel van de gemeente te Efeze. Zo spreekt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en wandelt tussen de zeven gouden kandelaars. Ik ken uw daden, uw inspanning en uw standvastigheid. Ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. Hen die zich apostelen noemen, maar het niet zijn, hebt u op de proef gesteld. En u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. U bent standvastig, u hebt zware lasten gedragen, omwille van mijn naam, en u bent niet bezweken. Maar wat ik tegen u heb, is dat u uw eerste liefde hebt opgegeven.
Bedenk van hoe hoog u gevallen bent. Bekeer u, gedraag u weer zoals vroeger. Zo niet, dan kom ik naar u toe en neem ik uw kandelaar van zijn plaats, tenzij u zich bekeert. Maar dit moet ik u nageven. U haat de praktijken van de Nicolaïten, die ik ook haat. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal ik te eten geven van de levensboom, die in de tuin van God staat. Smyrna. En schrijf aan de engel van de gemeente te Smyrna. Zo spreekt de eerste en de laatste, die dood was en weer levend werd. Ik ken uw verdrukking en uw armoede, maar u bent rijk. En ik ken de laster van hen die zich Joden noemen, maar het niet zijn. Ze zijn een synagoge van de Satan. Vrees niet het lijden dat u te wachten staat. Pas op, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis zetten om u te beproeven. En u zult hevig lijden, 10 dagen lang. Wees trouw tot de dood, en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. Pergamum. En schrijf aan de engel van de gemeente te Pergamum. Zo spreekt hij die het zwaard hanteert, het scherpe en tweesnijdende. Ik weet waar u woont, daar waar de troon van de Satan staat. Toch houdt u mijn naam hoog. U hebt het geloof in mij niet verloochend, ook niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, daar waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Onder u zijn er die vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak leerde hoe hij de Israëlieten ten val kon brengen. Hij moest hen ertoe aanzetten afgodenvlees te eten en ontucht te bedrijven. Zo zijn er ook onder u die vasthouden aan de leer van de Nicolaïten. Bekeer u toch, zo niet, dan kom ik spoedig bij u, om tegen hen te strijden met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal ik van het verborgen manna geven. En ik zal hem een wit steentje geven. En op dat steentje staat een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan hij die hem ontvangt. Thyatira. En schrijf aan de engel van de gemeente te Thyatira. Zo spreekt Gods Zoon, wiens ogen vlammen als vuur en wiens voeten zijn als koperbrons. Ik ken uw daden, liefde, trouw en dienstbetoon, en ook uw standvastigheid. En ik weet dat uw laatste daden talrijker zijn dan uw eerste. Maar wat ik tegen u heb, is dat u de vrouw Isabel laat begaan, die zich profetes noemt, maar door haar leer mijn dienstknechten verleidt om ontucht te bedrijven en afgodenvlees te eten. Ik heb haar de tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar ontucht. Daarom zal ik haar op het ziekbed werpen en onheil brengen over diegenen die overspel met haar plegen, als zij zich niet van haar daden afkeren. En haar kinderen zal ik treffen met de dood. Dan zullen alle gemeenten weten dat ik het ben die harten en nieren doorgrond, en ieder van u zal vergelden naar zijn daden. Maar u allen in Thyatira, die deze leer niet houdt, en de diepten van de Satan, zoals zij het noemen, niet hebt leren kennen, u zeg ik zal u geen andere last opleggen. Houd slechts vast wat u hebt, totdat ik kom. Wie overwint, wie tot het einde blijft doen wat ik wil, zal ik macht geven over de heidenen, en hij zal hen wijden met een ijzeren staf, en als aardewerk worden zij verbrijzeld. Zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen, en ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tot de gemeenten zegt.
Hoofdstuk 3. Sardes. Een schrijf aan de engel van de gemeente te Sardes. Zo spreekt hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft. Ik ken uw daden. U hebt de naam dat u leeft. Maar u bent dood. Word wakker. Versterk wat nog over is en dreig te sterven. Geen van uw daden heb ik volwaardig bevonden voor het oog van mijn God. Denk aan het woord dat u ontvangen en gehoord hebt. Bewaar het en bekeer u. Als u niet ontwaakt, zal ik komen als een dief. En u weet niet op welk uur ik u zal verrassen. Maar enkelen van u in Sardes hebben hun kleren niet bezoedeld. Die zullen met mij wandelen in witte kleren, want zij zijn het waard. Wie overwint, zal aldus in het wit gekleed gaan. En ik zal zijn naam niet uitwissen uit het boek des levens, maar zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Philadelphia. En schrijf aan de engel van de gemeente te Philadelphia. Zo spreekt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Die opent zonder dat iemand sluit. Die sluit zonder dat iemand opent. Ik ken uw daden. Zie, ik heb voor u een deur opengezet die niemand kan sluiten. Al is uw kracht gering, u hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Weet dit, zij die behoren tot de synagoge van de Satan, die zeggen dat zij Joden zijn, en zij zijn het niet, maar zij liegen. Ja, ik zal maken dat zij zich komen neerwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad, omdat u hebt vastgehouden aan mijn opdracht om standvastig te zijn. Zal ik u vasthouden in het uur van de beproeving, dat over heel de wereld zal komen, om de bewoners van de aarde op de proef te stellen. Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt. Laat niemand u de kroon ontroven. Wie overwint, zal ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God. Daaruit zal hij niet meer verdwijnen. Ik grif op hem de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat vanuit mijn God uit de hemel neerdaalt, en de nieuwe naam die ik draag. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Laodicea. En schrijf aan de engel van de gemeenten te Laodicea. Zo spreekt Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, de oorsprong van Gods schepping. Ik ken uw daden. U bent nog koud, nog heet. Was u maar koud of heet. Omdat u lauw bent en heet nog koud, zal ik u uitbraken uit mijn mond. U zegt, ik ben rijk, want ik heb mij verrijkt en heb nergens gebrek aan. Maar u beseft niet dat u meer dan allen ellendig bent, erbarmelijk, arm, blind en naakt. Volg mijn raad op en koop van mij goud, in vuur gelouterd, om rijk te worden en witte kleren om aan te trekken en de schande van uw naaktheid te bedekken en zalf om op uw ogen te strijken, zodat u weer ziet. Wie ik lief heb, die bestraf en tuchtig ik. Vooruit, aan het werk, bekeer u. Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en wij zullen met elkaar aan tafel gaan. Wie overwint, zal ik naast mij plaatsen op mijn troon, zoals ik zelf heb overwonnen en met mijn vader zetel op zijn troon. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tot de gemeenten zegt. De tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 3. Moeilijke tijden op komst. Besef wel dat er in de laatste dagen moeilijke tijden zullen aanbreken, want de mensen zullen zelfzuchtig zijn en belust op geld, arrogant en hoogmoedig, lasteraars, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar, goddeloos,
liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onbeheerst, wreed, kwaadwillig, verraderlijk, roekeloos, verwaand, meer genotzuchtig dan godvruchtig. De schijn van vroomheid zullen zij ophouden, maar het wezen ervan verloochenen. Houd zulke mensen op een afstand. Want van dit slag zijn zij die de huizen binnendringen en onverstandige vrouwen inpalmen, die met zonden zijn beladen, die door allerlei begeerten worden gedreven, die aldoor willen leren, maar er nooit in slagen om tot de kennis van de waarheid te komen. Zoals Jannes en Jambres eertijds tegen Mozes opstonden, zo verzetten deze mensen zich tegen de waarheid. Het zijn mensen met een verwarde geest en een onbetrouwbaar geloof. Maar zij zullen weinig succes hebben, want iedereen zal hun dwaasheid doorzien, zoals ook die twee overkwam. De taak van Timotheus. U echter bent mij trouw gevolgd in mijn leer, mijn manier van leven en mijn streven, in mijn geloof, geduld, liefde en volharding, in de vervolgingen en in het lijden dat mij getroffen heeft in Antiochië, Iconium en Lystra. Wat heb ik al niet moeten verduren? Maar de Heer heeft mij uit al die vervolgingen gered. Trouwens, allen die in Christus Jezus vroom willen leven, zullen vervolgd worden. Terwijl booswichten en zwendelaars van kwaad tot erger vervallen. Het zijn bedriegers die bedrogen worden. Houd u dus aan de leer die u gelovig hebt aanvaard. U weet wie u onderricht hebben. Van kindsbeen af kent u de heilige geschriften, waaruit u de wijsheid kunt putten, die u brengt tot de redding, door het geloof in Christus Jezus. Elk schriftwoord is door God geïnspireerd en is dus bruikbaar voor het onderricht, voor het weerleggen van dwalingen, voor de verbetering van de zeden en voor de opvoeding tot een rechtschapen leven, zodat de mens van God berekend is voor zijn taak en toegerust is voor elk goed werk. Hoofdstuk 4. Ik bezweer u ten overstaan van God en van Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen. Ik bezweer u bij zijn verschijning en bij zijn koninkrijk. Verkondig het woord, dring te pas en te onpas aan. Weerleg, berisp, bemoedig, met al het geduld dat het onderricht vereist. Want er komt een tijd dat men de gezonde leer niet meer zal verdragen, maar naar zijn eigen smaak leraren om zich heen zal verzamelen die de oren strelen. En ze zullen hun oren snuiten voor de waarheid, om te luisteren naar allerlei mythen. Maar u, blijf nuchter bij dit alles. Aanvaard het lijden. Doe het werk van een evangelist. Vervul trouw uw dienst. Paulus' levenseinde is nabij. Want wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd, het uur van mijn heengaan is nabij. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot een goed einde gebracht, het geloof bewaard. Nu wacht mij de krans der gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op die dag, en niet alleen aan mij, maar aan allen die met liefde hebben uitgezien naar zijn verschijnen. Persoonlijke mededelingen. Doe uw best om spoedig bij mij te komen, want Demas heeft mij in de steek gelaten, uit liefde voor deze wereld. Hij is naar Thessalonica vertrokken, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatie. Alleen Lucas is bij mij. Ga Marcus halen en breng hem met u mee, want ik kan hem goed gebruiken voor het werk. Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Als u komt, breng dan de mantel mee die ik in Troas bij Carpus heb laten liggen, en ook de boeken, vooral de perkamenten. Alexander, de koperslager, heeft mij veel kwaad berokkend. De Heer zal hem vergelden naar zijn werken,
Ook u moet voor hem oppassen, want hij heeft onze woorden heftig bestreden. Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan. Ze hebben mij allemaal in de steek gelaten. Mogen het hun niet worden aangerekend. Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan en mij kracht gegeven om door mij de prediking van het evangelie te voltooien, zodat alle volken ervan hebben gehoord en ik gered werd uit de muil van de leeuw. En de Heer zal mij blijven beschermen tegen alle boze aanslagen en mij behouden overbrengen naar zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Groeten en zegenwens. Groet Prisca en Aquila en het huis van Onisiphorus. Erastus is in Korinthe gebleven. Trofimus heb ik ziek in Milete achtergelaten. Doe uw best nog voor de winter te komen. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia en alle broeders groeten u. De Heer zij met uw geest, de genade zij met u. Spreuken hoofdstuk 31, versen 8 en 9. Open je mond voor de stomme, voor het recht van hulpelozen. Open je mond en geef een rechtvaardig oordeel. En doe de armen en noodlijdenden recht.

Welkom terug, beste luisteraars, in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 359. En we hebben zo net samen gelezen Apocalyps, hoofdstukken 1 tot en met 3. De tweede brief aan Timotheus, hoofdstukken 3 en 4. En Spreuken, hoofdstuk 31, versen 8 en 9. Wij sluiten vandaag af met een citaat van de heilige Ambrosius. Over deze vervolgingen is gezegd: allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 3, vers 12. Allen, heeft Paulus gezegd, niemand heeft hij uitgezonderd. Wie kan immers uitgezonderd zijn, als de Heer zelf de beproevingen van de vervolgingen heeft ondergaan? Hoeveelen zijn dagelijks in het verborgene martelaren van Christus en belijden Jezus als hun Heer. Dit martelaarschap en dit trouwe getuigenis voor Christus kent de apostel als hij zegt: Eén ding geeft ons moed, het getuigenis van het geweten. Tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 1, vers 12. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 359. Morgen dan zijn wij dag 360 en dan lezen wij Apocalyps hoofdstukken 4 tot en met 7, de brief aan Titus hoofdstukken 1 tot en met 3, dat is de volledige brief, en Spreuken hoofdstuk 31 versen 10 tot en met 15. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om te luisteren en mee te lezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles wat u van mij verlangt.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het tweede boek Koningen. Hoofdstuk 10, verzen 1 tot en met 36. In Samaria woonden 70 zonen van Achab. Daarom schreef Jehu een brief en stuurde die naar Samaria aan de magistraten van de stad, aan de oudsten en aan de voogden van Achabs zonen. Daarin stond: "Hierbij laat ik weten, de zonen van uw heer bevinden zich bij u en beschikken over strijdwagens, paarden, een versterkte stad en wapentuig. Kijk dus uit naar de beste en geschiktste onder de zonen van uw heer om hem op de troon van zijn vader te zetten en de strijd aan te binden voor het huis van uw heer." Maar zij waren heel erg angstig en zeiden: "Als twee koningen hem niet hebben kunnen weerstaan, hoe zouden wij dan stand kunnen houden?" Daarom stuurde de hofmaarschalk, de stadscommandant, de oudsten en de voogden deze boodschap aan Jehu: "Wij zijn uw dienaren. Alles wat u ons zegt, zullen wij doen. Wij stellen geen koning aan. Doe wat u goed dunkt." Toen schreef hij hun een tweede brief. Daarin stond: "Als u aan mijn kant staat en mij wilt gehoorzamen, kom dan morgen met de hoofden van de zonen van uw heer bij mij in Israël." De 70 zonen van de koning waren gehuisvest bij de aanzienlijkste burgers van de stad door wie zij opgevoed werden. Zodra zij de brief ontvangen hadden, grepen zij de koningszonen en slachten ze alle 70 af. Zij deden hun hoofden in manden en stuurden ze naar Jehu in Israël. Toen een bode hem kwam melden dat de hoofden van de koningszonen aangekomen waren, zei hij: "Leg ze maar op twee hopen aan de ingang van de poort en laat ze daar tot morgenochtend liggen." De volgende ochtend begaf hij zich naar de poort, ging daar staan en zei tegen het volk: "U treft geen schuld. Ik zelf heb het complot gesmeed tegen mijn heer en hem vermoord. En wie heeft al diegenen gedood? Besef dus dat geen woord waarmee de heer het huis van Achab bedreigd heeft, onvervuld blijft. De heer volbrengt wat hij door zijn dienaar Elia voorzegd heeft." Hierop doodde Jehu iedereen die nog van Achabs huis in Israël overgebleven was, evenals zijn rijksgrote, vertrouwelingen en priesters, totdat er niemand meer over was. Jehu ging op weg naar Samaria. Onderweg trof hij in Bet-Eket der herders de broers van Achazia, de koning van Juda. Hij vroeg hen: "Wie zijn jullie?" Zij antwoordden: "Wij zijn de broers van Achazia en gaan de zonen van de koning en die van de gebiedster bezoeken." Toen beval hij: "Grijp ze levend." Dat deden ze en ze slachtten hen af bij de put van Bet-Eket. Zij waren met 42 man. Niemand liet hij in leven. Toen hij vanuit daar verder gegaan was, trof hij Jonadab, de zoon van Rekab, die hem tegemoet kwam. Hij begroette hem en vroeg hem: "Bent u mij even oprecht toegedaan als ik u?" Jonadab antwoordde: "Ja." Toen zei Jehu: "Als dat zo is, geef mij dan de hand." Jonadab gaf hem de hand en Jehu liet hem bij zich in de wagen stappen en zei: "Kom met me mee, dan zult u getuige zijn van mijn ijver voor de Heer." Hij liet hem dus meerijden. Toen zij in Samaria waren aangekomen, doodde hij alle personen die van het huis van Achab in Samaria overgebleven waren, zoals de Heer tegen Elia gezegd had. Vervolgens riep Jehu heel het volk bijeen en zei: "Achab heeft Baal maar matig gediend. Jehu zal hem beter dienen. Roep dus alle profeten van Baal, al zijn vereerders en al zijn priesters bij mij. Niemand mag ontbreken, want ik wil voor Baal een groot offerfeest vieren. Iedereen die ontbreekt, zal het met zijn leven boeten. Dit was een list van Jehu om degene die Baal diende te kunnen uitroeien. Toen Jehu zei, kondig een feest aan ter ere van Baal, deden zij dit. Jehu stuurde toen boden door heel Israël en al de vereerders van Baal kwamen naar de tempel van Baal. Niemand bleef weg. De tempel van Baal raakte stampvol. Toen zei Jehu tegen de magazijnmeester, geef al de vereerders van Baal een gewaad. Toen de magazijnmeester iedereen een gewaad gegeven had, ging Jehu met Jonadab, de zoon van Rekab, naar de tempel van Baal en zei tegen al de vereerders van Baal, kijk goed uit of er onder u geen dienaren van de Heer zijn, maar uitsluitend vereerders van Baal. Zij gingen naar binnen om slacht- en brandoffers op te dragen. Jehu had echter 80 man buiten opgesteld en tegen hen gezegd, wie een van de mensen die ik aan jullie uitlever laat ontsnappen, zal met zijn leven boeten. Toen Jehu met het brandoffer klaar was, beval hij zijn lijfwacht en zijn officieren, kom binnen, sla ze dood, niemand mag ontsnappen. En de lijfwacht en de officieren doodden ze met het zwaard en wierpen de lijken naar buiten. Daarna drongen zij de tempel van Baal binnen, brachten de heilige paal van de tempel van Baal naar buiten en staken die in brand. Verder sloegen zij de wijsteen van Baal stuk, braken de tempel van Baal af en maakten er een mestvaalt van. Zo is het gebleven tot op de dag van vandaag. Zo roeide Jehu de Baalsdienst in Israël uit. Maar ook Jehu brak niet met de zonde waarmee Jerobeam, de zoon van Nebat, de Israëlieten had verleid, de dienst van de gouden stierenbeelden in Bethel en Dan. En de Heer sprak tot Jehu, omdat u goed gehandeld hebt en gedaan hebt wat mij behaagt, en met het huis van Achab gehandeld hebt overeenkomstig mijn wil, daarom zullen uw zonen tot in de vierde generatie op de troon van Israël zetelen. Maar Jehu onderhield niet nauwgezet en met heel zijn hart de wet van de Heer, de God van Israël. Met de zonde waarmee Jerobeam de Israëlieten had verleid, brak hij niet. In die tijd begon de Heer het gebied van Israël in te perken. Hazael versloeg de Israëlieten in heel het gebied van Israël, ten oosten van de Jordaan, heel Gilead, het land van de Gadieten, de Rubenieten en de Manassieten, vanaf Aroer aan het dal van de Arnon, en niet alleen Gilead, maar ook Basan. Verdere bijzonderheden over Jehu, over zijn krijgsverrichtingen en andere daden, zijn te vinden in de annalen van de koningen van Israël. Jehu ging bij zijn vader rusten en werd begraven in Samaria. Zijn zoon Joachas volgde hem op. 28 jaar lang regeerde Jehu in Samaria over Israël.

Bathsheba, een dochter van koning Jorab en zuster van Achazia, heimelijk weggehaald bij de koningszonen die gedood werden. Zij hield hem met zijn voedster op de slaapkamer voor Athalia verborgen. Zo bleef hij gespaard. Hij bleef 6 jaar lang bij haar verborgen in het huis van de Heer, terwijl Athalia over het land regeerde. In het 7e jaar ontbood Jojada de 100 mannen van de kariërs en van de lijfwacht. Hij liet hen bij zich komen in het huis van de Heer, sloot met hen een verbond en liet hen een eed afleggen in het huis van de Heer. Toen toonde hij hun de zoon van de koning. Daarop gaf hij hun de volgende instructies. Dit moeten jullie doen. Van degene die op de Sabbat aantreden, houdt 1/3 deel de wacht bij het koninklijk paleis. 1/3 bij de poort Soer en 1/3 bij de poort achter de lijfwacht. Om beurt houden jullie de wacht bij de tempel. De 2 afdelingen van u die op de Sabbat inrukken, betrekken de wacht bij de koning in de tempel van de Heer. Ze vormen een kring rond de koning, iedere met zijn wapens in de hand. Dood iedereen die het cordon wil doorbreken. Blijf bij de koning waar hij ook gaat of staat. De 100 mannen voerden het bevel van de priester Jojada nauwkeurig uit. Ieder nam zijn mannen mee, zowel degene die op de Sabbat moesten aantreden als degene die op de Sabbat moesten inrukken, en zij meldden zich bij de priester Jojada. Deze gaf aan de 100 mannen de lansen en schilden van koning David die in het huis van de Heer bewaard werden. De lijfwacht stelde zich man aan man op met de wapens in de hand van de rechtervleugel van het gebouw tot aan de linkervleugel naar het altaar en het gebouw gekeerd en vormde zo een kring rond de koning. Jojada leidde de zoon van de koning naar buiten, zette hem de diadeem op, overhandigde hem de oorkonde, kroonde hem tot koning en zalfde hem. De soldaten klapten in de handen en riepen: leve de koning. Toen Athalia het gejuich hoorde van de lijfwacht en het volk in het huis van de Heer, ging zij daarheen. En daar zag zij de koning volgens gebruik op de verhoging staan, omringd door de bevelhebbers en de trompetters en door al het volk van het land dat juichte en op de trompet blies. Toen scheurde Athalia haar kleren en riep: verraad, verraad. Daarop gaf de priester Jojada aan de 100 mannen, de commandanten van het leger, het bevel: leid haar buiten het cordon. Dood met het zwaard iedereen die haar volgt. Want de priester had gezegd dat zij niet gedood mocht worden in het huis van de Heer. Zij namen haar gevangen en toen zij door de paardenpoort het koninklijk paleis bereikt hadden, werd zij daar gedood. Nu bracht Jojada een verbond tot stand tussen de Heer, de koning en het volk, dat zij weer het volk van de Heer zouden zijn, en tussen de koning en het volk. Daarna trok het volk van het land naar de tempel van Baal. Zij sloegen zijn altaar stuk, verbrijzelden de beelden en doodden de Baalspriester Matan voor de altaren. De priester Jojada plaatste wachtposten voor het huis van de Heer, nam de 100 mannen, de kariërs, de lijfwacht en heel het volk van het land met zich mee en zij leidde de koning uit het huis van de Heer door de soldatenpoort naar het koninklijk paleis. Daar aangekomen nam de koning plaats op de koninklijke troon. Het volk van het land verheugde zich en de stad hield zich rustig. Athalia had men in het koninklijk paleis met het zwaard gedood.

0: Het tweede boek, Koningen.
1: Hoofdstuk 12, verzen 1 tot en met 22. Joas was 7 jaar oud toen hij koning werd. Hij werd koning in het 7e regeringsjaar van Jehu en regeerde 40 jaar lang in Jeruzalem. Zijn moeder heette Sipja en was afkomstig uit Beersheba. Zijn leven lang deed Joas wat de Heer behaagt, zoals de priester Jojada hem geleerd had. Maar de heiligdommen op de offerhoogte bleven bestaan. Het volk bleef nog altijd op de hoogten offeren en wierook branden. Joas had tegen de priesters gezegd: het geld dat als wijgeschenk in het huis van de Heer geofferd wordt in gangbare munt, het losgeld dat voor mens en dier is vastgesteld, en het geld dat iemand uit eigen beweging naar de tempel van de Heer brengt, mogen de priesters van hun bekenden in ontvangst nemen, maar dan moeten zij alle bouwvallige gedeelten die in de tempel voorkomen herstellen. Maar in het 23e regeringsjaar van koning Joas hadden de priesters de bouwvallige gedeelte van de tempel nog niet hersteld. Daarom ontbood koning Joas, de priester Jojada en de andere priesters en vroeg hun: waarom hebt u de bouwvallige gedeelten van de tempel niet hersteld? Voortaan mag u het geld van uw bekende niet meer voor uzelf houden. U moet het afstaan voor het herstel van de tempel. De priesters stemden ermee in dat zij het geld van het volk niet meer voor zichzelf zouden houden, maar dat zij de bouwvallige gedeelte van de tempel niet zouden herstellen. Toen nam de priester Jojada een kist, maakte een gleuf in het deksel en plaatste de kist naast het altaar rechts van de ingang van het huis van de Heer. Daarin moesten de priesters die de drempel bewaakten al het geld doen dat in het huis van de Heer geofferd werd. Wanneer de priesters zagen dat er veel geld in de kist zat, riepen zij de schrijver van de koning. Deze kwam met de hoge priester, deed het geld van het huis van de Heer in buidels en telde het. Als het geld gewogen was, werd het ter beschikking gesteld van de voormannen die het toezicht hadden over het werk in het huis van de Heer, en ze keerde het uit aan de timmerlieden en bouwmeesters die aan het huis van de Heer werkten en aan de metselaars en steenhouwers. Of zij kochten er hout en gehouwen steen voor om de bouwvallige gedeelte van het huis van de Heer te herstellen. Zij bestreden daarmee alle uitgaven die voor het herstel van het huis gedaan moesten worden. Maar van het geld dat in het huis van de Heer geofferd werd, werden geen zilveren messen, bekkens, offerschalen, trompetten en andere gouden en zilveren voorwerpen voor het huis van de Heer aangeschaft. Al het geld werd aan de voormannen gegeven die daarmee het huis van de Heer herstelden. Men hield geen afrekening met de mannen aan wie het geld gegeven was om het aan de werklieden uit te betalen, want die waren volkomen betrouwbaar. En het geld voor schuld- en zondeoffers werd niet voor het huis van de Heer gebruikt, maar was bestemd voor de priesters. In die tijd rukte koning Hazael van Aram op, deed een aanval op Gat en veroverde de stad. Toen hij aanstalten maakte om op te rukken tegen Jeruzalem, nam koning Joas van Juda alle offergaven die zijn voorvaderen Jozafat, Joram en Achazia, koningen van Juda, en hijzelf geschonken hadden, en al het goud dat in de schatkamers van het huis van de Heer en van het koninklijk paleis bewaard werd, en zond het naar koning Hazael van Aram. Deze zag toen af van zijn aanval op Jeruzalem. Verdere bijzonderheden over Joas en zijn daden staan opgetekend in de annalen van de koningen van Juda. De hovelingen van Joas smeden een complot tegen hem en doodden hem in Bet-Milo terwijl hij op weg was naar Sila. Het waren Josakar, de zoon van Simat, en Jozabad, de zoon van Somer, zijn hovelingen, die hem doodden. Men begroef hem bij zijn vaderen in de Davidstad. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Amasja.

Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 13, verzen 1 tot en met 25. In het 23e regeringsjaar van Joas, de zoon van Achazia en koning van Juda, werd Joachas, de zoon van Jehu, in Samaria koning van Israël. Hij regeerde 17 jaar. Hij deed wat de Heer mishaagd. Hij volgde het voorbeeld van Jerobeam, de zoon van Nebat, en brak niet met de zonde waarmee deze de Israëlieten verleid had. Daarom ontbrandde de toorn van de Heer tegen de Israëlieten en leverde hij ze over aan koning Hazael van Aram en aan Ben-Hadad, de zoon van Hazael, jarenlang. Maar Joachas probeerde de Heer gunstig te stemmen en de Heer verhoorde hem, want hij zag hoe zwaar de Israëlieten door de koning van Aram onderdrukt werden. Daarom gaf de Heer aan de Israëlieten een bevrijder die hen van de Aramese overheersing verloste, zodat zij weer in hun tenten konden wonen als voorheen. Maar zij braken niet met de zonde waarmee het huis van Jerobeam de Israëlieten verleid had. Daarmee gingen zij door en ook de heilige paal bleef in Samaria staan. Van het leger van Joachas was niet meer over dan 50 ruiters, 10 strijdwagens en 10.000 manvoetvolk. De koning van Aram had Israël te gronde gericht en als stof vertrapt. Verdere bijzonderheden over Joachas, zijn krijgsverrichtingen en andere daden staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël. Joachas ging bij zijn vader rusten en werd begraven in Samaria. Zijn zoon Joas volgde hem op. In het 37e regeringsjaar van koning Joas van Juda werd Joas, de zoon van Joachas, in Samaria koning van Israël. Hij regeerde 16 jaar. Hij deed wat de Heer mishaagd en brak in het geheel niet met de zonde waarmee Jerobeam, de zoon van Nebat, de Israëlieten verleid had. Hij ging daarmee door. Verdere bijzonderheden over Joas en alles wat hij gedaan heeft, in het bijzonder zijn krijgsverrichtingen in de oorlog tegen Amasja, de koning van Juda, staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël. Joas ging bij zijn vader rusten en Jerobeam besteeg zijn troon. Joas werd begraven in Samaria bij de koningen van Israël. Elisa was ziek geworden, een ziekte waaraan hij sterven zou. Koning Joas van Israël kwam hem bezoeken en riep onder tranen uit: "Vader, vader, Israëls strijdwagens en ruiterij." Elisa zei tegen hem: "Neem pijl en boog." Toen Joas dat gedaan had, zei Elisa tegen de koning van Israël: "Breng uw hand aan de boog." En hij bracht zijn hand aan de boog. Toen legde Elisa zijn handen op die van de koning. Daarna zei hij: "Open het venster aan de oostkant." En toen hij het venster geopend had, zei Elisa: "Schiet." De koning schoot en Elisa riep: "Een zegepijl van de Heer, een zegepijl tegen Aram. U zult de Arameërs bij Afik tot vernietigens toe verslaan." Nu zei hij tegen de koning van Israël: "Neem de pijlen en sla ermee op de grond." Hij sloeg 3 maal op de grond, toen hield hij op. Daarop werd de man van God kwaad en zei: "Als u 5 of 6 maal geslagen had, had u de Arameërs verslagen tot vernietigens toe. Nu zult u de Arameërs maar 3 maal verslaan." Elisa stierf en werd begraven. Nu drongen er elk voorjaar Moabitische benden het land binnen. Toen enkele mannen eens bezig waren iemand te begraven, zagen zij plotseling zo'n bende. Zij wierpen het lijk in het graf van Elisa en vluchtten weg. Zodra het lijk in aanraking kwam met het gebeente van Elisa, werd de man levend en kwam hij overeind. Koning Hazael van Aram had de Israëlieten onderdrukt
zolang Joachas leefde. Maar de Heer was hun genadig en hij zag met medelijden op hen neer en hij keerde zich weer tot hen vanwege zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Hij wilde ze niet vernietigen en had ze nog niet verstoten. Toen koning Hazael van Aram gestorven was, volgde zijn zoon Ben-Hadad hem op. Joas, de zoon van Joachas, heroverde op Ben-Hadad, de zoon van Hazael, de steden die de vader van Ben-Hadad in de oorlog op Joachas veroverd had. Joas versloeg hem 3 maal en heroverde de steden van Israël.

Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 14, verzen 1 tot en met 29. In het tweede regeringsjaar van Joas, de zoon van Joachas en koning van Israël, werd Amasja, de zoon van Joas, koning van Juda. Hij was 25 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Jehoadan en was afkomstig uit Jeruzalem. Hij deed wat de Heer behaagt, maar niet zoals zijn vader David. In alles deed hij zoals zijn vader Joas gedaan had. Maar de heiligdommen op de hoogte bleven bestaan. Het volk bleef nog altijd op de hoogten offeren en wierook branden. Zodra hij de koninklijke macht vast in handen had, liet hij de hovelingen doden die de koning zijn vader vermoord hadden. Maar de kinderen van de moordenaars doodde hij niet. Hij hield zich aan hetgeen geschreven staat in het boek van de wet van Mozes, waar de Heer geboden heeft, vaders mogen niet ter dood gebracht worden vanwege hun kinderen en kinderen niet vanwege hun vader. Alleen vanwege zijn eigen schuld mag iemand ter dood gebracht worden. Het was deze Amasja die in het Zouddal de Edomieten versloeg, 10.000 man sterk. In die oorlog maakte hij zich meester van de rots. Hij noemde die Joktiel en zo heet zij tot op de dag van vandaag. Toen stuurde Amasja gezanten naar Joas, de zoon van Joachas, de zoon van Jehu en koning van Israël, met de boodschap: kom, laten we kijken wie van ons de sterkste is. Maar koning Joas van Israël stuurde koning Amasja van Juda dit antwoord: eens stuurde een distel op de Libanon aan een ceder van de Libanon deze boodschap: geef uw dochter aan mijn zoon tot vrouw. Maar wilde dieren van de Libanon liepen over de distel heen en vertrapten die. Uw overwinning op de Edomieten is u naar het hoofd gestegen. Geniet liever van uw roem en blijf thuis. Waarom zou u zich in een ongelukkige oorlog storten en uw volk Juda meeslepen in uw val? Maar Amasja wilde niet luisteren. Toen rukte koning Joas van Israël op en bij Bet-Semes in Juda bond hij de strijd aan met koning Amasja. Juda werd door Israël verslagen en iedereen vluchtte naar zijn tent. En koning Joas van Israël nam bij Bet-Semes Amasja, de koning van Juda, de zoon van Joas, de zoon van Achazia, gevangen. Hij trok naar Jeruzalem en brak de muur van Jeruzalem af over een lengte van 400 el van de Efraïmpoort tot de Hoekpoort. Hij maakte zich meester van al het goud en zilver, van al de voorwerpen die in het huis van de Heer en in de schatkamers van het koninklijk paleis te vinden waren, nam gijzelaars mee en keerde naar Samaria terug. Verdere bijzonderheden over de daden van Joas, over zijn krijgsverrichtingen en zijn oorlog met koning Amasja van Juda staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël. Joas ging bij zijn vader rusten en werd begraven in Samaria bij de koningen van Israël. Zijn zoon Jerobeam volgde hem op. Na de dood van Joas, de zoon van Joachas en koning van Israël, leefde Amasja, de zoon van Joas en koning van Juda, nog 15 jaar. Verdere bijzonderheden over Amasja staan opgetekend in de annalen van de koningen van Juda. Toen in Jeruzalem een complot tegen hem gesmeed werd, vluchtte hij naar Lachish. Maar de samenzweerders stuurden mannen achter hem aan die hem in Lachish vermoordden. Op hun paarden brachten ze hem naar Jeruzalem, waar hij in de Davidstad bij zijn vader werd begraven. Het volk van Juda riep Azaria tot koning uit als opvolger van zijn vader Amasja, ofschoon hij nog maar 16 jaar was.
Het was deze Azaria die Elad versterkte en weer onder Juda bracht. Dit gebeurde nadat de koning bij zijn vaderen was gaan rusten. In het 15e regeringsjaar van Amasja, de zoon van Joas, koning van Juda, werd Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël in Samaria. Hij regeerde 41 jaar. Hij deed wat de Heer mishaagd en brak niet met de zonde waarmee Jerobeam, de zoon van Nebat, de Israëlieten verleid had. Hij was het die het grondgebied van Israël heroverde vanaf de weg naar Hamat tot aan de zee van de Araba. Dit gebeurde volgens het woord dat de Heer, de God van Israël, gesproken had bij monden van zijn dienaar Jona, de zoon van Amittai, de profeet uit Gat Hachifer. De Heer had immers gezien hoe bitter de nood van Israël was, dat het met iedereen, van klein tot groot, afgelopen was en dat er niemand was die Israël te hulp kwam. En omdat de Heer nog niet besloten had om de naam van Israël van de aarde weg te vagen, bracht hij redding door Jerobeam, de zoon van Joas. Verdere bijzonderheden over Jerobeam, zijn daden en krijgsverrichtingen en hoe hij Damascus en Hamat weer onder Israël bracht, staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël. Jerobeam ging bij zijn vader rusten, de koningen van Israël, en zijn zoon Zekaria volgde hem op.

Het tweede boek Koningen. Hoofdstuk 15, verzen 1 tot en met 38. In het 27e regeringsjaar van Jerobeam, koning van Israël, werd Azaria, de zoon van Amasja, koning van Juda. Hij was 16 jaar toen hij koning werd en regeerde 52 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Jecolja en was afkomstig uit Jeruzalem. Hij deed wat de Heer behaagt, net als zijn vader Amasja. Wel bleven de heiligdommen op de hoogten bestaan. Het volk bleef nog altijd op de hoogten offeren en offervuur ontsteken. De Heer strafte de koning met melaatsheid, die bleef tot de dag van zijn dood. De koning leefde sindsdien in afzondering, terwijl Jotam, de zoon van de koning, als hofmaarschalk het land en het volk bestuurde. Verdere bijzonderheden over Azaria en zijn daden staan opgetekend in de annalen van de koningen van Juda. Azaria ging bij zijn vader rusten en werd bij zijn vader in de Davidstad begraven. Zijn zoon Jotam volgde hem op. In het 38e regeringsjaar van Azaria, koning van Juda, werd Zekaria, de zoon van Jerobeam, koning van Israël. Hij regeerde 6 maanden in Samaria. Hij deed wat de Heer mishaagt, net als zijn vaderen, en brak niet met de zonde waarmee Jerobeam, de zoon van Nebat, de Israëlieten had verleid. Salem, de zoon van Jabes, beraamde een aanslag op hem. Hij vermoordde hem en volgde hem op. Verdere bijzonderheden over Zekaria staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël. Zo werd het woord bevestigd dat de Heer had gesproken tot Jehu: uw zonen zullen zetelen op de troon van Israël tot in de 4e generatie. Zo is het ook gebeurd. Salem, de zoon van Jabes, werd koning in het 39e regeringsjaar van koning Uzia van Juda en regeerde 1 maand in Samaria. Menachem, de zoon van Gadi, rukte uit Tirsa op en drong Samaria binnen. Daar vermoordde hij Salem, de zoon van Jabes, en volgde hem op. Verdere bijzonderheden over Salem en in het bijzonder over zijn aanslag op Jerobeam staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël. Toen Menachem vanuit Tirsa oprukte, maakte hij zich met geweld meester van Tifsach met alle inwoners en bijbehorend gebied, omdat men hem de toegang geweigerd had. Hij veroverde de stad en liet alle zwangere vrouwen openrijden. In het 39e regeringsjaar van koning Azaria van Juda werd Menachem, de zoon van Gadi, koning van Israël. Hij regeerde 10 jaar in Samaria. Hij deed wat de Heer mishaagt en heel zijn leven lang brak hij niet met de zonde waarmee Jerobeam, de zoon van Nebat, de Israëlieten had verleid. Toen Pul, de koning van Assur, het land binnendrong, schonk Menachem hem 1000 talenten zilver in de hoop dat Pul hem zou helpen om de koninklijke macht in handen te houden. Om dit bedrag aan de koning van Assur te kunnen geven, had Menachem aan alle vermogende Israëlieten een belasting opgelegd van 50 sikkel zilver per persoon. Vervolgens trok de koning van Assur zich terug en bleef niet langer in het land. Verdere bijzonderheden over Menachem en zijn daden staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël. Menachem ging bij zijn vader rusten. Zijn zoon Pekahja volgde hem op. In het 50e regeringsjaar van Azaria, koning van Juda, werd Pekahja, de zoon van Menachem, koning van Israël. Hij regeerde 2 jaar in Samaria.
Hij deed wat de Heer mishaagt en brak niet met de zonde waarmee Jerobeam, de zoon van Nebat, de Israëlieten had verleid. Zijn adjudant Pekach, de zoon van Ramalja, beraamde een aanslag op hem en, geholpen door 50 Gileadieten, vermoordde hij hem in Samaria in de slottoren van het koninklijk paleis. Hij doodde hem en volgde hem op. Verdere bijzonderheden over Pekachia en zijn daden staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël. In het 52e regeringsjaar van Azaria, koning van Juda, werd Pekach, de zoon van Remaljachu, koning van Israël. Hij regeerde 20 jaar in Samaria. Hij deed wat de Heer mishaagt en brak niet met de zonde waarmee Jerobeam, de zoon van Nebat, de Israëlieten had verleid. In de tijd van koning Pekach van Israël veroverde Tiglath-Pileser, koning van Assur, Ijon, Abel-Bet-Maaka, Janoach, Kedes, Hazor, Gilead en de Galil, dat wil zeggen het gehele land van Naftali, en deporteerde de bevolking naar Assur. Hosea, de zoon van Ela, beraamde een aanslag tegen Pekach. Hij vermoordde hem en volgde hem op in het 20e regeringsjaar van Jotam, de zoon van Uzzia. Verdere bijzonderheden over Pekach en zijn daden staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël. In het tweede regeringsjaar van Pekach, de zoon van Remaljachu en koning van Israël, werd Jotam, de zoon van Uzzia, koning van Juda. Hij was 25 jaar toen hij koning werd en regeerde 16 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Jerusha en was een dochter van Sadok. Hij deed wat de Heer behaagt, net als zijn vader Uzzia. Wel bleven de heiligdommen op de hoogten bestaan. Het volk bleef nog altijd op de hoogten offeren en wierook branden. Het was deze Jotam die de bovenpoort van het huis van de Heer bouwde. Verdere bijzonderheden over Jotam en zijn daden staan opgetekend in de annalen van de koningen van Juda. In die tijd begon de Heer Juda te teisteren met aanvallen van Resin, koning van Aram, en van Pekach, de zoon van Remaljachu. Jotam ging bij zijn vader rusten en werd begraven in de stad van zijn vader David. Zijn zoon Achas volgde hem op.

Het tweede boek Koningen. Hoofdstuk 16, verzen 1 tot en met 20. In het 17e regeringsjaar van Pekach, de zoon van Remaljahu, werd Achas, de zoon van Jotam, koning van Juda. Achas was 20 jaar toen hij koning werd en regeerde 16 jaar in Jeruzalem. Hij deed niet wat de Heer, zijn God, behaagt, zoals zijn vader David dat gedaan had. Maar hij volgde het voorbeeld van de koningen van Israël. Hij heeft zelfs zijn zoon door het vuur laten gaan naar de gruwelijke gewoonten van de volken die de Heer voor de Israëlieten had verdreven. Ook offerde hij en brandde hij wierook op de hoogten, op de heuvels en onder elke groene boom. In die tijd trok koning Resin van Aram met Pekach, de zoon van Remaljahu en koning van Israël, tegen Jeruzalem ten strijde. Zij belegerden Achas, maar konden hem niet overwinnen. In dezelfde tijd bracht Resin, de koning van Aram, Elat weer onder Edom. Nadat hij de Judeërs uit Elat verdreven had, kwamen de Edomieten naar Elat en zijn daar blijven wonen tot op de dag van vandaag. Daarop stuurde Achas gezanten naar Tiglat-Pileser, de koning van Assur, met de boodschap: "Ik ben uw ondergeschikte vorst en uw zoon. Kom en verlos mij uit de greep van de koning van Aram en uit de greep van de koning van Israël, die zich tegen mij hebben gekeerd." En Achas nam het zilver en het goud dat zich in het huis van de Heer bevond en in de schatkamer van het koninklijk paleis en stuurde dat als geschenk aan de koning van Assur. De koning van Assur ging op het verzoek van Achas in, rukte op naar Damascus en veroverde de stad. De bevolking deporteerde hij naar Kir. Resin bracht hij ter dood. Toen koning Achas in Damascus kwam om zijn opwachting te maken bij Tiglat-Pileser, de koning van Assur, en daar het altaar zag, stuurde hij de priester Uria een kopie van het altaar, een nauwkeurig gelijkend model. Nog voor koning Achas uit Damascus was teruggekomen, liet de priester Uria een altaar bouwen, precies volgens de opdracht die de koning hem vanuit Damascus gegeven had. Toen de koning uit Damascus terugkwam en het altaar zag, trad hij op het altaar toe, besteeg het en bracht er zijn brandoffer en meeloffer, goot zijn plengoffer uit en besprenkelde het altaar met het bloed van de offerdieren die hij had geslacht. Maar het bronzen altaar dat tussen het nieuwe altaar en de tempel voor het aanschijn van de Heer stond, liet hij van de voorzijde van de tempel weghalen en aan de noordkant van het nieuwe altaar neerzetten. Toen gaf koning Achas aan de priester Uria de volgende opdracht: "Op het nieuwe, grote altaar moet u 's ochtends het brandoffer en 's avonds het meeloffer in rook laten opgaan, verder het brandoffer en het meeloffer van de koning en het brandoffer en het meeloffer van heel het volk van het land. Ook moet u al het bloed van de brandoffers en van de offerdieren op dit grote altaar sprenkelen. Het bronzen altaar zal ik gebruiken om Gods sprake te verkrijgen." En de priester Uria deed alles zoals koning Achas het bevolen had. Ook liet koning Achas de panelen van de ketelwagens loskappen en hij nam er de bekkens van af. De bronzen zee lichtte hij van de bronzen runderen waarop zij rustte en hij zette haar op een stenen vloer. De Sabbatsgalerij die in de tempel was gebouwd en de koninklijke ingang aan de buitenkant van het huis van de Heer liet hij verplaatsen omwille van de koning van Assur. Verdere bijzonderheden over Achas en zijn daden staan in de annalen van de koningen van Juda.
Achas ging bij zijn vader rusten en werd bij zijn vader in de Davidstad begraven. Zijn zoon Hiskia volgde hem op.

Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 17, verzen 1 tot en met 41. In het 12e regeringsjaar van Achas, koning van Juda, werd Hosea, de zoon van Ela, koning van Israël. Hij regeerde 9 jaar in Samaria. Hij deed wat de Heer mishaagt, maar niet zo erg als de koningen van Israël voor hem. Het was tegen hem dat koning Salmanassar van Assur oprukte. Hosea moest zich aan hem onderwerpen en hem schatting betalen. Maar toen de koning van Assur ontdekte dat Hosea een samenzwering tegen hem beraamde, hij had gezanten gezonden naar koning So van Egypte en droeg de jaarlijkse schatting niet meer af, nam de koning van Assur hem vast en zette hem gevangen. De koning van Assur trok

uit Egypte, uit de macht van de farao, de koning van Egypte. Zij hadden andere goden vereerd en waren gaan leven naar de zeden van de volken die de Heer voor hen verdreven had. Het waren de koningen van Israël die dit gedaan hadden. De Israëlieten hadden zich toegelegd op praktijken die niet passend waren tegenover de Heer hun God. Zij hadden offerhoogten gebouwd overal waar ze woonden, zowel bij de wachttorens op het land als in de versterkte steden. Op elke hoge heuvel en onder elke groene boom hadden zij heilige stenen en heilige palen opgericht. Zij hadden op al die hoogten wierook gebrand, zoals de volken die de Heer voor hen verbannen had, en hadden met hun kwade praktijken de Heer getergd. Zij hadden de afgodsbeelden vereerd tegen het verbod van de Heer in. De Heer had Israël en Juda bij monden van zijn profeten en zieners gewaarschuwd en gezegd: keer u af van uw slechte wegen en onderhoud mijn geboden, mijn voorschriften, overeenkomstig de wet die ik uw vader gegeven heb en waarmee ik mijn dienaren, de profeten, naar u toe heb gezonden. Maar zij wilden niet luisteren en waren even halsstarrig als hun vaderen, die ook niet op de Heer hun God vertrouwd hadden. Zij trokken zich niets aan van zijn voorschriften, van het verbond dat hij gesloten had met hun vaderen en van de verordeningen die hij had uitgevaardigd. Nietigheden zijn ze nagelopen en daardoor zijn ze tot niets vervallen. De volken in hun omgeving zijn ze nagelopen, terwijl de Heer hun toch geboden had niet te doen zoals die volken. Al de geboden van de Heer, hun God, hebben zij veronachtzaamd. Zij vervaardigden gegoten beelden, twee stieren. Ze stelden een heilige paal op, bogen zich neer voor heel het leger van de hemellichamen en vereerden Baal. Ze lieten hun zonen en dochters door het vuur gaan, lieten zich in met waarzeggerij en wichelarij en gaven zich over aan dingen die de Heer mishagen. Zo griefde zij hem. Daarom was de Heer woedend geworden op Israël. Hij duldde het niet langer onder zijn ogen en vaagde het weg. Alleen de stam Juda bleef over. Maar ook Juda hield zich niet aan de geboden van de Heer zijn God, maar leefde naar de zeden die Israël had aangenomen. De Heer verwierp heel het nageslacht van Israël. Hij vernederde het en gaf het prijs aan plunderaars tot ze uit zijn ogen verdwenen waren. Toen de Heer Israël had losgescheurd van het huis van David, werd Jerobeam, de zoon van Nebat, tot koning uitgeroepen. En Jerobeam vervreemde Israël van de Heer en verleidde het tot zware zonde. De Israëlieten bedreven alle zonden die Jerobeam begaan had en zij hielden daar niet mee op, totdat de Heer Israël niet langer onder zijn ogen duldde en het wegvaagde, zoals hij gezegd had door zijn dienaren de profeten. Zo ging Israël in ballingschap naar Assur en daar, ver van zijn land, is het tot op de dag van vandaag. Uit Babel, Kuta, Awa, Hamat en Sepharwaim voerde de koning van Assur toen mensen aan en liet die wonen in de steden van Samaria in plaats van de Israëlieten. Zij namen bezit van Samaria en vestigden zich in de bijbehorende steden. De eerste tijd dat zij daar woonden, vereerden zij de Heer niet. Daarom stuurde de Heer leeuwen op hen af die veel slachtoffers onder hen maakten. Toen werd tegen de koning van Assur gezegd: de volken die u gedeporteerd hebt en hebt ondergebracht in de steden van Samaria weten niet hoe zij de God van dat land moeten vereren. Daarom heeft die God leeuwen op hen afgestuurd die hen doden, omdat zij niet weten hoe zij de God van dat land moeten vereren. Toen gaf de

koning van Assur de volgende opdracht: laat een van de priesters die ik uit Samaria gedeporteerd heb terugkeren en er zich vestigen. Hij moet de bewoners leren hoe zij de God van het land moeten dienen. Zo kwam een van de gedeporteerde priesters in Samaria terug. Hij vestigde zich in Bethel en leerde hun hoe zij de Heer moesten vereren. Maar de verschillende bevolkingsgroepen bleven hun eigen godenbeelden maken en plaatsten ze in de tempels die de bewoners van Samaria op de offerhoogte gebouwd hadden. Zo deden alle groepen in de steden waar ze woonden. De Babyloniërs maakten een beeld van Sukkot-Benot, die van Kuta, een van Nergal, die van Hamat, een van Asima. De Awieten maakten een beeld van Nibgas en een van Tartak, en de Sefarwieten verbrandden hun zonen ter ere van Adramelech en Anamelech, de goden van Sefarwaim. Tegelijkertijd vereerden zij ook de Heer en stelden zij uit hun midden priesters aan om voor hen dienst te doen in de tempels op de offerhoogten. Zij vereerden de Heer wel, maar dienden ook hun eigen goden volgens het gebruik van de volken waaruit ze waren weggevoerd. Tot op de dag van vandaag zetten zij die oude praktijken voort. Ze hebben geen ontzag voor de Heer en handelen niet naar de hun gegeven voorschriften en bepalingen, naar de wet en de geboden door de Heer gegeven aan de zonen van Jacob, die van de Heer de naam Israël heeft gekregen. De Heer had immers een verbond met hen gesloten en hij had hun geboden: vereer geen andere goden. Buig u niet voor hen neer. Dien hen niet en breng hun geen offers. Alleen de Heer, die u met grote kracht en sterke arm uit Egypte heeft gevoerd, moet u vereren. Voor hem moet u neerbuigen en hem moet u offers brengen. De voorschriften en bepalingen, de wet en de geboden die hij voor u neergeschreven heeft, moet u altijd blijven onderhouden. Vereer geen andere goden. Vergeet nooit het verbond dat ik met u gesloten heb en vereer geen andere goden. Integendeel, vereer de Heer uw God. Hij bevrijdt u uit de macht van al uw vijanden. Maar zij hebben niet willen luisteren en hebben hun oude praktijken voortgezet. Zo vereerden deze volken de Heer wel, maar zij dienden ook hun eigen godenbeelden. Ook hun zonen en kleinzonen doen wat hun vaders deden tot op de dag van vandaag.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 18, verzen 1 tot en met 37. In het derde regeringsjaar van Hosea, de zoon van Ela en koning van Israël, werd Hizkia, de zoon van Achas, koning van Juda. Hij was 25 jaar toen hij koning werd en regeerde 29 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Abi en was een dochter van Zekaria. Hij deed wat de Heer behaagt, net als zijn vader David. Hij was het die een einde maakte aan de offerhoogten, die de heilige stenen verprijzelde en de heilige bomen liet omhakken. Ook sloeg hij de bronzen slang stuk die Mozes gemaakt had. Tot dan toe hadden de Israëlieten daar offervuur voor ontstoken. Men noemde haar Nechustan. Hizkia stelde zijn vertrouwen op de Heer, de God van Israël. Daarin werd hij door geen van de koningen van Juda na hem geëvenaard, nog door een van zijn voorgangers. Hij hing de Heer aan en week niet van hem, maar onderhield de geboden die de Heer aan Mozes had gegeven. De Heer stond hem bij. In alles wat de koning ondernam, had hij succes. Hij kwam in opstand tegen de koning van Assur en bleef niet langer aan hem onderworpen. Hij was het die de Filistijnen tot in Gaza terugsloeg en het bijbehorende gebied met de wachttorens en de versterkte steden verwoestte. In het vierde regeringsjaar van koning Hizkia, dat is het zevende regeringsjaar van Hosea, de zoon van Ela en koning van Israël, rukte koning Salmanassar van Assur tegen Samaria op en belegerde de stad. Na 3 jaar namen ze de stad in. Dat gebeurde in het zesde regeringsjaar van Hizkia en het negende regeringsjaar van koning Hosea van Israël. De koning van Assur deporteerde de Israëlieten naar Assur en wees hun een verblijfplaats toe in Galach en aan de Chabor, een rivier in Gozan en in enkele steden van Medië. Dit alles is gebeurd omdat zij niet hadden geluisterd naar de Heer, hun God, en omdat ze zijn verbond, al de geboden van Mozes, de dienaar van de Heer, hadden overtreden. Zij hadden er niet naar geluisterd en er niet naar gehandeld. In het 14e regeringsjaar van koning Hizkia rukte koning Sanherib van Assur tegen de versterkte steden van Juda op en nam ze in. Toen stuurde koning Hizkia van Juda een gezant naar de koning van Assur in Lachish en liet hem zeggen: "Ik heb verkeerd gehandeld. Als u hier wegtrekt, zal ik betalen wat u mij oplegt." De koning van Assur legde koning Hizkia van Juda een schatting op van 300 talenten zilver en 30 talenten goud. Hizkia gaf hem al het zilver dat zich in het huis van de Heer bevond en in de schatkamer van het koninklijk paleis. Bij die gelegenheid liet Hizkia de deuren van de tempel van de Heer en de pilaren, die hij zelf met goud had bekleed, uit elkaar halen en gaf het goud aan de koning van Assur. Toch stuurde de koning van Assur vanuit Lachish zijn opperbevelhebber, zijn hofmaarschalk en zijn intendant met een indrukwekkend gevolg naar koning Hizkia in Jeruzalem. Zij gingen op weg naar Jeruzalem. Daar aangekomen stelden zij zich op bij de waterleiding van de bovenvijver op de weg naar het Blekersveld. Toen zij naar de koning vroegen, kwam de hofmaarschalk Eliakim, de zoon van Chilkia, vergezeld van de schrijver Sepna en de raadsheer Joach, de zoon van Asaf, naar hen toe. De intendant zei tegen hen: Dit moet u Hiskia zeggen. Zo spreekt de grote koning, de koning van Assur. Waar steunt dat vertrouwen van u eigenlijk op? Denkt u soms dat woorden op de lippen hetzelfde zijn als beleid en militaire macht? Op wie vertrouwt u dat u zich tegen mij durft te verzetten? U stelt uw vertrouwen kennelijk op Egypte, die geknakte rietstok. Op zo'n riet kan niemand leunen zonder dat het hem dwars door zijn hand steekt. Zo vergaat het iedereen die vertrouwt op de farao, de koning van Egypte. En nu kunt u wel tegen mij zeggen, op de Heer onze God vertrouwen wij, maar juist aan zijn offerhoogte en altaren heeft Hiskia een einde gemaakt en hij heeft tegen de mensen van Juda en Jeruzalem gezegd, voor dit altaar hier in Jeruzalem moet u zich neerbuigen. Ga een weddingschap aan met mijn heer, de koning van Assur. Ik zal u 2000 paarden geven als u in staat bent daar berijders voor te leveren. Hoe zou u dan de aanval kunnen afslaan van één enkele stadhouder, één van de minste dienaren van mijn heer? Of vertrouwt u op Egypte voor wagens en wagenmenners? Zou ik trouwens, zonder dat de Heer het wilde, naar deze plaats zijn opgerukt om haar te verwoesten? Nee, de Heer heeft tegen mij gezegd, ruk op naar dat land en verwoest het. Toen zeiden Eliakim, de zoon van Hilkia, en Sepna en Joach tegen de intendant, spreek toch Aramees met uw dienaren, wij verstaan het wel. U moet met ons geen Judees spreken, terwijl het volk op de muur het hoort. Maar de intendant antwoordde, heeft mijn heer mij met deze boodschap alleen naar uw heer en naar u gezonden? Toch ook naar de mannen die op de muur zitten en die, net als u, hun eigen drek zullen moeten eten en hun eigen water zullen moeten drinken? Toen stond de intendant op en riep met luide stem in het Judees, luister, dit is het woord van de grote koning, de koning van Assur. Zo spreekt de koning. Laat u niet door Hiskia bedriegen, want hij kan u niet uit mijn handen redden. En laat Hiskia u niet verleiden tot vertrouwen op de Heer, want hij verzekert dat de Heer u zal redden en dat deze stad niet in handen van de koning van Assur zal vallen. Luister niet naar Hiskia. Zo spreekt de koning van Assur, geef u over en kom naar buiten, mij tegemoet. Dan kan iedereen de vruchten eten van zijn wijnstok en zijn vijgenboom en water drinken uit zijn eigen put. Totdat ik kom om u mee te nemen naar een land dat even goed is als uw eigen land, een land van koren en most, van brood en wijngaarden, een land van olijfbomen en honing. U zult blijven leven en hoeft niet te sterven. Naar Hiskia moet u niet luisteren. Hij bedriegt u als hij beweert dat de Heer u redden zal. Is er onder de goden van de volken ooit één geweest die zijn land heeft kunnen redden uit de greep van de koning van Assur? Waar waren de goden van Hamat en Arpad, waar de goden van Sepharwaim, van Hama en van Iwa? Hebben zij Samaria uit mijn greep kunnen redden? Is er onder al de goden van die landen één geweest die zijn land uit mijn greep heeft kunnen redden? Zou de Heer Jeruzalem dan wel uit mijn greep kunnen redden? Het volk zweeg. Niemand zei een woord terug, want de koning had bevolen hem geen antwoord te geven. De hofmeester Eliakim, de zoon van Hilkia, de schrijver Sepna en de raadsheer Joach, de zoon van Asaf, begaven zich met gescheurde kleren naar Hiskia en brachten hem op de hoogte van wat de intendant gezegd had.

0: was.
1: Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 19, verzen 1 tot en met 37. Toen koning Hiskia dit hoorde, scheurde hij zijn kleren, deed een zak om en ging naar het huis van de Heer. De hofmaarschalk Eliakim, de schrijver Sipna en de oudsten van de priesters stuurde hij, gekleed in zakken, naar de profeet Jesaja, de zoon van Amos. Ze zeiden tegen hem, zo spreekt Hiskia, dit is een dag van benauwenis, een dag van straf en schande. Het kind ontsluit de baarmoeder, maar de kracht om te baren ontbreekt. Maar misschien hoort de Heer uw God al de woorden van de intendant die door de koning van Assur, zijn heer, gezonden was om de levende God te bespotten. Misschien wil de Heer uw God hem voor die woorden straffen. Bid daarom voor de rest die is overgebleven. Toen de hovelingen van koning Hiskia bij Jesaja gekomen waren, zei deze tegen hen, dit moet u uw Heer zeggen. Laat u geen angst aanjagen door de woorden die u gehoord hebt en waarmee de dienaren van de koning van Assur mij gelasterd hebben. Want ik zal hem in paniek brengen, zodat hij op het horen van een gerucht rechtsomkeert maakt naar zijn land. Daar, in zijn eigen land, zal ik hem door het zwaard laten doden. De opperbevelhebber, die vernomen had dat de koning van Assur uit Lachish weggetrokken was, ging weg en voegde zich bij de koning die op dat ogenblik Libna belegerde. Maar toen de koning vernam dat Tirhaka, de koning van Keus, opgerukt was om de strijd met hem aan te binden, stuurde hij opnieuw gezanten naar Hiskia met de opdracht, dit moet u tegen Hiskia, de koning van Juda, zeggen. Laat u niet bedriegen door uw God op wie u vertrouwt en veronderstel niet dat Jeruzalem niet in de handen van de koning van Assur zal vallen. U hebt toch zelf gehoord wat de koningen van Assur alle landen hebben aangedaan door ze aan de vernietiging te wijden? En zou u dan gered worden? De volken die door mijn voorvaderen in het verderf zijn gestort, Gozan, Haran, Resef en de zonen van Ede in Telassar, zijn die door hun goden gered? Waar zijn ze gebleven, de koningen van Hamat, van Arpad, van de stad Sepharwaim, van Hena en Iwa? Hiskia nam de boodschap van de gezanten aan en las die. Toen ging hij naar de tempel en legde de brief open voor de Heer. En Hiskia bad daar voor de Heer als volgt. Heer, God van Israël, die op de kerubs troont, u alleen bent God over alle koninkrijken van de aarde, u die de hemel en de aarde hebt gemaakt. Heer, neig uw oor en luister. Heer, open uw ogen en zie toe. Hoor met welke woorden Sanherib de levende God laat honen. Inderdaad, Heer, de koningen van Assur hebben de volken en hun landen verwoest en hebben hun goden in het vuur geworpen. Het waren dan ook geen goden, maar maaksels van mensenhanden, hout en steen. Daarom konden zij die vernietigen. Maar u, Heer, onze God, verlos ons toch uit zijn greep, opdat alle koninkrijken van de aarde erkennen dat alleen u, de Heer, God bent. Toen liet Jesaja, de zoon van Amos, tegen Hiskia zeggen, zo spreekt de Heer, de God van Israël, ik heb het gebed gehoord dat u tot mij gericht hebt aangaande Sanherib, de koning van Assur. Dit is het woord dat de Heer tegen hem heeft uitgesproken. Zij veracht u, zij bespot u, de maagd, de dochter Sion. Achter uw rug schudt zij het hoofd, de dochter Jeruzalem. Wie is het die u hebt gehoond en bespot, tegen wie u uw stem hebt verheven, op wie u hoogmoedig uw blik hebt gericht? Het is de Heilige van Israël. Door uw bode hebt u de Heer gehoond en hebt u gezegd: met mijn talrijke wagens bestijg ik de hoogten van de bergen, de flanken van de Libanon. Ik vel zijn statige ceders, zijn prachtigste cypressen. Tot zijn laatste schuilhoek dring ik door tot de weelde van zijn hof. Wateren van vreemde landen heb ik aangeboord en gedronken. Met mijn voetstap leg ik alle waterlopen van Egypte droog. Maar hebt u dan nooit gehoord dat ik, de Heer, dit van oudsher heb voorbereid, dat ik het sinds lang verleden dagen heb beschikt? Nu laat ik het gebeuren. U moest sterke steden verwoesten, u moest ze tot puinhopen maken. Hun inwoners met machteloze handen stonden ontsteld en beschaamd. Ze werden als planten op het veld, als jong groen, als gras op het dak, als koren verzengd voor het halmenschiet. Maar waar u ook zit of gaat of komt, ik weet het. En ook hoe u tegen mij tekeer gaat. En omdat u tegen mij tekeer bent gegaan, en om uw geschreeuw dat steeg naar mijn oren, leg ik door uw neus een ring en tussen uw lippen een bit. En daarom breng ik u terug langs de weg die u gekomen bent. En voor u, Hizkia, zal dit het teken zijn. Dit jaar eet men nog van de naoogst, het volgende jaar van wat vanzelf is opgekomen. Het derde jaar kan men zaaien en oogsten, wijngaarden planten en daar de vruchten van genieten. Diegenen van het huis van Juda die gespaard blijven en zijn overgebleven, zullen weer wortels schieten naar beneden en vruchten dragen naar boven. Want uit Jeruzalem komt een rest, van de berg Sion komt wat gespaard blijft. De ijver van de Heer zal dit bewerken. Daarom zegt de Heer over de koning van Assuur: hij komt deze stad niet binnen, geen pijl schiet hij op haar af, met geen schild komt hij haar te na, geen wal werpt hij tegen haar op. Langs de weg die hij gekomen is, keert hij terug en deze stad komt hij niet binnen. Zo luidt de godspraak van de Heer. Ik neem deze stad onder mijn hoede om haar te redden, omwille van mijzelf en omwille van David, mijn dienaar. Die nacht trok de engel van de Heer uit en hij doodde in de legerplaats van de koning van Assuur 185.000 man. 'S Ochtends vroeg lagen er niets dan lijken. Sanherib, de koning van Assuur, brak het beleg op, keerde naar zijn land terug en bleef in Nineveh. En toen hij daar neergebogen lag in de tempel van zijn god Nisroch, doodden zijn zonen Adrammelek en Sariser hem met het zwaard. Zij ontkwamen naar het land Ararat. Zijn zoon Esarhaddon volgde hem op als koning.

Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 20, verzen 1 tot en met 21. In die dagen werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, ging naar hem toe en zei tegen hem: "Zo spreekt de Heer. Zorg dat uw huis op orde komt, want u gaat sterven en zult niet langer in leven blijven." Toen keerde Hizkia zijn gezicht naar de muur en bad tot de Heer: "Ach Heer, bedenk toch hoe ik onder uw ogen geleefd heb met een trouw en toegewijd hart en hoe ik gedaan heb wat u behaagt." En Hizkia weende luid. Jesaja had de binnenhof nog niet verlaten of het woord van de Heer kwam tot hem: "Ga terug en zeg tegen Hizkia, de vorst van mijn volk, zo spreekt de Heer, de God van uw vader David, ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. Welnu, ik ga u genezen. Op de derde dag zult u opgaan naar het huis van de Heer. Ik zal aan uw leven 15 jaren toevoegen. Ik zal u en deze stad uit de greep van de koning van Assur redden en ik neem deze stad onder mijn hoede omwille van mijzelf en omwille van David, mijn dienaar." Jesaja gaf opdracht een vijgenkoek te halen. Ze haalde er een en legde die op het gezwel en Hizkia leefde weer op. Hij vroeg aan Jesaja: "Aan welk teken zal ik kunnen zien dat de Heer mij zal genezen en dat ik op de derde dag zal opgaan naar het huis van de Heer?" Jesaja antwoordde: "Dit is het teken dat de Heer u zal geven om u te laten weten dat de Heer inderdaad het woord zal nakomen dat hij gesproken heeft. Moet deze schaduw 10 treden vooruit of 10 treden achteruit gaan?" Hizkia antwoordde: 10 treden vooruit is voor de schaduw niet moeilijk. Laat de schaduw liever teruggaan. 10 treden achteruit." Toen riep de profeet Jesaja de Heer aan en de Heer liet de schaduw teruggaan op de trede die zij al afgedaald was, 10 treden achteruit op de trap van Achas. In die tijd zond Berodak Baladan, de zoon van Baladan en koning van Babel, gezante naar Hizkia met een brief en geschenken, want hij had gehoord dat Hizkia ziek was. Hizkia ontving hen en toonde hun heel zijn schatkamer, het zilver en het goud, het reukwerk en de kostbare olie, het tuighuis en alles wat er in zijn voorraadkamers lag opgeslagen. Er was in zijn paleis en in heel zijn rijk geen ding dat Hizkia hun niet had laten zien. Toen ging de profeet Jesaja naar koning Hizkia en vroeg: "Wat hebben deze mannen gezegd? Waar komen ze vandaan?" Hizkia antwoordde: "Ze kwamen uit een ver land, uit Babel." Daarop vroeg Jesaja: "Wat hebben zij in uw paleis allemaal gezien?" Hizkia antwoordde: "Alles wat er is, hebben zij gezien. Er is geen ding in mijn voorraadkamers dat ik hun niet heb laten zien." Toen zei Jesaja tegen Hizkia: "Luister naar het woord van de Heer. De dagen komen dat alles wat er in uw paleis te vinden is, alles wat uw voorvaderen tot op de dag van vandaag opgestapeld hebben, naar Babel wordt overgebracht. Niets blijft er over. De Heer heeft het gezegd. En sommige van de zonen die van u zullen afstammen, die u zult verwekken, zullen worden weggevoerd om hofjonker te worden in het paleis van de koning van Babel." Hizkia antwoordde: "Het woord van de Heer dat u gesproken hebt is een goed woord." Want Hizkia dacht bij zichzelf: "Het is mij om het even als in mijn tijd de vrede maar behouden blijft." Verdere bijzonderheden over Hizkia, over zijn krijgsverrichtingen en hoe hij de vijver en de waterleiding liet aanleggen en zo de stad van water voorzag,
staan opgetekend in de annalen van de koningen van Juda. Hizkia ging bij zijn vader rusten en zijn zoon Manasse volgde hem op.